0: Sportcafé met Leo Driessen.
1: Luister, mijn dochter. En dan neem ik altijd op.
2: Ja, natuurlijk.
1: Hij schuit. Ja, waar ben jij? Waar ben ik zaterdagmorgens?
0: Leo Driessen in
3: NH Sportcafé.
4: Ook als podcast.
0: Zaterdag om 10 uur bij NH.

0: Ik ben Silly Billy, woon in Slotervaart, Amsterdam.
1: Hoi, ik ben Pine. Ik kom uit Noordgewouw.
2: Ik ben Jan Willem. Ik woon aan en op de Amstel.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 3:00. Michel Koenen met het NOS-journaal. Een handgeschreven zelfmoordbrief van de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein is alsnog openbaar gemaakt. De brief uit 2019 werd jarenlang door een rechtbank in New York geheim gehouden voor publiek en onderzoekers. Een rechter heeft nu besloten het document alsnog vrij te geven. Volgens Amerikaanse media schreef Epstein het na een eerste mislukte zelfmoordpoging. Of het daadwerkelijk door hem is geschreven, dat is niet officieel bevestigd. Er staat volgens de New York Times weinig nieuwe details in over de motieven van Epstein. Na de aanvallen van gisteren heeft Oekraïne geen vertrouwen meer in het eenzijdige staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd. Zeker 26 mensen werden gedood. Toen Rusland 2 dagen geleden met het voorstel op de proppen kwam, stelde Oekraïne voor om de gevechtspauze gisternacht al te laten ingaan. Maar er volgden dus grootschalige aanvallen. Nederlanders houden de hand op de knip vanwege de hoge energie- en brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zeggen klanten van ING tegen de bank na het invullen van een vragenlijst. 6 op de 10 geeft aan minder uit te zullen geven. Volgens ING zien mensen de hogere brandstofprijzen ook niet ineens verdwijnen. Meer dan 8 op de 10 klanten gaven aan te verwachten nog 3 maanden of langer hiermee te maken te hebben. En Paris Saint-Germain heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League. De ploeg speelde met 1-1 gelijk bij Bayern München, genoeg na de 5-4 zegen van vorige week in Parijs. En op 30 mei is Arsenal de tegenstander van Paris Saint-Germain in Budapest. PSG won de titel vorig seizoen en is dus de titelverdediger. Het weer vannacht droog, het koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk ook een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Vrijdag dan wordt het droog met zonnige periodes en dan ook iets warmer, 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
6: De NH Muziekmix.

0: zaterdag.
1: Helemaal NH.
2: Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
1: Helemaal NH.
3: NH.
1: Artiesten uit Noord-Holland.
3: Uit Noord-Holland.
4: Het wordt vandaag mijn
2: Nick Velderman. Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
1: Artiesten uit Noord-Holland.
3: Uit Noord-Holland.
5: Muziek gemaakt op Noord-Hollandse bodem.
2: Helemaal NH. Helemaal
1: NH.
2: Zaterdag.
6: Van 5 tot 7.
2: Op de radio.
7: Bij NH.

0: Ik ben Olga en woon met uitzicht op een prachtige magnoliaboom in Amsterdam.
1: Ik ben Gerhard en woon bij de mooie Schellingwoude Breek.
2: Ik ben Carla en ik woon in Oudorp.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 4 uur.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. Een zelfmoordbrief van Jeffrey Epstein is alsnog openbaar gemaakt na de uitspraak van een rechter. De veroordeelde zedendelinquent zou het hebben geschreven na een eerste zelfmoordpoging in 2019. Maar of het daadwerkelijk door hem is geschreven, dat is nog niet bevestigd. Er staan volgens de New York Times weinig nieuwe details over de motieven van Epstein. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hantavirus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. Er zaten ruim 300 mensen in het toestel. De GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat ze moeten doen bij klachten. Een deel van de crew en de passagiers die directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. Iedereen moet dagelijks meten of ze koorts hebben. Israël heeft de Libanese hoofdstad Beirut aangevallen. Volgens Israël was een belangrijke commandant van Hezbollah doelwit. Of die echt gedood is, is niet duidelijk. Hezbollah zegt daar nog niks over. Het was de eerste aanval van Israël op hoofdstad Beirut sinds het staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging. En in het Verenigd Koninkrijk mogen miljoenen mensen vandaag naar de stembus. In Engeland zijn er lokale verkiezingen, in Schotland en Wales parlementsverkiezingen. De lokale verkiezingen lijken uit te lopen op een aardverschuiving. Labour, de partij van premier Keir Starmer, heeft er nog nooit zo slecht voor gestaan. Maar het zijn niet de conservatieven die daarvan lijken te profiteren, maar partijen als Reform UK, de anti-immigratiepartij van Nigel Farage. En op links is de Green Party in opmars. Morgen dan worden de eerste uitslagen verwacht. Het weer droog, het koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Vrijdag droog met zonnige periode, dan iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
6: De NH Muziekmix.

0: June, tot 2.
1: Ken jij of heb jij een hele lieve, bijzondere moeder? Geef die dan op via junetot2@nhradio.nl.
0: junetot2@nhradio.nl.
1: Want misschien krijgt zij wel de week van Moederdag een bijzondere verrassing thuis.
0: June, tot 2.
2: Elke werkdag van 12 tot 2.
0: Bij NH.

0: Ik ben Aria uit Hoofddorp.
1: Ik ben Dennis van den Horren uit Zandvoort.
2: Ik ben Ad uit Hoofddorp.
3: Ik ben Ellis en ik woon in Zaandijk.
4: Ik ben Ravi en ik kom uit Hilversum.
5: Ik ben Ivana uit Medemblik.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 5:00.
8: Michel Koenen met het NOS-journaal. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hanta-virus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. En er zaten ruim 300 mensen in het toestel. De GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat ze moeten doen bij klachten. Het deel van de crew en de passagiers die directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. En iedereen moet dagelijks meten of ze koorts hebben. In Engeland zijn er vandaag lokale verkiezingen. In Schotland en Wales parlementsverkiezingen. Ze lijken uit te lopen op een aardverschuiving. Labour, de partij van premier Keir Starmer, heeft er nog nooit zo slecht voor gestaan. Ook de conservatieven staan er slecht voor in de peilingen. Reform UK en de Green Party gaan waarschijnlijk wel goed scoren. Natuurbeheerders in de Amerikaanse staat Alaska mogen van de rechter opnieuw zwarte en bruine beren afschieten. Dat mogen ze ook vanuit helikopters doen. Door het afschieten van de beren moet de sterk gekrompen caribou-kudde worden beschermd. Het gaat niet goed met de rendieren. Er zijn er nog maar zo'n 13.000 over. De caribou is een belangrijke voedselbron voor tientallen inheemse volken die afhankelijk zijn van de jacht. Binnenkort begint de kalverperiode. Jongeren die zijn kwetsbaar voor beren en andere roofdieren. En na de aanvallen van gisteren heeft Oekraïne geen vertrouwen meer in het eenzijdige staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd. Zeker 26 mensen werden gedood. Toen Rusland 2 dagen geleden met het voorstel op de proppen kwam, stelde Oekraïne voor om de gevechtspauze gisternacht al te laten ingaan. Maar er volgden dus grootschalige aanvallen. Het weer, de dag die begint vrij zonnig. Later wat meer stapelwolken en mogelijk ook een bui. Het wordt 13 tot lokaal 17 graden. Morgen droog met zonnige perioden en dan ook iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek Mix.

0: falls, but we carry on.
1: Hemelvaartsdag.
2: De top 100 van Noord-Holland.
1: Je kan nu stemmen.
3: NA Nieuws.nl/top 100.

0: vanavond. Over de Top met Maarten en Jelmer.
1: Deze week komen we erachter wie de winnaar is van de talentenjacht The Voice of Holland.
2: In Over de Top vieren we daarop de grootste, spectaculairste en meest iconische stemmen die we kennen.
1: Dan denk ik toch meteen aan natuurlijk The Voice.
2: Ja, en niemand kan zo hoog als Mariah Carey.
1: Ja, of Mart Hoogkamer met zijn gouden strotje.
0: Vanavond, Over de Top, van 7 tot 9, hier, bij NH.
2: Oh, wat een vocaal genot.
1: Heerlijk.

0: Mijn naam is Jan Kooijman, geboren in Alphen aan den Rijn en wonend in Zwaag.
1: Ik ben Francine uit Haarlem, de hoofdstad van Noord-Holland.
2: En ik ben Seb uit Alkmaar.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Zes uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hantavirus. Ze overleed een dag later in het ziekenhuis in Johannesburg. Er zaten ruim 300 mensen in het toestel. De GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat ze moeten doen bij klachten. Het deel van de crew en de passagiers die direct hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. En iedereen moet dagelijks meten of ze koorts hebben. Ali B. hoort vandaag of hij schuldig wordt bevonden in het hoge beroep tegen hem. Het Openbaar Ministerie eist 2,5 jaar cel voor het aanranden en verkrachten van een vrouw in 2018 en de verkrachting van zangeres Ellen ten Damme 4 jaar eerder. Waarschijnlijk is de rapper en tv-persoonlijkheid niet bij de uitspraak aanwezig vandaag. Anti-AZC-demonstranten hebben gisteravond kort de A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen dat bij de gemeente Den Bosch hoort. De weg richting Waalwijk was korte tijd dicht. Ook in Loosdrecht werd weer gedemonstreerd tegen de komst van een tijdelijke AZC in het voormalig gemeentehuis. Volgende week komen daar de eerste asielzoekers aan. Paris Saint-Germain staat opnieuw in de eindstrijd van de Champions League. De kampioen van vorig seizoen had aan een 1-1 gelijkspel tegen Bayern München genoeg na de spectaculaire 5-4-zege van vorige week in Parijs. Ook gisteravond begon veelbelovend. Al na 3 minuten maakte PSG de 0-1. In blessuretijd maakte Harry Kane voor Bayern nog gelijk. Hij scoorde 14 keer in 13 wedstrijden dit seizoen. De Champions League finale is op 30 mei in Boedapest in Hongarije. Paris Saint-Germain neemt het dan op tegen Arsenal. Het weer nog, de dag die begint vrij zonnig. Later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Morgen droog en zonnige periode, dan nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
5: Ik ben er weer.
6: De ontbijttafel.
7: Met Pieter Kok.

0: Julian Lennon met Too Late for Goodbyes. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem hoor, die allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 5 minuutjes over 6 op die vroege donderdagochtend. Hij begint lekker zonnig vandaag, dat heb ik al kunnen zien. Het is 7 mei. En Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En is Frankie er ook nog. Goedemorgen, Frankie.
2: Goedemorgen.
0: Hi. Hi. Jongens, hi.
1: Een soort Mark Rutte met je ineens.
0: Vind je dat ik erg op Mark Rutte lijk?
2: Nou, je staat net je mouwen op te stropen.
1: Waar is je bodywarmer?
0: Heb ik niet. Nee.
1: Heb jij geen bodywarmer?
0: Nee, ik heb geen bodywarmer.
1: Oh.
0: Maar ik geef ook geen financieel advies. Dus... Nee. Nee, dat is het helemaal tegenwoordig. Hè? Loop je wel eens op de Zuidas? Dat is niet te geloven.
1: Ja, dat is...
0: Er zijn zoveel bodywarmers daar verkocht.
2: Ja. Ja.
0: Oh. Dat is heel gek.
1: En met een blouseje.
3: Bodywarmers?
0: Ja,
3: bodywarmers. Mensen met bodywarmers hoort altijd een golden retriever bij. Maar die zie je nooit op de Zuidas.
0: Nee, die zie je heel weinig bij inderdaad.
1: Dat zou leuk zijn.
0: Maar vinden jullie mij een bodywarmer kind of guy?
1: Nou...
0: Ik vind het sowieso de bodywarmer. Ik vind het een heel, eigenlijk een heel mooi woord ook. De bodywarmer. Ja, wat is dan een jas? Is dat een full bodywarmer? Of is dat een arm en bodywarmer?
3: Arm en bodywarmer. Oh ja.
1: Ik weet het niet eigenlijk. Had jij vroeger wel een bodywarmer?
0: Ik heb vroeger wel eens een bodywarmer gehad, denk ik. Ik heb nog nooit zo vaak het woord bodywarmer uitgesproken, trouwens.
1: Doe het 3 keer achter elkaar heel vlot.
0: Bodywarmer, bodywarmer, bodywarmer. Heb ik nu een bodywarmer geworden?
3: Jazeker.
0: Ja. Maar ik hoef hem niet.
2: Ja. Lekker bakker bodywarmer. En ja, ik zit de hele tijd te wachten eigenlijk tot je iets bekend. Want dan kunnen we zeggen dat de aap uit de mouw komt. Maar ja, dat kan bij bodywarmer.
0: Nee, dat kan niet.
3: Maar ja, laat maar.
0: Nee, ik wilde zeggen, zien jullie iets anders aan mij?
1: Ja.
0: Wat dan? Nee, niet mijn baard.
1: Oh.
0: Nee, fout.
1: Die heb je eraf gehaald.
0: Ja, maar ik moet televisieopnames heb ik vandaag.
2: En oh, dat doe je met een baard?
0: Nee, wist je niet?
2: Nee?
0: Nee, dat ziet er niet uit. Of tenminste, bij mij niet. Nee, dus het ligt aan mijn baard. Want ik heb zeg maar niet een heel volle baard. Mannen met een hele volle baard op tv, prima. Mannen met een helemaal geen baard, helemaal kaal gezicht, prima. Dat is gek, moet je maar eens over nadenken. Zie je in het dagelijks leven bijna nooit meer. Nee. Mensen zonder, gewoon met helemaal glad geschoren gezicht. Behalve op tv. Wat zei je?
2: Siewert van Linden.
0: Siewert van Linden, ja.
2: Is iemand precies. Met een kale wang.
0: Ja. Nou, als ik dan dus een beetje zo'n half baardje heb... dan ziet dat er inderdaad vrij gorig uit op tv.
2: Oh ja.
1: Nee, dat vind ik dus echt niet.
0: Oh nee, vind jij niet?
1: Nee, ik vind jou altijd heel leuk met baard.
0: Bedankt.
1: Maar wat is er dan nieuw aan jou?
0: Ik laat het wel zeggen. Ik heb nu zoveel besproken. We hebben het over bodywarmers gehad. We hebben mijn baard er al afgehaald. Nee, het is ook
1: schoenen?
0: Ik heb gewoon een broek aan, Frank. Je hoeft niet onder de tafel te kijken.
3: Bij mij.
0: Het is donderdag, hè? Doe ik alleen op vrijdag.
4: Goedemorgen, goedemorgen. Gaat het nu met jou?
0: Even wakker worden nog, hoor.
4: Heb je goed kunnen slapen? Lag je wakker van de kou?
0: Het is niet koud, een graad of 7. Kom op, die piepen.
4: Goedemorgen, goedemorgen. Het is allemaal gezeur. Maar als de wekker afloopt, dan goedemorgen voor de deur.
0: Zometeen lekker krantenkopkwisten naar Bruno Mars met I Just Might.

0: Zo, we zijn wakker geworden, baby's, met Every Time I Think of You.
1: Krantenkopquiz.
0: 17:15, hoog tijd voor.
1: De krantenkopquiz.
0: Het is een eenvoudig quizje hoor. Je krijgt van mij 3 krantenkoppen, maar let op, eentje ervan is helemaal niet waar. Aan jou de vraag, welke? Je mag het doorgeven via 088-850-5152 voor de eer van de ontbijttafel. Die staat er op het spel. Best wel lekker om die even binnen te slepen. Op de vroege donderdagochtend dacht ik zo. Dan kun je toch wel weer eventjes aan de mensen om je heen vertellen dat je de eer van de ontbijttafel gewonnen hebt. Komen ze alle 3 aan, let op, er is er dus eentje. Niet waar.
1: Kop 1.
0: Speciale trein voor extreem stinkende vrucht.
1: Kop 2.
0: Amerikaanse vrouw ziet verkeerde lot uit automaat rollen en verliest hem meteen.
1: Kop 3.
0: Alaska staat berenjacht vanuit helikopters weer toe. Nee. Een van deze 3 is dus niet waar. Maar de vraag is eventjes, welke is dat precies? Je kunt het doorgeven via 088-850-5152... voor die eer van de ontbijttafel. Die staat er op het spel. Is het vandaag kop 1, speciale trein voor extreem stinkende vrucht? Of kop 2, Amerikaanse vrouw ziet verkeerde lot uit automaat rollen en verliest het meteen? Of is het kop 3, Alaska staat berenjacht vanuit helikopters weer toe? Ik hoor het graag van je voor die eer van de ontbijttafel.
1: De krantenkopquiz.
0: Is het kopie 1, kopie 2?

0: Gloria Gaynor met I Will Survive.
1: De krantenkopquiz.
0: Ik heb je daarnet drie krantenkoppen gegeven en de vraag gesteld: welke is er niet waar? Ik lepel ze nog één keertje voor je op. Het is voor mij tenslotte ook donderdag. Eventjes kopje erbij natuurlijk.
1: Kop 1.
0: Speciale trein voor extreem stinkende vrucht.
1: Kop 2.
0: Amerikaanse vrouw ziet verkeerde lot uit de automaat rollen en verliest hem meteen.
1: Kop 3.
0: Alaska staat berenjacht vanuit helikopters weer toe. Nou, laten we maar eens even gaan kijken wat er binnengekomen is. Ik begin vandaag bij kop 1. Arnold, Paul, Cynthia en Saskia dachten dat hij niet waar was. Maar hij is wel waar. Dus inderdaad een speciale trein voor die extreem stinkende vrucht. In Thailand is dat geweest, richting China. Gekoeld transport, zodat de durians, want dat zijn het, goed blijven en minder stinken. Schijnt dus best wel lekker te zijn, maar stinkt enorm. Ja, dat heb je ook wel eens met Franse kaas.
2: Oh, gadverdink, vind ik dat vies.
0: Wat?
2: Van die kaas.
0: Vind je dat vies?
2: Ja.
0: Eet je dat niet?
2: Franse kaas?
0: Eet jij geen Franse kaas?
2: Echt van die schimmelkaas?
0: Ja, gewoon...
2: Nee, godverdamme.
0: Wat, hè, wat, pardon?
2: Nee, dat vind ik dat vies. Eel. Maar... Ik was op vakantie afgelopen zomer.
0: Was en dat in Frankrijk toevallig?
2: Ja, zeker. Okay, ja. En toen hadden mijn vrienden zo'n kaas gekocht. En die hadden we even in de auto laten liggen, want we moesten nog even binnen. En toen gingen we nog even wat doen. Godverdamme.
0: Was dat reblochon toevallig?
2: Ik weet niet eens.
0: Oh, lekker man.
2: Godverdamme, wat was dat vies.
0: Oh, dat vind ik nou weer wel lekker.
2: Ja?
0: Ja, dat vind ik wel lekker.
2: Ja, dat voor jou.
0: Oké, maar die stinkende vrucht dus, daar hebben ze een speciale trein voor ingehuurd. Dat hoeft met de Franse kaas niet. Tenzij je het liever bij Anne in de auto legt.
2: Liever niet. Mag van mij niet.
0: Nee, snap ik wel. Gaan we door naar GH, Nico, Janet en Lars. Die dachten dat kop 3 niet waar was. Alaska staat berenjacht vanuit helikopters weer toe. Ja, het klinkt een beetje cru, maar het is toch echt wat ze doen. Natuurbeheerders die mogen dat doen. Zwarte en bruine beren en dan schieten vanuit de helikopter. Dan kunnen ze je ook niet terugpakken, weet je wel.
2: Heftig.
0: Ja, vind ik ook.
2: Het is niet een eerlijk gevecht.
0: Ze doen het niet voor zichzelf. Ze doen het omdat ze de Molchatna Caribou-kudde willen herstellen. En die worden allemaal opgefroten door die beren blijkbaar.
2: Oh.
0: En hoe kun je dan zo snel mogelijk zoveel mogelijk beren afschieten? Pak de helikopter.
2: Absurd plan.
0: Nou ja, kijk, ze zijn ook goed om files te omzeilen. Dus dit zou ook wel gaan.
2: Een helikopter? Nou ja. Op beren schieten.
0: Nou ja, of gewoon beren meenemen. Dan zijn er ook weinig files, denk ik. Of juist heel veel. Goed, hij is wel waar. Dus het mag. Vanuit helikopters mag je weer op beren schieten in Alaska. Ik wil daar toch op een of andere manier wel beelden van zien.
2: Wil jij dat doen?
0: Nee, ik wil dat niet doen. Ik wil geen andere dieren doodschieten zelf.
2: Oké.
0: Nee.
2: Nee, is goed. Dan hebben we even
0: Nee, precies. Dan is dat duidelijk. Dat daar geen twijfel over is. Goed, gaan we door naar kop 2 vandaag. Want die is niet waar. Amerikaanse vrouw ziet verkeerde lot uit de automaat rollen en verliest hem meteen. Nee, de fout leverde haar zelf $1,8 miljoen op.
2: Oh, wat
0: verdorie, vrouw uit Ohio. Ze kocht altijd hetzelfde lot, maar nu een ander lot. En ze was nogal van de loterijen. Dus ze wist precies hoe het moest en alles erop en eraan. Maar ze had ook wel heel vaak gelezen dat als je dan een foutje maakte, misschien zelf of iemand anders, dat je dan nooit dat moest gaan omproberen te ruilen. Dan moest je doen met het lot wat je gekregen had.
2: Daar doen mensen onderzoek naar?
0: Nou, zij wel in ieder geval. Zij dacht van, ik ga hem houden. Met loterij is vaak geluk inderdaad. Ja. Dat is wel de bedoeling in ieder geval. Ze won dus €1,7 miljoen als je het in euro's uitrekent. En best wel lekker bezig. 1,3 als de belasting van de Amerikaanse toestand er vanaf is.
2: Ja.
0: En ze ging de hypotheek afbetalen. Netjes. En ze had nog autolening. En ze had ook nog wat rekeningen van de dokter liggen. Want dat is in Amerika, dan moet je zelf betalen.
2: Oh.
0: En dat kon ze ook meteen afbetalen. En voor de rest had ze nog geen
2: plannen. Blijft er niks meer over.
0: Ja, dan zat nog $5 over. En dan ging ze precies een glas water van halen in een restaurant. Goed, zorg ervoor dat de eer van de ontbijttafel vandaag gaat naar een heel mooi rijtje hoor. Els, Joke, Frederik, Rodi, Manfred, Henny, Marcel, Gieske, Karin en Monique. Gefeliciteerd.
1: De krantenkopquiz.

0: Ik ben Theo uit Oudorp. Thuis in heel Noord-Holland.
1: Het is 6:30 in Bobeldijk, is het 7 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Een paar honderd mensen hebben gisteren opnieuw gedemonstreerd tegen de komst van asielzoekers in Loosdrecht. De demonstranten brachten symbolisch een doodskist naar het gemeentehuis. Ze zijn vooral ontevreden, zeggen ze, over het gebrek aan overleg met de gemeente. Dus droegen ze de democratie symbolisch ten grave. Bovendien heeft deze vrouw een duidelijke boodschap voor de asielzoekers zelf.
3: We willen laten zien aan de mensen dat we gewoon niet hun hier in het dorp toelaten eigenlijk.
4: Nou gaat het natuurlijk wel om mensen ja, die nu geen slaapplek hebben. Doet dat jullie niks?
3: Nee, eigenlijk niet. Hoe hard het ook klinkt, maar ik denk wel even aan mijn eigen kinderen.
2: Nou, die asielopvang die zou gaan om 70 mannen die niet in een noodopvang in Ter Apel terecht kunnen. Daar zijn te weinig slaapplekken. Ze komen volgende week aan in Loosdrecht en dat is een week later dan gepland. De GGD heeft iedereen in beeld die in hetzelfde KLM-vliegtuig zaten als de Nederlandse vrouw die later is overleden aan het Hantavirus. De vrouw was kort aan boord van het vliegtuig, maar werd vlak voor vertrek van boord gehaald omdat haar gezondheid hard achteruit ging. Een dag later overleed ze in het ziekenhuis in Johannesburg. De passagiers die in dat vliegtuig zaten, die krijgen een brief en mensen die de vrouw in het toestel hebben geholpen zullen worden gebeld, vertelt deze verslaggever van de NOS.
5: Aan die mensen wordt gevraagd om dagelijks hun temperatuur te meten en de GGD zal ook elke dag met ze bellen om ze in de gaten te houden of ze mogelijk symptomen ontwikkelen en er snel kan worden ingegrepen.
2: Nou, gisteravond kwam op Schiphol een speciale vlucht aan met daarin Nederlandse en een Britse patiënt. Eén van hen is naar Leiden gebracht en de ander naar Duitsland, naar een ziekenhuis. En vandaag komt er nog een tweede evacuatievliegtuig aan op Schiphol. De tieners uit Aalsmeer die sinds dinsdag vermist waren, zijn weer terecht. De drie jongeren van 13, 14 en 15 jaar zijn in goede gezondheid gevonden. Maar de politie maakt niet bekend waar ze zijn geweest. De jongens vertrokken dinsdagmiddag vanaf een middelbare school in Uithoren en werden daarna nog gezien bij de Aldi in Aalsmeer en later die dag ook nog in Meidrecht. Maar ja, daarna verdwenen ze ineens spoorloos. De politie sprak van een urgente vermissing, maar een dag later waren ze toch alsnog weer terecht. Ja, en het explosief uit de Tweede Wereldoorlog dat gistermiddag werd gevonden in Weesp is door bommenexperts van het leger, de EOD, opgehaald. Na de vondst van de bom werd het treinverkeer tijdelijk stilgelegd. Reizigers reageerden toch laconiek.
6: Mijn vader had me van tevoren wel geappt. Gezegd dat er een bom was gevonden van de Tweede Wereldoorlog. En ja, normale dag, hè?
7: Nee, Tweede Wereldoorlogbom gevonden.
6: Ja. Wachten tot er een trein gaat.
7: Nou, als hij al meer dan 80 jaar ligt, dan ga ik er niet vanuit dat hij nu opeens afgaat.
6: Nou, wachten. En de koffie is gratis, begreep ik.
1: Oh, dat is lekker. Kijk, hey, een gelukje heb ik.
8: Dat is even, ja. Er is een beetje een bom voor nodig, maar dan heb je ook wat.
1: Ja, dat is wel een sterk bakkie.
8: Maar je, het is toch, ik vind het altijd spannend. Deze mensen doen er inderdaad heel relaxed over. Maar kijk, ze vinden hem. Dat betekent dat ze daar iets hebben gedaan. Want het is niet zo dat ze dachten, hey, er ligt hier al die tijd al gewoon stil een bom in de berm. Dat is niet wat er aan de hand is natuurlijk.
1: Wat is het eigenlijk daar?
8: Ze hebben gewoon, ze hebben staan graven. Ja. Dus ze hebben tegen het ding, hey, dat is gelijk wel een metalen kissie.
1: Je zou zo'n ding vinden, hè?
8: Oh! Ja, ik zou het wel spannend vinden,
1: hoor. Ik ook, hoor. Ik zou ook meteen weg.
8: Ja, ja.
1: Ja,
8: ik, meteen weg. Ik hoor het allemaal wel, jongens.
1: Ja, dat is goed zo. Nou ja, goed, ze hebben hem opgehaald. En dan brengen ze hem tot ontploffing als dat nog nodig is.
8: 500 ponden, hè?
1: Ja, dat is niet niks. Dat zijn, ja, die kwamen in de Tweede Wereldoorlog. Er zijn er daar meer gevallen, begreep ik, van kenners.
8: Oh.
1: Dus er is daar gebombardeerd, blijkbaar.
8: Ja, ik ook niet geweten, inderdaad.
1: Nee. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl. Het weer nog even. Vanochtend schijnt op veel plaatsen de zon. Vanaf het middaguur neemt de bewolking wel overal toe. En is er kans op een buitje, zo hier en daar. Het wordt een graad of 15.
8: Dankjewel, Frank. Gaan we naar Anne voor de verkeersinformatie. Donderdagochtend, het bal is weer geopend. En waar is dat het geval?
9: Op de A7 van Horen richting Zaanstad. Tussen afrit Avenhoren en Purmerend sta je 10 minuten vast.
8: Zo, dat is ook niet even een klein stukje meteen. Hatsé, heel veel sterkte als je erin staat.

0: met Don't Let Me Be Misunderstood.
1: Wie is de vroege vogel van de dag?
0: Bijna 6:15 op die vroege donderdagochtend. En misschien kun jij je nog even lekker omdraaien in je bed. Maar denk eens aan al die Noord-Hollanders die weer keihard aan het werk zijn. Hè? Een vrachtwagenchauffeur, een timmerman, een akkerbouwer. Die zijn allemaal weer aan de slag. En vandaag doen we de deuren open van banketbakkerij van Luc hier in Hilversum. Luc, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Altijd enthousiast en paraat volgens mij jij, hè?
2: Ja, echt wel.
0: Ben jij wel eens een dag vrij eigenlijk in de week?
2: Zondag sowieso, maar ik probeer altijd wel op woensdag vrij te zijn. Maar dat is op het moment een beetje lastig.
0: Oh, dus, oké. Okay. Maar waarom is dat lastig dan? Een weinig personele bezetting?
2: Ja, een beetje af en toe een beetje en te druk. En af en toe net eventjes te weinig mensen. En
0: ja. Ik hoor je trouwens niet helemaal, versta je net niet helemaal. Ik heb je telefoon gewoon in je oor, Luc?
2: Ik heb hem gewoon aan mijn oor. Oh. Ja, zeker.
0: Je staat naast een... ik heb hem ook aan mijn oor.
2: Ik sta gewoon in mijn kantoor. Dus
0: ja, heb jij een kantoor?
2: Ja.
0: Echt waar?
2: Ja.
0: En moeten mensen dan ook wel eens op de deur kloppen als ze even een tête-à-tête willen met Luc?
2: Klop hoeft niet hoor. Hij staat meestal open de deur.
0: Oh, dat wel. Ja. Nee, maar omdat jij zelf ook gewoon heel veel dingen rondbrengt nog op een dag, toch?
2: Ja, dat doe ik wat minder. Dat rondbrengen doe ik wat minder.
0: Echt waar?
2: Daar heb ik weer iemand voor. En dat is prettig, want dat, maar dat scheelt weer.
0: Nou, tijd over, hè?
2: Ja, nou, jeetje man, bergen tijd.
0: Ja. Ja, jij bent een vrolijke vroege vogel. Hoe ben je vandaag opgestaan? Hoe laat was het?
2: Ik was vandaag om 4:10 was ik uit bed.
0: Oké, okay, en was dat ook met de wekker of was je
2: bij? Nee, dat was deze keer al met de wekker hoor.
0: Oké. Okay.
2: Ja.
0: Maar jij bent wel altijd klaar om aan de bak te gaan, toch?
2: Ja, ik ben
0: je hebt daar helemaal geen moeite mee.
2: Nee, zeker niet. Zeker niet. Nee,
0: hoe laat? Ja, sorry.
2: Nee, ik ben altijd wel... bakkers aan.
0: Ja, precies. Hoe laat gaat de bakkerij open? Hoe laat kunnen mensen daadwerkelijk binnenstappen?
2: 8:00.
0: 8:00. En als er iemand om 7:15 even aanklopt, wordt dan de deur open gedaan? Of kun je
2: probeer wel een beetje, weet je wat anders dan natuurlijk doen we hem open, maar het komt niet zo heel veel meer voor.
0: Nee, okay.
2: Meestal maak ik dan wel afspraken met mensen dat ze wat vroeg komen halen.
0: Ja, precies, dat is beter inderdaad. Ja. En er zit natuurlijk ook nog wel eens een bruidstaartje bij of iets dergelijks.
2: Ja, ook. Gebeurt ook. Ja. Maar niet zo vroeg hoor.
0: Nee, gelukkig maar. Nee, zo vroeg trouwen is ook niks aan hoor.
2: Nee joh.
0: Denk ik.
2: Joh.
0: Maar je bent even in je kantoor gaan zitten. Is dat speciaal voor dit gesprek of zat je de administratie te doen?
2: Nee, het was speciaal voor dit gesprek. Okay. Want als ik in die bakkerij loop, joh, dan is zo'n herrie.
0: Wat was je aan het maken dan?
2: Ik was bezig met vruchtengebak.
0: Oh, vruchtengebak?
2: Ja, aardbeischelpjes, tarteletjes, taarten.
0: Klinkt allemaal goed. Zijn dat ook al dingen voor Moederdag misschien?
2: We zijn ook alweer met Moederdag bezig, hè? Ja.
0: Zondag is het zover.
2: Zondag is het weer zover, ja. Ja, weer leuke dingen voor Moederdag. En het is altijd wel weer een leuke dag.
0: Ja, heb je iets nieuws bedacht ervoor specifiek? Of,
2: Nee, deze keer niet echt iets nieuws. Okay. Weer een beetje voortbeduren op de... Ja, wordt ook steeds lastiger natuurlijk, hè, met dat soort dagen.
0: Ja, er worden ook zoveel gekke dingen bedacht tegenwoordig.
2: Ja, hou op joh. Ja. Ja.
0: We willen gewoon weer een beetje terug naar wat het altijd was voor Moederdag. Gewoon een aardige bakje en dan was je er. En een lieve kaart.
2: Precies. Ja, lieve kaart, bosje bloemen. Gewoon niet zo gek.
0: Ja, maar wel iets even bij de banketbakker halen.
2: Ja, dat sowieso.
0: Ja, niet even de supermarkt in rent. Toch, Luc?
2: Nee, dat gaan we niet doen, hè?
0: Nee. Denk erom. Goed, wat staat er nog voor vandaag op de agenda?
2: Wat staat er nog op de agenda? Wel een volle dag werk. Voorbereidingen voor Moederdag en dingen. Verjaardag vieren moet ook.
0: Een liefste verjaardag?
2: Ja, de bijna.
0: Wanneer ben je jarig dan?
2: Vandaag!
0: Nee, Luc, dan komt u nu mee. En wat eet iemand dan op zo'n dag? Het is met z'n allen dan.
2: Ja.

0: En maar op het eind.
1: In de grond. 3, ja.
0: Gefeliciteerd, leuk voor iedereen hier bij de ontbijttafel.
2: Ja, we moeten wel weer trakteren natuurlijk.
0: Ja, ik ben benieuwd, laat ben je er.
2: Komt goed, jongen, komt goed.
3: Heb dan nu je naam en je beroep naar 088-850-5152. En wie weet ben jij binnenkort wel de vroege vogel van de dag.
0: Ja, ik ga je toch ook nog gewoon even feliciteren, hoor. Maar ja, je bent de vroege vogel van de dag en je weet het, hè. Hou hem hier.
2: Met veel plezier, man.
0: Dag, Luc.
2: Zeker, dankjewel.

0: Am.
1: Ja.
0: Het is niet mijn baard.
1: Nee.
0: Maar er is wel iets anders aan mij. Ik ben een ander mens.
1: Het is toch echt je baard.
0: Ik zie jou meteen kijken. Misschien gaat het over de innerlijke.

0: 25 jaar na de nieuwjaarsbrand in Volendam blijft die nacht voelbaar. De podcast Het meisje op de brancard raakte een snaar, ook bij hulpverleners.
1: Op een meter afstand van mij glijden die wieltjes van die brancard onderuit. Slachtoffer rolt op de grond en ik sta daarbij.
0: Dit jaar is er voor het eerst de dag van de hulpverleners van Volendam. Dinsdag hoor je bij NH een speciale thema-uitzending. Vanaf 7 uur spreekt Bart Slim met agenten, met brandweerlieden en met vrijwilligers die erbij waren. Verhalen die nog altijd doorwerken. Dinsdag bij NH.
2: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
3: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
4: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
5: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
6: Meubelstoffeerderij Scholtens is aanstaande zaterdag geopend van 10 tot 1. Netwerk 65 Purmerend. Bel 06-272-60222.
7: Ik ben Anja en ik woon in Amstelveen.
8: Ik ben Sonja en woon in Hoofddorp.
9: Ik ben Willemien. Er is hier heel veel moois te zien, want ik kom uit Groet.
10: Thuis in heel Noord-Holland.
11: Het is 7 uur. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
12: Goedemorgen. Honderden mensen hebben gisteren opnieuw gedemonstreerd tegen de komst van asielzoekers in Loosdrecht. Ze zijn boos dat in het oude gemeentehuis een noodopvang komt. De GGD heeft iedereen in beeld die in hetzelfde KLM-vliegtuig zat als de Nederlandse vrouw, die later is overleden aan dat hantavirus. Mensen die bij die vrouw in het vliegtuig zaten, die krijgen een brief of ze worden gebeld door de GGD. En de bom die gisteren het treinverkeer bij Weesp platlegde, is weggehaald. Het was een bom uit de Tweede Wereldoorlog die er al jaren lag. Straks met nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
13: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De GGD heeft iedereen in beeld die in het KLM-toestel heeft gezeten met een vrouw die was besmet met het hantavirus. Ze werd van boord gehaald en overleed een dag later in Johannesburg. Wie de vrouw in het toestel heeft geholpen, wordt iedere dag gebeld en gevraagd om koorts te meten. Bij het Leids Universitair Medisch Centrum is een opvarende aangekomen van het schip waar het virus is uitgebroken. Bij het ziekenhuis zijn ze goed voorbereid.
14: Wij zijn eigenlijk gespecialiseerd ook in ernstige luchtweginfecties. We beschouwen dit nu als een virus wat via de lucht overdraagbaar is. Iedereen die dit doet, deze patiënt opneemt, die is getraind.
13: Het schip met 150 mensen aan boord is inmiddels weg uit Kaapverdië en zet koers naar de Canarische eilanden. Na de aanvallen van gisteren heeft Oekraïne geen vertrouwen meer in het eenzijdige staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd. Zeker 26 mensen werden gedood. Toen Rusland 2 dagen geleden met het voorstel kwam, stelde Oekraïne voor om de gevechtspauze gisternacht al te laten ingaan, maar er volgden dus grootschalige aanvallen. In Engeland zijn vandaag lokale verkiezingen en in Schotland en Wales parlementsverkiezingen. Labour, de partij van premier Starmer, heeft er nog nooit zo slecht voor gestaan. Reform UK staat er juist wel goed voor in de peilingen. Partijleider Farage zegt dat hij voor verandering wil zorgen.
15: If you want real change in national government and in the approach to local government, we are the change option.
13: Ook de Green Party lijkt goed te gaan scoren. De definitieve resultaten worden zaterdagmiddag verwacht. Op het Indonesische eiland Sumatra zijn minstens 16 mensen om het leven gekomen bij een botsing tussen een bus en een tankwagen. 4 mensen liggen met brandwonden in het ziekenhuis. De chauffeur van de bus week waarschijnlijk uit naar de andere weghelft omdat er vonken uit zijn bus kwamen. Daar botste de bus frontaal op de tankwagen, waarna beide voertuigen in brand vlogen. Het weer, eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
16: 1 file en die staat op de A7 van Horen richting Zaanstad, tussen afrit Avenhoorn en Purmerend, net iets meer dan 5 minuten.
17: Hallo, Mulder, Theo Mulder. U weet wel van Bandgarage Amstelveen. Wij zijn KGM-dealer. En nu zijn er diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Action Hybrid. Een SUV-design met een premium uitstraling. Hybrid aandrijflijn, goede prestaties, laag verbruik en toekomstgericht. Rijklaar vanaf 46,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
18: Jan verhuurde eens een pandje. Hartstikke aardige huurder. Betaalde netjes tot de politie binnenviel. Pandje dicht, centjes weg, naam in de krant. Niet elke huurder is wie die lijkt. Herkende signalen van drugscriminaliteit. Ga naar pvona.nl.
17: De Hybrid Action Premium SUV is ongelooflijk veel auto voor het geld. Alles, maar werkelijk alles zit erin. Kijk op bandgarage.nl.
19: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
20: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
21: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
22: Voor het maaien van je gras.
21: Voor het reinigen van je terras.
22: Voor het snoeien van je...

0: www.bouwen.nl.
1: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
2: Ik krijg een vakantiebroertje.
3: Huh?
2: Deze zomer komt een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
3: Cool, wil ik ook.
4: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
5: EuropaKinderhulp.nl.
1: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
6: De ontbijttafel
7: met Pieter Kok.

0: Toploader met Dancing in the Moonlight. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem hoor, die allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat het voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven. Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 9 minuutjes over 7 op die vroege donderdagochtend. Maar er is wel een zonnetje te zien. Geniet er nog maar even van, zo lang duurt. Het is 7 mei en Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Is Frankie er ook nog voor het nieuws? Goedemorgen, Frankie.
2: Goedemorgen.
0: Ja, jongens, er is dus iets anders aan mij.

0: ik ben veranderd, ik ben een ander mens.
1: Ja, van binnen, zei je net.
0: Ja, en dat is snel gegaan, vind ik. Ja, dat is potverdorie rap.
1: Wat heb je gedaan? In therapie gegaan?
0: Nee, dat heb ik wel eens gedaan hoor. Maar ik kan het iedereen aanraden. Maar ja, daar los je dit niet mee op. Ik ben namelijk, zoals ik wel vaker verteld heb, telefoonverslaafd.
1: Ah, ja.
0: Heb ik gisteren een apparaatje voor binnen gekregen. Want als ik dan ergens last van heb, dan koop ik er iets voor. Of tegen in dit geval. Mm. En dat heb ik dan ook gedaan. En met dat apparaatje kun je bepaalde apps op je telefoon aanzetten. Als je met je telefoon bij dat apparaatje bent.
1: Ja.
0: Als je dan weg bent bij het apparaatje, kun je die apps niet meer gebruiken.
1: Nee.
2: Nee.
0: Dat apparaatje. Handig. Ja, nou ja, dan moet je gewoon weer terug naar het apparaatje lopen. Moet je je telefoon weer tegenaan houden. En dan kun je die apps weer wel gebruiken. Ja,
2: het is een soort buurtvrij.
0: Ja, dat is het eigenlijk. Ja. Ja. Dat heb ik dus gisteren gekocht en aangezet. En ik heb dat apparaatje niet bij me. Maar mijn apps staan wel uit op dit moment. En ik kan daar dus nu niet bij. En ik ben een heel ander mens.
2: Welke apps heb je nu uitstaan?
0: Ik heb Instagram uitgezet.
2: Oké, dat is eigenlijk.
0: Ja, stuur me wat. Ik zag namelijk gisteren, want je kunt dan kiezen of je eventjes 5 minuutjes erop wil. Of een kwartiertje of iets dergelijks. Of dat je helemaal de timer uitzet. Dat kan allemaal. Maar ik was dus heel eventjes gisteravond, moest ik even wat doen, even voor het werk. En toen vervolgens zag ik dat jij heel duidelijk op Instagram gezeten had. Want jij had opeens allemaal oude verhalen zitten kijken en zitten liken, Frank Boer.
2: Toen dat het in de eerste week van de nieuwe maand op. Doe ik even alles een hartje geven.
0: En dan kun je weer door.
2: Ja. Klopt.
0: Dat vind ik wel charmant, want jij bent iemand die dit apparaatje duidelijk niet nodig heeft. Want jij zit niet veel op Instagram en zo.
2: Nee, niet op Instagram, maar wel op andere dingen.
0: Ja, jij zit. Voor jou moeten we dit apparaatje kopen voor voetbalprimeur.nl, geloof ik. Hè?
2: Het is echt waar.
0: Maar hoeveel kun je lezen op een dag op voetbalprimeur?
2: Anderhalf uur.
0: Nee, maar dat is toch echt een grap?
1: Echt anderhalf uur?
2: Dat is echt waar, ja.
0: Maar wat doe je daar dan? Ik ben nog nooit op die hele site geweest.
2: Nee, het is vreselijk, joh. Het is rampzalig.
0: Maar gebeurt er niet? Nee, maar zeg nou gewoon even eerlijk.
2: Nou ja, ik ben nu nog niet geweest, maar ik ga nu lekker op een computer. En dan gaat het niet om mijn schermtijd. Ah, even kijken. Ja, we hebben
0: staan er dan nieuwe artikelen?
2: Een voetbalwedstrijd.
0: Gisteravond Champions League halve finale. Ja.
2: Ricky Advocaat wil toch iets gaan doen met Curaçao. Nou ja, dat ga ik allemaal lekker lezen. Heerlijk.
0: Oh ja.
1: Anderhalf uur per dag. Lezen.
0: Ja, het is in ieder geval geen social media. Dat scheelt alweer.
2: Ja, het is ook een beetje gênant. Het slaat nergens op. Het gaat over voetbal. Maar goed. Nee. Ja.
0: Maar ik voel me dus helemaal veranderd. Ik ben een ander.
1: En waarom?
0: Omdat ik dus niet bij die app kan.
1: Nee, dat begrijp
0: geeft
1: ik.
0: Geeft dat rust. Ik ben veel rustiger.
1: Okay.
0: Ik heb ook veel meer tijd voor mijn gevoel. Dat is echt geen grap. Ja, ik zat gisteren, dacht ik echt van... Wat zei je?
1: Wat heb je met die tijd gedaan?
0: Ik heb voorbereid. Ik moet vandaag televisieopnames doen. Leuk. En ik dacht van, ja, kan ook dat nog wel even klaarzetten? Oh, kan dat trouwens ook nog wel even klaarzetten?
2: Oh.
0: En ik heb gewoon productief mijn tijd ingedeeld.
1: Wow.
0: Ja, ik ben echt een ander mens. En zie je dat nu ook?
2: Nou ja, ik
1: hoor wel dat je helemaal je identiteit ervan hebt gemaakt.
0: Ja, precies. Dit is nu de komende 3 dagen en daarna is het weer voorbij waarschijnlijk. Maak je maar gisteren.
1: Dat denk ik.

0: Tony Turner met It's a Heartache.
1: De ontbijttafel. NH.
2: De ontbijttafel.
0: Al 15 jaar probeert Aytun Aydin de jonge meiden een duwtje in de rug te geven met haar Elans Academy. Voornamelijk in Amsterdam, maar ook op andere plekken in het land, zoals Den Haag en Zoetermeer. En dat wordt gevierd, want ze doet het vandaag dus precies voor het 15e jaar. En ik heb er aan de lijn. Aytun, goedemorgen.
3: Goedemorgen, hallo.
0: Hoe begeleid je die jonge meiden precies? Hoe pak je dat aan?
3: Op een hele leuke, positieve manier. Dus door ze te inspireren en door ze echt wel een weg te laten zien van hey, zo kan het ook. Mooie voorbeelden geven.
0: Ja, en waarom eigenlijk specifiek meiden dan? Hebben die het meest nodig in je omgeving?
3: Nee. Ik heb ook twee zoons, dus die hebben het echt ook nodig. Maar ja. Wij zijn gewoon met meiden begonnen, omdat wij in die tijd toen ook zagen dat er toch veel in allerlei organisaties, in de structuren die er zijn, jongerenwerk, dat de meiden toch een beetje, zeg maar, vergeten werden. Het was dan een leuke activiteit op vrijdagmiddag. En meiden zitten meer dan in andere dingen waar dat niet gezien wordt. Veel meer naar binnen keren. Dus ja. Toen dachten we, nou, we moeten gewoon ook iets voor meiden doen. Ja. Heel belangrijk.
0: En je doet dat voornamelijk.
3: Dat zijn ook de moeders van de toekomst.
0: Ja, dat zeker. Inderdaad, hartstikke belangrijk. Maar dit doe je voornamelijk in Amsterdam. Waarom juist daar eigenlijk? Is er specifiek behoefte bij meiden in Amsterdam?
3: Nee, ik woon in Amsterdam. Ik ben in Amsterdam opgegroeid. Ik heb in Amsterdam gestudeerd. Dus ja, dat was zo logisch om daar te starten. Omdat je daar ook een netwerk hebt.
0: Ja, ik kan me voorstellen.
3: Maar we willen wel landelijk. Het is nu wel gewoon vanaf vandaag willen we echt dat er gewoon heel veel steden, heel veel gemeentes ook dit methodiek zouden kunnen overnemen.
0: Ja, want je had het al even over die methodiek, hè? Rolmodellen, goede positieve voorbeelden geven. Wie zijn dat bijvoorbeeld?
3: Dat zijn heel veel leuke meiden, jonge studenten van de HBO Universiteit. Die ook heel veel te bieden hebben. Die ook zeg maar heel dicht bij die meiden staan.
0: Ja, hartstikke goed dat
3: studenten,
0: dat gebeurt.
3: Studenten, stagiaires, vrijwilligers. Maar ook, we hebben ook programma's voor bijvoorbeeld jonge vrouwen die een bedrijf willen starten. En die worden dan gekozen door jonge ondernemers. Ik heb zelf ook een meisje die ik zeg maar coach. Omdat ze gewoon echt heel slim is en dat ze een onderneming wil beginnen. Nou, daar heb ik gewoon heel veel ervaring in.
0: Ja, dus, maar je doet het dus ook inmiddels 15 jaar op de kop af vandaag. Merk je nou ook veel verandering in die 15 jaar? In het begeleiden van meiden van toen en van nu?
3: Ja, zeker. Zeker in de thema's die er zijn. En ook natuurlijk in de tijd moet je echt mee veranderen. Wat de behoefte is van zo'n meisje veranderen natuurlijk ook. En er zijn zoveel dingen waar je gewoon in mee moet gaan. Ja, natuurlijk. Ja.
0: De social media en dergelijke invloed, dat hoor je toch ook heel vaak. Hè? Dat vooral veel impact heeft op meiden. Merk je dat dan ook bij wat jullie aan het doen zijn?
3: Ja, zeker. Dat zie je gewoon heel veel. Het is echt ook heel belangrijk om dat gewoon goed te volgen. Voor de ouders is het belangrijk om gewoon ook een beetje te weten van nee, maar waar zijn mijn kinderen mee bezig? Want ja, we hebben nu eigenlijk naast het echte leven, hè, als mensen, dat we naar buiten kunnen en mensen contact hebben, hebben we nu ook een andere wereld waarin gewoon de contacten ook online gebeuren.
0: Ja.
3: Dus vriendschappen bijvoorbeeld. Ik heb wel eens jonge meiden die zeggen, ik heb een vraagje van wie zijn jouw vrienden, bla bla bla. En dan hebben ze bijvoorbeeld een beste vriendin die ze nog nooit ontmoet hebben.
0: Ah,
3: nou, dat is voor mij dan echt wel een hele andere wereld. Maar die wereld is er wel. Dus daar moeten we wel rekening mee houden.
0: Ja, want hoe moet je hen dan daarmee begeleiden? Hè? Zeg je dan van, je beste vriendin alleen maar online, die zou ik eens even ontmoeten? Of is het gewoon de nieuwe realiteit in dit geval?
3: Ja, je moet ook de nieuwe realiteit onder ogen zien. Ik ben zelf wat ouder. Ik heb ook twee zoons die puber zijn. Maar soms denk ik van, maar hoe zit dit nou? En is het wel normaal? Maar ja, we veranderen. Dus we moeten ook daarin meegaan.
0: Ja.
3: Daar kijken van, is het een. Bijvoorbeeld met zo'n meisje moet je kijken van, maar wat betekent dat dan? Wat is dat dan? Ja. Wat zijn. Kijken van, waar gaat vriendschappen over? Hoe maak je vriendschappen? wat is vriendschap, hoe ga je met elkaar dan om. Ja. Dus je probeert gewoon zoveel mogelijk zo'n meisje daarin te voeden met allerlei kennis die erin bestaat. Ik ben zelf ook socioloog, dus daarom is het eigenlijk ook waarom ik dat hele methodiek heb.
0: Ja, precies. Maar als we het dan even concreet maken, hè, wie komt hier nou bijvoorbeeld voor in aanmerking om bij jullie terecht te komen? Of zijn het mensen die jou zelf opzoeken? Hoe gaat zoiets?
3: Dat kan iedereen zijn. Ouders kunnen dochters aanmelden. Maar we werken veel met scholen, veel met zorg. Bijvoorbeeld op scholen is het dan, in de puberteit gebeurt er natuurlijk heel veel. En van basisschool naar middelbasisschool is een hele grote stap. En daarin is het ook heel belangrijk, dus dat zo'n meisje daar in begeleid wordt.
0: Dus als ze dan eventjes op school net niet lekker loopt, dan denken ze, weet je, als jij nou eens een keer bij iTunes gaat kijken en eens eventjes daar een kletsie gaat maken, misschien is dat een goed idee. Zo moet ik het voor me stellen?
3: Ja, zoiets. Wat mooi. Ja, klopt.
0: Ja. Maar vanavond dan dus het 15-jarig jubileum. Dan gaan jullie dat vieren. Hoe gaat dat eruit zien?
3: Er komt een magazine uit. En dat magazine is een verzameling van onze contacten. De burgemeester is geïnterviewd. We hebben hogeschool, opleidingsmanager. En dat is eigenlijk ook de lancering van de toekomst.
0: Ja, de wens om helemaal in heel Nederland beschikbaar te zijn eigenlijk.
3: Hè? Ja, we willen dat heel veel gemeenten onze methodiek kunnen gebruiken. En daar willen we ook in meedenken. Zodat we zoveel heel veel impact kunnen maken op een positieve manier. Want we hebben altijd inspire, share, act. Hè? Dat je het en mensen inspireert, maar ook dat je dat deelt. En dat dit methodiek is ook niet hoog wiskunde. Dat ze het gebruiken voor meiden die daar behoefte aan hebben. Het is echt gewoon ook een kostenbesparing voor gemeentes. Ja. Dure jeugdzorg.
0: Mensen komen er beter uit natuurlijk.
3: Is beter dan genezen. Dus al die zware, dure therapieën kunnen we hiermee heel erg op een preventieve manier voorkomen. Door gewoon rolmodellen in te zetten die gewoon echt een hele mooie, positieve en krachtige, op een krachtige manier meiden kunnen inspireren.
0: Hartstikke mooi. Dankjewel, Aytun Aydin, oprichter van de Elans Academy. Ze helpt al 15 jaar meisjes en jonge vrouwen met hun leven op de rails krijgen en houden.

0: Hemelvaartsdag.
1: De top 100 van Noord-Holland.
0: Je kan nu stemmen.
1: NA-nieuws.nl/top100.
0: Dit is een uittip.
2: In het lange hemelvaartweekend van 14 tot en met 17 mei is het Ambachtenfestival in het Enkhuizer Zuiderzeemuseum. Geniet in het levendige Zuiderzeedorp van alle demonstraties en optredens. Ga voor meer info en tickets naar zuiderzeemuseum.nl.
0: Dit was een uittip.
3: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
5: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
4: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
9: Oh, wat betekent dat voor mij?
8: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
9: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
8: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
9: En moet ik verder nog ergens op letten?
8: Ja. Wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
10: Hey Remo!
11: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
12: Nu, later en altijd.
13: Ga je bijna met pensioen?
14: Ja.
13: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
14: Nee.
13: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
10: Hey, Remo!
11: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
15: Willem de Winter, ik woon in Haarlem.
16: Ik ben Liesbeth van Wolle en ik kom uit Heemskerk.
17: Ik ben Peter Meijer, ik woon in Hilversum.
18: Thuis in heel Noord-Holland.
19: Het is 7:30 in Haringhuizen, is het 7 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
20: Goedemorgen. Een paar honderd mensen hebben gisteren opnieuw gedemonstreerd tegen de komst van asielzoekers in Loosdrecht. De demonstranten brachten symbolisch een doodskist naar het gemeentehuis. Ze zijn vooral ontevreden over het gebrek aan overleg met de gemeente en zeggen ze dus, brengen we de democratie ten graven, vandaar die rouwstoet. Bovendien heeft deze vrouw een duidelijke boodschap voor de asielzoekers zelf.
21: We willen laten zien aan de mensen dat we gewoon niet hun hier in het dorp toelaten eigenlijk.
22: Nou gaat het natuurlijk wel om mensen die nu geen slaapplek hebben. Doet het jullie niks?
21: Nee, eigenlijk niet. Hoe hard het ook klinkt, maar ik denk wel even aan mijn eigen kinderen.
20: Nou, het gaat uiteindelijk om 70 mannen die niet in een noodopvang in Ter Apel terecht zouden kunnen. Die moeten nu dus geplaatst worden in Loosdrecht. Want in Ter Apel zijn te weinig slaapplekken, daar moeten ze dan eventueel buiten slapen. De asielzoekers die komen volgende week aan in Loosdrecht en dat is later dan gepland. De rechter in Amsterdam doet vandaag uitspraak in de zedenzaak rond rapper Ali B. Hij wordt onder andere verdacht, Ali B dus, van een verkrachting in Heilo. Ook zou hij zich vergrepen hebben aan medemuzikanten. De rapper werd eerder al veroordeeld tot 2 jaar cel, maar ging in hoger beroep. Nou, uitspraak in het hoger beroep is dus vandaag. Justitie wil dat Ali B 2,5 jaar de cel ingaat. De GGD heeft iedereen in beeld die in hetzelfde KLM-vliegtuig zat als de Nederlandse vrouw die later is overleden aan het Hantavirus. De passagiers krijgen een brief en mensen die de vrouw in het toestel hebben geholpen, die zullen worden gebeld, vertelt deze verslaggever van de NOS.
23: Aan die mensen wordt gevraagd om dagelijks hun temperatuur te meten en de GGD zal ook elke dag met ze bellen om ze in de gaten te houden of ze mogelijk symptomen ontwikkelen die wijzen op een besmetting met het Hantavirus en er snel kan worden ingegrepen.
20: Nou, gisteravond kwam op Schiphol een speciale vlucht aan met daarin Nederlandse en Britse patiënten. Een van hen is naar Leiden gebracht, naar het ziekenhuis daar. De ander naar een Duits ziekenhuis in Düsseldorf. De Aalsmeerse tieners die sinds dinsdag vermist waren, zijn weer terecht. De drie jongeren van 13, 14 en 15 jaar zijn in goede gezondheid gevonden. Politie maakt niet bekend waar ze zijn geweest. De jongens vertrokken dinsdagmiddag vanaf hun middelbare school in Uithoren. En werden daarna nog gezien bij een supermarkt in Aalsmeer en later ook nog in Meidrecht. Maar ja, daarna ontbrak dus ieder spoor. Dinsdag sprak de politie van een urgente vermissing, maar ze zijn gisteren dus gevonden. En ja, een explosief uit de Tweede Wereldoorlog dat gistermiddag werd gevonden bij het station in Weesp is door bommenexperts van het leger opgehaald. Na de vondst van die bom werd het treinverkeer tijdelijk stilgelegd. Reizigers reageerden wel laconiek daarop.
0: Mijn vader had me van tevoren wel geappt. Gezegd dat er een bom was gevonden van de Tweede Wereldoorlog. En ja, normale dag, hè?
1: Nee, Tweede Wereldoorlogbom gevonden.
2: Ja. Wachten tot er een trein gaat.
1: Nou, als hij al meer dan 80 jaar ligt, dan ga ik er niet vanuit dat hij nu opeens afgaat.
2: Nou, wachten. En de koffie is gratis, begreep ik.
14: Oh, dat is lekker.
20: Nou ja, dat valt er allemaal wel weer mee. Het explosief is dus een vliegtuigbom. Een zogenaamde 500-ponder. Nou ja, en de EOD heeft hem weggehaald. Hebben ze vaker gedaan.
24: Ja, maakt hij zich daar helemaal geen zorgen om waarschijnlijk. Ja, dan zeggen ze ook dingen als het ontstekingsmechanisme is eruit. Dan denk je, ja, het zal allemaal wel, jongens. Maar er ligt gewoon een 500 pond, volgens mij nog steeds gewoon 250 kilo, toch?
20: Ja, dat dacht
24: of werkt
20: ik ook.
24: Het, zijn dat andere ponden? Zijn dat Engelse ponden of zo?
20: Oh ja, dan is hij eigenlijk heel goedkoop.
24: Maar ja, nee, dan is hij maar 200 kilo, zoiets. Weet ik veel.
20: Ja, dat
24: is zwaar, hoor.
20: Maar volgens mij zit daar een springstof in. En weet je, het is zo'n Tweede Wereldoorlogbom. Ja, ze gooiden geen kinderachtige jongens uit de lucht.
24: Nee, en er gaat ook roesten. En dan gaat er iets wat normaal gesproken niet ontploft, dan opeens wel ontploffen. Dus ja. Ik wil er allemaal niet bij zijn, hoor.
20: Nee, maar volgens mij gebeurt het zelden dat hij dan uit zichzelf ineens nog ontploft.
24: Nee, dat maar hoe zijn ze hem tegengekomen, dit ding? Weten we dat?
20: Ja, dat heb ik eigenlijk niet helemaal uitgezocht. Ik denk dat er aan de weg gewerkt is of iets.
24: Ja, zoiets. Graafwerkzaam. Maar ja, dan moet je voorstellen dat je in die graafmachine zit. En dat je denkt, hé, wat tik ik daar nou aan?
20: Dat je eerst een beetje een metalige tik hoort.
24: Oeh.
20: Dat je denkt, wat is dat dan?
24: Ja, nou, met een beetje mazzel hadden ze van tevoren tegen je gezegd, hé, let wel even op, er ligt hier wel vaker wat.
20: Nou, dat is wel waar. Dat zeggen inderdaad van die oorlogsexperts. Die zeggen dat het is wel. Ze zijn daar in die regio daar wel vaker van dit soort bommen gevonden door de jaren heen. Het is bekend dat daar gebombardeerd is. Dus nou, je kan wat tegenkomen. En dan halen ze hem weg. En dan kan de trein weer rijden. Want dat gebeurde allemaal in de loop van de avond. En dan heb je toch een gratis bakje koffie gehad. Meer nieuws in de app of op rnnieuws.nl.
24: Dankjewel, Frank. Gaan we naar het weer. Met Jan Visser. Jan, goedemorgen.
25: Pieter, goedemorgen.
24: Het blijft maar best wel lekker in Noord-Holland. Terwijl de rest van het hele land een beetje in. Nevelen gehuld is, om het zo maar te noemen.
25: Ja, de laatste twee dagen was er echt en inderdaad een behoorlijke verdeling tussen het oosten, zuidoosten van het land, zeg maar het zuiden en oosten, en het westen en het noorden. Gisteren opnieuw veel bewolking in zeg maar Twente, de Achterhoek, een groot deel eigenlijk van Gelderland, Overijssel, Drenthe en niet in de laatste plaats Brabant en Limburg. Terwijl bij ons de zon toch alweer, zeker in de Noordkap, behoorlijk heeft verschenen, zo'n 10 uur maar liefst.
24: Zo,
25: en de dag ervoor ook al bijna 14 uur. Maar in de rest van de provincie was het gisteren met de zon allemaal wat minder. Maar de afgelopen nacht, gisteravond zagen we dat al de opklaringen begonnen zich uit te breiden. Het leidde overigens wel tot lagere temperaturen. Duingebied bij Wijk aan Zee, vorst aan de grond. Niet bijzonder in deze tijd van het jaar. Maar het geeft wel aan dat de lucht nog vrij koud is. En op dit moment schijnt eigenlijk overal in de provincie de zon. Dat blijft vanochtend zo. Vanmiddag zijn er ook al wat wolkenvelden. Wat stapelwolken die wat uitspreiden, uitsmeren. Maar al met al toch een behoorlijk zonnige dag. En een temperatuur die uiteenloopt van 13 tot 14 graden in de Noordkap en op Texel. En het wordt maximaal 15 tot 16 graden in de regio's Amsterdam, Haarlemmermeer en het Gooi. En de wind is slechts zwak tot matig uit het noordoosten. Dus dat scheelt in ieder geval. Nou, morgen zijn er perioden met zon, blijft droog. Temperatuur komt op een iets hoger niveau uit. Het kan plaatselijk zo'n 17 tot 18 graden worden.
24: Zo.
25: En de wind is zwak tot matig uit het oosten. En dat komt omdat een hoge drukgebied boven de Noordzee nu naar Scandinavië trekt.
24: Ja, en daar gaan we misschien dit weekend ook nog wel lol van hebben. Maar in hoeverre dat het geval is, daar moeten we het zo meteen maar even over hebben, Jan.
25: Doen we.
24: Tot straks.
25: Tot straks.
24: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Is het druk op de weg in Noord-Holland?
26: Nee, valt mee, maar we hebben wel drie files. Eentje op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Naarden en knooppunt Diemen sta je het langst vast. Een kwartier vertraging. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Hoofddorp en de Schipholtunnel bijna 5. Dat komt door een te hoog voertuig en de weg is daar dicht. En als laatste op de A7 Horen richting Zaanstad. Tussen Afrit Avenhoren en Purmerend. Ook net iets meer dan 5 minuten vertraging.
24: In heel Noord-Holland. NH. En zometeen jouw kans op kaarten voor Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam. De lichtshow in de Noorderkerk bij Dingen met Dario na The Pretenders.
3: Goedemorgen.

0: R.E.M. en Losing My Religion.
1: Ja. Ontbijttafel.
2: Dingen, dingen, dingen met Dario.
3: Dingen met Dario.
0: Precies, net helemaal 7:15 geweest. Hoog tijd voor Dario. De Amsterdamse zanger gaat op cryptische wijze iets voor jou omschrijven. En als je denkt te weten waar hij het over heeft, dan pak je de telefoon en bel je 088-850-5152... om zo kans te maken op kaarten voor Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam. Een lichtshow in de Noorderkerk. En ik moet stiekem een klein beetje lachen, omdat, nou, voor de mensen die dat niet weten, Anna eigenlijk altijd op dit muziekje een klein dansje doet, zonder dat ze het zelf door heeft, volgens mij.
4: Nee, ja, ik zit hier helemaal in dit gitaar.
0: Jij vindt dit heel lekker, hè?
4: Ja, ik zit helemaal in Spanje of zo. Ik weet niet.
0: Dat snap ik eigenlijk wel. Ja, ik luister er nooit zo goed naar, omdat ik meestal zelf aan het praten ben.
4: Ik vind dit helemaal lekker.
0: Ja, ja, je zit er lekker op te viben,
4: ja,
0: zit jij.
4: Klopt.
0: Maar goed, we moeten wel dit spel even gaan doen, want dat is hartstikke belangrijk. Want anders kunnen we die kaart niet weggeven, hè, voor Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam. Die lichtshow in de Noorderkerk. Je hoeft me alleen maar te vertellen waar Dario het hier over heeft.
5: Hiermee kom je makkelijk omhoog.
0: Hiermee kom je makkelijk omhoog. Wat is dat? 088-850-5152. Gewoon eventjes bellen en kijken of je het bij het juiste eind hebt om die kaarten binnen te slepen.
5: Hiermee kom je makkelijk omhoog.
0: Hiermee kom je makkelijk omhoog. 088-850-5152. Jouw kans op die kaarten voor de lichtshow in de Noorderkerk van Gogh en Rembrandt. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
6: Goedemorgen met Wies.
0: Wies, goedemorgen. Wat denk je dat het antwoord is?
6: Ik denk een vliegtuig.
0: Je denkt een vliegtuig? Goeie optie, even kijken. Oh nee, is niet goed.
6: Jammer.
0: Palen, Wies, volgende keer beter.
6: Oké, doei, doei. Doei.
5: Hiermee kom je makkelijk omhoog.
0: Ja, wat is dat? Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
7: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, met wie spreek ik?
7: Je spreekt met Nel.
0: Nel, vertel, wat denk je dat het antwoord is?
7: Ik dacht een ladder.
0: Een ladder, even kijken. Nee, verdorie. Volgende keer beter, Nel.
7: Oké.
5: Hiermee kom je makkelijk omhoog.
0: Ja, een ladder klopt natuurlijk wel, maar het is niet het goede antwoord. Wat is dat wel? Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
8: Goedemorgen met Ria.
0: Ria.
8: Ik dacht aan een lift.
0: Je dacht aan een lift? Eens even kijken. Oeh, je zit heel dicht in de buurt, Ria, maar hij is niet goed.
8: Oké, dankjewel.
0: Dag.
5: Hiermee kom je makkelijk omhoog.
0: Hiermee kom je makkelijk omhoog. Het is geen lift, maar het heeft er wel erg veel mee te maken. 088-850-5152. Het is jouw kans op die kaarten voor Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam. De lichtshow in de Noorderkerk. Zou zo lekker zijn als je die even binnensleept, toch? Ja, ik dacht het wel.
5: Hiermee kom je makkelijk omhoog.
0: Ik zie nog wat mensen bellen via WhatsApp trouwens. Doe dat niet, maar pak de normale telefoon 088-850-5152. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
9: Goedemorgen met Jannie.
0: Jannie, wat denk jij dat het is?
9: Ik denk een touwladder.
0: Je denkt een touwladder? Even kijken. Hij is niet goed, Jannie.
9: Oké.
0: Okay, doei.
5: Hiermee kom je makkelijk omhoog.
0: Ja, wat is dat? Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
10: Hallo, met Ellen.
0: Dag Ellen, wat denk jij dat het is?
10: Een roltrap.
0: Een roltrap, even kijken. Het is ook geen roltrap.
10: Jammer.
0: Volgende keer beter.
10: Doei.
0: Dag.
5: Hiermee kom je makkelijk omhoog.
0: Maar dat moet toch wel te doen zijn. Ik heb eigenlijk alle woorden wel gehoord. Als je er een combinatie van zou maken, zou je het goede antwoord al hebben. 088-850-5152. Jouw kans op die kaarten voor Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam. De lichtshow in de Noorderkerk. Kom op nou toch, gewoon eventjes bellen. En wie weet zijn die kaarten zo meteen van jou. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel. Hallo?
11: Ja, met Ger.
0: Ger, hallo, goedemorgen.
11: Goedemorgen uit Heemskerk, hè?
0: Vertel het eens, uit Heemskerk.
11: Ik denk een keukentrap.
0: Ik denk de keukentrap, even kijken. Nee, is niet goed, Ger. Hé, balen. Volgende keer beter, Ger. Oké, doei. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
12: Hi, met Annemarie.
0: Annemarie, vertel.
12: Ik denk gewoon een trap.
0: Je denkt gewoon een trap. Nee, het is niet gewoon een trap. Maar als je het zou combineren, het woord met iets anders, dan zou je erbij zijn. Heel veel succes volgende keer dan.
12: Jo, dank.
5: Hiermee kom je makkelijk omhoog.
0: Het is geen trap, maar wel een trap. Mm-hmm. Ja, jeetje. Maakt het wel heel makkelijk. 088-850-5152. Jouw kans op die kaarten voor Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam. De lichtshow in de Noorderkerk. Ik gun het je zo, hoor.
5: Hiermee kom je makkelijk omhoog.
0: Ja, je komt er makkelijk mee omhoog. Het is al gezegd in principe door een heleboel mensen, alleen niet in de juiste volgorde. Het enige wat je hoeft te doen is te bellen met dat nummer 088-850-5152. Dat is de enige manier om die kaarten binnen te slepen voor Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
13: Ja, goedemorgen met René.
0: René.
13: Ik denk een sta-opstoel.
0: Een sta-opstoel, eens even kijken. Nee, dat is het ook niet. Even
13: jammer.
0: Volgende keer beter, mazzel.
5: Hiermee kom je makkelijk omhoog.
0: Nou, wat is dat? Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
1: Goedemorgen.
0: Hallo.
1: Ja, goedemorgen. Ja, met Nel.
0: Nel, ben je gewoon weer? Je hebt helemaal gelijk.
1: Ja, dat ben ik weer. Ik combineer een traplift.
0: Je denkt een traplift, dus even kijken.
5: Een traplift.
0: Jawel, Nel! Je hebt hem goed gecombineerd. Het is een traplift en dat betekent dat de kaarten voor Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam voor jou zijn.
1: Nou, leuk. Hartstikke leuk.
0: Die ga je meenemen, Nel.
1: Zeg je?
0: Die ga je meenemen.
1: Natuurlijk, mijn maatje.
0: Ja, ach, gezellig. Samen, veel plezier.
1: Oké.

0: Captain Antoniel met Love Will Keep Us Together.
1: In Haag.
2: De ontbijttafel.
1: Op locatie.
0: Oeh, die mag lekker de deur uit vandaag, Samantha. Samantha, goedemorgen.
3: Goedemorgen Pieter, en daar is het geen verkeerde dag voor, want Jan heeft natuurlijk weer helemaal gelijk. Wat een prachtige dag.
0: Echt hè?
3: Ik ben onderweg naar Den Helder.
0: Ja.
3: Ik heb een afspraak met Lydia de Loos. En Lydia is een kunstenares en zij begeleidt jongelui die bezig zijn met het maken van kunstwerken van juthout.
0: Ja, en daar ben ik echt benieuwd naar. En ik wil dat je het heel goed voor me gaat omschrijven zometeen, want ik wil weten hoe het eruit ziet. Goed?
3: Dat ga ik zeker doen. Ik ben zelf ook zo benieuwd.
0: Mooi zo.
3: En het wordt ook nog geëxposeerd volgende week.
0: Hé, wat leuk. Nou, horen we zometeen alles over van jou, Samantha. Dankjewel.
2: De ontbijttafel.

0: vanavond. Over de Top met Maarten en Jelmer.
1: Deze week komen we erachter wie de winnaar is van de talentenjacht The Voice of Holland.
2: In Over de Top vieren we daarop de grootste, spectaculairste en meest iconische stemmen die we kennen.
1: Dan denk ik toch meteen aan, natuurlijk, The Voice.
2: Ja, en niemand kan zo hoog als Mariah Carey.
1: Ja, of Mart Hoogkamer met zijn gouden strotje.
0: Vanavond, Over de Top, van 7 tot 9, hier bij NH.
2: Och, wat een vocaal genot.
1: Heerlijk.
3: De legendarische musical Foxtrot komt naar u toe. Met liedjes van Annie M. G. Schmid en Harry Banning. Een sprankelend verhaal vol humor, glamour en verrassende actualiteit. Met Gerry van der Kleij, William Spaai en vele anderen. Boek nu op delamar.nl.
4: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
6: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
7: Bevlogen, professioneel en persoonlijk. Tandartspraktijk Slotervaart. Voor jong en oud. Alle specialisaties in huis met holistische werkwijze. Spoed, zelfde dag geholpen. Ook open in avonturen en weekenden. Kijk op slotervaarttandartsen.nl.
8: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft All in Keukens uit Purmerend alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
9: MHK Keukenexpert. Ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
10: Ik ben Anne en ik kom uit Venhuizen.
11: Ik ben Huub en ik kom uit Alkmaar.
12: Ik ben Carmen en ik kom uit Diemen.
13: Ik ben Sun en ik kom uit Huizen.
14: Ik ben Lianne en ik kom uit Horen.
15: Ik ben Naomi en ik kom uit Amstelveen.
16: Ik ben Lisa en ik kom uit Bussum.
17: Thuis in heel
18: Het is 8:00, het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
19: Goedemorgen. De rechtbank in Amsterdam doet vandaag uitspraak in de zedenzaak van Ali B. Hij wordt onder meer verdacht van een verkrachting in Heilo. Honderden mensen hebben gisteren opnieuw gedemonstreerd tegen de komst van asielzoekers in Loosdrecht. Ze zijn boos dat in het oude gemeentehuis een noodopvang komt. En ja, de prijzen aan de pomp die zijn vandaag ineens gedaald. Want internationaal is er ineens hoop op een snel einde aan de Iran-oorlog. Hoe dat zit, hoor je zo. Maar nu is het nationale en het internationale nieuws.
20: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Op een snelweg bij Den Bosch en in Loosdrecht is gisteravond gedemonstreerd tegen de komst van asielzoekerscentra. De A59 werd geblokkeerd omdat in het dorp Engelen een AZC moet komen. En in Loosdrecht liepen mensen in wat ze noemden een rouwstoet voor de democratie, zeiden ze bij NH Nieuws.
21: Ja, een rouwstoet om te laten merken dat we toch rouwen met elkaar. We zijn hier heel erg verdrietig om.
20: In Loosdrecht komen volgende week asielzoekers in een voormalig gemeentehuis. Tientallen beoogde wethouders twijfelen over een nieuwe baan door het nieuwe pensioenstelsel. Door over te stappen lopen ze mogelijk tienduizenden euro's mis. In het nieuwe stelsel wordt de verdeling anders en daarvoor worden werknemers gecompenseerd. Maar die compensatie is bij het pensioenfonds voor wethouders nog niet geregeld. Bij de wethoudersvereniging hebben zich al zeker 40 mensen gemeld met vragen. Argentinië gaat tests voor het Hantavirus leveren aan Nederland, schrijft het AD. Ook laboratoria in Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Senegal krijgen tests. Mogelijk heeft het Nederlandse stel dat overleed aan het virus dat opgelopen bij het vogelspotten in Argentinië. De GGD heeft iedereen in beeld die in een KLM-vliegtuig heeft gezeten met een vrouw die was besmet. Wie de vrouw in het toestel heeft geholpen, wordt iedere dag gevraagd om koorts te melden. Paris Saint-Germain heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League. De ploeg speelde met 1-1 gelijk bij Bayern München, genoeg na de 5-4-zege van vorige week. Vroeg in de wedstrijd leek het er even op dat het weer een doelpuntenfestijn zou worden, horen we bij Ziggo Sport.
22: Kvaratskhelia, Paris is er met veel hoor, en daar is hij al! Ah, Dembele! 2:20 en de bal is alweer geopend. Ze gaan gewoon door.
20: Op 30 mei is de finale en is Arsenal de tegenstander van titelhouder Paris Saint-Germain. Het weer, eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
18: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Is het druk op de weg in Noord-Holland?
11: Ja, er zijn 7 files en 2 daarvan zijn langer dan 10 minuten. Allereerst die op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Blaricum en knooppunt Diemen sta je nu 35 minuten vast. 3 rijstroken zijn daar dicht, komt door brandstof op de weg. En op de N245 van Schagen richting Alkmaar tussen Schagen en Tuikjehoorn net iets meer dan 10 minuten vertraging.
12: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
13: 2 grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveren op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
15: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
16: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
23: Oh yeah.
16: Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
24: Wij zijn Medipoint.
25: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
26: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
25: En voor de aangepaste fiets van Maria.
27: En zo kan ik er weer op uit.
25: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
28: Medipoint.
25: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
29: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is

0: Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
1: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
2: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
3: De ontbijttafel.
4: Met Pieter Kok.

0: Natasha Bedingfield met These Words. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij? Wees welkom. Ook al is het pas 10 minuutjes over 8 op die vroege donderdagochtend. Maar het zonnetje staat wel aan de hemel in het noorden van de provincie. Geniet ervan. Het is 7 mei en Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En Frankie is erbij voor het nieuws. Goedemorgen, Frankie.
2: Goedemorgen.
0: Dus ik heb een eenvoudige vraag aan jullie.

0: Waar denken jullie aan als ik het woord pijpkaneel uitspreek? Ik begin bij jou, Frank.
1: Waar ik aan denk bij het woord pijpkaneel?
0: Ja.
1: De kermis.
0: De kermis.
2: Wat? De kermis?
1: De kermis, ja. Het is een soort plek met rondreizende mensen. Die hebben... Moet ik het uitleggen? Die hebben
0: reuze... Nee, leg dan gewoon even uit waarom je denkt aan de kermis.
1: Oh,
0: zo'n snoepkaneel.
1: Toch zo'n enorme buiskaneel, toch?
0: Oh ja, oké. Okay.
2: Oh, zo'n ding.
0: Nou, nee, maar daarom vraag ik het.
1: Oh, kaneelstok, fout. Oh, oh fout. Oké, okay, minnetje.
0: Waar denk jij aan bij pijpkaneel?
2: Ik ken het niet, maar ik heb de associatie bij van een oude man die pijpkaneel rookt.
0: Oh ja, precies. En wat is dat dan? Een pijp. En dan doet hij er kaneel in, steekt hij aan.
2: Ja,
0: of zo.
2: Een enorme man.
0: En kennen jullie de uitdrukking?
2: Geen idee, joh. Het is een pijpkaneel.
0: Kennen jullie de uitdrukking? Het leven is een pijpkaneel?
2: Nee!
1: Ja. Nou, ja.
2: Het leven is een pijpkaneel.
0: Het leven is een pijpkaneel.
2: Enorme stofwolk.
0: Je zuigt eraan en ieder krijgt zijn deel.
1: Ach ja, dat is ook zo. Van het concert des levens krijgt niemand het programma.
0: Precies, zo in is het er inderdaad. Ja. Het leven is een pijpkaneel. Ja, ja, er is, je moet eraan zuigen, Anne. Ik had er ook niks aan doen. Ik heb dit niet bedacht. Ja.
2: En dan?
0: Nou ja, dan krijgt dus ieder zijn deel.
1: Ja.
2: Nee, deelkaneel.
0: Ik had het hier over gisteren thuis. En toen waren wij eventjes...
2: Hè?
0: Ja, precies. Ook in verwarring over wat dan precies de pijpkaneel was. En mijn vrouw die dacht dat het woord pijpkaneel een soort grap was. Een Jordanees gebbetje. Oh. Dat je gewoon, hey, pijpkaneel, zeg maar, weet ik veel.
2: Ja, ja, ja,
0: ik dacht misschien bedoelt een pijpkameel, dat het weer wat anders is. Maar goed.
2: Ik snap het wel.
0: Ik ben eventjes gaan opzoeken. En dat heb jij ook gedaan nu, hè, Frank?
1: Nee, nog pijpkaneel. Niet. Oh. Ik durf het niet te doen, maar ik ga dat nu doen.
0: Nee, dat snap ik wel. Het leven is een pijpkaneel. Maar de grap is dus... ja, het is kaneel is een soort bast van een boom eigenlijk. Hè? Dat wordt opgerold en dat wordt zo'n pijp genoemd. En dan heb je een pijpkaneel. En blijkbaar was dat een soort van tractatie waar je dus op kon sabbelen en eraan moest zuigen om... Dan vervolgens, sorry.
1: Terwijl je net in de botsauto's was geweest.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar dat, nee, dat is de kaneelstok. Dat is een heel ander ding. Ja. Dat is met heel veel ziektegeiden.
2: Dat is de bast van een boom. Ik begrijp het niet.
0: Nee, ik snap het wel.
2: En wat krijg je dan?
0: Nou, je deel.
2: Welk deel? Geld?
0: Je moet dus je werk... Je moet zeg maar wat... Nee. Je moet je best doen op het leven om er wat van te maken. Daar komt het leven is een pijpkaneel. Dan. Nou, snap ik. Alleen, het klinkt leuk als iemand zegt... Het leven is een pijpkaneel.
1: Precies.
2: Nee, ik word hier heel gefrustreerd van.
0: Waarom?
2: Ik weet niet eens hoe het eruit ziet. Hoe werkt dit nou?
0: Je hebt toch wel eens een beetje kaneel gekocht in een winkel? Dan kun je toch wel eens in zo'n klein stukje krijgen?
2: Dat is toch niet wat er aan de bomen zit? Dat
0: jawel,
2: zeg jij
0: dat
2: net.
0: Is van een dat is de bast van een boom die je eraan haalt. Dat is wat je... Dat is kaneel.
2: Dat is kaneel?
0: Dat rol je op. Ja, wat dacht je dan dat kaneel was? Wat dacht je dat kaneel was?
1: Ja. En trouwens...
0: Anne, wat dacht je dat kaneel was? Nu zeggen.
2: Ik dacht dat het gewoon bestond.

0: George Baker Selection met Little Green Bag.
1: De ontbijttafel. NH.
2: De ontbijttafel.
0: Tijdens de jaarwisseling, 25 jaar geleden, brak er brand uit in het Volendamse café Het Hemeltje. We hebben het hier veel over gehad natuurlijk bij NH. En de afgelopen tijd ook. 14 jonge mensen kwamen om het leven en ruim 200 mensen raakten gewond. De ramp liet uiteraard diepe sporen na in Volendam en ver daarbuiten. Onze collega Giri Smit die maakt hier een podcast over. We hebben haar hier ook regelmatig over gesproken in de uitzending. Het meisje op de brancard, een heel bijzonder verhaal. Een zoektocht van een oud-politieagent Linda naar een slachtoffer dat haar al jaren bezighoudt. En naar aanleiding van die podcast kwamen er zoveel reacties en verhalen van hulpverleners binnen dat er eind deze maand een dag voor hen georganiseerd wordt in het stadion van FC Volendam. En Denise Biesterveld die organiseert deze dag. En ik heb Denise aan de lijn. Denise, goedemorgen.
3: Goedemorgen. En, heerlijk nummer zo even net.
0: Ja, even beginnen met George Baker Selection. Is altijd fijn natuurlijk.
3: Ja,
0: maar belangrijke zaken. Wat ontzettend goed dat je dit doet. Om dit te organiseren voor die hulpverleners.
3: Ja, dank. Ja. Ja.
0: Waarom wil je dit zo graag organiseren, deze dag?
3: Ja, omdat je een behoefte voelt, denk ik. Ik had contact met Giri al over de podcast. En daar kwam een en ander los. En toen hebben we gewoon een beetje advies uitgewisseld van hoe doe je dat nou integer. Omdat ik zelf met getraumatiseerde hulpverleners werk. En later belden zij eigenlijk terug van ja, deze behoefte ontstaat. En ik heb het idee dat zij heel erg de stem voor Volendam zelf is. Ik woon daar inmiddels niet meer en ik had zoiets, laat mij dan de stem voor de hulpverleners zijn en hier maar eens instappen.
0: Ja, want zoals je eigenlijk zelf ook al zegt, mensen kwamen ook naar Giri toe hè, met deze verhalen. Zo van ja, ik heb hier nog wel last van, ik loop hier nog wel mee rond. En wat fijn dat jij dan daarin wil springen om daarmee aan de bak te gaan. Wat voor verhalen zijn nou bij jou binnengekomen? Wat heb jij nou gehoord waardoor je dacht van ja, je moet er echt iets aan gaan doen?
3: Dat is eigenlijk vanaf gesprek 1 loopt dat heel erg uiteen. Dus dat kan zijn dat er inderdaad echt nog iets zit. Dus een vraag of een bepaald gevoel. Altijd rond oud en nieuw. Maar het kan ook zomaar zijn dat een stukje erkenning is gemist vanuit de organisatie zelf. Dat eigenlijk niet helemaal het beeld ontstaat hoe heftige monsterklus het is geweest voor de hulpverleners. Hulpverleners zetten zich ook van eigenlijk liever op de laatste plek wat dat betreft. Ook in die tijd was er minder aandacht voor mentale gezondheid. Dus ik denk dat nu ze de sluizen open gaan, dat er letterlijk een soort kurk van de fles gaat. En dat de verhalen stromen. En nogmaals, dat gaat echt van echt wel traumagevoelens tot. Ik belde met oud en nieuw altijd met mijn maatje waarmee ik op de auto zat. En die is helaas overleden. En nu gaat het er niet meer over. En dat vind ik niet fijn. En alles daartussenin. Ja.
0: Schrok je ervan, van wat je tegengekomen bent tot nu toe?
3: Eigenlijk wel. Want ik woonde daar en je hebt een idee, of tenminste je denkt dat je een idee hebt wat daar die nacht zich heeft afgespeeld. Maar dat blijkt allesbehalve waar. Er zijn echt duizenden verhalen van omstanders die iets hebben willen doen. Maar ook van overlevenden die ik gesproken heb, die echt nog nooit gepraat hebben. Waarvan ik dacht, jeetje, hoe kan dit? Na 25 jaar dat je dit nog nooit hebt gedeeld. Zelfs binnen de eigen vrienden of vriendengroep. Dat ze nog nooit gesproken hebben.
0: Nee. En hoe komt dat dan? Want je stelt de vraag zelf eigenlijk al. Hoe kan dat?
3: Ja, dat probeer ik te onderzoeken. En ieder mens is anders, dus ik heb daar geen eenduidig antwoord op. Maar ik denk wel dat bij zo'n omvang er toch iets van een soort leedmeter gaat spelen. Van joh, ja, het gaat niet om mij, moet je kijken hoe erg het daar is.
0: Ja.
3: En dat begrijp ik ook.
0: Dat is iets wat je vaak hoort, hè? Zo van het ging niet om mij, ik was daar om te helpen. Of het ging ook bij slachtoffers die zeggen, het ging niet om mij, want er zijn erbij die het veel slechter hebben gehad dan ik.
3: Klopt, dat is eigenlijk wat je continu terug hoort. En nu men ziet, daarom willen we ook die radio-uitzending doen volgende week. En daarin een aantal heel uiteenlopende deelnemers van de avond het woord geven om eigenlijk te enthousiasmeren van ja, ieder verhaal doet het toe. Je hebt dingen gezien die mensen in hun leven hopelijk nooit zullen zien. En er is geen gradatie daarin of je verhaal er toe doet. Ja. Je doet er altijd toe.
0: Precies, en je zegt het al, op de radio besteden we hier ook veel aandacht aan. Dinsdag aanstaande 12 mei van 7 uur 's avonds tot 9 uur 's avonds is er dus die speciale uitzending met hulpverleners onder andere over die nieuwjaarsband in Volendam.
3: Ja.
0: Wie komen er langs? Jij bent er zelf ook bij.
3: Ja, ja, Linda krijgt natuurlijk het woord. En daar is alles eigenlijk mee begonnen. Hè. Zij heeft het aangedurfd om Gerrie te vragen te helpen antwoord te krijgen op haar vraag.
0: Ja, die was het meisje op de brancard. Ja,
3: ja, exact. En ik denk dat zij de sluis heeft opengezet. Dus die moeten we eerst natuurlijk even het woord geven. Erik Tuyp krijgt het woord. Hij is voorzitter van Stichting Nieuwjaarsdorp Volendam. Die is nog steeds betrokken bij nazorg. En bijvoorbeeld ook Nieuw Krans Fontana is iets waar hij helpt. En vervolgens...
0: Ja, die ramp in Zwitserland, hè, vergelijkbaar nieuwjaarsnacht. Ook een brand in een café, vreselijk.
3: Exact, ja. Ja, waarbij eigenlijk nu op beeld te zien is wat mensen misschien al gewist hebben uit hun geheugen. Want er zijn niet veel beelden van. Ja, dus en dan eigenlijk het belangrijkste, namelijk de 5 mensen die zich hebben opgegeven met hun verhaal van waarom ze dit doen en waarom ze dit anderen ook gunnen. Waarbij ik hoop dat zo breed aanspreekt dat de aanmeldingen nog meer oplopen.
0: Want daar gaat het natuurlijk om. Stel dat iemand dit hoort en ja, ook denkt van ik heb daar toch eigenlijk altijd tegen gevochten om hiermee te gaan praten en over te gaan praten. Stel dat iemand daar nog bij wil zijn in dat FC Volendam stadion. Kun je je aanmelden? Wat is precies de insteek?
3: De volgorde. Dat is in principe dat zij gewoon een mailtje kunnen sturen naar mij. Dat denisebiesveld@hotmail.com. We zijn natuurlijk heel klein begonnen. En ik wil dat er toch inhouden dat ik iedereen even persoonlijk spreek. Dan kan ik namelijk wat vragen beantwoorden.
0: Het is ook een besloten bijeenkomst, hè, voor de duidelijkheid.
3: Ja. Dus het is wel zo dat ik diegene gesproken moet hebben. Dat is echt om de veiligheid te garanderen. Dat we er geen groot evenement van maken. Nee. Maar dat we echt garanderen dat je veiligheid gegarandeerd is.
0: Ja, dat het om de inhoud gaat. Ja.
3: Exact. Ja, en om het verbinden. Het thema is toch wel echt informeel verbinden. De ruimte is heel groot. Dus je kunt met een clubje zitten. Maar je kunt ook eens apart als je denkt, hey, ik heb wel een vraag aan diegene. Want er lopen ook mensen van de nazorg destijds rond. Er lopen overlevenden rond. En zo ontstaat naar mijn idee een verbinding die veel tot stand kan brengen en al brengt. Want we hebben echt al wat vragen kunnen antwoorden puur door de belletjes.
0: Ja, hartstikke mooi. Op 29 mei dus in dat stadion van de FC Volendam. En volgende week dinsdag op 12 mei is er dus veel aandacht hiervoor op de radio van 7 tot 9 s'avonds. Dank dat we even mochten bellen, Denise Biesterveld.
3: Heel graag gedaan en succes vandaag.
0: Ja, dankjewel. Zij organiseert een speciale avond voor de hulpverleners en overlevenden van de nieuwjaarsbrand in Café Het Hemeltje in Volendam.

0: Hemelvaartsdag.
1: De top 100 van Noord-Holland.
0: Je kan nu stemmen.
2: NA-nieuws.nl/top100.
3: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
4: De Graaf Mobiliteit. Uw specialist in mobiliteit en welzijn. Van rollator, scootmobiel tot brommobiel. In onze showrooms nemen wij de tijd om u goed te adviseren, zodat u bij de aankoop, maar ook het onderhoud, altijd op onze service kunt rekenen. De Graaf Mobiliteit en Welzijn. Kijk op degraafmobiliteit.nl.
5: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
6: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
7: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
8: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
9: Pap, die moeten we hebben!
8: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
10: onlineveilingmeester.nl. Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
11: Onlineveilingmeester.nl.
12: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
13: Wij zijn Medipoint.
14: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
15: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
14: En voor de sta-opstoel van Toon.
16: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
14: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
13: Medipoint.
14: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
17: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
13: Medipoint.
14: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
18: Ik ben Trix en ik kom uit Baren.
19: Ik ben Renate en ik kom uit de heerlijkheid Bergen.
20: Thuis in heel Noord-Holland.
21: Het is 8:30 in de Bangert is het 10 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
22: Goedemorgen. Bij een afvalverwerkingsbedrijf in Alkmaar woedt momenteel een grote brand. Verschillende brandweerkorps uit de regio zijn opgeroepen om te assisteren. Volgens getuigen is er sprake van veel rook daar. Maar wat er precies in brand staat, dat is nog onbekend. We houden je natuurlijk op de hoogte daar. Verslaggevers van ons zijn onderweg. Op een geldautomaat in de Jan-Pieter Heijenstraat in Amsterdam-West is gisteravond een plofkraak gepleegd. Twee explosies sloegen een gat in de gevel van een winkelpand. De schade is fors daar. Beelden laten zien dat de twee explosies een gat in de gevel van het winkelpand dus hebben geslagen. De woningen boven het winkelpand hoefden niet te worden ontruimd, zegt de politie. Er zijn geen gewonden gevallen. De politie heeft de omgeving wel afgezet en is bezig met een onderzoek. Ze hebben twee verdachten in beeld, zeggen ze, die in het zwart gekleed waren en op een scooter richting de Overtoom zijn gevlucht. Maar ze zijn dus nog niet opgepakt. Het is nog onduidelijk of en hoeveel geld er gestolen is. Een paar honderd mensen hebben gisteren opnieuw gedemonstreerd tegen de komst van asielzoekers in Loosdrecht. De demonstranten brachten symbolisch een doodskist naar het gemeentehuis. Ze brachten de democratie ten grave, zeggen ze zelf. Bovendien heeft deze vrouw een duidelijke boodschap voor de asielzoekers zelf.
23: We willen laten zien aan de mensen dat we gewoon niet hun hier in het dorp toelaten eigenlijk.
24: Nou gaat het natuurlijk wel om mensen die nu geen slaapplek hebben. Doet dat jullie niks?
23: Nee, eigenlijk niet. Hoe hard het ook klinkt, maar ik denk wel even aan mijn eigen kinderen.
22: Nou, er komen in Loosdrecht 70 asielzoekers in de noodopvang in het gemeentehuis daar. Die kunnen niet in Ter Apel meer terecht. Daar zijn te weinig slaapplekken. Ze komen volgende week aan in Loosdrecht, die groep asielzoekers. Dat is een week later dan gepland. De rechter in Amsterdam doet vandaag uitspraak in de zedenzaak rond rapper Ali B. Hij wordt onder andere verdacht, Ali B dus, van verkrachting in Heilo. Hij zou zich ook vergrepen hebben aan medemuzikanten. De rapper werd eerder al veroordeeld tot 2 jaar cel, maar ging in hoger beroep. Nou, vandaag dus de ontknoping daarvan. Justitie wil dat Ali B 2,5 jaar de cel ingaat. Iedereen die tijdens een KLM-vlucht mogelijk in contact is gekomen met een vrouw die later overleed aan het dodelijke Hantavirus is bekend bij de GGD. De vrouw raakte besmet aan boord van een cruiseschip en overleed later in een ziekenhuis. En in de tussentijd was ze dus aan boord van het vliegtuig van KLM. De mensen die in diezelfde vlucht zaten krijgen een mail. Mensen die fysiek contact hebben gehad met haar worden iedere dag gebeld door een zogenaamd contactteam.
0: Aan die mensen wordt gevraagd om dagelijks hun temperatuur te meten en de GGD zal ook elke dag met ze bellen om ze in de gaten te houden of ze mogelijk symptomen ontwikkelen die wijzen op een besmetting met het Hantavirus en er snel kan worden ingegrepen.
22: Nou, gisteren kwamen de eerste evacuees aan op Schiphol. Dat waren de 2 en vandaag volgt nog een vlucht met 1 patiënt. Ja, en dan toch een beetje optimistisch nieuws misschien wel. Want de prijzen aan de pomp zijn vandaag ineens gedaald. Internationaal is er ineens hoop op een snel einde van de Iran-oorlog. Heeft allemaal te maken met uitspraken van Donald Trump. Hè, dat is de president van Amerika. Die zegt dat hij de afgelopen 24 uur heel goede gesprekken heeft gehad. Nou, hij niet persoonlijk. Maar met de Iraniërs zijn goede gesprekken gevoerd, zegt hij. Het is goed mogelijk dat de 2 landen een deal gaan sluiten. Nou, en wat kost een litertje benzine dan nu? De adviesprijs ligt langs de snelweg. Is dat dan vaak? Eens even kijken. Nu op €2,63. Als je het snel zegt, lijkt het weinig.
1: Ik vind dat nog steeds knijten van geld. Zeg.
2: Ja, ik ook.
1: Ongelooflijk.
3: Ja, dat zijn toch verschrikkelijk, zeg. Wat een geld.
22: Dit is echt niet te geloven. Nee. Wie weet gaat het langzamer zeker een beetje dalen. Dat zou wel lekker zijn.
3: Gaat het in ieder geval langzamer naar beneden dan dat het omhoog gaat.
22: Dat is altijd,
3: zeg. Uit ervaring.
22: Kan dat toch?
3: Nou, dat weet ik wel.
22: Oh ja?
3: Ja, want ze moeten het inkopen op het moment dat die prijs omhoog gaat. Mm-hmm. Maar dan doen ze de prijs alvast omhoog aan de pomp.
22: Ja, ja.
3: En op het moment dat je dan daarna aan het tanken bent, ben jij nog steeds die dure benzine aan het
22: opslurpen.
3: Terwijl de prijzen dan zogenaamd alweer voor dat volgende schip wat ze gekocht hebben alweer omlaag zijn gegaan. Ja. Tenminste.
22: Jij zou wel oliehandelaar kunnen worden. Ja.
3: Lijkt me wat. Volgens mij hoeven we daar geen medelijden mee te hebben. Nee, nog steeds.
22: Nee. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
3: Dankjewel, Frank. Gaan we naar het weer met Jan Visser. Jan, goedemorgen.
11: Goedemorgen, olieman.
3: Ja. Je kunt het beste gewoon de fiets pakken, toch, Jan?
11: Ja, laten we wel wezen.
3: En dat is met dit weer helemaal geen straf, volgens mij, hè?
11: Nee, het is prachtig weer. De zon schijnt volop. We komen weg van een vrij koude nacht, met name in het duingebied. In de bekende duinpannen heeft het weer een aantal graden gevroren. Niet uniek, hoor. Wordt wel hier en daar beweerd, maar
3: wel
11: dat
3: leuk,
11: gebeurt
3: toch?
11: In mei wel vaker.
3: Ja, is wel leuk dat eventjes dan... En een paar graden is dan -2 geweest? Of zo.
11: Oh, dat is wel lager, hoor. Dat kan beneden -5 zijn.
3: Zeker.
11: Maar
3: kunnen we schaatsen, Jan.
11: Ja, maar er werd hier en al gesproken record. Maar dat heeft natuurlijk weinig zin om daar een kaartje aan te hangen. Want ten eerste zijn die reeksen veel te kort. Je kan wel zeggen van ja, ik heb de warmste augustus ooit. En je hebt er pas 1 augustus gemeten.
3: Ja, dat is zo werkt het niet.
11: Je moet minstens 30 jaar data hebben.
3: Kijk, then we're talking, Jan. Ja, inderdaad. Ja. Eventjes wel even, laten we de cijfers even goed houden met z'n allen.
11: Zo is het, ja.
3: Oké. Okay.
11: Ja. Maar goed, het is vandaag we hadden dus die koude nacht in het duingebied. Maar nu is de temperatuur alweer behoorlijk aan het oplopen. Een graad of 10 tot 11 inmiddels. En uiteindelijk komen we vanmiddag uit op zo'n 13 tot 14 graden op Texel en in de Noordkop. En elders in de provincie wordt het 16 tot 17. In de regio Amsterdam en het Gooi 18 graden. En dat bij volop zon en niet meer dan een zwakke tot matige noordoostenwind. Het is overigens wel zo dat er vanmiddag ook al wat wolkenvelden kunnen ontstaan.
3: Okay.
11: Wat stapelwolken die wat gaan uitsmeren. Hier en daar wat lagere bewolking. Maar over het algemeen vrij zonnig. In ieder geval vanochtend schijnt de zon volop. Nou, morgen dan verplaatst het hoge drukgebied, wat nu op de Noordzee ligt, zich naar Scandinavië. Het versterkt zich. Stroming bij ons wordt dan oost tot zuidoostelijk. En dan gaat de temperatuur verder omhoog. Het is morgen volop zon. En het wordt dan maximaal zo'n 17 tot 18 graden.
3: Heerlijk.
11: En de oostenwind is slechts zwak tot matig. Nou, zaterdag ook droog. Periode met zon. En temperaturen die uitkomen op zo rond de 20, 21 graden. Zondag neemt de kans op een enkele bui toe. Al lijkt dat bij ons in de provincie wel wat mee te vallen. Temperatuur is een fractie lager, omdat er ook wat meer bewolking is. Maar al met al prima weekend dus.
21: Ja, dat is gewoon genieten. En eigenlijk moet ik volgens mij niet heel veel ver vragen dan dat, of wel?
11: Nee.
21: Is het echt zo erg, ja? Wordt het daarna
11: Erg is een groot woord, maar ja, de temperatuur gaat naar een graad of 13 tot 14.
21: Oh.
11: En pas na het hemelvaartsdag, na het hemelvaartsweekend, zien we de temperatuur weer wat oplopen. En verder nemen ook de neerslagkansen toe, want er komen wat meer lage drukgebieden in de buurt van ons land uit, Noordzee, noem maar op en zo. Dus er zijn wat buienkansen met een westelijke tot noordwestelijke stroming. Wordt dus die minder warme lucht aangevoerd.
21: Ja, dat wilde ik net vragen, want waar komt die kou dan vandaan? Maar dat is gewoon van het zeewater dus eigenlijk, Jan.
11: Ja, van het noordelijk deel van het Atlantische Oceaan. Hè. Dus ja. Het is regulier, hoor. Het is niet zo dat het nou bijzonder koud is daar of zo. Maar
21: we gaan wat onderuit, maar zover is het nog lang niet. We hebben nog tot en met zondag om er ontzettend van te genieten, Jan.
11: Absoluut.
21: Dank, ja. En we spreken elkaar later.
11: Ja hoor.
21: Ann, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
2: 11 files hebben we en je krijgt de 3 langste. Allereerst nog steeds op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Hilversum Noord en knooppunt Diemen sta je 40 minuten nog vast. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen knooppunt De Hoek en knooppunt De Nieuwe Meer 10 minuten. En als laatste op de N201 van Hilversum richting Uithoren tussen afrit Nederhorst en Berg en Loenersloot bijna 20 minuten.

0: Terrence Trent D'Arby met If You Let Me Stay.
1: En ha.
2: De ontbijttafel.
3: Op locatie.
0: Juttershout, Den Helder, een zonnetje, kunst, alles in één. En Samantha is erbij. Samantha, goedemorgen.
4: Goedemorgen en wat een verhaal met ook een hele geschiedenis vooraf. Want inderdaad, als je kunst van juthout wil maken, dan zal je het ook moeten jutten natuurlijk. En dat hebben 600 basisschoolleerlingen uit Den Helder gedaan. En ik sta nu eigenlijk bijna aan het einde van dat proces. Want die schilderijen zijn zo goed als klaar. En die worden ook geëxposeerd. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Eerst een goedemorgen tegen de kunstenares die dit hele project begeleid heeft. Lydia de Loos.
5: Goedemorgen allemaal.
4: Ja, en dan staat er ook nog, heb ik hier twee leerlingen van de mbo. Die hebben de basisschoolleerlingen begeleid. Dat zijn Shanara en Jedistia. Ik moest even fonetisch opschrijven. Wat een prachtige naam allereerst ook, meiden. Ik vind dat al kunstzinnig.
6: Nou, dank u wel. Dank u wel.
4: Ja. Jullie hebben de kinderen geholpen op het strand. Hoe ging dat met dat zoeken van dat hout? Want hier hangt nu een geur. Ik ruik de zee ook gewoon nog. Maar ik hoorde net Lydia al zeggen, ja, eentje stinkt heel erg, één kunstwerk.
6: Ja, sommige die ruiken wel heel erg. Ja, vooral die eeëngenen met oude schelpjes erop. Of ja, echt dingen uit de zee. Dus ja.
4: Beetje havengeur.
6: Ja, zeker. Ja.
4: Maar jullie hebben een paar weken geleden met 600 basisschoolleerlingen hebben jullie een juthout gezocht. Hoe ging dat?
7: Nou ja, we begonnen met een openingsdans van Kinderen voor Kinderen over plastic soep. Dus werden ze al een beetje gestimuleerd om te kijken wat is plastic soep. En daarna gingen we met verschillende scholen werden we verdeeld. En gingen we met meerdere kinderen gewoon als begeleiding mee. Ze motiveren om afval op te rapen, schelpjes, wat ze kunnen gebruiken voor bijvoorbeeld kunstwerken. En dat deden we voor ongeveer een uurtje, anderhalf uurtje. Ja. Liep een beetje uit soms, maar het was wel heel gezellig. Het was gewoon heel bewust maken van plastic soep. Wat je ermee kan doen vooral.
4: Want dat is de boodschap ook van dit project, Lydia.
5: Ja, dat is de boodschap dat we zuinig moeten zijn met de zee en de oceaan en ook met de natuur om ons heen. En geen rommel op het strand achterlaten.
4: En als jullie dan op het strand liepen en je had iets in je hand, borrel dan ook niet van, oh, daar kan ik ook wat mee om kunst van te maken. Want ja, dit is nu gemaakt door de basisschoolleerlingen. Maar had je zelf ook niet iets van, oh, dit stuk hout, dat kan dat worden?
6: Nou ja, ik ben zelf heel creatief. Maar ik vond het eigenlijk best wel een uitdaging. Ik vond het echt wel lastig om te bedenken van, oh, ik kan met bijvoorbeeld dit stuk spijkerbroek of deze schelpen een boot maken. Of ja, je bedenkt wel de simpele dingen zoals boten of vissen. Maar ja, als je een beetje om je heen kijkt, is het natuurlijk veel kunstzinniger dan een object, zeg maar. Het zijn niet alleen objecten, het zijn ook gewoon, ja, echt kunstzinnige dingen.
4: Ja, en Lydia, het is expressionistisch. Jij zei al, dat is kunst vanuit je ziel. Kom, we lopen even naar die kunstwerken toe. En je zei ook al, je moet er heel even aan ruiken. Want, oh ja, oh, sommige die geur, ik kan het amper opschrijven. Inderdaad, kunst die geur afgeeft, dat is al bijzonder.
5: Ja, dat is zeker bijzonder, ja. Dat is natuurlijk allemaal uit de zee. En ik gebruik het zelf ook voor mijn eigen schilderij, expressionisme. Het is vanuit je ziel gemaakt. En die kinderen moet je ook gewoon loslaten. Dan krijg je de mooiste. Nou, dat hebben we nu al gezien, het is echt bijzonder wat er allemaal gemaakt is ook. Ja.
4: En wat ook bijzonder is, de kinderen krijgen een heuse expositie. Volgende week begint die.
5: Ja, in het stadhuis, in het gemeentehuis in de Middenbeuk. En 200 schilderijen komen daar te hangen. En de grote stukken van de scholen. Plus nog een heel groot middenstuk, middenkunstwerk van de studenten, van Vonk. Dus ja, we hebben met z'n allen wel heel hard gewerkt. En ik ben ook heel trots op iedereen die hier aan mij heeft meegewerkt.
4: Ja, die moeten straks allemaal nog naar het gemeentehuis gebracht worden. Maar als we hier langslopen, we zijn toch kunst vanuit je ziel?
5: Nou, is dit zeker. Dat kun je zo zien. Die kinderen zijn helemaal losgegaan.
4: Kan je het omschrijven?
5: Nou, dit is met zakdoeken, rietjes, bierdopjes, stukken net. Ja, en als je dan één grote kleurexplosie. Ja, ik hou ervan. Ik ben van de kleur. Dus kom maar op. Ja.
4: En wat kan jij nog, wat je bij die basisschoolleerlingen, als ze iets in hun handen hadden, heb jij bijzondere reacties gezien?
5: Die kinderen die zien het toch weer heel anders dan wij. Want hun, ja, kijk maar wat ze maken. Het is met een eierdoosje, of deze dan. Helemaal met flesjes. Ja, ik vind het heel bijzonder. Ik had dit ook niet verwacht eigenlijk nog. Het is toch nog weer heel een verrassing geworden van wat er uitgekomen is.
4: Zelfs de kunstenares is verrast. Nou, Pieter, jij vroeg aan mij of ik het een beetje goed wilde omschrijven. Ja. Ik hoopte dat het gelukt is, dat je een beetje een beeld hebt. Als u dat nog niet hebt, vanaf 12 mei op het gemeentehuis in Den Helder wordt de tentoonstelling geopend en dan meer dan 200 kunstwerken. En het is echt ook de kleurexplosie. Het is een lust voor het oog en je neus, ja, die moet soms dan maar even dicht. Ja,
0: precies, misschien een klein mondkapje meenemen voor je weet maar nooit. Goed, dankjewel Samantha en nou succes nog eventjes dan daar.

0: Toto met Hold the Line. Zo, Anne, over dingen waarvan je denkt dat het er gewoon was gesproken. Kaneel.
1: Ik ken het wel, hè.
0: Er komen zoveel appjes binnen van mensen die jou laten weten wat kaneel is.
1: Ja, ik weet dat wel.
0: Je hebt het er zelf naar gemaakt, Anne. Ik leg het er zomaar nog een keer uit. Ja, dat moet dan maar.
2: Yo, blood, check it out. Boy, is she hitting on all nine, yeah. Why don't you vacate gate while I check it out?

0: KGB.
1: June tot 2.
2: Ken jij of heb jij een hele lieve, bijzondere moeder? Geef die dan op via junetot2@nhradio.nl.
3: junetot2@nhradio.nl.
2: Want misschien krijgt zij wel de week van Moederdag een bijzondere verrassing thuis.
1: June tot 2.
4: Elke werkdag van 12 tot 2.
1: Bij NH.
5: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
6: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
7: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
8: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regio Impact.

0: e-Bink betaalt u de hoogste prijs voor oud goud en is een beste adres voor vintage sieraden. Burgemeester Nielenplein 34, Heemskerk. Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
1: Vroege vogels, opgelet. Ben jij aankomende week lekker vroeg uit de veren en shop je tussen 8 en 10 uur 's ochtends bij Kema Vlees, dan profiteer je van 10% korting op je gehele winkelmand. Met uitzondering op de al lopende kortingen en reclames.
2: De legendarische musical Foxtrot komt naar u toe. Met liedjes van Annie M.G. Schmid en Harry Banning. Een sprankelend verhaal vol humor, glamour en verrassende actualiteit. Met Gerry van der Kleij, William Spaai en vele anderen. Boek nu op dulamar.nl.
3: Ik ben Johnny Bambules, cupcakebakker uit Amsterdam.
4: Ik ben Nico en ik kom uit Scharwoude.
5: Hallo, ik ben Alexander en ik woon in Wees. Het leukste stadje binnen Amsterdam. Thuis in heel
6: Het is 9 uur. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
7: Goedemorgen. Hulpdiensten zijn vanochtend met veel materiaal uitgerukt naar een bedrijventerrein in Diemen. Daar zou een ongeluk zijn geweest waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn. Maar ja, wat voor stoffen dat zijn en wat er precies gebeurd is, dat is nog onduidelijk. Verslaggevers van ons zijn onderweg. In de rechtbank van Amsterdam doet de rechter vandaag uitspraak in de zedenzaak rond Ali B. Hij wordt onder meer verdacht van een verkrachting in Heilo. En ja, er is groot patatnieuws vandaag, want het wereldrecord frietbakken is verbroken. Nou, dan moet je lang achter de frituur staan, zal ik je vertellen. Straks meer nieuws uit Noord-Holland, nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
8: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Tientallen beoogde wethouders twijfelen over een nieuwe baan door de nieuwe pensioenregels. In het nieuwe stelsel wordt de verdeling anders en daarvoor worden werknemers gecompenseerd. Dat is alleen nog niet overal goed geregeld, vertelt economieredacteur Roeland Muller.
9: Dat is voor die politieke pensioenen nog niet geregeld. Dat is nog niet op orde en daardoor is er onzekerheid. En het gaat met name over het mislopen van mogelijk tienduizenden euro's aan pensioencompensatie.
8: En als ze overstappen, lopen die wethouders die compensatie bij hun oude fonds dus mis. Shell heeft in het eerste kwartaal van dit jaar ruim 4,8 miljard euro winst geboekt. De oorlog in het Midden-Oosten levert het bedrijf bijna een miljard extra op, omdat de prijs van olie de afgelopen weken flink is gestegen. Ook andere olie- en gasbedrijven boekten een hogere winst, ondanks aanvallen op raffinaderijen en gasinstallaties in de Persische Golf. Ali B. hoort vandaag of hij schuldig wordt bevonden in het hoger beroep tegen hem. Het Openbaar Ministerie eist 2,5 jaar cel voor het aanranden en verkrachten van een vrouw in 2018 en de verkrachting van de zangeres Ellen ten Damme 4 jaar eerder. Verslaggever Danny Simons over de uitspraak.
10: Hij mocht zijn hoger beroep tot in maart, afgelopen maart, in vrijheid afwachten en hoefde dus nog niet naar de gevangenis. Maar dat kan vandaag, na de uitspraak in het hoger beroep, dus veranderen als het Hof hem veroordeelt.
8: Waarschijnlijk is Ali B. er zelf niet bij vandaag. Twee drones zijn vanuit Rusland het luchtruim van Letland ingevlogen en daarmee ook het luchtruim van de NAVO. Volgens de Letse minister van Defensie zijn de drones waarschijnlijk afgevuurd door Oekraïne en hadden ze doelen in Rusland moeten treffen. Ze zijn neergestort op een opslagterrein in het oosten van Letland. Niemand raakte gewond. Eind maart kwamen in de Baltische staten Estland, Letland en Litouwen ook al drones neer. Het weer volop zon, alleen in het zuiden en oosten wat bewolking. Later op de dag meer stapelwolken en mogelijk een bui bij 13 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
11: 6 files hebben we. Je krijgt langs de 3. Allereerst die op de A1 Amersfoort richting Amsterdam, tussen Hilversum Noord en Muiden, bijna 40 minuten. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam, tussen knooppunt De Hoek en knooppunt De Nieuwe Meer. Daar sta je 10 minuten stil. En op de N201 van Hilversum richting Uithoren, tussen afrit Nederhorst en Berg en Loenersloot, een kwartier vertraging.
12: Jan, verhuur is een pandje. Hartstikke aardige huurder. Betaalde netjes tot de politie binnenviel. Pandje dicht, centjes weg, naam in de krant. Niet elke huurder is wie die lijkt. Herken de signalen van drugscriminaliteit. Ga naar pvona.nl.
13: Bevlogen, professioneel en persoonlijk. Tandartspraktijk Slotervaart. Voor jong en oud. Alle specialisaties in huis met holistische werkwijze. Spoed, zelfde dag geholpen. Ook open in avonduren en weekenden. Kijk op slotervaarttandartsen.nl.
14: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bath & Body. Ga naar Bakkum & Krook Tegels en Sanitair in Uitgeest.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
17: Dynamisch.
16: Maar in de winter wil ik zekerheid.
18: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
19: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
20: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over? Maak er een potje van.

0: Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze

0: Innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
1: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
0: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
2: De ontbijttafel.
3: Met Pieter Kok.

0: Wat lekkere Shalamar met A Night to Remember. Goedemorgen, welkom bij NH. Je bent terechtgekomen bij de ontbijttafel en dat is in mijn optiek volkomen terecht. Want dit is hem, die allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven. Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 10 minuutjes over 9. Nou ja, pas 10 minuten over 9. Kom op, de dag is flink begonnen met een zonnetje. Het is 7 mei. En Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen, Anne.
1: Goedemorgen.
0: En Frankie is erbij voor het nieuws. Goedemorgen, Frankie.
2: Goedemorgen.
0: Jongens, ik weet uit ervaring dat filmpjes op het internet waarin Anne iets niet weet, het allerbeste doen. Ja. En wat blijkt, je hebt geen idee wat kaneel is.
1: Ik weet wel wat kaneel is. Ik weet hoe het eruit ziet. Ik weet gewoon even niet waar het vandaan kwam.
0: Oké.
1: Dat kan toch gebeuren?
0: Je dacht, het is er gewoon.
1: Het is er gewoon. In mijn hoofd is het er dan gewoon even.
0: Ja.
1: Ik stel niet bij alles de vraag waar het vandaan komt.
0: Nee, helemaal niet als het om eten gaat, hè, Anne.
1: Hoezo?
0: Nou, dat is me wel eens opgevallen, toch?
1: Hoezo?
0: Nou, gewoon kaneel bijvoorbeeld. Geen idee waar het vandaan komt.
1: Het valt je op omdat ik dat net zei.
0: Onder andere. Maar foelie bijvoorbeeld.
1: Ik ben geen onwetende meid.
0: Nee, dat beweert ook helemaal niemand. Maar op het internet werkt dat wel

0: heel goed.
1: Ja, dat werkt zo, ja.
2: Dus ik verheug me nu al op het filmpje wat door onze stagiair geknipt gaat worden.
1: Nou.
2: Over het feit dat jij niet weet dat kaneel bestaat.
1: Ik zal de melding weer even uitzetten.
2: Wat een leed, hè. We krijgen allemaal appjes binnen van mensen die jou...
1: Ja, foto's van kaneel sturen. En ik weet wel wat kaneel is. Maar ik weet even niet waar het vandaan kwam. Had ik nog even niet bij stilgestaan.
0: Waar komt het dan vandaan?
2: Ja, waar komt het dan vandaan?
0: Supermarkt.
1: Uit de boom.
2: Ja, komt inderdaad uit de boom. Het is gewoon onderdeel van de bast.
0: Ja, van een bast.
2: Ja, van de bast van een boom.
1: Buitenkant, binnenkant.
2: Ja, nee, dus...
1: Zag net ook de binnenkant namelijk.
2: Ja, nee, het is zeg maar niet het randje wat, wat er meteen bovenop zit... maar gewoon net vlak onder de boom.
1: De schors.
2: Ja, een onderdeel van de schors is het.
1: Oh, okay.
2: En daar is dus ooit een keer iemand op gaan... kouwen of zo.
0: Ja.
2: Aan gaan likken.
1: Pijp roken.
2: Ja, precies. En die dacht toen, hey, dit is hartstikke lekker.
1: Is ook heel
2: het
1: lekker.
2: Leven is eigenlijk net deze schors, dacht die persoon.
0: Ja.
2: Het leven is een pijpkaneel.
0: Nou,
2: we zijn er eventjes ingedoken en het spreekwoord is gewoon wel een beetje van oudsher, zullen we maar noemen.
0: Jawel, nee.
1: Ik ken het echt niet.
2: Nou, ik heb in ieder geval nooit gerealiseerd dat dus zo'n stuk schors... wat je dan dus opgerold in het klein tegenkomt in de supermarkt... maar als je die vanuit zo'n boom in één keer koopt... kunnen ze wel echt heel groot zijn ook. Echt grote stukken kaneel kunnen dat zijn.
1: Ja.
0: Okay,
2: en dat wordt dus een pijp kaneel genoemd.
1: Ja, wist ik niet.
2: Ik ook niet.
0: Nou, jongens, wat een educatief programma.
2: Ja. Wordt het ook verbouwd in Noord-Holland, hoor ik je denken? Nee.
1: Nee.
2: Dat zal helaas niet gaan.
0: Waarom niet?
2: Nee, het is een beetje, je moet er een beetje ander klimaat voor hebben... dan we hier in Noord-Holland hebben.
0: Oh.
2: Dus Noord-Hollands kaneel, dat zal je niet zo snel lukken.
0: Geef het een jaartje en we zijn weer een paar graden warm. Dus,
2: ja, en bouw nog eens een kas met dubbel glas. En dan zou het zomaar kunnen lukken. Nee.
1: Enorme boom.
2: Zit er allemaal in.
0: Kaneelkas.
2: Ja. Ja.
1: Maar heb je dit niet? Je hebt toch altijd allemaal wel zo'n dingetje dat je denkt... oh, ik wist niet dat daar vandaan kwam.
2: Ja, nee, zeker. Kom ik aan. Frank Boer.
0: Oef.
1: Oh.
2: Ben je er klaar voor? Ja, waar komt hij vandaan? Nee.
0: Okay.
2: Ben je klaar voor?
0: Kom maar op.
2: Pinda's.
0: Pinda's?
2: Ja.
0: Ja, dat weet ik.
2: Vertel.
0: Gewoon Albert Heijn, toch?
2: Ja.

0: volgende zijn het inderdaad, die pinda's. Daarom worden ze ook wel grondnootjes genoemd.
1: Ja, is dat ook?
2: Ja.

0: Steven Stills met Love the One You're With.
1: NH. De ontbijttafel.
2: Op locatie.
0: Er is een groot gebied bij een industrieterrein in Diemen afgezet. Onze verslaggever Thijs Jan, die is daar in Diemen. Thijs Jan, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Pieter.
0: Wat is er aan de hand daar?
3: Ja, er is sprake van een ammoniaklekkage bij een bedrijf op een industrieterrein hier in Diemen aan de Visseringweg. En daar is eigenlijk vrij snel opgeschaald. Ook omdat er mensen in de omgeving last zouden hebben van prikkende ogen. Er is ook een ambulance afgekomen op dat bedrijf. Maar het is nog precies, niet precies duidelijk wat zich nou heeft voltrokken binnen de muren van dat bedrijvenpand.
0: Oké, en ook voor je eigen veiligheid. Merk je er iets van? Ruik je ammoniak?
3: Nee, er is qua geur in ieder geval niks van te merken. En meestal kan ik wel vertrouwen op mijn neus. Maar we worden ook op een aardige afstand gehouden. Ik sta nu op een meter of 100 van dat bedrijfpand af. Maar wat ik wel kan zien is dat vlakbij het pand in ieder geval ook nog mensen aanwezig zijn die niet bij de hulpdiensten horen. Dus er lijkt geen direct gevaar of risico voor de omgeving op dit moment nog te zijn.
0: Oké, is er iets bekend van het bedrijf waar ze bezig zijn? Is dat iets waar ze ook inderdaad met de ammoniak werken? Of hoe moet ik dat zien?
3: Nee, dat weten we op dit moment nog niet. Dat insinueert natuurlijk wel, omdat er zo snel naar grip 1 is opgeschaald door de hulpdiensten.
0: Wat is dat, grip 1?
3: Dat het in ieder geval gaat om een dat is eigenlijk dat er extra gecoördineerd wordt, omdat er zoveel verschillende hulpdiensten bij betrokken zijn. Dus denk dan aan een coördinator gevaarlijke stoffen, verschillende brandweereenheden, verschillende ambulanceeenheden. Dat loopt dan allemaal door elkaar heen. En om dat allemaal goed te kunnen coördineren, wordt er dan opgeschaald. Is de klassieke politieterm daarvoor. Maar dat insinueert in ieder geval dat er wel sprake is van een flinke lekkage. En politieagenten hier, die vertellen ook aan mij dat zij verwachten dat het nog wel even gaat duren voordat de situatie hier weer helemaal vrij kan worden gegeven.
0: Oké, heb je het idee dat er ook een beetje paniek is, of is er eigenlijk wel een beetje rust in de tent?
3: Nee, er is in ieder geval bij de aanwezige hulpdiensten geen sprake van paniek, gelukkig. En ook bij de omstanders hier, bij de andere bedrijven, lijkt er geen vorm van stress, gelukkig. In ieder geval nu niet meer. We weten natuurlijk niet hoe dat een paar minuten geleden precies was. Maar er is ook door de veiligheidsregio inmiddels aangegeven dat de situatie op dit moment in ieder geval stabiel is.
0: Ja, en ben jij ook nog geen prik in de ogen, dus voor de duidelijkheid. Want dan moet je maken dat je wegkomt, hoor, Thijs Jan. Hartstikke mooi.
3: Ja, dan zet ik het op een lopen, Pieter. Geen
0: zorgen. Hartstikke goed. Thijs Jan van Aals daar in Diemen, onze verslaggever. Groot gebied daar dus afgezet naar ammoniaklekkage. En we houden het samen met jou in de gaten uiteraard, Thijs Jan. Dankjewel.
1: De ontbijttafel.

0: Met Voelin.
1: Funky.
0: Ja. Ik ga straks natuurlijk, nieuws, heel belangrijk. Jouw hele taak en het weer en allemaal van dat soort dingen. De kaasschaaf weggeven, dat weet je.
1: Nou, wat of.
0: Maar we hebben daar een mannending bij opgestuurd gekregen. Dat ze weerga niet kent.
1: Ja, daar heeft een luisteraar iets fantastisch gemaakt. Bij de kaasschaaf en wat het is,
0: vertel ik je zo meteen. Na Ilo, met Limiting.

0: Hemelvaartsdag.
1: De top 100 van Noord-Holland.
0: Je kan nu stemmen.
2: NA-nieuws.nl/top100.
3: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
4: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
5: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
6: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
5: Sorry Bo, het is beauty.
6: Oh ja, en waarom staat er dan boti? Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
6: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Multiple sclerose heb je niet voor even, maar voor de rest van je leven. De ziekte heeft invloed op hoe je beweegt, ziet, denkt en voelt. Het brengt je letterlijk uit balans. Dat heb ik zelf van nabij meegemaakt. Onderzoekers werken aan manieren om deze balans te herstellen. Om MS te stoppen en uiteindelijk te genezen. Met uw steun kan dit onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Job Cohen, nauw betrokken bij Stichting MS Research.
10: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
9: MS is de meest beperkende ziekte onder jongvolwassenen. Onderzoek geeft hen hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
10: Nu bij Dirk, KitKat chocolade, 79 cent. Dat bedoel ik nou met voordeel.
11: Ik ben Petra en ik kom uit Marken.
12: Ik ken Tori uit Dijverrecht.
13: Ik ben Theo en ik kom uit Egmond Binnen.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
15: Half tien, in de achterrichting is het 10 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
16: Goedemorgen. Een deel van een industrieterrein in Diemen is vanochtend afgezet vanwege een ammoniaklekkage bij een van de bedrijven daar. Omwonenden en mensen in de buurt hebben last van prikkende ogen en hoestbuien, zeggen ze. Hulpdiensten rukten vanochtend met groot materieel uit. Hele hoop mensen op de been daar, vertelt verslaggever Thijs-Jan van Aalst.
17: Coördinator gevaarlijke stoffen, verschillende brandweereenheden, verschillende ambulanceeenheden. Dat loopt dan allemaal door elkaar heen. En om dat allemaal goed te kunnen coördineren, wordt er dan opgeschaald. Hè, is de klassieke politieterm daarvoor. Maar dat insinueert in ieder geval dat er wel sprake is van een flinke lekkage. En politieagenten hier, die vertellen ook aan mij dat zij verwachten dat het nog wel even gaat duren voordat de situatie hier weer helemaal vrij kan worden gegeven.
16: Ja, gaat dus allemaal nog wel even duren daar. Het verloop daarvan hoor je bij ons natuurlijk ook op de radio en bij ons online op nanieuws.nl. Ali B. krijgt zometeen te horen of hij die gevangenis in moet. Over een uur begint de uitspraak in zijn hoger beroep. Over een half uur, moet ik zeggen. Bij de rechtbank is hij eerder al veroordeeld voor verkrachting. Onder andere in Heiloo gebeurde dat en poging daartoe. Vertelt deze verslaggever van de NOS.
18: 2 jaar geleden werd Ali B. tot 2 jaar cel veroordeeld. Justitie had hem toen meer delicten ten laste gelegd. Maar de rechter ging daar niet allemaal in mee. Ze werd Ali B. vrijgesproken van 2 aanrandingen. Nou, hij mocht zijn hoger beroep tot in maart, afgelopen maart, in vrijheid afwachten en hoefde dus nog niet naar de gevangenis. Maar dat kan vandaag, na de uitspraak in het hoger beroep, dus veranderen als het Hof hem veroordeelt.
16: Ja, justitie heeft in hoger beroep 2,5 jaar cel tegen hem geëist. De tweede evacuatievlucht met een patiënt van het besmette cruiseschip de Hollius is onderweg naar Nederland. Behalve de patiënt met het dodelijke hantavirus vliegen er ook medisch specialisten mee naar Schiphol. Een van hen is verbonden aan het UMC in Amsterdam. Het vliegtuig zou eigenlijk gisteren al vertrekken, maar moest vanwege technische problemen toen nog op de Canarische eilanden blijven. Gisteren kwam er ook al een evacuatievlucht aan op Schiphol. Op een geldautomaat in de Jan-Pieter Heijenstraat in Amsterdam-West is vannacht een plofkraak gepleegd. Twee explosies sloegen een enorm gat in de gevel van een winkelpand daar. De schade is groot. Beelden laten zien dat de twee explosies dus een gat daar in de gevel hebben geslagen. De woningen boven het winkelpand hoefden niet te worden ontruimd. Er zijn geen gewonden gevallen, vertelt de politie. Ze hebben wel de omgeving eraf gezet vannacht en er zijn bezig geweest met een onderzoek. De politie heeft intussen twee verdachten in beeld, zeggen ze. Maar die zijn nog niet opgepakt. Het signalement is dat het twee in het zwart geklede mensen waren op een scooter. Ze zijn richting de Overtoom gevlucht. Het is nog niet duidelijk of en hoeveel geld er dan zou buitgemaakt zijn daar. Nog even wat vrolijks doen, want er is groot patatnieuws vandaag. Ja, het wereldrecord frietbakken is verbroken, Pieter. Ja, dat is niet zomaar
0: wat.
16: Dat
0: meen je toch niet?
16: We moeten er wel voor naar België, natuurlijk. Daarom is het ook frietbakken. De frietbakker in een snackbar daar, die staat al sinds vorige week donderdag non-stop achter de frituurpan, dag en nacht.
2: Ja, je moet gewoon letterlijk vechten tegen je slaap, omdat je lichaam heel altijd zegt, slapen, slapen, slapen. Maar ik probeer dan liedjes te zingen of te bewegen of te dansen. Maar ja, stomme dingen, maar dat helpt u echt om wakker te kunnen blijven.
16: Ja, hij gaat er ook een beetje monotoon van praten.
0: Ja, en heel Vlaams. Maar dat zal de bedoeling zijn.
16: Dat zal de bedoeling zijn. Hij is inmiddels al 150 uur aan het bakken, non-stop. Maar hij houdt nog even vol, want hij wil tot de 200.
0: Maar dat is echt niet te geloven, jongens. En gevaarlijk met al dat hete vet, hè? Ik bedoel, als je in slaap valt, voorover. Oh. Ja, daar wil je allemaal niet aan denken, nee, toch?
19: En wanneer moet je dat verversen? Nou, hoeveel patat?
0: Ja, dat weet ik ook niet.
16: Oh ja.
0: En ik ben meteen even door gaan zoeken natuurlijk. Maar wat blijkt, want hij moet ook 's nachts, als hij geen klant heeft, doorbakken. Ja. Wat doe je dan op met die friet? Nou, naar de varkentjes.
16: Naar de varkentjes? Ja.
19: Echt waar? Wat zonde allemaal.
0: Ja, als er geen klanten meer zijn tijdens de nacht, bakken we zo weinig mogelijk friet. Hij zegt we, maar nou goed. De frieten die we toch over hebben, gaan naar een lokale boer. Die geeft ze dan naar de varkentjes.
16: Oh, ze hebben daar geen meeuwen zeker? Of voor de zeebo-reigers.
0: Ja, dat is een gemiste kans inderdaad. Ja,
16: stuur een paar van die leven hebben. Ja. Aardappelen zijn gratis. Nou, dan komt een reiger het opeten. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
0: Dankjewel Frank. Gaan we naar het weer met Jan Visser.
20: Het is vandaag droog weer en er zijn een flinke periode met zon. Van de middag ook wat wolkenvelden. De temperatuur loopt uiteen van maximaal 13 tot 14 graden in de Noordkop, op Wieringen en op Texel. En maximaal 17 tot 18 graden ten zuiden van het Noordzeekanaal. De wind is over het algemeen zwak tot matig uit het noordoosten. Morgen opnieuw droog, vrij veel zon en iets hogere temperaturen.
0: Nou, lekker Jan, dan weten we dat. En dan kunnen we naar de verkeersinformatie van de ANWB, want die heeft Anne. Anne, vertel, waar staat het vast in Noord-Holland?
19: Twee files, eentje op de A27 van Almere richting Gorkum. Daar sta je na Hilversum 10 minuten vast. En op de N201 van Hilversum richting Uithoren, tussen afrit Nederhorst en Berg en Loenersloot, 10 minuten.
0: Ik ben nog niet klaar met die frietbakker.
19: Oké, ja.
0: Ze hebben hem al een paar keer geïnterviewd namelijk, want ja, had toch niks te doen behalve frietbakken. Hij eet bijna geen frietjes meer, zegt hij.
16: Nee?
0: Nee, hij zegt, normaal eet ik best vaak frieten tijdens het werk, maar de afgelopen dagen viel dat goed mee. Ik heb er te veel gezien, waardoor de goesting over is, denk ik.
19: Snap ik.

0: Sheryl Crow met All I Wanna Do. Ja, is toch even een nieuws induiken samen met Frank Boer. Frank, vertel, wat is er aan de hand?
1: Ja, dat is toch opvallend nieuws. Er is namelijk een stewardess uit Haarlem die aan boord was van vliegtuig van KLM, waar ook een patiënt in zou hebben gezeten met het hantavirus. Die stewardess uit Haarlem is nu opgenomen in het Amsterdam UMC, het oude AMC, omdat er een vermoeden is dat zij ook het virus heeft. Ze wordt daar nu op getest. Ze ligt met milde klachten in het ziekenhuis en ze is in isolatie daar. Dus toch opvallend dat er nu toch mensen misschien toch ziek worden. Ze zitten in het ziekenhuis, ze wordt nog getest. Het is allemaal nog niet allemaal, helemaal 100% duidelijk.
0: Maar is ongetwijfeld ook met heel veel andere mensen weer in contact gekomen met haar werk. Daarna, toen ze gewoon doorgewerkt heeft, ongetwijfeld.
1: Nou ja, dus, dat vertelt het verhaal nog niet helemaal. Het is wel natuurlijk iets om in de gaten te houden. En nou ja, we gaan het volgen. En ja, we houden u op de hoogte daarvan.
0: Ja, dankjewel Frank.
2: Hij is gaaf, de ontbijttafel kaasgaaf.
0: Kunnen we gelukkig nog even door naar leukere dingen. Namelijk de ontbijttafel kaasgaaf, Han.
3: Hey.
0: Dat is een mooi ding, hè?
3: Hij is fantastisch.
0: Maar het probleem is een beetje, als je hem gewoon rechtop neerzet, dan valt hij om.
3: Dat is inderdaad een groot probleem.
0: En dat is echt tragisch. Veel mensen kunnen hem ophangen. Dat kan natuurlijk ook aan het handvat. Want er zitten leuke gaatjes in, omdat het een beetje op gatenkaas lijkt.
3: Geiten met gatenkaas?
0: Zou Johan Cruijff gezegd hebben. Maar, nou hebben wij een luisteraar. En die heeft een tijdje geleden een keer de kaasgaaf gewonnen. Ja. En zei toen bij winst al, ik ga er een standaardje voor printen met mijn 3D-printer.
3: Fantastisch.
0: Heeft hij foto's van gestuurd. Waanzinnig.
3: Ja.
0: Heb ik ongelooflijk van genoten. Mm-hmm. Peter was het toch? Was Peter?
3: Peter, ja.
0: En Peter heeft het behaagd, moet ik zeggen. Want ik kreeg een doosje in de post.
3: Mm-hmm.
0: Met daarin een brief.
3: Ja.
0: Op de brief staat: beste Pieter, Frank en Anne. Ik stuur jullie een aantal kaasgaafstandaards die ik zelf heb ontworpen en geprint. Deze kunnen jullie zelf houden of verloten onder de luisteraars. Ik ben nog erg blij met mijn kaasgaaf. Door de standaard staat deze mooi te pronken op het aanrecht met vriendelijke groet, Peter.
3: Fantastisch,
0: nou,
3: Peter.
0: Peter, wat een gouden gozer ben je. En wat zijn het mooie standaards geworden.
3: Heel
0: voor
3: leuk.
0: De nee, maar... echt mooi.
3: Precies dezelfde
0: precies
3: kleur.
0: Precies dezelfde kleur als het handvat van de kaasgaaf. En hij past dus ook echt fantastisch erin. Oh. Zodat hij, ja, je schiet vol, hè Frank?
1: Het is ongelooflijk.
0: Het is zo mooi gemaakt. Ik kan wel janken.
1: Echt. Ik doe het.
0: Anne ook, maar die houdt altijd. Maar ja, zo kan hij dus rechtop op je aanrecht staan.
3: Fantastisch.
0: Ik vind het zo'n bijzonder ding dat ik ze niet zomaar te grabbel gooi.
1: Nee.
3: Nee, dat begrijp ik. Zitten er best een aantal in?
0: Ja. Daar ga ik me niet over uitlaten. Ik ga niet zeggen hoeveel ik er heb.
3: Zit even te gluren.
0: Ja, nou oké, ik kan het wel vertellen. Het zijn er 8 in totaal.
3: Oké. Okay.
0: Hij heeft er 8 gegeven.
3: Mm-hmm.
0: Nou, 1 voor jou, Anne.
3: Ja.
0: 1 voor jou, Frank.
1: Oh.
0: En 6 voor mij.
1: Dat zijn ze op.
0: Ja, helaas. Nou, toch leuk. Nee, natuurlijk niet. Maar laten we beginnen. Oh, hij heeft zelfs het logo van NH er nog opgezet. Hier bij het voetje ook. Ach, wat een prachtig ding, zeg.
3: Waanzinnig.
1: Piet, mag ik jou een vraag stellen?
0: Ja, of moet hij
1: vraag,
0: erop?
1: Ik wil eigenlijk jou de vraag stellen.
0: Ja.
1: Komt jou. Hey Piet, waar komt jouw kaasgaaf te liggen?
0: Ja, precies. Nou, die zet ik gewoon in mijn mooie standaard die ik van Peter gekregen heb.
3: Fantastisch.
0: Maar ik ga er vandaag één weggeven.
3: Oké.
0: Okay. Ja.
3: Leuk.
0: Maar.
3: Oké.
0: Okay. Het is pas een spel als we de regels aanpassen natuurlijk.
3: Ja.
0: Dus, ik ga, als je er een wil hebben, moet je sowieso een appje sturen. Daar begint het mee. Met het woord kaasgaaf.
3: Ja.
0: Daarmee zet je jezelf op de lijst. Ik bel straks iemand op van de lijst. En dan is de bedoeling dat die persoon opneemt. 3 keer achter elkaar het woord kaasgaaf zegt. En 3 keer achter elkaar daarachteraan het woord standaard.
3: Oké, maar dan moet je dit even voordoen. Want
0: kaasgaaf, kaasgaaf, kaasgaaf. Standaard, standaard, standaard.
3: Oh, en als je dan zonder standaard doet, krijg je ook geen kaasgaaf.
1: Krijg je een standaard kaasgaaf.
0: Ja, maar dan zonder standaard.
1: Ja. Nee,
0: ja. Dan krijg je alleen de kaas. Nee, daar ga ik gewoon niet mee akkoord. Dan krijgt helemaal niemand, dan krijg je helemaal niks. Nee, als je ook de standaard er niet bij zegt, krijg je niks.
3: Oh ja.
0: Dus extra regels vandaag.
3: Vind ik heel streng.
0: Kaasgaaf, kaasgaaf, kaasgaaf. Standaard, standaard, standaard.
3: Oké.
0: Okay, nou, dat goed. Zegt, kaasgaaf van jou. Met de door Peter 3D geprinte prachtig mooie standaard. Waardoor die als een juweel pronkt op je aanrecht. Deze wil je hebben. Ja, toch? Of niet?
3: Ik vind het
0: fantastisch. Hier, wat waanzinnig. Lekker. Gewoon even appen. Kaasgaaf naar 088 850 51 52.

0: Stevie Wonder met Sign, Seal, Delivered, I'm Yours.
1: Hij is gaaf.
2: Gaaf.
1: De ontbijttafel kaasgaaf.
0: Je hebt het gewoon niet gered, hè?
3: Nee, ik heb het niet gered.
0: Je hebt het niet gered om iedereen die belde op te nemen. Mocht je nog proberen erdoor te komen, ja, helaas peanut butter in dit geval. Want,
3: oh, verdorie, dat is me nog nooit gebeurd.
0: Helaas pindakaasgaaf, moet ik natuurlijk zeggen. Ja, wat een mooi ding, zeg. Echt, ik schiet helemaal vol. Ik vind dit echt, ik ben zo enthousiast over deze standaard.
3: Ja.
0: Dat is niet normaal. Ik vind dit niet normaal. Dat je het bedenkt, dat je het maakt. Echt, Peter, je bent een held. Maar goed, wel irritant dat ik daardoor weer de regels heb aangepast van dit spel, uiteraard. Ik snap dat dat vervelend is. Voor mij ook niet leuk. Maar goed, wat moet dat moet? We gaan kijken of we iemand te pakken kunnen krijgen en of die persoon op de juiste manier opneemt. En dat, voor de duidelijkheid, is 3 keer het woord kaasgraaf en 3 keer het woord standaard. En dat dan achter elkaar. Dus kaasgraaf, kaasgraaf, kaasgraaf, standaard, standaard, standaard. Alleen dan deel ik hem uit, de kaasgraaf, met standaard. Let's go.
3: Oké. Okay.
4: Kaasgraaf, kaasgraaf, kaasgraaf, standaard, standaard, standaard.
0: Jawel! Fantastisch! Met wie spreek ik?
4: Met Johan de Pauw.
0: Johan, ik heb fantastisch nieuws voor je. Hij is voor jou de kaasgraaf met de standaard.
4: Geweldig.
0: Ach, hij is zo mooi, Johan.
4: Ik wil ook mijn hele kamer ermee vol hebben.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Je krijgt er maar eentje van me in dit geval, hoor.
4: Jammer weer.
0: Maar je zult zo trots als een pauw zijn in jouw geval. Want het is een parel op je aanrechtzakjes. Moet ik nog vragen waar die komt te liggen bij jou?
4: Om mijn standaard.
0: Ja, precies.
4: Of in mijn standaard.
0: Ja,
4: in mijn
0: allebei.
4: Huis, ergens in de kamer.
0: Nou, dat lijkt me een prachtige plek. Daar staat hij graag. En dan kunnen we er met z'n allen van genieten als we op de koffie komen bij je. Goed?
4: Geweldig, doe maar.
0: Johan, veel plezier ermee. En stuur nog een fotootje als je hem binnen hebt, goed?
4: Doei.
0: Mazzel, Johan.
4: Doeg.

0: Cilia Romli met Tussen Hemel en Aarde. Ik was nog even snel een foto aan het maken. De kaasschaaf is een standaard. Wat een mooi ding.
1: Ja, grappig is dat. Wist je dat fietsen standaards er in allerlei soorten en maten en verschillende prijsklassen zijn? Terwijl als er nou één ding een
0: standaard prijs zou moeten hebben, ja, ben ik helemaal mee eens. Maar deze waren gratis, van die heeft Peter opgestuurd.
1: Ja, Peter, wat
0: lief.
1: Peter de kaas.
0: Maar is mooi. Bart Slim zit tegenover mij en hij gaat inderdaad zijn goedemorgen presenteren. Wat ga je doen zo meteen?
1: Earth, Wind and Fire en September komen langs. En Olivia Dean met So Easy to Fall in Love. Ja, gisteren Earth and Fire en vandaag Earth, Wind and Fire. Benieuwd wat de dag van morgen brengt.
0: Ja.
1: En ik heb straks bezoek hier in de studio. Frank van Os is hier en Paul Lemaire. Frank is documentairemaker, is bezig met een documentaire over de vader van Paul. En de vader van Paul heet Cor Lemaire. Een zeer beroemd pianist, componist. Annie M.G. Schmid noemde hem de man van 1000 liederen.
0: Oh, kijk eens.
1: En die heeft een heel bijzonder verhaal.
0: Nou, dat is zometeen te horen hier bij Bart Slim en zijn Goedemorgen.
2: Vanavond Over de Top met Maarten en Jelmer.
3: Deze week komen we erachter wie de winnaar is van de talentenjacht The Voice of Holland.
4: In Over de Top vieren we daarop de grootste, spectaculairste en meest iconische stemmen die we kennen.
3: Dan denk ik toch meteen aan natuurlijk The Voice.
4: Ja, en niemand kan zo hoog als Mariah Carey.
3: Ja, of Mart Hoogkamer met zijn gouden strotje.
2: Vanavond Over de Top van 7 tot 9 hier.
4: Oh, wat een vocaal genot.
3: Heerlijk.
5: De legendarische musical Foxtrot komt naar u toe. Met liedjes van Annie M.G. Schmid en Harry Banning. Een sprankelend verhaal vol humor, glamour en verrassende actualiteit. Met Gerry van der Klei, William Spaai en vele anderen. Boek nu op delamar.nl.
6: Deze maand actiemaand bij meubelstoffeerderij Scholtens. Alle meubelstoffen uit eigen collectie van €50, nu voor €10 per meter. Kijk alvast op meubelstoffeerderijscholtens.nl. Meubelstoffeerderij Scholtens. Uw meubelen, onze passie.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
7: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
10: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
11: De Graaf Mobiliteit. Uw specialist in mobiliteit en welzijn. Van rollator, scootmobiel tot brommobiel. In onze showrooms nemen wij de tijd om u goed te adviseren, zodat u bij de aankoop, maar ook het onderhoud, altijd op onze service kunt rekenen. De Graaf Mobiliteit en Welzijn. Kijk op degraafmobiliteit.nl.
12: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
13: Hoi, ik ben Rens. Ik kom uit Schagen.
14: Ik ben Brechtje en ik kom uit Amsterdam.
15: Ik ben Wendel en ik kom uit Volendam.
16: Ik ben Cor en ik kom uit Landsmeer.
17: Ik ben Anna en ik kom uit Waarland.
18: Ik ben Sanne en ik kom uit Hello.
19: Thuis in heel Noord-Holland.
1: Het is bij Tine. Het belangrijkste nieuws uit onze regio hoor je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
8: Goedemorgen. Een stewardess van KLM is in het ziekenhuis opgenomen vanwege een mogelijke besmetting met het Hanta-virus. De vrouw uit Haarlem ligt nu geïsoleerd in het AMC in Amsterdam. Daar wordt ze getest. Ze heeft milde klachten, zegt het ministerie. Ze was aan het werk op de vlucht waar ook een van de slachtoffers van het Hanta-virus op zat. In Diemen is een groot deel van een bedrijventerrein afgezet vanwege een ammoniaklekkage. Omwonenden hebben last van prikkende ogen en hoesbuien. En in Amsterdam doet de rechter straks uitspraak in de zedenzaak rond Ali B., het hoge beroep. De zitting kan ieder moment beginnen. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu is het nationale en het internationale nieuws.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal.
17: Op Schiphol is vanochtend weer een vliegtuig geland met een ziek bemanningslid van het cruiseschip Hondius. Op het schip zaten meerdere mensen met het hantavirus, van wie er 3 zijn overleden. Gisteravond landde al een eerste evacuatievlucht op Schiphol. Een Brits bemanningslid van de Hondius is daarna overgebracht naar het LUMC in Leiden. Tegen Sky News zegt hij dat hij zich oké voelt, maar dat hij nog veel tests moet ondergaan. Intussen is ook een stewardess uit Haarlem in het ziekenhuis opgenomen. Zij was in Zuid-Afrika in contact gekomen met de Nederlandse vrouw die een dag later overleed. De stewardess heeft milde klachten en ligt in isolatie in het Amsterdam UMC. Bij een datacenter op een industrieterrein in Almere woedt een grote brand. De rookwolken zijn tot in de wijde omgeving te zien. De oorzaak van het vuur is nog niet bekend en ook is onduidelijk of er mensen gewond zijn geraakt. Shell heeft in het eerste kwartaal van dit jaar ruim 4,8 miljard euro winst geboekt. De oorlog in het Midden-Oosten levert het bedrijf bijna 1 miljard extra op, omdat de prijs van olie de afgelopen weken flink is gestegen. Ook andere olie- en gasbedrijven boekten een hogere winst, ondanks aanvallen op raffinaderijen en gasinstallaties in de Persische Golf. Oliebedrijf BP verdubbelde de kwartaalwinst, omdat het minder actief is in de golfregio, heeft BP ook minder last van de sluiting van de Straat van Hormuz. 2 drones zijn vanuit Rusland het luchtruim van NAVO-lid Letland binnengekomen en daar neergestort. Volgens de Letse minister van Defensie zijn de drones waarschijnlijk afgevuurd door Oekraïne en hadden ze doelen in Rusland moeten treffen. Eind maart kwamen in de Baltische staten Estland, Letland en Litouwen ook al vermoedelijk Oekraïense drones neer. Het weer, veel zon, alleen in Limburg nog veel bewolking. Later op de dag meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Morgen droog met zonnige perioden. Dan iets warmer dan vandaag, maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: Dit is een uittip.
20: In het lange hemelvaartweekend van 14 tot en met 17 mei is het Ambachtenfestival in het Enkhuizer Zuiderzeemuseum. Geniet in het levendige Zuiderzeedorp van alle demonstraties en optredens. Ga voor meer info en tickets naar zuiderzeemuseum.nl.
19: Dit was een uittip.
21: Bevlogen, professioneel en persoonlijk. Tandartspraktijk Slotervaart. Voor jong en oud. Alle specialisaties in huis met holistische werkwijze. Spoed, zelfde dag geholpen. Ook open in avonturen en weekenden. Kijk op slotervaarttandartsen.nl.
22: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
23: Deze duikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
24: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
25: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
26: Multiple sclerose heb je niet voor even, maar voor de rest van je leven. De ziekte heeft invloed op hoe je beweegt, ziet, denkt en voelt. Het brengt je letterlijk uit balans. Dat heb ik zelf van nabij meegemaakt. Onderzoekers werken aan manieren om deze balans te herstellen. Om MS te stoppen en uiteindelijk te genezen. Met uw steun kan dit onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Job Cohen, nauw betrokken bij Stichting MS Research.
27: Nu, later en altijd.
28: Ga je bijna met pensioen?
29: Ja.
28: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
29: Nee.
28: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
26: MS is de meest beperkende ziekte onder jongvolwassenen. Onderzoek geeft hen hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
30: Goedemorgen.
31: Met Bart Slim.

maar verliefd blijven, dat is vaak een stuk moeilijker. Je hoorde Olivia Dean met So Easy to Fall in Love. Hele goedemorgen Noord-Holland. Fijn dat je erbij bent. Het is de donderdag op NH. En weet je wat ik ga doen de komende pakweg 2 uur? Nou, wat ik elke ochtend van elke werkdag doe hier op NH. Lekkere muziek draaien. Je bijpraten over het laatste nieuws uit Noord-Holland. Ja, dat doe ik dan niet, maar daarvoor is...

0: Frank Boerheer, nieuwslezer van dienst. De uitgebreide weer, daar weet Jan Visser alles van. En ik heb bezoek hier in de studio. Frank van Os is hier met zijn camera, met zijn geluidsman moet ik zeggen. En Paul Lemaire. Frank is bezig met een documentaire, binnenkort te zien op NH. En die gaat dan weer over de vader van Paul, Cor Lemaire. Een man die Annie M.G. Schmid ooit omschreef als de man van 1000 liederen. Nou, genoeg om over te praten lijkt me zo. Maar natuurlijk nog veel meer muziek. Tussen nu en 12 uur straks Anouk en Woman. Eerst Eamon Corner met If Paradise Is Half As Nice. En net als voor die politiehond die eraan bijdroeg dat 5 inbrekers konden worden ingerekend in Schorrel, is dit een buitengewoon.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.

0: Het is iets na tienen. Tijd voor een bakkie met Bart.
1: En ik doe vandaag een bakkie hier in de studio met Paul Lemaire. Paul, goedemorgen.
2: Goedemorgen, goedemorgen.
1: Wat mag ik voor je inschenken? Hoe drink jij koffie?
2: Ik drink mijn koffie als cappuccino met havermelk zonder suiker.
1: Zonder suiker, oké. Nou, dan ga ik me even opstorten. Maar laten we het eens gaan hebben over de reden dat jij hier bent... en ook de reden dat er een cameraploeg in jouw kielzog mee is. Die camera die wordt bediend door Frank van Os. Bezig met een documentaire over jouw vader. Frank heeft ook een geluidsman bij zich. Jouw vader was Cor Lemaire. Wie was hij, Paul?
2: Cor Lemaire was een pianist, componist... arrangeur overigens ook. En hij dirigeerde ook nog. Ja. Geboren in 1908. Dus echt heel lang geleden. Meer dan een eeuw geleden. Heeft ontzettend veel betekend voor de Nederlandse kleinkunst. In mijn optiek in ieder geval. En is heel actief geweest. Eigenlijk nog voor de oorlog al met Louis Davids. Mm-hmm. Hij is aan Wim Kan in Nederlands-Indië vertrokken. Maar daar gaan we het straks zeker nog even over hebben. En na de oorlog is hij dus heel lang met Annie Schmid gewerkt. Pension Hommeles, familie Doorsnee. Daarna nog een cabaretgroep opgericht. Ja. Trio Arabesque. Niet zo bekend. Moet wel heel erg goed zijn geweest. Heeft de Kleinkunstacademie mede opgericht. Hij heeft nog een boek samengesteld. Bekende man. Ik mag misschien wel zeggen een beroemde man in de kleinkunstwereld.
1: Ja. En ik denk ook misschien voor onze luisteraar wel een bekende naam ook. Hè?
2: Dat mag ik hopen. Dat mag ik
1: hopen. We noemen het toch. Ik zou het liefst in een doosje willen doen van Donald Jones. Heeft hij onder andere geschreven. Hè?
2: Ja, klopt. Ja. Ik hoor dat zo ontzettend vaak. Soms... Ik vind het fijn dat mensen dat liedje kennen. Ja. Maar hij heeft dus
1: nog veel meer.
2: 1000 liedjes geschreven. Weet je, zo ongelooflijk veel gemaakt. Ja. En natuurlijk, dat doosje is natuurlijk een hitje. Nog steeds eigenlijk. Ja. Maar ik wil dat er dus meer dingen van hem te beluisteren zijn. Die zijn er ook wel. Maar dat mensen ook op geattendeerd worden. Ja. Want het wordt een beetje eenzijdig om het alleen maar over het doosje te hebben.
1: Dat kan ik me voorstellen, ja. Je wil niet aan alleen dat ene liedje worden...
2: Alleen.
1: Nee, precies. Want hij heeft veel meer gemaakt.
2: Ontzettend.
1: Annie M.G. Schmid noemde hem dus ook. De man van 1000 liederen. Je stipt het net al even aan. Hij is in een jappenkamp terechtgekomen. Ja. Kun je een beetje vertellen hoe dat gegaan is toen?
2: Ja, natuurlijk. Voor de oorlog zou Wim Kan op tournee gaan naar Nederlands-Indië... en hij zocht nog een pianist. Ja. De waarheid is om te vertellen dat hij had een pianoduo... Beuker en de Nijs. Ja. En die mochten niet met z'n tweeën mee... Toen was Nederland al behoorlijk op de centen. Die zei, nee, dan mag er maar eentje mee en niet twee. Toen zeiden ze, dan doen we dat niet. Dus toen is mijn vader gevraagd om mee te gaan. Dat is het begin geweest van een hele langdurige samenwerking... tussen de twee, Wim Kan, Corrie Fonck overigens en ook mijn vader. En ze gingen in 1939 dus naar het toenmalig Nederlands-Indië... om een tournee te hebben van 100 dagen.
1: Ja.
2: Is trouwens best lang. Maar dat werden dus geen 100 dagen, dat werden jaren. Omdat natuurlijk de oorlog uitbrak in Nederland... en zij niet terug konden naar Nederland.
1: Nee.
2: Dus ze hebben toen nog ik geloof tot 1942, nog muziek gemaakt in Indië.
1: Ja.
2: En toen brak natuurlijk ook daar de oorlog uit. En is mijn vader geïnterneerd in een krijgsgevangenkamp. Want hij is nog even onder de wapenen geweest.
1: Ja.
2: En Wim Kan is, zoals we waarschijnlijk weten, allemaal naar de Burma-spoorlijn gedeporteerd.
1: Ja.
2: Mijn vader heeft dus heel lang in een krijgsgevangenkamp gezeten in Nederlands-Indië.
1: Ja.
2: Tot het einde van de oorlog en toen weer terug naar Nederland.
1: Ja. In dat kamp is iets bijzonders gebeurd. Hè? Laten we het daar meteen even over hebben. Want dat is ook een beetje de insteek van de documentaire.
2: Ja, ja.
1: Want jouw vader heeft tijdens zijn periode in dat jappenkamp... mag je dat nog zeggen?
2: Ja, dat moet je zo zeggen, ja.
1: Een aantal liederen gecomponeerd.
2: Ja.
1: Vertel daar eens wat over.
2: Kijk, ik weet het dus allemaal niet van mijn vader zelf. Hè. Laat ik dat meteen vooropstellen. Zoals velen hebben mensen niet tot nauwelijks gepraat... over hun tijd in het kamp.
1: Mm-hmm.
2: Niet alleen in Europa, maar ook daar is daar heel weinig over bekend. Tenminste, bij mij dus niet. Mijn vader heeft daar nooit iets over verteld.
1: Nee.
2: Maar wat ik later heb gehoord... is dat hij een boekje heeft gekregen van een Amerikaanse officier... die daar ook als krijgsgevangene zat. Ja. En dat was een bundeltje gedichten van zeker Carl Sandburg. En dat is een beroemde Amerikaanse dichter.
1: Ja.
2: Nederland niet zo bekend, maar daar wel. En mijn vader werd ontzettend getroffen door die teksten.
1: Ja.
2: nogal melancholisch, heb ik het idee. En ja, zoals een echte componist betaamt, dacht hij, ik ga de muziek opschrijven.
1: Ja.
2: Hoe hij dat precies gedaan heeft, dat weet ik eigenlijk natuurlijk niet.
1: Nee.
2: Wat ik wel weet, want ik heb laatst een boek ook gelezen over kunst in de Jappenkampen. Die Jappen waren best wel, Japanners moet ik eigenlijk toch wel zeggen, waren best wel genegen om wat dingen toe te staan. Dus misschien stond er zelfs wel een piano of een vleugel.
1: Ja, ja, ja.
2: Dat weet ik dus niet. Maar,
1: hij moet in de gelegenheid zijn geweest om die liederen te componeren.
2: Ja.
1: En als het gaat om het soort muziek wat hij toen componeerde. Want ik kan me voorstellen dat je daar in een omgeving zit waarbij je niet meteen zin hebt om een liedje à la, nou goed, laten we die dan nog even noemen. Maar is dat niet hele andere muziek geworden dan hij gewend was te maken?
2: Ja, een hele goede vraag. Ja, dat is precies wat het is. Het is een idioom wat ik verder nooit meer van hem gehoord heb. En ik vind het buitengewoon bijzonder. Er zijn echt prachtige songs.
1: Ja.
2: Ik noem het ook songs. Het is natuurlijk ook een beetje Amerikaans. Hè? Het is een Amerikaanse dichter. Ja, ik weet niet hoe ik het moet omschrijven. Het is heel eigen, maar het heeft niets te maken met wat hij later heeft geschreven.
1: Nee.
2: Met Arnie. Hoe goed dat ook is natuurlijk, trouwens.
1: Ja.
2: Maar het is een totaal ander verhaal. En,
1: nou, we kunnen even luisteren naar een fragment.
2: Ja, heel graag.
1: Dat brengt ons meteen even op hetgeen er volgende week gaat gebeuren.
2: Heel graag.
1: Maar dit is dus een lied. We horen hem hier in de vertolking van
2: Claren McFadden.
1: Claren McFadden, inderdaad. Daar
2: het
1: gaan we
2: het even... als pianist. Sorry, ik ook nog even bij.
1: Gaan we het zo ook nog even over hebben. Maar dit is dus de compositie van jouw vader destijds gecomponeerd.
2: Ja.

0: Ja, Clarence McFadden is dus de vertolker van dit prachtige lied.
1: Ja.
0: Maar dit is, lijkt dus helemaal niet op, op wat jouw vader normaal gesproken componeerde.
1: Nee, dit is niet zoals het doosje. Moet nog maar even...
0: Nee. Hoe ben jij weer in het bezit gekomen van deze muziek en van deze liederen? Hoe zijn die tot jou gekomen?
1: Ik had die muziek. Alleen, ik wist ik helemaal niet.
0: Okay.
1: Ik heb natuurlijk thuis, ook zeker toen na mijn moeders overlijden... heb ik natuurlijk de muziek meegenomen naar huis.
0: Ja.
1: Maar dat was een chaos. Allemaal dozen en kisten en koffertjes met muziek erin. En eigenlijk heb ik dat niet bekeken.
0: Nee.
1: Daar kan ik allerlei dingen over vertellen, ga ik niet doen. Okay. Maar op een gegeven moment belde Donald Jones mij op. En Donald zei, ik heb een paar van die songs gedaan.
0: Ja.
1: En die zijn zo ongelooflijk goed. En die zijn totaal vergeten.
0: Ja.
1: En wij moeten daar wat mee. Dus wil jij met mij kijken of we dat ergens terecht kunnen bij iemand? En toen hebben we Han Reiziger gebeld. En de toenmalige man van de VPRO. Ja. Een reiziger in muziek. En die zei, ja, daar wil ik wel wat mee. En toen zijn daar een paar van die songs ten gehore gebracht. Door Donald nog.
0: Okay.
1: En met Bert van der Brink op piano, ook geweldig. En dat triggerde van alles bij mij.
0: Ja.
1: Ik ging met pensioen. En toen dacht ik, nou, nu wordt het wel even tijd om die muziek uit te zoeken.
0: Ja.
1: En toen heb ik er dus nog een aantal bij kunnen zoeken en vinden.
0: Okay.
1: En uiteindelijk ben ik tot op 10 uitgekomen. Dus 10 songs, waarvan er waarschijnlijk 6 nog nooit gedaan zijn. Ja.
0: Die songs gaan ten gehore gebracht worden. Dat gaat allemaal aanstaande maandag plaatsvinden in de Opa in Amsterdam.
1: Ja.
0: En over die totstandkoming van dat optreden, daar is dan weer de documentaire, wordt daarover gemaakt. En over dit bijzondere verhaal. We gaan nu muziek draaien en dan komen we na het nieuws nog even terug bij jou en ook bij de man die jou de hele tijd staat te filmen.
1: Fijn.
0: En dan gaan we nog verder praten over dit bijzondere verhaal van jouw vader, Cor Lemaire dus. En zijn prachtige liederen die hij destijds heeft gecomponeerd. Dus straks meer.

0: Hemelvaartsdag.
1: De top 100 van Noord-Holland.
0: Je kan nu stemmen.
1: En aan nieuws.nl/top100.
2: Hallo Mulder, Theo Mulder. U weet wel, van Bangarage Amstelveen. We zijn KGM-dealer. En nu zijn er ook diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Muso. Dat is een elektrische pick-up met 5 zitplaatsen... en een ongelofelijke trekkracht van 18 tot 2300 kilo. En een actieradius van 420 kilometer. Rijklaar van 43,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
3: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen... is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl... en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670-6067. Smitje met DT.
2: Muso is Koreaans voor neushoorn. Dus wij hebben neushoorns in de vorm van een pick-up. Kom proefrijden in deze super pick-up. Kijk op bandgarage.nl.
4: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
7: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
8: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
9: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
10: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
9: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
10: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
11: Tijd voor gesponsorde vacatures.
8: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet... maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed... en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
12: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
13: Ik ben Petra en ik kom uit Marken.
14: Ik ben Tony uit Dijverrecht.
15: Ik ben Theo en ik kom uit Egmond Binnen.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
17: Over 22:30 alweer. In Diemen is het 10 graden. Nieuws uit Noord-Holland hoor je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
18: Goedemorgen. Het gerechtshof in Amsterdam heeft Ali B. zojuist veroordeeld tot een celstraf van 3 jaar... voor de verkrachting van een vrouw tijdens een schrijverskamp in Heilo. Ook de verkrachting van Ellen ten Damme, muzikant in een hotel in Marokko, vindt het hof bewezen. Ali B. heeft jarenlang gezegd dat hij onschuldig was. Hij smeekte het hof bij de laatste zitting in het hoge beroep om hem niet naar de gevangenis te sturen. Daar had de rechter dus geen boodschap aan. Sterker nog, de straf is een half jaar hoger dan justitie had geëist. Op een geldautomaat in de Jan-Pieter Heijenstraat in Amsterdam-West is vannacht een plofkraak gepleegd. 2 explosies sloegen een gat in de gevel van een winkelpand en de schade is groot daar. Ik praat erover verder met Frederik Wil. Frederik, goedemorgen, jij bent daar.
19: Goedemorgen. Ja, ik ben daar een uurtje ongeveer en nu net is de Jan-Pieter Heijenstraat weer open. De linten zijn weggehaald door de politie. De laatste scherven zijn van de straat geveegd. En het is hier. We zien wel vaker plofkraken in Amsterdam, helaas de laatste tijd vooral. Maar dit is wel een flink hoor.
18: Ja, want
19: dus de hele gevel
18: schade
19: ligt eruit. Ja. Ja, de hele gevel ligt eruit. En daarvan, we kunnen niet goed nu nog zien wat de schade binnen is. Maar alles lijkt wel echt overhoop. En zelfs de woningen daarboven, dus de ramen. Zelfs op de vierde verdieping is er schade aan de ramen. Want het is natuurlijk gewoon midden in een woonwijk. Dus de shock hier bij de buren is ook groot.
18: Ja, dat begrijp ik. Heb jij al buren gesproken?
19: Ja, dus ze zijn allemaal wakker geworden door een knal vannacht om 3:30. En toen een paar seconden later nog een harde knal. En er zijn ook verschillende. Meerdere mensen zeiden ook, ja, we stonden naast elkaar vanmorgen buiten in onze ochtendjas. En er is ook een buurtbewoner die heeft het gefilmd. En dan zie je eigenlijk twee jongens op een scooter. Eentje wacht tot de ander weer terugkomt. Springt achterop en dan rijden ze keihard weg.
18: Met een grote klap. Dus zegt die geldautomaat, stond die in een winkel of stond die aan de straat?
19: Nee, die stond erin.
18: Ja, dat zijn van...
19: Ja,
18: dat zijn dan van die soort mobiele pinautomaten, laat ik maar zeggen, van die losse apparaten. Maar zijn ze dan eerst de winkel ingegaan? Hoe zijn ze daar binnengekomen? Weet je dat?
19: Dat is niet
18: altijd
19: bekend, nee.
18: Nee, precies. En dan is hier een ontploffing dus in die winkel geweest met veel schade tot gevolg. Er zijn nog geen verdachten opgepakt?
19: Nee, die zijn maar. De politie is op zoek naar twee jongens.
18: En de Jan-Pieter Heijen staat in Amsterdam-West. Die wordt dus zojuist weer vrijgegeven. Frederik Wil was dat bij de plofkraak in Amsterdam-West. En de ontwikkelingen daarvan, die hoor je natuurlijk ook bij ons op de radio. Nog meer nieuws is er, want een stewardess van KLM is in het ziekenhuis opgenomen vanwege een mogelijke besmetting met het Hantavirus. De vrouw uit Haarlem ligt nu geïsoleerd in het AMC in Amsterdam. Daar wordt ze getest. Ze heeft milde klachten, zegt het ministerie van Volksgezondheid. De vrouw uit Haarlem was eerder in het Zuid-Afrikaanse Johannesburg dus in contact gekomen met een Nederlandse vrouw die later overleed aan het virus. De stewardess die ligt nu dus in het ziekenhuis. Dan toch nog iets vrolijks, of iets in ieder geval opvallends, wat de burger een beetje moed geeft. Want de prijzen aan de pomp zijn vandaag ineens gedaald. Internationaal is er hoop op een snel einde aan de Iran-oorlog. Heeft allemaal te maken met uitspraken van Donald Trump. Die zegt dat het afgelopen etmaal er goede gesprekken zijn gevoerd met de Iraniërs. Het is goed mogelijk, zegt hij, dat de twee landen een deal gaan sluiten. Nou, altijd garantie tot de deur natuurlijk met dit soort uitspraken van Trump. Maar we merken het wel al aan de pomp. Want de benzineprijs die daalt heel licht. Een litertje euro 95 kost nu nog slechts, tussen aanhalingstekens, €2,63.
0: Bijna gratis. Godverdorie, zeg. Niet te geloven.
18: Nou, inderdaad, ja. Maar wie weet komt er schot in de zaak.
0: Ja, de tip die ik iedereen altijd geef is gewoon altijd voor €50.
18: Ja, inderdaad.
0: Je hebt geen last van die inflatie.
18: Wonder dat jij op je werk komt iedere dag. Meer nieuws in de app. Of op rnnieuws.nl.
0: Dankjewel Frank. Jan Visser, goedemorgen.
20: Goedemorgen Bart.
0: Wat kunnen we verwachten vandaag qua weer?
20: Ja, volop zon in ieder geval nu in de provincie. Het stralend, de bewolking is helemaal verdwenen. Was op zich gisteren al in de Noordkop in Texel. Rest, ja, zag toch wel lange tijd tegen de bewolking aan te kijken. Rest van Noord-Holland, maar de afgelopen nacht is de bewolking verdwenen. En vanochtend dus veel zon. Vanmiddag kan er inderdaad wel wat bewolking ontstaan. Maar er is ook geregeld zon en de temperatuur die loopt uiteen van zo'n 13 tot 14 graden op Texel. En rond Den Helder en op Wieringen. En in de rest van de provincie wordt het 15 tot 17 graden. Wellicht in het Gooi en Amsterdam 18 graden. Dus in ieder geval weer wat hogere temperaturen. Ja. Met vrij veel zon. En niet meer dan een zwakke tot matige wind, noordoostenwind. Ondertussen duurt die droogte gewoon voort. Hè, want dat is eigenlijk niet veranderd.
0: Nee.
20: We hebben het afgelopen weekend wel wat regen gehad. Maar de meeste plaatsen nauwelijks. En bijvoorbeeld Hans Zwart uit Krommenie meldt vanaf 31 maart nog maar 12 millimeter.
0: Dat is niks.
20: Dat is een peulenschil is dat.
0: Ja, ja, ja.
20: En het zal de komende dagen niet veel anders zijn. Dus er zal niet veel veranderen. Er is wel verandering op komst, maar morgen en zaterdag nog niet. Morgen is het droog, er is flink wat zon, hoge druk Scandinavië, zwakke tot matige oostenwind. En het wordt zo'n 17 tot 18 graden op veel plaatsen. Zaterdag eveneens droog, geregeld zon, ook wel wat bewolking. En het wordt dan plaatselijk 20 graden. Ga je wat verder het binnenland in, zeker richting het midden en zuiden van het land, dan wordt het daar lokaal 21 tot 23 graden.
0: Okay.
20: Dat is echter wel voorlopig de warmste, zachtste dag, hoe je het ook noemen wilt. Zondag zijn de temperaturen namelijk wat lager, want de wind draait wat meer naar het noordoosten. Blijft waarschijnlijk in onze provincie wel droog. Maar door die noordoostenwind, later ook noord eigenlijk toch wel in de loop van zondag, ja, komt er weer koudere lucht over de Noordzee dichterbij, dus dient ten gevolge lagere temperaturen. En ja, dan volgende week, dan is het toch echt wel een beetje klaar voorlopig met de hoge temperaturen. Want we gaan terug naar een niveau van zo'n 13 tot 14 graden. En dat is zo'n beetje de hele Hemelvaartsweek het geval.
0: Okay.
20: En pas richting 18, 19 mei, dus dan zit je eigenlijk, dan zit je in principe na Hemelvaartsweekend, loopt de temperatuur weer wat op.
0: Okay.
20: Nou, wat de neerslag betreft, die zijn er ook wel. Dinsdag meest droog weer, misschien maandag een enkele bui. En dan vooral richting 13, 14 mei, dus rond Hemelvaartsdag, is er wel weer kans op enkele buien.
0: Okay. Maar het weekend dus dikke prima.
20: Ja, ja.
0: Nou, gaan we ervan genieten, Jan. Dankjewel en tot over een uurtje.
20: Ja hoor.

0: De Bobby Fuller 4 hoorde je met I Fought the Law. Ja, ik heb het al eerder gezegd in dit programma, maar dit is eigenlijk gewoon knolraap en lof, schorseneren en preien. Exact hetzelfde melodietje, luister maar.
1: Bijen en lagere temperaturen,
0: knolraap, I Fought the Law en de Law. Oké, tot zover. Nog steeds de gast hier in de studio, Paul Lemaire en Frank van Os. Paul's vader is onderwerp van een prachtige documentaire. Die documentaire maakt Frank. Frank, waarom wilde jij dit verhaal eigenlijk vertellen?
2: Ik ben gefascineerd door verhalen uit de oorlog. Maar ik ben ook gefascineerd door verhalen over muziek.
0: Ja.
2: Ik ben zelf muzikant ook. En de werking van muziek, het effect van muziek op mensen, dat is voor mij eigenlijk, ja, die magie die houdt nooit op. Ik denk niet dat ik ooit in mijn leven ontdek hoe het echt werkt. Maar dit is een deel van de ontdekkingstocht.
0: Ja.
2: Iemand die muziek heeft gebruikt in de oorlog, ja, om te troosten, om,
0: ja,
2: om zijn gevoel weg te schrijven. Ik heb geen idee. Dat gaan we ook nooit ontdekken waarschijnlijk. Maar
0: nee,
2: nou ja, door in die muziek te kruipen, hoop ik, ja, dichter bij de ziel te komen van de vader van Paul. Ja.
0: En dus loop jij al een tijdje Paul te volgen met je camera. Hoe was dat voor jou, Paul, om voortdurend zo'n wakend oog?
3: Nou ja, dat soms moet ik eventjes schakelen, want dan denk ik dat ik met hem even kan praten. Maar dat kan dus niet, want nee, hij is de cameraman. Dus,
0: hij is in functie dan?
3: Ja, hij is in functie. Dus af en toe vergeet ik dat wel.
0: Ja.
3: Maar goed, dat is gewoon, dat ben ik niet gewend.
0: Nee, nee.
3: Zo simpel is het. Maar ik vind het wel heel leuk. En Frank is een geweldige kerel. Dus, ja. En ook een muzikant, dus dat scheelt. Hè. Ik ben zelf ook muzikant. Ja. Dus
0: Kindred spirit. Jij stipte wel iets interessants aan, Frank. En die vraag wil ik ook even aan jou stellen, Paul. Dat,
3: ja.
0: We hadden al vastgesteld dat die liederen die jouw vader componeerde anders waren dan wat hij normaal gesproken maakte.
3: Ja.
0: Hij heeft die natuurlijk in een afschuwelijke tijd geschreven. Was dit ook zijn manier om over die tijd te praten? Want jij vertelde van, er werd niet over die periode gepraat. Maar was dit zijn uitlaatklep? Is dit het verhaal van zijn tijd daar?
3: Ik denk dat sowieso zijn uitlaatklep was, muziek. Ik bedoel, niet alleen maar toen, maar überhaupt.
0: Ja.
3: Wim Ibo heeft ooit eens een heel mooi gesproken portret van mijn vader gemaakt. En eigenlijk vertelde hij dat perfect. Ik bedoel, als je mijn vader wil leren kennen, dan moet je naar zijn muziek luisteren.
0: Ja.
3: Want praten deed hij niet veel. Maar door zijn muziek weet je precies waar zijn gevoelsleven lag. Waar zijn humor lag. Had ook heel veel humor.
0: Ja.
3: Hoorde hij ook in de muziek. Hij had ook hele leuke dingen gemaakt. Dus ja, dat was van het kamp zo. Maar ik denk, überhaupt.
0: Ja. Maar het geeft die liederen daardoor wel een extra lading, denk ik, toch?
3: Voor mij bedoel je?
0: Ja, en ook voor degene die ernaar luistert.
3: Nou ja, dat is natuurlijk ook aan je fantasie, moet je dat overlaten. Ik denk dat als je die tekst ook een beetje leest, het zijn best wel zware liederen. Het is niet dat je zegt, jongen, maar ook de teksten zijn best wel zwaar.
0: Ja.
3: Dus het feit dat hij dat gekozen heeft, hij had natuurlijk ook heel andere dingen kunnen doen, dat zegt wat over zijn gemoedstoestand. Ja, daar hoeven we niet te lang over na te denken. Ik bedoel, 3,5 jaar in een krijgskamp in Indonesië, dat gaat je in je koude kleren zitten. Dus ik denk dat dat wel redelijk weergeeft hoe hij zich toen gevoeld heeft. Ja.
0: En heeft het voor jou ook het beeld wat completer gemaakt van jouw eigen vader? Heeft het jou meer geleerd over hoe hij was en wie hij was?
3: Uiteindelijk wel. Naarmate ik zelf ouder werd, meer tijd had daarvoor, is dat zo.
0: Ja.
3: In het begin niet, hoor. Ik was gewoon met mijn eigen carrière bezig.
0: Ja.
3: En weet je, als kind van is het allemaal doodnormaal, hè, muziek. Ik bedoel, ik wist niet beter. Ik ben ermee opgegroeid. Maar nu, de laatste jaren, daarom zijn we nu ook bezig met deze documentaire, wordt dat veel manifester voor mij, zeker.
0: Kan ik me voorstellen. Aanstaande maandag dus de vertolking van de liederen van jouw vader. 10 stuks in de OBA. Hoe kunnen mensen aan kaart komen, Paul?
3: Er is een website, die heet corlemaire.nl. Dat is wel belangrijk, dus niet .com, maar .nl. Als je dat invoert, dan kom je direct op de OBA.
0: Oké.
3: En dan kun je daar kaartjes op stellen.
0: Ja, en dan kun je dus luisteren naar de vertolking door, noem maar haar naam nog één keer.
3: Claren McFadden als zangeres en Ernst Munneke op de piano.
0: Ja, gaat dat horen en gaat dat zien. En de documentaire is binnenkort bij ons te zien, hè? Bij NH.
3: Ja.
0: Frank en Paul, dank voor jullie komst. Ik vond het een heel interessant verhaal. En veel plezier maandag.
3: Fijn dat we mochten komen. Bedankt.
0: Graag gedaan.

0: Even de muzikale administratie bijwerken. Dit was The Weeknd en Blinding Lights. En daarvoor nog Als ik maar bij jou ben van Canyon. En nu gaan we naar het nieuws van 11 uur.
1: 25 jaar na de nieuwjaarsbrand in Volendam blijft die nacht voelbaar. De podcast Het meisje op de brancard raakte een snaar, ook bij hulpverleners.
2: Op een meter afstand van mij glijden die wieltjes van die brancard onderuit. Slachtoffer rolt op de grond en ik sta daarbij.
1: Dit jaar is er voor het eerst de dag van de hulpverleners van Volendam. Dinsdag hoor je bij NH een speciale thema-uitzending. Vanaf 7 uur spreekt Bart Slim met agenten, met brandweerlieden en met vrijwilligers die erbij waren. Verhalen die nog altijd doorwerken. Dinsdag bij NH.
3: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
4: Het hele jaar door een mooi groen gazon. En nooit meer maaien, sproeien, bemesten en onkruid verwijderen. Te mooi om waar te zijn. Nee hoor, niet met kunstgras van Zwartgroen uit Andijk. Zwartgroen, de tuin- en buitenspecialist voor particulier en professional. Kijk op zwartgroen.nl.
3: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
5: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van der Hulst keukens en badkamers uit huizen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
6: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
7: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
8: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
9: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
10: De legendarische musical Foxtrot komt naar u toe. Met liedjes van Annie M. G. Schmid en Harry Banning. Een sprankelend verhaal vol humor, glamour en verrassende actualiteit. Met Gerry van der Klei, William Spaai en vele anderen. Boek nu op delamar.nl.
11: Ik ben Benita uit Amsterdam.
12: Ik ben Dolf uit Medemblik.
13: Ik ben Saskia uit Zaandam.
14: Ik ben Gerard uit Hoorn.
15: Ik ben Wim uit Haarlem.
16: Ik ben Lisbeth van Wolf en ik kom uit Heemskerk.
17: Ik ben Wesley uit Bennebroek.
18: Thuis in heel Noord-Holland.
0: 11 uur precies, het belangrijkste nieuws uit onze regio hoor je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
19: Goedemorgen, rapper en televisiepersoonlijkheid Ali B. is door het Hoge Rechtshof in Amsterdam veroordeeld tot 3 jaar cel. Het hof vindt onder andere een verkrachting in Heilo op een schrijverskamp daar bewezen. Ook is de rapper, zegt de rechter, schuldig aan verkrachting van Ellen ten Damme, de muzikant. Een stewardess van KLM is in een ziekenhuis opgenomen vanwege een mogelijke besmetting met het Hantavirus. De vrouw uit Haarlem ligt nu geïsoleerd in het AMC in Amsterdam. Daar wordt ze getest. Ze heeft milde klachten, zegt het ministerie van Volksgezondheid. En in Diemen is een groot deel van een bedrijventerrein vanochtend afgezet vanwege een ammoniaklekkage. Omwonenden hadden last van prikkende ogen en hoestbuien. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
20: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Rapper Ali B. is in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf voor 2 verkrachtingen. Eerder kreeg hij van de rechtbank 2 jaar. Van 2 aanrandingen werd hij vrijgesproken. Ali B. werd veroordeeld voor verkrachting van zangeres Ellen ten Damme in Marokko en van zangeres Naomi op een schrijverskamp in Heilo. Volgens het gerechtshof maakte hij achterloos misbruik van zijn reputatie als artiest en heeft hij de seksuele grenzen van de vrouwen ernstig geschonden. Ook wordt Ali B. kwalijk genomen dat hij altijd ontkend heeft. Ali B. was niet bij het vonnis aanwezig. Of hij in cassatie gaat tegen de 3 jaar celstraffen is nog niet bekend. Een KLM-stewardess ligt in Amsterdam in het ziekenhuis met verschijnselen van het Hantavirus. In Johannesburg had ze contact met de Nederlandse vrouw die een dag later aan het virus overleed. De stewardess heeft milde klachten. Vanochtend landde op Schiphol een ziek bemanningslid van de Hondius. Dat is het cruiseschip waarop meerdere mensen met het hantavirus zaten, van wie er 3 zijn overleden. Gisteravond kwam ook al een evacuatievlucht aan. Een Brit die op die vlucht zat, wordt in het LUMC in Leiden getest op het hantavirus. Het cruiseschip is nu op weg naar de Canarische eilanden. Een website waarop beelden staan van seksueel misbruik en soms zelfs kinderporno staat al zeker 2 jaar op een Nederlandse server. Uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur blijkt dat deze site Motherless nauwelijks wordt aangepakt. De site kreeg al veel aandacht na een onderzoek van CNN naar de zaak rond Gisèle Pelicot in Frankrijk. Het Nederlandse hostingbedrijf zegt dat het alleen infrastructuur levert aan Motherless, maar dat het geen controle heeft over de inhoud van de site. De autoriteit Consumentenmarkt onderzoekt hoe het samen met andere Europese autoriteiten kan optreden tegen Motherless. Het weer veel zon, alleen in Limburg nog veel bewolking. Later op de dag meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Morgen iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
11: Vroege vogels, opgelet. Ben jij aankomende week lekker vroeg uit de veren en shop je tussen 8 en 10 uur 's ochtends bij Kema Vlees, dan profiteer je van 10% korting op je gehele winkelmand. Met uitzondering op de al lopende kortingen en reclames.
12: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
14: Dynamisch.
12: Maar in de winter wil ik zekerheid.
15: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
17: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
21: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
22: Multiple sclerose heb je niet voor even, maar voor de rest van je leven. De ziekte heeft invloed op hoe je beweegt, ziet, denkt en voelt. Het brengt je letterlijk uit balans. Dat heb ik zelf van nabij meegemaakt. Onderzoekers werken aan manieren om deze balans te herstellen, om MS te stoppen en uiteindelijk te genezen. Met uw steun kan dit onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Job Cohen, nauw betrokken bij Stichting MS Research.
23: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
22: MS is de meest beperkende ziekte onder jongvolwassenen. Onderzoek geeft hen hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
24: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
25: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
26: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
25: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.

0: Van alle sterren straalt zij het helderst. Hè? Opa Light hoorde je van Taylor Swift. 11:12.
1: Ciao tutti. Hallo. Buongiorno. Ja, daar zijn we.
0: Uurtje 2 van deze donderdageditie van Goedemorgen. Dat is aangebroken. Jazeker, lekker door op de ingeslagen weg, want dat voelt goed. De lekkerste muziek dus, tussen nu en 12 uur. Daarna ook wel, maar je weet hoe ik toch een beetje me voorsta op mijn eigen programmaatje. Het laatste nieuws hoor je straks ook weer van Frank Boer. Er gebeurt een hoop in onze regio. Me dunkt natuurlijk een uitspraak in de zaak Ali B. Plofkraak, we hebben ook nog dat Hanta-virus. Nou, er gebeurt een hoop, mensen. Geen nieuws. Arme dagen de laatste tijd. Ook vandaag kan jij weer pardoes met je blijbips in de prijzen vallen. Hoe fijn is dat? De toeterplaat komt weer langs en hij is lastig. Ja, ik waarschuw je vast. Ja, het is een beetje wat wel vaker voorkomt. Een bekend liedje, kort woordje, net een beetje zo verstopt. Je moet echt even oren spitsen. Even de rest uit het niet gaan stofzuigen en de radio aan of dat soort dingen. Vaatwasser uitruimen. Nee, volle concentratie. Het komende pakweg kwartiertje ongeveer. En daarna mag je gewoon weer even lekker uitbuiken, hoor. Dat is allemaal op deze donderdag. Het is alweer 7 mei op nhnieuws.nl. Het verhaal van die bijzondere gebeurtenis die aanstaande zondag plaatsvindt in Alkmaar en omgeving. Want daar wordt de bevrijding van de stad door de Canadezen in de Tweede Wereldoorlog herdacht. En dan zullen 100 historische militaire voertuigen voorbij komen. Daaronder ook de Canadese motor van Bob Leguit uit Schorel.
2: Ja, toch als je door die straten rijdt. En we hebben ook wat andere evenementen gehad. En ik hoop dat het hetzelfde zou zijn als dit. En er staat heel veel volk langs de weg. Ja, dat is onbeschrijfelijk wat je dan voor gevoel krijgt. Dat is echt ongelooflijk.
3: Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Bart.

0: Wat?
1: Wat?
0: Wat moet er?
2: Wat moet er op de toeter?
0: De toeter.
1: Ja, bijzondere plaat is dat toch, van Cadans in het donker. Er loopt een recht lijntje van Cadans naar de jazzpolitie. Dat kwam daaruit voort of ging eraan vooraf. Dat moet je me even houden te goede. Maar er is een band tussen die twee bands, hè. Dus Cadans en de jazzpolitie. In dat liedje in het donker zat hij verstopt, dus de toeter. En dus niet in het liedje van Barry White. Ja, vind ik een beetje heiligschennis om in dat nummer te gaan lopen rommelen. Best een hoop goede inzendingen, dat wil zeggen. Nou ja, Saïda heeft het bij het rechte eind. Nel helaas niet. Lucia belde, die zat ook in de buurt, maar net niet helemaal goed. En dan hadden we nog, even kijken, Herman en Frank en Leo. Allemaal goed. Ja, hartstikke goed. Rinette, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Bart.
1: Nou, jij doet elke dag mee aan het spelletje en je hebt het vrijwel altijd goed. Dus ik ben heel benieuwd of jij het bij het rechte eind hebt vandaag, Rinette.
3: Ja, ik wil zeggen, ik bel ook als ik het niet weet, want anders lijkt het of ik het altijd weet.
1: Ja, dat hoort er een beetje bij. Traditie in de ochtend. Zeg het eens, Rinette, welk woord was weggetoeterd in Cadans?
3: Kijken.
4: Ja, hartstikke goed.
1: En dus niet blijven. Heel veel mensen dachten blijven. Nee, ik zoek heel even de tekst op. Even kijken hoor. Het heeft, want wat er is, verwaait de wind. Het heeft geen zin meer om te kijken. Hartstikke goed, Rinette. Je bent de winnaar van vandaag. Gefeliciteerd.
3: Ja, dankjewel. Ik heb wel een foefje, hè, om te zorgen dat ik het goede rijmwoord heb. Ik dacht namelijk ook blijven.
1: Ja.
3: Maar ik dacht, ik wacht even.
1: Ja. En dan vaak komt hij nog een keer langs dan, hè?
3: En toen kwam er iets met elkaar, dus moest het kijken zijn.
1: Hartstikke goed, kijk. Nou, knoop het in, joh.
3: Dus, ja.
1: Ja,
3: dus
1: luister naar tante Rinette, lieve luisteraar. Dan heb je het altijd goed. Gefeliciteerd, Rinette. De prijs komt zo snel mogelijk je kant op. Fijne dag, hè.
3: Ja, gedaan. Fijne dag, hoor.
1: Doeg, ja.
0: Dat moet er op
2: dat
0: de toeter.
2: Dat moet er op de toeter.
1: En wat moet er dan op de toeter? Ja, dat moet er op de toeter. Ja, hartstikke goed, Rinette. En al die alle goede inzendingen. Ik ben weer trots op jullie. Morgen doen we weer bij Herinnert u zich deze nog quiz. En ik heb al met je besloten dat ik daarin een klassiekertje ga laten horen. Sterker nog, waar ik ooit dat spelletje mee begon. Ik ga even terug in de tijd. Dit is Simply Red en Stars.

0: Hemelvaartsdag.
1: De top 100 van Noord-Holland.
0: Je kan nu stemmen.
2: NA-nieuws.nl/top100.
3: Vroege vogels, opgelet. Ben jij aankomende week lekker vroeg uit de veren en shop je tussen 8 en 10 uur 's ochtends bij Kema Vlees, dan profiteer je van 10% korting op je gehele winkelmand. Met uitzondering op de al lopende kortingen en reclames.
4: Bevlogen, professioneel en persoonlijk. Tandartspraktijk Slotervaart. Voor jong en oud. Alle specialisaties in huis met holistische werkwijze. Spoed, zelfde dag geholpen. Ook open in avonturen en weekenden. Kijk op slotervaarttandartsen.nl.
5: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
6: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar Fiat.nl.
7: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
8: Oh, wat betekent dat voor mij?
7: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
8: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
7: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
8: En moet ik verder nog ergens op letten?
7: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
9: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
10: Dynamisch.
9: Maar in de winter wil ik zekerheid.
11: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
12: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
13: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
14: Ik ben Atalanta uit Duivendrecht.
15: Ik ben Jeanette en ik kom uit Hoofddorp.
16: Ik ben Frans uit Amsterdam Oostdorp.
17: Twee over half twaalf in Holiesloot is het 10 graden. Nieuws uit Noord-Holland hoor je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
18: Goedemorgen. Rapper en televisiepersoonlijkheid Ali B. moet 3 jaar de gevangenis in. Dat is de uitspraak van het hoge beroep in zijn zedenzaak. Die veroordeling klonk vanochtend zo.
19: Gelet op alle genoemde factoren acht het Hof een gevangenisstraf voor de duur van 3 jaar passend en geboden.
18: Het Hof veroordeelt Ali B. voor 2 verkrachtingen... van zangeres Ellen ten Dam in Marokko en van zangeres Naomi op een schrijverskamp in Heilo in Noord-Holland.
19: De verdachte heeft met zijn handelen de lichamelijke en seksuele grenzen van beide vrouwen ernstig geschonden. Hij heeft uitsluitend gehandeld vanuit zijn eigen seksuele behoeften en geen moment rekening gehouden met de slachtoffers.
18: Ja, ook wordt Ali B. kwalijk genomen dat hij altijd heeft ontkend dat hij dat gedaan heeft. Ali B. was zelf niet in de rechtbank aanwezig bij het vonnis. Hij heeft zojuist wel laten weten in cassatie te gaan. Althans, dat heeft zijn advocaat laten weten. Die noemt de uitspraak pijnlijk. En cassatie, ja, dat is een soort schriftelijk proces, hè, waarbij de Hoge Raad zich nog 1 keer buigt over het vonnis en kijkt of het recht goed is toegepast. Er zijn dus geen nieuwe zittingen meer. Maar helemaal achter de rug is het nog niet. Als de Hoge Raad zegt, het is allemaal goed gegaan daar in het hoge beroep, er zijn geen fouten gemaakt, dan wordt de straf onherroepelijk en moet Ali B. daadwerkelijk de gevangenis in. Tot slot nog even 1 toevoeging. De straf is uiteindelijk hoger, 1,5 jaar, dan justitie had geëist. Een bedrijventerrein in Diemen is vanochtend afgezet vanwege een ammoniaklekkage. Vanwege de giftige stof klaagden omwonenden over prikkende ogen en hoesbuien. Een direct gevaar voor de omgeving is er nu niet, zegt de veiligheidsregio, maar het zal nog wel even duren voordat alles weer achter de rug is daar.
20: Op dit moment staat het pand nog wel vol met ammoniakdamp. Er wordt nu een plan gemaakt hoe we dat naar buiten toe kunnen gaan ventileren. kan betekenen dat er in de directe omgeving nog wat meer overlast, geuroverlast zal zijn. Maar dat hoeft niet af te doen aan de gevaarzetting op dit moment. Maar dat wordt actief gemonitord door de hulpdiensten hier te plaatsen.
0: Dat betekent dat jullie hier ook nog wel eventjes actief zullen zijn?
20: Ja, hoe lang het exact gaat duren, dat is bij mij nog niet bekend. Het kan nog eventjes duren, het kan ook meevallen.
18: Ja, de veiligheidsregio in gesprek met Thijs-Jan van Aals, collega verslaggever daar. Drie mensen zijn nagekeken door ambulancepersoneel, wist hij mij nog te vertellen. Maar ze hoefden niet mee naar het ziekenhuis. Een stewardess van KLM is in het ziekenhuis opgenomen vanwege een mogelijke besmetting met het Hantavirus. De vrouw uit Haarlem ligt nu geïsoleerd in het AMC in Amsterdam. Daar wordt ze getest. Ze heeft milde klachten, zegt het ministerie van Volksgezondheid. De vrouw uit Haarlem was eerder in het Zuid-Afrikaanse Johannesburg in contact gekomen met de Nederlandse vrouw, die later overleed aan het virus. De Jan-Pieter Heijenstraat in Amsterdam-West is weer open. Vandaag deed de politie daar nog uren onderzoek, nadat een winkel doelwit was van een plofkraak. De pinautomaat in de tabakswinkel werd opgeblazen daar. De schade aan het pand is enorm. De gevel is ingestort. Buurtbewoners stonden daarom midden in de nacht geschrokken op straat. Maar hun huizen boven de winkel hoeft uiteindelijk niet ontruimd te worden. De politie heeft nog niemand opgepakt, maar ze zoeken wel twee mannen die vluchten op een scooter. En dan nog even wat vrolijks doen, want jongen, wat een leed allemaal. We doen dan wel niet mee, Bart, met het Eurovisie Songfestival. Maar er is toch wat nieuws over te melden. Want ze hebben daar voor het eerst in lange tijd een deelnemer toestemming gegeven om live op het podium een instrument te bespelen. Ja, ik wist niet dat dat verboden was, maar blijkbaar wel. Normaal mag dat namelijk niet, omdat het technisch te veel gedoe is om tijdens een liveshow steeds weer alle instrumenten in te pluggen en af te stemmen. Ja, het moet ook wel een beetje praktisch zijn. Maar voor deze violisten uit Finland wordt een uitzondering gemaakt. En dan klinkt het allemaal zo. Yeah!

0: Het niveau is ongekend hoog, hè, altijd.
1: Sinds wij die meedoen.
0: Mijn hemel.
1: Ja, nee, de violist die zegt, ja, dit moet live, want de viool is in dialoog, in gesprek met de zanger. En het is in feite een extra
0: Dat hoor je er ook wel in terug, hè?
1: Nou, het een dialoog. Een
0: die hebben wel wat te bespreken met z'n tweeën, hè?
1: Ja, nou, inderdaad.
0: Mijn hemel. Oké, maar dit vind ik wel even een opzienbarende onthulling. Dat het dus... live gezongen, toch?
1: Ja, dat denk ik wel. Ik vermoed dat wel.
0: Dat gaat wel eens mis, namelijk. Dus.
1: Ja, dan moet je zo'n hele valse...
0: Nee, ik snap het wel. Het is natuurlijk een hele gedoe om al die instrumenten erin te prikken.
1: Ja,
0: weer,
1: nee, begrijp ik. Het is allemaal bordkarton, het is allemaal televisie. maar behalve deze viool... En dan gaan we eens even lekker... dan gaan we eens even kritisch naar luisteren.
0: Ja, nou, dat
1: of
0: doen
1: niet,
0: we sowieso.
1: We doen niet mee, dus maakt ook allemaal niet uit. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
0: Dankjewel Frank. Jan Visser dan met het weer.
2: Vandaag droog weer met vanochtend veel zon. Vanmiddag zijn er ook wat wolkenvelden. De temperatuur komt uit op Texel, de Noordkop en op Wieringen op zo'n 13 tot 14 graden. In de rest van de provincie worden tussen 16 en 18 graden. De hoogste waarden in de regio Amsterdam, Kennemerland, Haarlemmermeer en het Gooi. De wind waait zwak tot matig uit het noordoosten. Morgen veel zon, een zwakke tot matige oostenwind en nog iets hogere temperaturen.

De inmiddels, toch wel een beetje hoogbejaarde Rod Stewart hoorde je met Tonight I'm Yours. Treedt nog steeds op of dat verstandig is. Nou, dat is aan anderen om te beoordelen. Maar still going more or less strong. Straks in Goedemorgen Jack Johnson, een Upside Down. Eerst een liedje van een van de beste soulzangers aller tijden. Ja, dat mogen we toch wel stellen. Die ook nog eens multi-instrumentalist was. Ja, daar ben ik altijd zo jaloers op. Mensen die gewoon niet één, maar meerdere instrumenten bespelen. Hij bespeelde de toetsen, gitaar, drums, volgens mij zelfs saxofoon. En dat brengt mij op een van de beste basgitaristen ooit. Een man die op een krankzinnige hoeveelheid hits te horen is. Zijn naam is James Jamerson. Hij was lid van, laat ik zeggen, de huisband van het Motown-label. Nou, dat verhaal ken je, hè? Motown vloog het maken van platen aan alsof het een autofabriek was. Lopende bandwerk. De platenlabel zat ook in Detroit, hè? En Detroit is natuurlijk ook de bakermat van de auto-industrie. De Ford-fabriek zat in Detroit. Nou, Henry Ford was de bedenker van de lopende band. Dus jij doet onderdeel A, dat wordt dan onderdeel B. En dus aan de lijn van die lopende band had je een kant-en-klare auto. Nou, Berry Gordy gebruikte dat principe om muziek te maken. Dus dat ging 24/7 door. Hè. Er stonden daar gewoon muzikanten. Die wisselden na 8 uur hitjes inspelen elkaar af. En dan nam iemand anders het over. En zo werden daar continu hits gemaakt. En James Jamerson stond daar dus aan die lopende band met zijn basgitaar hits in te spelen. En Marvin Gaye wilde per se deze James Jamerson op zijn album hebben. Nou was er alleen één probleem bij deze James Jamerson. Het eerste was dat hij de onhebbelijke gewoonte had om met sap van augurken te drinken. Ja, ik verzin het niet, was echt zo. Dus ja, hij meurde nogal uit zijn giegel. Dus als je aan het toeren was met James Jamerson en je had de pech dat je naast hem zat, dan werd het van lange busritjes. En James Jamerson dronk als een vis. Ja, die had een serieus drankprobleem. En soms verdween hij gewoon dagenlang. Dan had hij 2-3 dagen achter elkaar gewerkt. Hitje of 6 even ingespeeld. En dan toedeloe, weet je wel, dan hing hij in de kroeg. En uitgerekend op de dag dat dit prachtige nummer zou worden opgenomen, was hij ook weg. En aangezien tijd geld was bij Motown, was er enige haast geboden. Want Marvin Gaye had gewoon een namiddag die studio en die zei, nou, ik wil dit nummer ingespeeld hebben. Nou ja, daar had je dan een tijdje de tijd voor. Maar goed, een lang verhaal kort, er werden verschillende mensen, zeg maar, de straten van Detroit opgestuurd om te kijken waar die James Jamerson uithing. Nou, uiteindelijk werd hij gevonden ergens starnakeldronken in de kroeg. Toen hebben ze hem in een auto gegooid, meegenomen aan de studio, naar de studio. En daar stonden ze dus op het punt om deze klassieker van Marvin Gaye op te nemen. Nou, record, take 1. Waardeloos. James Jamerson die stond zo'n beetje recht op te slapen. Was eigenlijk niet meer in staat om op zijn benen te staan. Dus ook take 2. Helemaal niks. En uiteindelijk zei die James Jamerson, het is allemaal leuk en aardig, maar misschien moet ik gewoon even lekker gaan leggen. Ik denk dat dat wat beter is, want ik op mijn benen staan, dat gaat niet meer lukken. En zo kan het dus dat de baspartij op een van de mooiste nummers ooit is ingespeeld door een man die niet alleen stom dronken was, maar ook nog eens gewoon op de grond van de studio lag met zijn basgitaar in zijn hand. Goddank hoor je het niet terug op I Heard It Through the Grapevine van Marvin Gaye.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: John, wat ga je doen?
1: John, wat ga je doen?
2: John, wat ga je doen? John, wat ga je doen? John, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
2: We zijn een beetje aan de late kant, dus steek van wal.
1: Oh, maar dan moet ik het een beetje heel kort houden. Nou, we gaan het hebben over staar. Dat doen we met een belangrijke arts. En we besteden aandacht aan Moederdag. En dit is het. Ga door.
2: Oh jeetje, oh, dat is wel heel kort en mooi.
1: Ja, nou ja, ja, anders gaat het ten koste
2: van mijn eigen gaat...
1: Want er komt nog een plaat aan.
2: Dan jij...
1: Kom op, draai je die plaat.
2: Ja, ik ga hem draaien. Nou, mooi toepasselijk liedje van wat er ook gebeurt. Don't worry, be happy. Veel plezier bij June en de rest van de dag. Toedeloe, hè.

0: Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Muziekmiddag.
2: Iedere zondag.
1: Het beste uit 60, 70 en 80.
2: De muziekmiddag.
3: 1967.
2: 1980.
1: De muziekmiddag. Met William van der Locht.
3: 19.

0: 70 en 80.
1: De muziekmiddag.
0: Zondag van 2 tot 5 bij NH.
2: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
3: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
5: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
6: Meubelstoffeerderij Scholtens is aanstaande zaterdag geopend van 10 tot 1. Netwerk 65 Purmerend. Bel 06-272-60222.
7: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
8: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
9: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
10: De legendarische musical Foxtrot komt naar u toe. Met liedjes van Annie M. G. Schmid en Harry Banning. Een sprankelend verhaal vol humor, glamour en verrassende actualiteit. Met Gerry van der Klei, William Spaai en vele anderen. Boek nu op delamar.nl.
11: Ik ben Johnny, Pambioens cupcakebakker uit Amsterdam.
12: Ik ben Nico en ik kom uit Scharwoude.
13: Hallo, ik ben Alexander en ik woon in Weesp. Het leukste stadje binnen Amsterdam.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
15: Drie minuten over 12 is het al. Het laatste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
16: Goedemiddag. De advocaat van Ali B. gaat in cassatie bij de Hoge Raad. Ali B. werd vanochtend in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf voor 2 verkrachtingen. Een van die verkrachtingen was in Heilo. Een stewardess van KLM is in het ziekenhuis opgenomen vanwege een mogelijke besmetting met het Hantavirus. De vrouw uit Haarlem ligt nu geïsoleerd in het AMC in Amsterdam. Daar wordt ze getest. Ze heeft milde klachten, zegt het ministerie. En in Diemen is een groot deel van een bedrijventerrein afgezet vanwege een ammoniaklekkage. Omwonenden, ja, die hebben last van prikkende ogen en hoestbuien. Straks meer daarover, nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
17: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Rapper Ali B. is in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel. Volgens het gerechtshof is er voldoende bewijs dat hij zangeres Ellen ten Damme heeft verkracht. En ook de verkrachting van zangeres Naomi is volgens het hof voldoende bewezen. De celstraf van 3 jaar valt 1 jaar hoger uit dan de straf van de rechtbank. Ali B. legt zich er niet bij neer en gaat in cassatie bij de Hoge Raad. Op een industrieterrein langs de A6 in de buurt van Almere staat een groot datacentrum in brand. Het vuur brak vanochtend door nog onbekende oorzaak uit en de brandweer spreekt intussen van een zeer grote brand. Alle mensen die binnen waren konden op tijd wegkomen. De rookwolken zijn tot in de wijde omgeving te zien. Mensen die in de buurt wonen krijgen via een NL-alert het advies om ramen en deuren dicht te houden. Het heeft ook gevolgen voor de Universiteit Utrecht, die in het datacenter enkele servers heeft staan. Volgens de universiteit heeft de brand grote impact. Een KLM-stewardess ligt in Amsterdam in het UMC met verschijnselen van het Hantavirus. In Johannesburg had ze contact met de Nederlandse vrouw die een dag later aan het virus overleed. De stewardess heeft milde klachten. Vanochtend landde op Schiphol een ziek bemanningslid van het cruiseschip de Hondius. Het cruiseschip is nu op weg naar de Canarische eilanden. De website Motherless, waarop beelden staan van seksueel misbruik en soms zelfs kinderporno, staat al zeker 2 jaar op een Nederlandse server. Het hostingbedrijf zegt tegen de NOS en Nieuwsuur dat het geen controle heeft over de inhoud van de site. De autoriteit Consumentenmarkt zegt geen content offline te kunnen halen, maar onderzoekt wel of het samen met Europese collega's kan optreden tegen Motherless. Het weer, veel zon, alleen in Limburg nog veel bewolking. Later op de dag meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Morgen droog met zonnige perioden, dan iets warmer dan vandaag. Maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is een uittip.
18: In het lange hemelvaartweekend van 14 tot en met 17 mei is het Ambachtenfestival in het Enkhuizer Zuiderzeemuseum. Geniet in het levendige Zuiderzeedorp van alle demonstraties en optredens. Ga voor meer info en tickets naar zuiderzeemuseum.nl.
1: Dit was een uittip.
19: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670-6067. Smitje met DT.
20: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
21: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
22: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
23: Dynamisch.
22: Maar in de winter...

0: onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
1: True Lease met Grenke.
2: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
3: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
2: Precies wat we nodig hadden.
3: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
0: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
3: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
4: June tot 2.

Diana Ross heb ik 2 keer gezien. Waanzinnige concerten. 1 keer in Ahoy en de andere keer was ergens in Amsterdam. Ik denk AFAS of zo. Gewoon een geweldig concert. Dit was Mayol Piano.

0: 13 minuten over 12, June tot 2 op NR Radio. En mijn persoonlijk moment is eigenlijk een beetje voortbedurend op het verhaal van gisteren. Ja, we doen gewoon een deel tweetje. Dat kan namelijk makkelijk. Gisteren vroeg ik, kun je even terugdenken aan vroeger? Dat je ouders misschien speciaal voor jou iets in huis haalden wat je heel erg lekker vond. Doet mij ook even een beetje denken aan mijn eigen ervaring op de vrijdagavond. Heb ik gisteren niet verteld. Dus dit is nieuw. Maarten, dit is hartstikke nieuw.
1: Ik hang
0: luister,
1: aan je lipjes.
0: Huiver. Nee, je hoeft niet te huiveren. Op vrijdagavond, dus hadden we de hele week door de week eigenlijk... Nou, je kon een biscuitje krijgen bij de thee als je uit school kwam. Maar voor de rest snoepen zat er niet in. Ik heb de schade ingehaald. Maar op de vrijdagavond mocht ik altijd met mijn moeder mee naar het dorp. Was in Eibergen in dit geval. En dan gingen we boodschappen doen voor het weekend. En dan mocht ik de koek uitzoeken. Ik mocht, en mijn broertje trouwens ook... wij mochten allebei één soort koeken uitzoeken.
1: Ja.
0: Nou, echt jongen, dat was een hoogtepunt van het weekend.
1: Oh ja?
0: Ja, dat was echt helemaal geweldig. Heel vaak werden het roze koeken, stroopkoeken of eierkoeken. En, maar dat, ja, dat was heel bijzonder.
1: Zo, een eierkoek voor het weekend.
0: Ja.
1: Wat een feest.
0: Ja, heel vet. Ja, dat waren hele andere tijden.
1: Ja, dat geloof ik.
0: Ja. En bovendien op de zaterdagavond... als we televisie gingen kijken, weet ik ook nog wel... dan kregen we alle twee een eigen bakje chips. Mocht op je schoot. En daar onderin deed mijn moeder altijd iets bijzonders. Er zaten of een paar rozijntjes in, of een paar nootjes in... of een paar spekjes. Hoorden niet bij elkaar, maar dat was een soort verrassingspakketje.
1: Onder die chips?
0: Ja.
1: Lekker.
0: Ja, dat was echt heel leuk.
1: Oh, wat
0: heb jij nog iets bijzonders?
1: Nou, ik heb dus eigenlijk dat niet. Want ik denk dat heel veel mensen dit zullen herkennen. Van inderdaad vrijdag met natte haartjes.
0: Ja, dan kwam Avro's weekendquiz met die marmotten.
1: En dan een bakje chips of zo, of snoep. Ik mocht eigenlijk altijd wel chips. Niet zo van... dat ze me...
0: Maar ook door de week?
1: Ja. Ik kan me niet herinneren dat ik dat alleen op vrijdag mocht. Maar ik was zo
0: vrijdag en zaterdag.
1: Ja, nee, dat hadden wij. Ik mocht dat ook wel door de week. Maar ik was ook niet zo'n snoepkont. Ik had heel veel appels en tomaten.
0: Tuurlijk.
1: Ja, nee, echt waar.
0: Toen dacht je al, tomaten is goed voor mijn prostaat.
1: Nou, ja, toen ik 6 was. Oké. <Okay. laughs> ik was eigenlijk meer gek op fruit. Dus ik weet niet. Ik heb niet die opvoeding gehad. Maar heel veel mensen denk ik wel met jou wel, ja.
0: Ja, ja. Ja, want volgens mij, Barbara, jij kreeg toch ook iets extra lekkers in het weekend?
2: Ja, wij hadden dan ook zo'n deal inderdaad dat je door de week niet mocht snoepen. En dat je dan op vrijdagavond wat snoepjes mocht kopen. Dat klinkt nu allemaal een beetje kinderlijk of zo op een bepaalde manier. Maar het was ook kindertijd natuurlijk. Maar er werd wel
0: goed over nagedacht. Maar zat jij ook op zaterdagavond met een bakje chips op schoot tv te kijken?
2: Ja, volgens mij wel. En wat we hadden op vrijdag dan... mijn vader was de eerste vader van het dorp die maar 4 dagen ging werken. Dus 1 dag zich toelegde op het huishouden. En die vrijdag was dus zijn... papadag, ging hij dan friet maken voor ons. Zelfgemaakte friet op vrijdagavond. Dat was ook een hoogtepunt.
0: Nou,
2: serieus.
0: Dat is ook weer zo mooi.
1: Oh ja, dat hadden wij ook. Zaterdag hadden we patat, inderdaad. En dan kwam iedereen van de hele buurt kwam bij ons patat eten.
0: Ja, oh, wat grappig. Ja. Nu komen we bij de frituurpan. Op zondag zei mijn vader altijd tegen moeder... Tieneke, eten ze. 10 kan de pan aan. Want dan was hij aan het luisteren naar Studio Sport.
1: Ja.
0: En dan ging de pan aan. En dat deed hij dan in de schuur. En dan kwamen er bitterballetjes.
1: Oh, lekker.
2: Jeetje. Ja. Vroeger hadden we dus meer vaste prikdingen.
0: Ja, heerlijk. 088 850 51 52. Leuk om even met jou te praten over deze gewoonte.

0: Hazes junior met De Nacht is Mijn Leven. Een ode aan het nachtleven over Dre Hazes gesproken. Volgende week woensdag is hij de gast. Ja, en die jongen heeft genoeg te vertellen. Laten we eerst eens even gaan luisteren naar Lucia. Lucia, goedemiddag.
1: Hi, John.
0: Dag, zijn er bepaalde gewoonten van vroeger waar je het over wil hebben? Als het
1: nou
0: gaat...
1: ja, ik ben door mijn opa en oma grootgebracht door omstandigheden.
0: Ja?
1: En op vrijdagavond kreeg ik altijd van mijn opa, en dat kocht hij van zijn zakgeld, kreeg ik of een bakje garnalen of een bakje kibbeling.
0: Oh joh, dat is wel een beetje in de gezonde hoek.
1: Nee, ja, want ik ben niet zo'n snijkom, maar hartige dingen vond ik wel lekker.
0: Wat?
1: Dus, ja. En toen zei mijn opa van ja, dat gaat er niet uit de huishoudpot, want dat krijgen ze dan van mij van de zakgeld.
0: Ah, van zijn zakgeld.
1: Ja,
0: ja.
1: Hij kreeg altijd zakgeld voor zijn sigaretjes en,
0: ja, en, dan ging
1: en wat anders. En legde hij altijd een stukje apart voor mij.
0: Nou, wat heerlijk. En hoe oud was je dat je bij ze ging wonen?
1: 7 maanden.
0: 7 maanden?
1: Ja.
0: Oh. Oké. Okay, dus...
1: tot mijn oma overleed heb ik bij ze gewoond.
0: Ja, en hoe oud was je toen?
1: 36.
0: 36. Dus van 7 maanden tot 36 heb jij bij je opa en oma gewoond?
1: Ja, klopt.
0: Ja.
1: En, maar ik had mijn vader wel, maar die was door omstandigheden aan het werk in het buitenland.
0: Ja.
1: Dus die zag ik wel en ik wist ook wel dat hij mijn vader was.
0: Ja.
1: Maar mijn opa en oma hebben me echt opgevoed.
0: Ja, en jouw moeder, waar is jouw moeder gebleven dan?
1: Nou, dat geen idee waar ze is, maar ik wil het ook niet weten. Dat vertel ik wel even aan Maarten buiten de uitzending.
0: Ja, oké. Okay. Nou, in ieder geval ben je liefdevol opgevoed.
1: Zeker weten.
0: Ja, oké. Okay, dankjewel, Lucia.
1: Oké, fijne uitzending nog.
0: Dag. Ja, Maarten vertelt alles aan mij natuurlijk, Lucia. Maar dat vind je niet erg, toch?
1: Nee. Maar het is niet om iets op de radio
0: te
1: zeggen.
0: Nee, ik snap hem. Dankjewel. Dag.
1: Oké, doei.
0: Dag. Dan gaan we naar Lidie. Dag, Lidie. Goedemiddag.
2: Dag, doei.
0: Hallo daar. Had je bepaalde gewoontes als het gaat om vroeger?
2: Nou, vroeger. Ik ben al redelijk gepensioneerd. Dus toen was het sliepertje op zaterdagavond.
0: Oh, sliepertje, ja.
2: En mijn moeder haalde altijd voor zaterdagavond van die prachtige kleine opgemaakte koekjes. Of van die schuim, kleine van die schuimgebakjes, zeg maar. Niet heel groot, maar van die kleine hapjes eigenlijk.
0: En
2: ja, dat was al.
0: En dat was voor de zaterdagavond?
2: En dat was voor de zaterdagavond, ja.
0: Ach, wat heerlijk. Ja, dus dat zijn dan mooie herinneringen, toch?
2: Ja.
0: En dan
2: ja.
0: Keek je zwiebertje en kwam daarna zwiebertje nog iets anders? Of moest je dan naar bed?
2: Nou, volgens mij, we gingen naar bed. Want het was ook zaterdagmiddag volgens mij altijd eerst in bad.
0: Oh ja.
2: En daarna eten en daarna zwiebertje. Daarna naar bed, denk ik.
0: Ja.
2: Ik weet niet hoe oud ik was, want Fiebertje heeft ook een hele tijd gedraaid natuurlijk.
0: Ja,
2: maar,
0: en dan een schuimgebakje en dan was het wegwezen.
2: Ja,
0: mooi.
2: Ja.
0: Oh, we gaan het een andere keer hebben over bedrituelen, want daar heb ik ook nog wel een idee bij. Maar Lidie, dankjewel.
2: Okidoki, dankjewel.
0: Doei. We gaan nog even naar José. José, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Jong.
0: Hoe zit het bij jou?
3: Nou, bij mij zit het heel ver weg. Ik ben 75 jaar.
0: Ja.
3: En toen ik eigenlijk geboren werd, was in Rotterdam. En toen woonden we daar vlakbij een kruideniertje. En daar hadden mijn moeder de boodschappen. Maar na 5 jaar gingen wij verhuizen naar een hele mooie wijk in Rotterdam-Zuid. En ja, toen wilden zij toch dat bij die kruidenier blijven. Maar dat was een beetje te ver weg.
0: Ja.
3: En dan kwam die kruidenier op donderdagavond kwam die het boodschappenboekje, zo heette dat, kwam die halen.
0: Ja.
3: Waar alle boodschappen in stonden. En die kwam die vrijdagavond... Ja, brengen in een hele grote doos. En dan ik en mijn zusje en mijn broertje. Nou, allemaal op die doos. En dan zat er natuurlijk van alles in.
0: Ja.
3: Maar voor ons ieder altijd 3 van die koetjesrepen.
0: Oh.
3: Die kleine, dunne, die dus eigenlijk niet eens echt chocola zijn.
0: Nee, heel vies.
3: Maar toen vonden wij ze heerlijk. Ik weet nog precies, ze waren heel dun. En blauw met wit, maar wij waren er zo blij mee. Want dat was het enige snoep wat wij kregen en mochten we gelijk opeten.
0: Met heel weinig cacao erin.
3: Ja. Daar zou ik ze echt niet meer lusten. Maar ik heb ze ooit al wel eens gekocht op de markt.
0: Ja.
3: Gewoon uit nostalgie.
0: Ja, nou wat enig. Mooie herinnering, dankjewel.
3: Ja, goed joh.
0: Goed zo, dag José.
3: Dag.
0: God, dat is lang geleden, de koetjesreep. We gaan even naar Maarten.
4: Ja, jij wilde appjes natuurlijk weten.
0: Tuurlijk. Nou, ik wil nog wel meer van je weten, maar dat kan niet op de radio.
4: Nou, dat weet jij niet. Ik ben een open boek. Maar Marja ook, want zij appt zondagochtend... Jus met kaantjes en een boterham om te soppen.
0: Wat zijn kaantjes?
4: Dat weet ik niet. Ik dacht dat jij dat wist. Ik denk dat is vast iets ouds en dat weet jij. Maar nou, je weet het niet. Kaantjes, ik zoek het nu op.
0: Daar ben ik niet oud genoeg voor. Dank
4: het je. Ziet er heel erg...
0: Dank je, Maarten. Kaantjes, wat zijn kaantjes?
4: Kaantjes. Runderniervet. Gesmolten.
0: Reuzel, ander woord voor reuzel.
4: Varkensbuikvet.
0: Oh, doe maar even een ander appje dan.
4: Ja.
0: En dat kreeg je dan zondagochtend?
4: Ja. Jus, nu snap ik de jus ook. Met kaantjes en een boterham op de sop. En nou ja, zij vindt het lekker, dus dat zal het ook wel lekker zijn.
0: Ja, maar is ook, ook de herinnering, hè? Dat precies, ook mooi. Ja.
4: Karel heeft het dan weer over een zakje Haribo op vrijdagavond... toen hij naar Baantje keek.
0: Leuk.
4: Leonie, die had ieder kleinkind kreeg op zaterdag... een zakje snoep van mijn oma. Margriet en Trix hebben het allebei over zwiebertje op zaterdagmiddag... en een bakje chips en slasaus.
0: Wacht even, slasaus over die chips?
4: Ja, Margriet kreeg een bakje chips met slasaus.
0: Ze hebben toch bijzondere dingen allemaal?
4: Ja.
0: Ja.
4: Het zal vast lekker zijn.
0: Het is niet zo dat jij dat gaat proberen, hè, vanmiddag.
4: Weet je niet.
0: Zakje slips.
4: Doe eens gek.
0: Nee, jij gooit gewoon zeemanket weer in de magnetron, denk ik.
4: Ja. Doe jij dan die kaantjes, dat buikvet?
0: Nou, ik heb die foto gezien bij jou. Slaap over. Dit is Paul Simon.

0: Paul Simon, A Mother and Child Reunion. Zometeen het laatste nieuws, Barbara. Waar gaat het over?
1: Een stewardess van KLM uit Haarlem is mogelijk besmet met het Hanta-virus. Zometeen hoor daar meer over.
0: Heel goed. En voor die tijd even nog luisteren naar een luisteraar. Is het Fien? Goedemiddag.
2: Goedemiddag, met Fien.
0: Ja, Fien. Hi,
2: ja,
0: Fien.
2: Ja, ik ben verbaasd dat jullie niet weten wat kaantjes zijn.
0: Nee, lieverd, vertel jij het maar. We wisten het niet.
2: Ja, dat is uitgebakken spek.
0: Oh, nou ja, ik wist het echt niet.
2: Ja, dat is zo oud al.
0: Ja, maar ja, zo oud zijn we niet. Maar nu weten we dankzij jou wat kaantjes zijn.
2: Ja, dat is spek. En je doet het door de boerenkool en zo ook. Lekker spekjes erbij.
0: Oh, heerlijk. Nou, we slaan het even op. Maar we weten voor nu en altijd wat kaantjes zijn.
2: Ja, oké. Okay.
0: Dankjewel.
2: Ja, alsjeblieft. Hoi.
3: Hemelvaartsdag.
4: De top 100 van Noord-Holland.
3: Je kan nu stemmen.
4: NANieuws.nl/top100.
5: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op vangoghenrembrandtinamsterdam.nl.
6: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
7: Dynamisch.
6: Maar in de winter wil ik zekerheid.
8: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
9: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
10: Trulease met Grenke.
11: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
10: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
11: Precies wat we nodig hadden.
10: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
12: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
10: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
12: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
13: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
14: Odido. Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
15: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen. Beter Leven.
16: Ik ben Lizzie en ik kom uit Amsterdam.
17: Ik ben Sherelle uit Purmerend.
18: Een vrolijke groet van Margriet uit Heerhugowaard.
19: Thuis in heel Noord-Holland.
0: 2 minuten over het half 1. We gaan naar Schagen, er is het 13 graden. Goedemiddag, Barbara.
1: Goedemiddag. Ali B. die moet 3 jaar de gevangenis in. Dat is de uitkomst van het hoger beroep in zijn zedenzaak. Het Hof veroordeelt Ali B. voor 2 verkrachtingen... van zangeres Ellen ten Damme in Marokko en van zangeres Naomi op een schrijverskamp in Heilo. De straf die werd vanochtend als volgt gemotiveerd.
20: De verdachte heeft met zijn handelen de lichamelijke en seksuele grenzen van beide vrouwen ernstig geschonden. Hij heeft uitsluitend gehandeld vanuit zijn eigen seksuele behoeften en geen moment rekening gehouden met de slachtoffers.
1: Ook wordt Ali B. kwalijk genomen dat hij altijd heeft ontkend. Ali B. zelf was trouwens niet bij het vonnis aanwezig. Hij heeft wel zojuist laten weten dat hij in cassatie gaat. De celstraf van 3 jaar nu is trouwens 1 jaar hoger dan de celstraf die hij in 2024 kreeg van de rechter. Zijn advocaat zegt Ali B. is teleurgesteld, maar uiterst strijdbaar heeft hij gereageerd op de uitspraak van het Hof. Dan, een bedrijventerrein in Diemen is vanochtend afgezet vanwege een ammoniaklekkage. Vanwege de giftige stof klaagden omwonenden over prikkende ogen en hoestbuien. Een direct gevaar voor de omgeving is er nu niet, zegt de veiligheidsregio. Maar het gaat nog wel even duren voordat alles weer achter de rug is daar.
7: Op dit moment staat het pand nog wel vol met ammoniakdamp. Er wordt nu een plan gemaakt hoe we dat naar buiten toe kunnen gaan ventileren. Kan betekenen dat er in de directe omgeving nog wat meer overlast, geuroverlast zal zijn. Maar dat hoeft niet af te doen aan de gevaarzetting op dit moment. Maar dat wordt actief gemonitord door de hulpdiensten hier te plaatsen.
16: Dat betekent dat jullie hier ook nog wel eventjes actief zullen zijn?
7: Ja, hoe lang het exact gaat duren, dat is bij mij nog niet bekend. Kan nog eventjes duren, het kan ook meevallen.
1: En dat zijn woordvoerder van de veiligheidsregio. 3 mensen zijn nagekeken door ambulancepersoneel, maar ze hoefden niet mee gelukkig naar het ziekenhuis. En een stewardess van KLM is in het ziekenhuis opgenomen vanwege een mogelijke besmetting met het Hantavirus. De vrouw uit Haarlem ligt nu geïsoleerd in het AMC in Amsterdam. Daar wordt ze getest. Ze heeft milde klachten, zegt het ministerie. De stewardess is in Johannesburg, dat is in Zuid-Afrika, in contact geweest met de 69-jarige Nederlandse vrouw die een dag later aan het virus overleed. En de Jan-Pieter Heijenstraat in Amsterdam-West is weer vrijgegeven. Vandaag deed de politie daar urenlang onderzoek nadat een winkel doelwit was geworden van een plofkraak. Een pinautomaat in de tabakswinkel werd daar opgeblazen. Schade aan het pand is enorm, de gevel is ingestort. Ja, en buurtbewoners die stonden midden in de nacht geschrokken op straat. Maar hun huizen boven de winkel hoefden uiteindelijk niet ontruimd te worden. Politie zoekt 2 mannen die zijn gevlucht op een scooter. Ja, ze zijn nog niet gepakt. Laatste berichtje, iets vrolijkers. De organisatie van het Eurovisie Songfestival geeft voor het eerst in lange tijd een deelnemer toestemming om live op het podium een instrument te bespelen. Normaal gesproken mag dat niet, omdat dat technisch te veel gedoe is om tijdens de liveshow steeds weer alle instrumenten in te pluggen en af te stemmen. Maar voor deze violisten uit Finland wordt een uitzondering gemaakt. Na een paar seconden hoor je die violisten. Ja, doe!

0: Een hoop geluid, hè?
1: Heel veel geluid.
0: Maar hoorde je ook die viool?
1: Zeker.
0: Die vond ik wel heel mooi, trouwens.
1: Ja, maar die had voor mij nog wel wat prominenter aanwezig mogen
0: inderdaad,
1: zijn.
0: Inderdaad, dat vond ik eigenlijk het mooiste moment. Ja. Maar goed, ik snap dus dat ze daar wel een uitzondering van maken.
1: Ja, maar ik vond het ook wel heel leuk dat je ons erop wees.
0: Ja.
1: Ja, dit heb je echt goed bedacht.
0: Dit is een violiste uit Finland dus.
1: Mooi.
0: En meer nieuws in de app en op nanieuws.nl.
1: Nou, dat doet me even denken aan die jongen die viool speelde tijdens een bevrijdingsconcert. Heb je dat gezien op televisie? En misschien met terugwerkende kracht, afgelopen bevrijdingsdag, dinsdag.
0: Ik heb volgens mij een filmpje voorbij zien
1: hij?
0: Komen.
1: 18 jaar. Heette die niet Peter of Pieter of zo? Nou, dat was werkelijk. Maarten zoekt het gelijk op. Echt zo ontzettend goed gedaan. Ik vond het echt heel indrukwekkend.
0: Ik vind dat sowieso altijd wel indrukwekkend als mensen viool kunnen spelen. Je kan zo'n mooi instrument.
1: Ja. Maarten, weet je het al? Ja, Maarten is wel heel
2: idee.
1: Snel.
2: Geen idee.
1: Hij heette Peter of Pieter of zo, heette die.
2: Nou, als jij het zegt.
0: Nou, weet je wat? We zoeken dat achter de schermen
1: Peter
0: nog
1: Scheefkerk.
0: Even op.
2: Pieter Streefkerk.
1: Pieter Streefkerk. Zie je? Peter of Pieter. Pieter Streefkerk.
2: Oh, wauw.
1: Ja, was echt mooi.
2: Ja.
0: Onthoud die naam. En meer nieuws in de app en op nanieuws.nl.
1: Onthoud die naam. Let op, Pieter Streefkerk. Sorry. Met een viool. Jan Visser met een computer. Goedemiddag.
3: Ja, zonder viool.
1: Ja, wordt ook niks meer, hè, die viool van jou.
3: Nee, dat denk ik ook. Die is wel een prachtig instrument.
1: Zo, dat, heb je ooit een instrument bespeeld?
3: Nee, niet echt, nee.
1: Nou, kan nog, hè, blokfluitje.
3: Ja, ja, ik hou wel veel van muziek, maar zelfs instrumenten bespelen, nee.
1: Nee, nee.
3: Maar dat wist je al, hè?
1: Ja. Ja, dat wist ik zeker. Jan, wat wordt het weer vandaag?
3: Ja, het is heel mooi vandaag. Volop zon. Het is wel zo dat er nu geleidelijk wel wat meer stapelwolken ontstaan. Trouwens wel een mooi gezicht net buiten. Die prachtige stapelwolk omgeven door dat heldere blauw. Het ziet er echt mooi uit. Dus en dat is ook het beeld voor de middag. Wat bewolking, maar ook flink wat zon. En de temperatuur, die is wat aan de lage kant. Maar ja, het is polaire lucht, dus dat schiet niet echt heel erg hard op. Noordoostenwind. Maar we zitten toch op veel plaatsen inmiddels al op 15 graden. En vanmiddag wordt het zo'n 16 tot 17 graden. In de Noordkop en op Texel zijn de temperatuur vanwege die noord- tot noordoostenwind wat lager. Windsterkte is overigens wel meevallend, zwak tot matig, dus niet zo heel veel. Dit fraaie weer hebben we te danken aan een hoge drukgebied boven de Noordzee. Morgen ligt het hoge drukgebied boven Scandinavië, de Oostzee. Mm-hmm. En dan wordt de stroming oostelijk en dan zien we de temperatuur wat oplopen. Niet al te veel, maar toch wel in het zuiden van Noord-Holland, zo'n 18 tot 19 graden. Mm-hmm. Noorden van Noord-Holland ietsje lager. Verder morgen droog, flink wat zon. En zaterdag is het ook droog met geregeld zon. En dan kan de temperatuur plaatselijk oplopen naar zo'n 20 graden. Het noorden van de provincie 17, maar bijvoorbeeld in Haarlem, Amsterdam en Hilversum wordt het zaterdagmiddag 20 tot 21 graden.
1: Ja,
3: dus dat zijn mooie temperaturen. Zwakke tot matige wind, nog steeds dan uit het noordoosten, niet al te veel. Op zondag gaat de wind wat meer naar het noorden toe, komt wat koudere lucht over de Noordzee opzetten. En dan zien we toch wel wat lagere temperaturen, hoor. Ik denk dat het op Texel zondag 14 graden wordt. In het zuiden van Noord-Holland 17 tot 18 graden. Blijft overigens wel droog. Iets meer bewolking, maar ook geregeld zon. Buienkansen zijn er hoofdzakelijk in het zuidoosten van het land. Samenhangend met een lage drukgebied dat de komende dagen ten west-noordwesten van Spanje-Portugal ligt. En een uitloper daarvan breidt zich uit over Frankrijk naar Duitsland. Dan na het weekend. Ja, dan gaan we toch een beetje weer naar beneden. Ja. Temperatuur is zo'n 14, 15 graden. Verder vooral woensdag, donderdag en wellicht ook op maandag buienkansen. Ja, dat is toch al wat minder in de hemelvaartsweek. Hè?
1: Maar wacht even, je zei op woensdag, donderdag en maandag. Bedoel je dan aanstaande
3: dinsdag,
1: maandag?
3: Ja, aanstaande maandag. Ja, zeker. Want dinsdag
1: dus dan is maandag, meestal woensdag en donderdag regenkansen?
3: Ja.
1: Ja, oké. Okay. En dinsdag is het wel weer oké. En vrijdag dan, de dag na hemelvaart?
3: Ja, dat is nog niet duidelijk. Ja.
1: Is te ver weg ook.
3: Ja, voor details wel, ja.
1: Ja, dat gaan we niet doen. Oké, Jan, de luchtdruk en de weerspreuk.
3: Barometer staat op 1017.
1: En de weerspreuk?
3: De weerspreuk. Het is vandaag Sint Stanislaus eigenlijk. Sint Stanislaus.
1: Wie is dat?
3: De beschermheilige van Polen. En patroon van de stad Krakau.
1: Oh,
3: en de volksweerkunde zegt, als het regent op Sint Stanislaus. Want officieel heet die Sint Stanislaus. Maar ja, het moet natuurlijk, het metrum van de spreuk moet kloppen.
1: Ja.
3: Dus is er van gemaakt Stanislas, liggen de patatten in het plas.
1: Oké, maar zoveel gaat het niet regenen. En die patatten in de plas, ik vind het leuk gevonden.
3: Toch?
1: Ja, heel leuk. Dank je wel daarvoor. Oké, tot morgen.
3: Tot morgen.
1: Joehoi. En op ieder half uur krijgen we een weerbericht uiteraard van onze grote weerman Jan Visser. En vandaag spreekt hij Nicola Ruijs in Vandaag de Dag. Ik doe nog even een filemelding, de A7. Heerenveen richting Horen tussen Brezandijk en Den Oever. Een vertraging van 18 minuten.

0: Vaya con Dios en Nee Na Na Na.
1: NH. NH. June tot 2.
2: Speel de pim. Bam.
1: June tot 2.
2: Pim.
1: Pim Pam Pet. June tot 2. Speelt Pim Pam Pet.
0: Ik keek even ademloos naar Maarten, die lekker een slokje van de koffie nam.
3: Ja, ik heb het nodig.
0: Ja, stort je in anders?
3: Ja.
0: Ja, dat kunnen we niet hebben, want je hebt vanavond weer over de top.
3: Precies.
0: Maar dan ga je wel even naar huis en doe je even een half uurtje je ogen dicht.
3: Ja.
0: Zou kunnen hoor.
3: Ja,
0: dat adviseer ik.
3: Beloofd.
0: Ten eerste. We hebben de selectievraag voor ons spelletje Pim Pam Pet. Een hobby. Een hobby.
3: Ja, leuk.
0: Ja, vind je leuk?
3: Ja.
0: Ik moet even het rad pakken.
3: Ja, doe dat.
0: En dan komt het erbij. Maar dan komt nu de letter. Een hobby met de volgende letter. Het is de T van Tinus.
3: Oh, leuk.
0: Ja, ik zie jou ook wel in die hobby.
3: Ja, ik ook.
0: 088-850-51-52. De selectievraag voor Pim Pam Pet is een hobby. En dat antwoord moet in ieder geval beginnen met de letter T. Dan heb je twee kandidaten als je wordt ingeloosd. Dan probeer je van elkaar te winnen. En de hoofdprijs is een waardebon van €50.

0: Robert Palmer en Every Kind of People.
1: June tot 2 speelt Pim Pam Pet.
0: We gaan een spelletje Pim Pam Pet spelen. We hebben de selectievraag gesteld. Een hobby met de thee van Tines. En toen kwam er binnen Maarten uiteraard tuinieren.
2: Absoluut. Veel tuinieren, maar ook tekenen. Tai Bo.
0: Tai Bo, is dat een gevechtssport of zo?
2: Volgens mij wel. Het is iets sportiefs.
0: Is dat het zusje van taekwondo?
2: Dat zou goed kunnen.
0: Je zegt gewoon ja.
2: Ik heb het gegoogeld en ik zie allemaal hele afgetrainde mensen. Dus ik ben afgeleid. Maar het ziet er heel sportief uit. Volgens mij is het een beetje dansen en boksen tegelijk.
0: Nou, ik weet niet wat je onder dansen bestaat. Maar,
2: het ziet er
0: was je afgeleid door de plaatjes?
2: Ja, maar knappe
0: afgetrainde mannen.
2: Dan heb je ook nog toneel spelen, taarten maken, tennissen en tegeltjes sparen.
0: Dat vind ik meer iets voor jou.
2: Ja, ik heb een paar tegeltjes.
0: Ja, wat staat erop? Ja.
2: Nou, dat is allemaal van die uitspraak. Ik heb er zelfs een van, die heb jij trouwens ook gekregen, van de luisteraar Ingrid.
0: Ja, die hebben we gekregen. En waar, die heb ik neergezet in het toilet.
2: Ik ook.
0: Tel wel wat je hebt en niet wat je mist.
2: Precies.
0: Vind ik heel mooi.
2: Ja.
0: Goed, voordat we afdwalen in de tegeltjeswijsheden, we gaan spelen met Ruud en met Jannie. Dag Ruud en dag Jannie.
3: Dag,
0: hallo, goedemiddag. Hoe is het met jou, Ruud?
3: Nou, ik kom net terug uit Duitsland. Even een paar dagjes Europa-park gehad. In de Wasseren aangenaam.
0: Oh, wat heerlijk. Heb je wel de tanken vervolg gegooid in Duitsland?
3: Nou, mijn zoon die reed, dus ik mag niet meer rijden.
0: Nee.
3: En dat is prima. Maar in Duitsland lijkt goedkoper, maar het viel me toch tegen.
0: Oh, toch wel?
3: Ja.
0: Oké. Ja, het is wel wat goedkoper. We gaan even kijken bij Jannie. Dag, Jannie.
4: Dag, Joen.
0: Heb jij een leuke dag, Jannie?
4: Ja hoor, ik ben salades aan het maken. Ik krijg morgen bezoek.
0: Dus, oh, wat heerlijk.
4: Ja.
0: En wat voor salade wordt dat dan? Zo'n huzarensalade met een eitje erop?
4: Nee, dat is een celery aan de onderkant. En dan mais erop. En dan ananas erop. En dan, even kijken hoor. Ananas en dan ei en prei. Heel fijn snijden, prei en dan ei en dan crème fraîche en dan geraspte kaas.
0: Och jeetje. Dus alles wat gezond is zit bij elkaar?
4: Ja.
0: Ja. Is dat een eigen recept, Jannie?
4: Nou, ik heb het jaren terug van iemand gehad en ik gebruik het heel veel. Want ze vinden het erg lekker.
0: Jij gaat scoren met jouw salade. Nou, Ruud denkt, hoe lang gaat het nog door over die salade? Het is klaar hoor, Ruud, we gaan beginnen.
3: Oké, ik ben bak geworden.
0: Ja. Even Ruud, wat was de hobby met de thee?
3: Theezakjes sparen.
0: Theezakjes sparen. En jij, Jannie?
4: Tekenen.
0: Mooi. Nou, ik ga niet vragen of jullie dat ook allemaal uitoefenen. Maar we gaan gewoon gelijk beginnen. Maarten, ben jij er klaar voor, voorzitter van de jury?
2: Ik ben er helemaal klaar voor. Kom maar door.
0: Wat kun je smeren? Ja, wat kunnen we smeren? Oké, let op. Hier komt de letter. Het is de R van Rudolf.
2: Oeh.
3: Ragout.
0: Ja, een ragoutje.
2: Ja, smeer dat.
0: Ja, op je boterham.
2: Nou, hartstikke goed.
0: Ja.
2: Punt voor Ruud.
0: Hartstikke goed. Dan gaan we verder voor Jannie en Ruud. Een vakantieland. Vakantielandje. Welke letter komt er tevoorschijn? Het is de letter P van Pieter.
3: Portugal.
2: Ja, Ruud zette hem net wat eerder in. Sorry, Jannie. Die was net iets eerder.
4: Goed zo.
0: Ik weet dat het waar is en toch vind ik het dan moeilijk voor Jannie.
2: Ja, ik weet dat je gelijk hebt. Maar ik heb elke dag dat ik eigenlijk denk zielig voor die ander.
0: Ja, ik ben zo blij dat ik geen voorzitter ben.
4: Oh, dat hoeft niet hoor.
0: Goed, vraag nummer 3. Wat doe je in een pretpark? Nou, Ruud komt er net vandaan.
3: Ja.
0: Wat doe je in een pretpark? Het is de M van Marie.
2: Ja.
0: Wat doe je in een pretpark met de M van Marie? Ik vind hem ook moeilijk, hoor.
2: Ja. Je kan eigenlijk alles in een pretpark doen. Moppen tappen.
3: Moppen tappen.
2: Ja, kun je in een...
0: Ja, dit is het antwoord voor jou.
2: Maar zoiets zou je ook kunnen doen, natuurlijk.
0: Ja, mopperen kan ook over de lengte
2: zou
0: van de
2: ook
0: rij.
3: Meters lopen.
2: Heel veel lopen. Inderdaad, dat doe je in een pretpark. Dat is een punt voor Ruud.
0: Oké. Vraag nummer 4. Een groente. Nou, Jannie, bedenk even wat er allemaal in zit. Een groente.
3: Selderie.
0: En jouw salade. Ja, precies, selderie. Daar begon ze mee. Een groente met de K van Karel.
3: Koolrabi.
2: Oh, een koolrabi. Dat was eerder dan een peul. Was het toen met een P?
3: Kool.
2: Ja, maar het was later, Jannie.
4: Oké. Nou, prima hoor.
0: Oh, wat zul je echt slecht slapen, Maarten.
2: Ja. Waarom doen we dit spel nog?
0: Morgen doen we gewoon wat anders. Oké, de laatste vraag is de volgende. Wat geeft er licht? Wat geeft er licht? Licht in de duisternis. Wat geeft er licht? Het is de B van Bernard.
3: Botox.
2: Botox geeft geen licht. Dat weet ik eigenlijk van.
0: Nou had ik hier een gloeilampje zitten.
3: Een verlichting.
2: Ja, het voelt als een verlichting, dat klopt.
0: Ja. Geestelijk.
2: Weet jij het, Jannie? Kom op.
4: Nee, ik weet het niet.
3: Wat geeft licht? Nee, nee.
4: Ja, brander, maar dat geeft geen licht.
2: Een brander?
4: Dat geeft geen licht.
0: Ja, jawel, ja, dat geeft licht, ja. Maar je hebt wel verloren, Jannie.
4: Ja, ik weet het.
2: Een brander geeft toch wel licht?
0: Ja, een brander geeft licht en dan kan je gewoon je crème brûlée mee maken. Maar Ruud, jij hebt gewonnen.
3: Joepie!
0: Dat is duidelijk. En dan ga je maar even met Maarten bespreken wat je graag wil ontvangen.
3: Oké.
0: Ik denk dat ik het wel weet.
3: Wat dan?
0: Ik denk die waardebon van €50 te besteden bij Pluto Sport.
3: Nou, dat is niet verkeerd.
0: Nee, dat denk ik ook niet. Ja, of een spel. Maar we gaan niet Jannie lekker maken.
3: Nou ja.
0: Jannie, tot de volgende keer.
4: Tot de volgende keer.
0: Goed zo, dag.
4: Doei, fijne dag.
0: Dag.
3: Doei.
0: Maarten, doe jij even de afwikkeling van de prijs? Dan ga ik onze gast ontvangen.
2: Doe dat.
0: Dat is namelijk een oogarts en we gaan het vandaag hebben over het oog.
2: Ja, belangrijk.
0: En de problemen die daarbij horen.

0: vanavond. Over de Top met Maarten en Jelmer.
1: Deze week komen we erachter wie de winnaar is van de talentenjacht The Voice of Holland.
2: In Over de Top vieren we daarop de grootste, spectaculairste en meest iconische stemmen die we kennen.
1: Dan denk ik toch meteen aan natuurlijk The Voice.
2: Ja, en niemand kan zo hoog als Mariah Carey.
1: Ja, of Mart Hoogkamer met zijn gouden strotje.
0: Vanavond, Over de Top, van 7 tot 9, hier, bij NH.
2: Och, wat een vocaal genot.
1: Heerlijk.
3: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
4: De Graaf Mobiliteit. Uw specialist in mobiliteit en welzijn. Van rollator, scootmobiel tot brommobiel. In onze showrooms nemen wij de tijd om u goed te adviseren, zodat u bij de aankoop, maar ook het onderhoud, altijd op onze service kunt rekenen. De Graaf Mobiliteit en Welzijn. Kijk op degraafmobiliteit.nl.
5: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Kloosterman, badkamers en keukens in Huizen.
6: Ebink betaalt u de hoogste prijs voor oud goud en is het beste adres voor vintage sieraden. Burgemeester Nielenplein 34, Heemskerk.
7: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
8: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
9: Het hele jaar door een mooi groen gazon. En nooit meer maaien, sproeien, bemesten en onkruid verwijderen. Te mooi om waar te zijn. Nee hoor, niet met kunstgras van Zwartgroen uit Andijk. Zwartgroen, de tuin- en buitenspecialist voor particulier en professional. Kijk op zwartgroen.nl.
10: Ik ben Doeschijn en ik kom uit Egmond aan Zee.
11: Ik ben Edward en ik kom uit het zinderende Alkmaar.
12: Ik ben Jurgen en ik kom uit Middenmeer.
13: Ik ben El en ik weet het wel, uit Zwanenburg.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
15: Ene precies, het laatste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
16: Goedemiddag. Ali B. gaat in cassatie bij de Hoge Raad. Hij werd vanochtend in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel voor 2 verkrachtingen. De straf is 1 jaar hoger dan de celstraf die hij kreeg in 2024 bij de rechter. Een stewardess van KLM is in het ziekenhuis opgenomen vanwege een mogelijke besmetting met het Hantavirus. De vrouw uit Haarlem ligt nu geïsoleerd in het AMC in Amsterdam. Daar wordt ze getest. Ze heeft milde klachten, zegt het ministerie. En bij een zeer grote brand in een datacenter in Almere komt veel rook vrij. En daarom heeft een deel van het Gooi zojuist ook een NL-alert ontvangen. Straks meer daarover. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
17: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het Radboud UMC in Nijmegen heeft een patiënt met symptomen van het Hantavirus opgenomen. Het is een passagier van het cruiseschip Hondius, waar het dodelijke virus uitbrak. Vermoedelijk is hij vanochtend geland. In het Amsterdam UMC ligt een KLM-stewardess in isolatie. Ze heeft milde klachten. De stewardess was in Johannesburg in contact gekomen met de Nederlandse vrouw die een dag later aan het virus overleed. Het kabinet zegt dat op het eiland Sint Helena 40 mensen van boord zijn gegaan voordat het schip verder voer naar Kaapverdi. Onder hen was de Nederlandse vrouw die later in Zuid-Afrika overleed. De reisorganisatie zelf zegt dat het om 29 mensen gaat. Rapper Ali B. is in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel. Volgens het gerechtshof is er voldoende bewijs dat hij zangeres Ellen ten Damme heeft verkracht. En ook de verkrachting van zangeres Naomi is volgens het hof voldoende bewezen. De celstraf van 3 jaar valt 1 jaar hoger uit dan de straf van de rechtbank. Ali B. legt zich er niet bij neer en gaat in cassatie bij de Hoge Raad. Op een industrieterrein langs de A6 in de buurt van Almere staat een groot datacentrum in brand. Het vuur brak vanochtend door nog onbekende oorzaak uit en de brandweer spreekt intussen van een zeer grote brand. Alle mensen die binnen waren konden op tijd wegkomen. De rookwolken zijn tot in de wijde omgeving te zien. Mensen die in de buurt wonen krijgen via een NL-alert het advies om ramen en deuren dicht te houden. Baby's en zwangere vrouwen in Gaza hebben door Israëlische aanvallen en de blokkade grote gezondheidsschade opgelopen, zegt Artsen zonder Grenzen. Door hongersnood waren er miskramen en veel kinderen werden te vroeg geboren. Volgens Artsen zonder Grenzen is de situatie in Gaza nog steeds precair. Het weer, zon en stapelwolken, het blijft droog en het is 14 tot 17 graden. Morgen veel zon en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: De legendarische musical Foxtrot komt naar u toe. Met liedjes van Annie M. G. Schmid en Harry Banning. Een sprankelend verhaal vol humor, glamour en verrassende actualiteit. Met Gerry van der Klei, William Spaai en vele anderen. Boek nu op delamar.nl.
19: Bevlogen, professioneel en persoonlijk. Tandartspraktijk Slotervaart. Voor jong en oud. Alle specialisaties in huis met holistische werkwijze. Spoed, zelfde dag geholpen. Ook open in avonturen en weekenden. Kijk op slotervaarttandartsen.nl.
20: Dit is een uittip.
21: In het lange hemelvaartweekend van 14 tot en met 17 mei is het Ambachtenfestival in het Enkhuizer Zuiderzeemuseum. Geniet in het levendige Zuiderzeedorp van alle demonstraties en optredens. Ga voor meer info en tickets naar zuiderzeemuseum.nl.
20: Dit was een uittip.
22: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
23: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
24: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
23: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
25: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
26: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
25: Nu bij Dirk, Konimex Kroephoek. 99 cent, volgens mij is dat minder dan een euro.
27: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
28: June tot 2.

0: Spraken brengen, we duiken de medische wereld in en heel veel mensen krijgen ermee te maken. Het gaat over staar. Oogarts Angela van der Hagen is werkzaam in Tergooi Medisch Centrum in Hilversum en die helpt heel veel mensen af van het probleem staar. Dag Angela, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Dag.
0: Hoe vaak komt dat voor, staar?
1: Staar komt heel veel voor. Dat hangt natuurlijk een beetje van de leeftijd af. Maar uiteindelijk, als je maar lang genoeg wacht, krijgt iedereen staar.
0: Ja, het is dus leeftijdsgebonden.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Ja. Ja.
0: Wat zijn de eerste problemen? Waar loop je tegenaan dat je denkt, goh, dit zou wel staar kunnen worden?
1: Ja, staar heeft eigenlijk best wel een breed scala aan klachten. Dus het kan ervoor zorgen dat je waziger gaat zien. Dat is eigenlijk een hele belangrijke. Verder kunnen mensen lichtverstrooiingsklachten krijgen. Dat is ook altijd vrij specifiek.
0: Wat is dat?
1: Begint dan meestal 's avonds als je aan het autorijden bent en je hebt een tegenligger. Dan valt dat licht van de tegenligger in jouw ogen.
0: Ja.
1: En dat valt dan op de troebelingen in de lens. Want dat is eigenlijk wat staar is. Hè. Iedereen heeft een lens in het oog.
0: Ja.
1: En door het ouder worden ontstaan daar troebelingen in. En als dat licht van die tegenligger dan op die troebelingen valt, dan verstrooit dat. Dus dan krijg je ineens een heel wazig beeld.
0: Oh, en dan moeten we een beetje opletten geblazen.
1: Ja, dat is opletten geblazen inderdaad. Dat is ook gevaarlijk natuurlijk.
0: Ja.
1: Dus dat is ook vrij kenmerkend. En sommige mensen die merken dat ze eigenlijk in de verte kijken dat dat wel goed gaat. Maar met het lezen dat ze merken dat dat lastiger is.
0: Ja. En dan beginnen mensen natuurlijk met een leesbril.
1: Ja.
0: Mensen die van dichtbij inderdaad problemen hebben.
1: Ja.
0: Veroorzaakt die leesbril dan nog in de toekomst staar?
1: Nee, dat heeft daar verder niks mee te maken. Maar dat is inderdaad ook altijd het lastige. Want van staar ga je waziger zien. Maar soms kan het natuurlijk ook gewoon zo zijn dat je ogen zich ontwikkelen, waardoor je een andere brilsterkte nodig hebt. Of je hebt nooit een bril gehad en je hebt hem nu wel nodig. En dan zie je dan vervolgens wel scherp. Dus eigenlijk als je waziger gaat zien, is de eerste stap naar de opticien.
0: Ja.
1: En dan gaat die jouw ogen bekijken. En als je dan met een bril gewoon weer goed kan zien, dan is dat natuurlijk het probleem. Alleen soms is het dus zo dat een bril niet voldoende zicht geeft. En dan stuurt de opticien je naar de oogarts en dan gaan wij verder kijken.
0: Ja. Ja. Kan de opticien ook al zien of er sprake is van staar?
1: Ja, tegenwoordig vaak wel. Ja, veel opticiens die hebben daar ook speciale apparatuur voor tegenwoordig. En dan hebben ze eigenlijk al best een idee van of daar staar zit, ja of nee.
0: Ja. En dan krijg jij die patiënt, hè? Bij jou in het spreekuur.
1: Ja.
0: Even voordat we bij jou aan tafel zitten tijdens het spreekuur. Valt staar te voorkomen eigenlijk?
1: Nee, staar kan je niet voorkomen. Nee,
0: niet dat je iets gezonds kan eten of weet ik veel, weinig oogpotlood, mascara. Ja, dat is natuurlijk allemaal uitwendig. Maar
1: ja. Nee. Want eigenlijk, iedereen ontwikkelt dus staar en de leeftijd waarop dat verschilt. Sommige mensen die krijgen het al op hun 40ste of 50ste. Dus als je hen vertelt dat ze staar hebben, dan schrikken ze natuurlijk.
0: Ja.
1: Want dat verwacht je eigenlijk niet. Meestal is het dus een beetje boven de 70.

0: En er zijn wel omstandigheden waardoor staar zich sneller ontwikkelt. Gebruik van bepaalde medicatie, met name corticosteroïden. Dus dat is prednison-achtige medicijnen. Die staan er heel erg onbekend dat die de staar bevorderen. Roken is ook zoiets. Roken, daar kan je natuurlijk dan wel wat aan doen. Maar ja, of je die medicijnen nodig hebt, ja of nee, dat kan je niet beïnvloeden. Nee.
1: En dan komt iemand bij jou met problemen, want er is sprake van staar. Wordt er altijd dan geopereerd of zijn er ook nog andere oplossingen?
0: Er zijn geen andere oplossingen voor. En of er geopereerd gaat worden, ja of nee, dat is iets wat je dan samen met de patiënt gaat bespreken. Kijken of de staar in die mate storend is dat je verwacht dat iemand daar een goede winst uithaalt eigenlijk na de operatie.
1: Ja. Is een operatie heel erg ingewikkeld?
0: Voor mij niet.
1: Nee, want jij voert hem uit al jaren.
0: Ja, nee, nou ja, kijk, het is een operatie. Je doet hem onder de operatiemicroscoop, dus het wordt allemaal uitvergroot.
1: Want de patiënt gaat liggen, neem ik aan.
0: Ja, dat klopt.
1: Onder een lakentje.
0: Ja, je ligt in een soort tandartsstoel inderdaad. En dus het is een hele fijne operatie, zal ik maar zeggen. Dus de pupilopening, daarachter zit de lens. Dus van tevoren krijg je medicatie in een druppel of in een tabletje.
1: Want dat is de verdoving?
0: Dat is en de verdoving en een medicament om de pupil groot te maken. Want achter de pupil, dat is waar de lens zit. En dat is dus waar je moet zijn. Dus dat is al vrij klein, hè? Dat kan je je voorstellen. En om daarbij te komen maak je een paar kleine sneetjes in het oog. Dit zijn zeg maar 2 millimeter groot ongeveer.
1: Oh, precisiewerk.
0: Precies, ja. En daardoorheen doe je de operatie. Dus het is inderdaad precisiewerk.
1: En je moet geen trillende handjes hebben jij.
0: Maakt. Ja, en nee, dat klopt. Nee, dat helpt als je een beetje steady handen hebt.
1: Ja. Ja. Gaat het altijd goed?
0: Altijd kan je natuurlijk niet zeggen. Maar het is een operatie die heel veel uitgevoerd wordt. Het is geloof ik de meest uitgevoerde operatie. Over het algemeen zijn de artsen daar ook heel ervaren in. En dat maakt dat het risico op een complicatie eigenlijk wel heel laag ligt.
1: Ja. Ja. En een staaroperatie is dan dat de lens dus vervangen wordt? Moet ik het zo zien?
0: Ja, dat klopt. Ja, de lens die zit in een lenszakje. En door die pupilopening heen maak je dan een opening aan de voorkant van het lenszakje. En dan kun je die lens vergruizen eigenlijk met een apparaatje wat we dan hebben. En dan zuig je hem op. En dan maak je dat lenszakje nog even mooi schoon van binnen. En dan plaats je een nieuwe kunstlens terug in dat zakje.
1: En hoe lang gaat die mee?
0: De rest van je leven.
1: Echt waar?
0: Dus het hoeft maar één keer.
1: Dat is positief.
0: Gelukkig wel.
1: Ja. Vragen hierover. 088-850-51-52. Ik zie al een aantal vragen. Daar kom ik zo meteen op terug. Jij bent oogarts Angela van der Hagen. Verbonden aan het Tergooi Medisch Centrum. Hier in Hilversum. Goed. Straks nog even wat meer vragen dus van luisteraars. En ook nog inhoudelijk over de operatie. Want hoe snel werkt dat oog dan weer? Dat zou ik dan willen weten. Michael Bublé draaien wij om 12:15 op NH. You're a

0: Michael Bublé en deze plaat heet Everything. We praten verder met de oogarts Angela van der Hagen, werkzaam met Tergooi Medisch Centrum. En we hebben het vandaag over staar. Als er geopereerd is, Angela, hoe snel werkt dat oog dan met die nieuwe lens?
1: Nou, doorgaans gaat dat eigenlijk heel erg snel. Dus de dag van de operatie, dan zie je nog wazig. Want het oog is niet goed op sterkte. Er is natuurlijk van alles en nog wat mee gebeurd. Dus dat heeft wel even tijd nodig om bij te komen. Maar meestal in de loop van de dag merk je dat het zicht al wat scherper wordt. Dat het wat helderder wordt. Ja. En vaak de volgende dag dan gaat het eigenlijk al vrij goed met het zicht.
0: Ja, ja. Hartstikke fijn. Voor jou is het een makkelijke ingreep, want jij doet hem vaak. Ja. Voor patiënten, hoe lang duurt het? Zo'n ingreep?
1: De ingreep zelf. We plannen er een half uur voor in. En dat is van binnenkomen en gaan liggen, de hele ingreep en dan weer naar buiten.
0: Oh, dus het gaat echt lekker snel.
1: Ja, het gaat lekker snel. Ja.
0: Wordt het allemaal vergoed?
1: Ja, het wordt allemaal vergoed. Ja.
0: Ja. Ja. En dat betekent dat we na die staaroperatie dan... ik heb geen idee, hè? Ben je dan helemaal niet meer brildragend?
1: Dat hangt er een beetje van af. In principe, je plaatst natuurlijk een nieuwe heldere kunstlens terug. En die lens die zoek je uit van tevoren op een bepaalde sterkte. Want het oog van de patiënt wordt gemeten. Zodat je weet welke lenssterkte je terugplaatst. En dan kun je eigenlijk kiezen om zo goed mogelijk scherp in de verte te zien. En dan heb je nog een leesbril nodig.
0: Ja.
1: Of de leesafstand goed scherp te hebben. En dat zijn mensen die dat dan van tevoren ook al hadden. En dan heb je voor de verte nog een bril nodig.
0: Maar kun je niet zo'n multifocus...
1: Ja, precies. Ja,
0: dus de lens, kan dat ook nog?
1: Ja, daar wilde ik inderdaad heen. Maar je hebt dus tegenwoordig ook speciale lenzen. En dat noemen we dan premium lenzen. Dat impliceert een beetje alsof ze beter zouden zijn dan de gewone lens. Nou, dat is helemaal niet het geval. Alleen wat ze bieden is dat je inderdaad bril onafhankelijk kunt worden als je dat zou willen. Maar die premium lenzen, daar moet je wel voor bijbetalen. Want dat wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar. En daar heb je een aantal opties. En een van die opties is inderdaad een multifocale lens.
0: Is dat duur?
1: En dat wisselt per kliniek. Dus dat is een beetje gek.
0: Hoe duur is het bij jou?
1: Bij ons zijn ze €1.300 per stuk.
0: Maar dan betaal je ook nog de ingreep erbij?
1: Nou, die hoef je niet te betalen. Nee, okay. Dus dat zijn de extra kosten
0: dus voor
1: de lens.
0: €3.000 zou je dan klaar zijn.
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Goed. Dan komen de vragen binnen van luisteraars. Bijvoorbeeld Monique, die heeft zwarte vlekjes in haar ogen, in beide ogen. Wat zou dat kunnen betekenen?
1: Nou, meest waarschijnlijk is dat dit niet met staar te maken heeft, maar met de vulling van het oog. Dat is het glasvocht, het glasachtig lichaam. En dat is opgebouwd uit een soort gelatine is dat, zeg maar, met eiwitten. En die eiwitten die klonteren een beetje samen. Heeft te maken met ouder worden. En die vlekjes die zweven dan een beetje door het oog. Dus dat is eigenlijk een heel normaal proces wat iedereen heeft.
0: Is daar wat aan te doen?
1: Nee, je kunt er niet iets aan doen om het te voorkomen. Je kunt er wel iets aan doen om ze weg te halen als je er veel last van hebt. Maar dat is wel voor de uitzonderingsgevallen.
0: Goed. Goed antwoord. Dan gaan we even naar Monique. Is staar erfelijk? Want ze komt uit een gezin van 5 kinderen. En alle 5 zijn ze geopereerd aan staar rond hun 55ste tot 60 jaar oud.
1: Ja, staar kan wel erfelijk zijn. Maar zoals ik zei, is het iets wat natuurlijk uiteindelijk bij iedereen voorkomt. Dus dat is toch wel een ingewikkelde om te beantwoorden. Want soms kan het ook zo zijn dat je gewoon in aanleg een lens hebt die sneller staar ontwikkelt. Dus dat het niet zozeer erfelijk is, maar wel dat je een hogere kans hebt, zeg maar.
0: Ja, dat is toch iets om op te letten. Dan Jan, kunnen mensen met een bros horenvlies, kunnen die ook aan staar geopereerd worden?
1: Ja, dat kan wel. Maar het we hebben het nu over een staaroperatie. En de meeste mensen, gelukkig, die hebben gewoon een gezond oog. En daarvoor geldt eigenlijk het verhaal zoals we dat tot nu toe verteld hebben. Maar er zijn natuurlijk ook best wel een aandeel aan mensen die nog een bijkomend oogprobleem hebben. En dat kan dus inderdaad aan het netvlies zijn. Dat is het binnenbekleding van het oog. Of dus inderdaad aan het hoornvlies, wat bros is. En dat zijn dan inderdaad zaken waardoor je wat langer moet nadenken over wanneer je die staaroperatie doet. Dus hij kan zeker. Alleen het moment waarop je het doet, dat zal wel wat verschuiven. Ja. Omdat er wat meer risico aan vastzit.
0: Okay. Ik wil ze graag goed zorgen voor onze ogen. Maar het is ook een kwestie van geluk hebben dus.
1: Deels. Ja, nou, ik weet niet geluk hebben, maar inderdaad, je moet gewoon goed kijken wie er voor je zit, hoe dat oog eruit ziet, wat iemand wil.
0: Ja, maar wat kunnen wij als mens doen? Dat is een kwestie van geluk hebben dus.
1: Ja, dat klopt. Ja, ja. Ja,
0: ja. Ja, misschien wel vaker een zonnebril op als de zon schijnt, heb ik wel eens begrepen.
1: Ja, dat is altijd wel goed, maar dat is ook met name om het netvlies te beschermen. Dus dat is de binnenbekleding.
0: Ah, de binnenbekleding. Ja. En niet zozeer de lens.
1: Nee.
0: Maarten, die laatste vraag van mevrouw Moreau, die kan ik niet helemaal lezen, want die is bij mij naar onderen gezakt. Zou jij die kunnen doen?
2: Ja, ze heeft 2 nieuwe lenzen gekregen na haar staaroperatie. En zij vraagt zich af of het zo kan zijn dat die lenzen een beetje bewegen, omdat zij een tijd lang aan de bovenkant zwart zag.
1: Aha. Nou, de lenzen die kunnen niet bewegen. Dus die zitten eigenlijk gewoon heel stevig. Je hebt natuurlijk altijd wel uitzonderingen, maar dat zal dit niet zijn. Wat wel zo is, en het kan zijn dat die donkere schaduwrand ontstaan is vrij snel na de staaroperatie. Want door het terugplaatsen van die nieuwe lens, dan sommige mensen hebben dus last van zo'n schaduwrand. Maar dat heeft te maken met de lichtinval. Dus het licht wat dan op de rand van deze nieuwe lens valt, zorgt voor een beetje uitdoving van het licht eigenlijk. En dat zorgt voor die schaduwrand. En dat is iets waar wel meer mensen last van hebben na de staaroperatie, maar dat verdwijnt eigenlijk bijna altijd weer.
0: Het is een kwestie
1: van tijd. Ja.
0: We gaan dit onderwerp afsluiten. Er komen heel veel vragen binnen. Dus wellicht dat we nog een keer een deel 2 moeten doen. Ja. Conclusie trekkend. Het is geen heftige ingreep.
1: Nee.
0: Het wordt verdoofd. Je moet je eraan overgeven. En zo'n lens gaat levenslang mee.
1: Helemaal goed.
0: Is er een wachtlijst?
1: Goed. Een kleine.
0: En hoe vaak doe je het per dag, zo'n ingreep?
1: Nou, we doen het intergooi iedere dag. Maar ik ben nog met 6 andere collega's. En we opereren 1-2 dagdelen in de week per persoon.
0: Ja. Hoe is het met jouw eigen ogen?
1: Goed, gelukkig. Ja? Ja.
0: Okay. Ik wou zeggen, hou ze gezond, maar er is dus niks voor. Oké, dankjewel. Okay, interessant verhaal, belangrijk verhaal. Angela van der Hagen, Tergooi Medisch Centrum. Google haar even. En ze is niet alleen, hoor. Ze doet met meerdere collega's deze ingreep. Het oog doen we nog een keertje.
1: Leuk, graag.
0: Misschien dan wel de binnenbekleding.
1: Zeker,
0: lijkt me ook interessant.
1: Ook veel over te vertellen.
0: Precies. Dit is June tot 2 op NH.

0: Hemelvaartsdag.
1: De top 100 van Noord-Holland.
0: Je kan nu stemmen.
2: nanieuws.nl/top100.
3: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evi. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
4: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
5: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
6: Vroege vogels, opgelet. Ben jij aankomende week lekker vroeg uit de veren en shop je tussen 8 en 10 uur 's ochtends bij Kema Vlees, dan profiteer je van 10% korting op je gehele winkelmand. Met uitzondering op de al lopende kortingen en reclames.
7: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
8: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
9: Nu, later en altijd.
10: Ga je bijna met pensioen?
11: Ja.
10: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
11: Nee.
10: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
12: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
13: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
14: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
13: Beren goed, thanks bo!
14: Social Deal, deals die je niet mag missen.
13: En actie, olifant!
15: Al 100 jaar maakt Stiel machines voor sterk werkende natuur.
16: Voor het maaien van je gras.
15: Voor het reinigen van je terras.
16: Voor het snoeien van je haag.
15: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stiel, in het hart van de natuur, sinds 1926.
17: Stiel, sterk werk.
14: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
15: Nu cashback op Stiel tuinmachines.
17: Stiel, sterk werk.
18: Hallo, ik ben Mirjam en ik kom uit Horen. Horen moet je voelen.
19: Ik ben Frank en Malcolm is mijn stad.
20: Thuis in heel Noord-Holland.
21: Ogen 13 graden. Dat is eigenlijk helemaal niet zo warm. Maar goed, het wordt warmer de komende dagen. Het is wel ondertussen 2:03 en een ellenlange inleiding, want hier is Barbara Mulder met het nieuws. Goedemiddag.
22: Goedemiddag. Bij de politie zijn de afgelopen 2 maanden maar liefst 9 meldingen binnengekomen van anti-homo-geweld tegen bezoekers van het cruisegebied de Oeverlanden. Dat gebied in Amsterdam staat bekend als ontmoetingsplaats voor homoseksuele mannen. Nou, die meldingen variëren van schelden en spugen tot belaging en mishandeling. Verhalen van de slachtoffers komen overeen. De mannen die het gebied bezoeken worden lastiggevallen door jonge jongens die meestal in groepjes opereren van 3 tot 8 personen. Nou, de politie heeft de afgelopen week de inzet en aanwezigheid in het gebied verhoogd. En bij een zeer grote brand in een datacenter in Almere komt veel rook vrij. En daarom heeft een deel van het Gooi vanmiddag ook een NL-alert ontvangen. Die NL-alert is verstuurd aan mensen in Huizen, Blaricum, Laren en ook het noordelijkste puntje van Hilversum. Als je last hebt van de rook, dan wordt geadviseerd om ramen en deuren te sluiten. Een stewardess van KLM is in het ziekenhuis opgenomen vanwege een mogelijke besmetting met het Hantavirus. De vrouw uit Haarlem ligt nu geïsoleerd in het AMC in Amsterdam. Daar wordt ze getest. Ze heeft milde klachten, zegt het ministerie. De stewardess is in Johannesburg in Zuid-Afrika in contact geweest met de 69-jarige Nederlandse vrouw die een dag later aan het virus overleed. En Ali B. moet 3 jaar de cel in. Dat is de uitkomst van het hoger beroep in zijn zedenzaak. Het Hof veroordeelt Ali B. voor 2 verkrachtingen. Van zangeres Ellen ten Damme in Marokko en van zangeres Naomi op een schrijverskamp in Heilo. Ja, ook wordt Ali B. kwalijk genomen dat hij altijd heeft ontkend. Ali B. zelf was niet bij het vonnis aanwezig. Hij heeft wel laten weten dat hij in cassatie gaat. De celstraf van 3 jaar is trouwens 1 jaar hoger dan de celstraf die hij in 2024 kreeg van de rechter. En een laatste berichtje. Junior had het net over een soort weemoed naar lekkere dingen van vroeger. Nou, dat gaat dit ook over.
21: Wat dan?
22: Ja, chipsmerk Cheetos, als ik dat goed uitspreek.
21: Is er van die kaasdingen?
22: Ja, dat is, ja, maar die hebben ook van die iconische ring.
21: Oh, die deed ik als kind om je vinger doen. Vinger, ja.
22: Klopt, en die hebben ze dus, die gaan ze dus uit het assortiment
21: nee,
22: halen.
21: Nee, dat kan niet.
22: Ja, en generaties groeiden op daarmee. En nu nemen we afscheid van de iconische vorm,
21: waarom?
22: Schrijven ze. Op sociale media komen allemaal berichten van... dit hebben we vroeger altijd uitgedeeld op de basisschool als tractatie. Waarom gaat dat eruit?
21: Ja, en waarom is dat? Wordt het minder verkocht?
22: Is even
21: of
22: kijken.
21: Moet er weer iets nieuws?
22: Ja, volgens mij moesten ze plaatsmaken voor iets anders.
21: Ja, stom.
22: Vroeger maakten mensen daar een tractatie van. Bijvoorbeeld met een dropveterketting. En dan reeg je daar die ringetjes aan.
21: Ik heb het ook wel eens gewoon als tractatie gekregen.
22: Ja, klopt. Heel veel mensen dus.
21: Moeten wij niet met z'n drieën, Maarten, jij en ik... gewoon die ringetjes opnieuw gaan uitbrengen? Moeten wij niet een chipsfabriek beginnen? Dat kan in de avonduren wel.
0: Ja, maar dit vind ik altijd wel grappig. Want dit is zo'n trekdrop verhaal. Dan is het er niet meer en dan in één keer gaat iedereen piepen. Maar de afgelopen jaren heb jij er ooit zo'n zak gekocht? Ik niet.
21: Nee, ik ook niet.
0: Dus dan hadden we dat moeten doen op dat moment.
21: Ja. Oh ja, waarom doe je zo
22: wijs? Ja, dus als je...
21: waarom heb je deze wijsheid in pacht?
22: Het kan ook een truc zijn, hè? Om het even de populariteit weer een nieuwe boost te geven.
0: Maar dat is vaak zo. Als dan iets weggaat, dan in één keer gaan we piepen.
21: Ja, zo werkt dat maar in het leven.
22: Ja. Dus besef goed wat je hebt.
0: Precies.
22: Meer nieuws in de app en op nanews.nl.
21: Heel moe van deze mensen.
22: Is toch echt zo?
21: Oh, geef mij Jan Visser maar met het weer.
2: Vanmiddag schijnt de zon, maar er zijn ook wat wolken. Stapelwolken die wat uitspreiden. Het blijft droog, met temperaturen tussen 14 en 17 graden. De wind waait zwak tot matig uit het noordoosten. Morgen een oostenwind, verder droog, periode met zon en iets hogere temperaturen.

0: A woman needs a love.
1: Is er nog iets te doen?
0: En moeders hebben ook liefde nodig. Ja, er is van alles te doen. Aanstaande zondag is het moederdag. En we hebben deze week uitgetrokken om een paar pakketjes te gaan uitdelen. En vandaag is de eer aan Samantha. Samantha, goedemiddag.
2: Goedemiddag, June.
0: Hoi.
2: En dit keer wordt er een pakket weggegeven in Heilo. En Tiffany, die heeft niet haar moeder in dit geval opgegeven, maar haar oma. Tiffany, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Ja, vanwaar je oma?
3: Nou, oma is gewoon een moeder voor mij en mijn kinderen. Ja, zeker. En ik vind dat zij eigenlijk wel meer verdient dan zo'n mooi pakket. Maar ik vind het superleuk om te geven. En ik heb er ook onwijs veel zin in.
2: En wat maakt jouw oma zo bijzonder? Wat heeft ze voor jou betekend?
3: Nou, ze is sowieso heel erg zorgzaam. En ze let op alles dat iedereen het naar zijn zin heeft. Dat iedereen goed verzorgd wordt. Dat iedereen gezond is. En ik hecht daar gewoon heel veel waarde aan. Ik vind dat heel mooi.
2: En ze heeft je ook bijzondere dingen geleerd. Treinen bijvoorbeeld?
3: Ja, klopt. Ja, ze heeft ons geleerd al op jonge leeftijd hoe wij moeten reizen en hoe we op plekken moeten komen. En eigenlijk nog veel meer. Ze nam ons altijd mee naar musea, andere leuke plekjes. En we gingen er altijd op uit, zowel ik als mijn kinderen. En dat vind ik super tof. Dat
2: dus, ze is ook een bijzondere overgrootmoeder?
3: Ze is een hele bijzondere overgrootmoeder. Ja. Dat kan je zeker zeggen, ja.
2: Ik ga jou dit pakket geven, want dat mag jij aan je oma geven. Ze weet niet dat we komen. Nou, ik hoop dat ze thuis is.
3: Nou, ik hoop het ook. We gaan het beleven, dus laten we maar gaan. Ja. Nou, hier woont ze. We zijn aangekomen bij de voordeur. Dus spannend hoor. Zullen we aankloppen? Want ik weet niet of haar bellen doet. Oh, de bel doet het. Oeh, good morning.
4: Moet je nog meer voor gaan houden?
3: Ja, ik heb een vriendin van de radio meegenomen.
4: Dat is heel leuk.
3: Ja, we willen jou heel graag iets moois geven. Omdat je de liefste oma en moeder bent van de wereld.
4: Ach, je meent het.
3: Ja, alsjeblieft.
4: Nou, kom dan maar even binnen. Vind ik heel leuk.
2: Ja, mogen we binnenkomen? Ja, ja, dat is uw kleindochter Tiffany. Dag, ja. Ik ben Samantha van NH Radio.
4: Wat leuk, en ik ben Hanny. Aangenaam.
2: Dag Hanny. Maar ik begrijp dat je ook wel oma Hartje genoemd wordt.
4: Ja, dat word ik ook, oma Hartje. Toen mijn achterkleinkind geboren was, toen zei ik dus, en dat is mijn Hartje. En het was het ook.
2: Ja, Tiffany, jij hebt net verteld hoe bijzonder je oma is. En je hebt het overhandigd. Want jullie hebben een bijzondere band, Hanny.
4: Ja, hebben we ook.
3: Ja.
4: Ja, ja, al eigenlijk vanaf dat ze geboren was. En we hebben het hele land doorzocht. Elk museum gezien, met z'n tweeën.
2: Ja, het museum. En je had het verteld. Ja, bijna alle musea van Nederland gehad.
4: Bijna, ja. En Arthurs. En noem maar op, alles. Ja. Alles.
2: Ik zou zeggen, geef elkaar een knuffel en...
4: Ja, doen we.
0: Wow. Oh, er wordt gezoend op de radio. Nou, superlief. Ook dit pakket kwam weer helemaal te goed terecht. Dankjewel, Samantha, want ze was bij Tiffany. En dit is Yves Berendsen. We gaan dromen. Een vraag van Maarten. Droom jij over mij vannacht, Maarten?

0: Nief Berendsen, en droom jij over mij vannacht?
1: Is er nog iets te doen?
0: We gaan praten met televisiekok London Loy. Wat is er aan de hand? 6 bekende Nederlanders worden opnieuw opgesloten met ex-gedetineerden in een gloednieuw seizoen van het programma van de EO. En het heet Hell of Hotel. Nou, stuk voor stuk belanden ze dan achter de tralies om nog eens mee te maken hoe dat dan is om vast te zitten. Lekker dan. Vreselijk om beperkt te worden in je vrijheid. London Loy, goedemiddag.
2: Goedemiddag, hoor.
0: Hi. Jij bent één van de deelnemers.
2: Klopt inderdaad.
0: Ja, en net als Mike, ja. Mike de Boer bijvoorbeeld, Xander de Bussinier. Waarom wilde jij zo graag hier aan meedoen?
2: Nou, ik wilde hier aan meedoen om gesprekken te horen van de ex-gedetineerden. Van hoe zit het nou echt? Weet je? Dat je dan bijvoorbeeld een vooroordeel hebt, wat ik ook wel had van ja, je hebt een daad gepleegd of het nou verschrikkelijk is. Of niet, weet je. En dan de sleutel weggooien. Maar ja, zo werkt dat dus helemaal niet. Die mensen hebben natuurlijk iets gedaan wat absoluut niet door de beugel kan. Dan kan je ook niet goed praten.
0: Nee.
2: Maar ja, als je 3 jaar vastzit, of 10 jaar, of 20 jaar... en je bent daarna vrijgelaten, dan begint het leven ook weer verder. Maar ja, hoe dan, als je alles bent kwijtgeraakt?
0: Ja.
2: Dus ik vond dat belangrijk om, vooral voor mezelf ook, om gewoon wel die inzichten te hebben daarin. En dat eventueel te kunnen delen met andere mensen die dat ook hebben, die vooroordelen.
0: Ja, want wat was jouw mening altijd over gevangenissen en gedetineerden?
2: Nou ja, ik heb natuurlijk wel een beetje de indruk van ja, in Nederland is het allemaal wel wat softer. Weet je, dat je bijvoorbeeld gewoon, je kan natuurlijk van alles en nog wat bestellen om te eten. Wat wil je dan eten die dag? Dat heb je natuurlijk niet in alle gevangenissen.
0: Nee.
2: Maar ja, dat is niet altijd zo. Die mensen zitten wel echt tussen 2 muren. En dat is voor een lange tijd. En dan denk ik van ja. Weet je, je bent toch beperkt met je familieleden, vrienden die je hebt. En je kan natuurlijk wel telefonisch, heb je natuurlijk gesprek over brieven.
0: Ja.
2: Maar ja, that's it eigenlijk. En ik dacht van ja, maar dat valt toch wel in Nederland gewoon wel een beetje mee in verhouding met andere landen. Als het nou in Suriname bijvoorbeeld, om een voorbeeld te geven. Ja, volgens mij, de gevangenissen zijn daar echt verschrikkelijk. Dat zit je dan met 10 man in één celletje of zo, weet je.
0: Ja. Dat zie je ook in films en de Verenigde Staten.
2: Ja,
0: is ook niet zo dramatisch. Vreselijk om mee te maken. De mensen zitten er vaak ook niet voor niks. Is er ook nog steeds bezoekuur dan bij zo'n gevangenis? Dat je die mensen allemaal op een rijtje aan de ene kant van de wand zit en dat je door het hoekje dan nog net iemands hand vast mag houden? Is dat nog steeds?
2: Nee, dat heb ik daar in ieder geval niet meegemaakt, hoor. Ik denk dat je daar gewoon hele normale en nette bezoekuren hebt. Dat je gewoon,
0: In welke gevangenis zat jij dan voor deze opname?
2: Ik was in Leeuwarden.
0: In Leeuwarden?
2: Was ik in Leeuwarden? Ja, ik was in Leeuwarden. Kan je dat nog goed herinneren? Ja, af en toe gaan die hersens van mij ook aan alle kanten op.
0: Maar is jouw mening nu bijgesteld over gevangenissen?
2: Zeker. Ik bedoel, in Nederland is het natuurlijk ook wel. Tuurlijk, weet je, dingen zijn op zich wel goed geregeld, maar dat is niet helemaal waar. Want die mensen daar, die hebben ook nog een bepaalde zorg nodig. Zodat je gewoon, dat je niet echt lekker gaat, dat het echt wat met je doet. Kijk, tuurlijk, je moet nadenken over wat je hebt gedaan. En dat is dus gewoon echt daadwerkelijk die straf uitzitten.
0: Ja.
2: Maar ja, stel dat je gewoon serieus echt een fout hebt gemaakt in het leven. Dat je denkt van wow, ik ga echt wel, nu ik hier zit, ga ik mijn leven beteren. Maar dat je daardoor niet de juiste zorg voor krijgt. Of dat je niet geholpen wordt aan een nieuwe baan of een nieuw werk. Dat het gewoon heel stroef gaat. En wat ik heb gehoord van die gesprekken, dat af en toe wel een beetje spaak loopt. Dat ze toch niet goed op de rit kunnen komen. En er is wel hulp, maar is er wel de juiste hulp en is er hulp genoeg?
0: Ja.
2: Dus ik vind wel dat dat absoluut mag verbeteren. En vooral, eerlijk waar, voor de mensen die echt hun leven willen beteren, die zeg maar een tweede kans krijgen. Dat, weet je, waarom geef je hun die kans ook niet? Maar dat je ook de mogelijkheden moet krijgen om wel die kans te kunnen benutten.
0: Ik hoor je wel. Je zit nu niet in de gevangenis. Ik hoor geen geschil op de achtergrond, toch?
2: Nee, ik zit niet in de gevangenis. Ik ga ook echt nooit in de gevangenis, hoor.
0: Is het je altijd gelukt? Want je bent opgegroeid in Amsterdam Zuidoost. Nou, overal in Amsterdam vindt criminaliteit plaats. Waar dan ook in andere plaatsen in Noord-Holland. Je hebt natuurlijk veel criminaliteit gezien om je heen, denk ik.
2: Ja, klopt. Ja.
0: En het is
2: ook op school namelijk. Ik zat op een smokschool. Dat is een school voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen. En ja, uitschot is er wel echt een heel grof woord om dat te gebruiken. Maar er waren wel kinderen die wel heel veel problemen ook hadden. En kijk, en dat is het dus, hè. Kinderen die ook problemen hadden. Maar waar komen die problemen vandaan? Want je bent niet geboren als een verkrachter, een dief of wat dan ook. Er zijn gewoon situaties gebeurd in je leven, omdat je verkeerde vrienden bent tegengekomen, die ik ook had vroeger. Ja. Dat je denkt van, hé, dit zijn echt geen...
0: Het zijn allemaal dingen om over na te denken. Ja,
2: dus weet je, dus ik kijk wel altijd, en de gedetineerde, oké, je hebt een daad gepleegd, super erg. Weet je of het een verkrachting is of pedofilie?
0: Ja,
2: het
0: ligt eraan wel wat het is, hè? Ja.
2: Ja, dat is ook zo. Je kijkt toch ook wel naar een persoon van, hey, wat heeft hij in zijn jeugd meegemaakt?
0: Ja. We gaan nog even zeggen, Londen, dat het programma bij de EO heet Health Hotel. Het is te zien via de stream, ook via NPO Start. En vanavond dus de eerste aflevering van een nieuw seizoen. Klopt. Hey, dankjewel man. En blijf op het rechte pad, hè?
2: Sowieso. Jij ook, hè?
0: Ja, ik doe mijn best. Dag. Maarten, wie hebben we morgen?
1: Dat weet jij toch ook?
0: Rutger van den Broek.
1: Precies.
0: Super
1: jouw grote vriend, je beste vriend.
0: Mijn mattie.
1: Bekend van heel Holland.
0: En jij bent mijn beste vriend. Oh. Tot morgen. Dag.

0: vanavond. Over de Top met Maarten en Jelmer.
1: Deze week komen we erachter wie de winnaar is van de talentenjacht The Voice of Holland.
2: In Over de Top vieren we daarop de grootste, spectaculairste en meest iconische stemmen die we kennen.
1: Dan denk ik toch meteen aan natuurlijk The Voice.
2: Ja, en niemand kan zo hoog als Mariah Carey.
1: Ja, of Mart Hoogkamer met zijn gouden strotje.
0: Vanavond, Over de Top, van 7 tot 9, hier bij NH.
2: Oh, wat een vocaal genot.
1: Heerlijk.
3: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Smits Keukencentrum uit Geest alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
4: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
5: Vroege vogels, opgelet. Ben jij aankomende week lekker vroeg uit de veren en shop je tussen 8 en 10 uur 's ochtends bij Kema Vlees, dan profiteer je van 10% korting op je gehele winkelmand. Met uitzondering op de al lopende kortingen en reclames.
6: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven, van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
7: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
8: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
9: O Amsterdam, wat ben je mooi. Nico uit Amsterdam.
10: Ik ben Yvonne en ik woon in het historische Alkmaar.
11: Hoi, ik ben Constance en ik kom uit Heerlegwaard.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
1: Het is bijna 2 uur. Belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Goedemiddag.
13: Goedemiddag. Bij de politie zijn de afgelopen 2 maanden 9 meldingen binnengekomen van anti-homo-geweld tegen bezoekers van het cruisegebied de Oeverlanden in de Nieuwe Meer. Dat gebied in Amsterdam staat bekend als ontmoetingsplek voor homoseksuele mannen. Een stewardess van KLM is in het ziekenhuis opgenomen vanwege een mogelijke besmetting met het Hantavirus. De vrouw uit Haarlem ligt nu geïsoleerd in het AMC in Amsterdam. En daar wordt ze getest. Ze heeft milde klachten. En bij een zeer grote brand in een datacenter in Almere komt veel rook vrij. Een deel van het Gooi heeft daarom ook een NL-alert ontvangen. Geadviseerd wordt om de ramen en deuren te sluiten als je last hebt van die rook. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
14: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In hoger beroep is de man die in 2022 twee mannen doodschoot in een McDonald's in Zwolle veroordeeld tot een wat lagere straf. Hij was door de rechtbank veroordeeld tot 30 jaar, maar het Hof heeft er 26 jaar van gemaakt. Volgens het Hof heeft hij in de gevangenis een stoornis opgelopen en heeft hij ook te lang moeten wachten op zijn rechtszaak. Waarom de man twee broers doodschoot in de volle McDonald's is nog altijd onduidelijk. Hij zegt dat hij werd afgeperst, maar het Hof vindt dat ongeloofwaardig. Het Radboud UMC in Nijmegen heeft een patiënt met symptomen van het Hantavirus opgenomen. Het is een passagier van het cruiseschip Hondius waar het dodelijke virus uitbrak. Vermoedelijk is hij vanochtend geland. In het Amsterdam UMC ligt een KLM-stewardess in isolatie. Ze heeft milde klachten. De stewardess was in Johannesburg in contact gekomen met de Nederlandse vrouw die een dag later aan het virus overleed. Het kabinet zegt dat op het eiland Sint Helena 40 mensen van boord zijn gegaan voordat het schip verder voer naar Kaapverdië. Onder hen was de Nederlandse vrouw die later in Zuid-Afrika overleed. De reisorganisatie zelf zegt dat het om 29 mensen gaat. In de buurt van Almere woedt een zeer grote brand in een datacenter. Alle mensen die binnen waren konden op tijd wegkomen. De rookwolken zijn tot in de wijde omgeving te zien. Mensen die in de buurt wonen krijgen via een NL-alert het advies om ramen en deuren dicht te houden. Baby's en zwangere vrouwen in Gaza hebben door Israëlische aanvallen en de blokkade grote gezondheidsschade opgelopen, zegt Artsen zonder Grenzen. Door hongersnood waren er miskramen en veel kinderen werden te vroeg geboren. Volgens Artsen zonder Grenzen is de situatie in Gaza nog steeds precair. Het weer, zon en stapelwolken, het blijft op de meeste plaatsen droog en het is 14 tot 17 graden. Ook morgen flink wat zon, maar in de middag ook stapelwolken en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Jan, verhuur eens een pandje. Hartstikke aardige huurder. Betaalde netjes tot de politie binnenviel. Pandje dicht, centjes weg, naam in de krant. Niet elke huurder is wie die lijkt. Herken de signalen van drugscriminaliteit. Ga naar pvona.nl.
16: De legendarische musical Foxtrot komt naar u toe. Met liedjes van Annie M. G. Schmid en Harry Banning. Een sprankelend verhaal vol humor, glamour en verrassende actualiteit. Met Gerry van der Kleij, William Spaai en vele anderen. Boek nu op delamar.nl.
17: Nu, later en altijd.
18: Ga je bijna met pensioen?
19: Ja.
18: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
19: Nee.
18: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
20: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
21: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
20: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
22: Ik krijg een vakantiebroertje.
23: Huh?
22: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
23: Cool, wil ik ook.
24: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
25: EuropaKinderhulp.nl.
26: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
27: Wow, waarom heb je niks aan?
28: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
29: Ja, werkt wel.
28: Social deal, deals die je niet mag missen.
30: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
28: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.

Mark Amber bij NH met Belong Together. Goedemiddag Noord-Holland, het is ondertussen heerlijk de donderdagmiddag van NH. Het is een prima dagje buiten, het zonnetje schijnt en het ziet er allemaal goed uit. Met de zomervakantie voor de deur vragen veel Europeanen zich af of het wel slim is om op reis te gaan. De Midden-Oostenoorlog en de hoge brandstofkosten zorgen voor dure vliegtickets. En ook met de auto op vakantie gaan is fors duurder geworden. Veel mensen blijven dus gewoon lekker in Nederland. En daar is niks mis mee, hè? Want Nederland is op zich ook... Nederland is prachtig, hartstikke mooi. We hebben ontzettend mooie plekken waar je misschien nog niet geweest bent... als ik even over mezelf nadenk. Er zijn ontzettend veel plekken in Nederland. Daar ben ik nog nooit geweest. Zou ik wel moeten doen. Ik dacht, liedjes vandaag die gaan over je thuis voelen. Lekker thuis zijn. Kun je even laten weten. 088 850 51 52. 088 850 51 52. Wat kunnen we daarbij verzinnen? Ik ben benieuwd. Het is dus donderdag van NH met Vanessa Paradis. Je le taxi.

0: Damiano David, Tyla en Al Rogers bij NH met Talk to Me. Ja, ga je op vakantie deze zomer of blijf je lekker thuis? Ik moet je eerlijk zeggen, veel Nederlanders die blijven ook thuis. Heeft alles te maken met de brandstofkosten. En die reizen de pan uit. Nou, zoals vertellen, kijk eens wat een huisje kost om te boeken bijvoorbeeld in Limburg. Ja, dan zit je voor een week in Griekenland hoor, kun je vertellen. Liedjes over thuis zijn of lekker thuis blijven, dat je wel voor doorgeven. 088 850 51 52. Veel zit ertussen. Home van Dotan. Maar ook deze, Hans de Boy met Thuis Ben. Ja, hoort er ook wel bij. En ook als je thuis bent, hè, kun je gewoon lekker een drankje opentrekken natuurlijk. Hè. Doe je goed dan.
1: God alle machtig, die staan als een dronk als een hoerentoeter.

0: Er is Robbie Williams met Feel. Barbara.
1: Hey,
0: voel jij het al?
1: De muziek in het weekend?
0: In het weekend. Oh, ja. Jij bent natuurlijk vrij zometeen. Nee, ja, zometeen.
1: Mijn weekend begint gewoon over een paar uur.
0: Hey, vakantie, heb je plannen gemaakt ondertussen? Want veel Nederlanders die blijven in Nederland omdat alles ontzettend duur is geworden. Jij met je mega salaris vliegt natuurlijk gewoon in je privéjet naar Ibiza.
1: Ik heb dus nog helemaal geen. Ik heb nog niks gepland.
0: Nee, veel mensen niet, denk ik.
1: Ik durf niks.
0: Maar het is ook niet erg om thuis te blijven. Hè? Want ik vind thuis blijven serieus ook. Ik heb een heerlijk huis. Dus ik vind het heel fijn ook om thuis te zijn.
1: Ja, dat kan ook.
0: Of zeg ik iets geks?
1: Ja, ik durf meer niets te kiezen. Ik weet het niet zo goed.
0: Jij hebt keuzes.
1: Nee, maar
0: dat kan ook.
1: Maar thuis blijven kan ook leuk zijn.
0: Ja, inderdaad.
1: Ja, want heel vaak ben je thuis en dan moet je weer naar je werk. En dan kom je
0: vaak ben je niet zo vaak thuis als je erover nadenkt, hè?
1: Dus dat kan heel fijn zijn.
0: Denk ik ook. Goed. Bart, is ondertussen bijna 2:30. De hoogste tijd voor het nieuws uit Noord-Holland. Wat zit er zo meteen in?
1: Nou, veel geweld de afgelopen tijd in een cruisegebied voor homo's in Amsterdam.
2: Hemelvaartsdag.
3: De top 100 van Noord-Holland.
2: Je kan nu stemmen.
3: NANieuws.nl/top100.
4: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
5: Bevlogen, professioneel en persoonlijk. Tandartspraktijk Slotervaart. Voor jong en oud. Alle specialisaties in huis met holistische werkwijze. Spoed, zelfde dag geholpen. Ook open in avonturen en weekenden. Kijk op slotervaarttandartsen.nl.
4: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
6: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
7: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
8: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
7: Sorry Bo, het is beauty.
8: Oh ja, en waarom staat er dan boti? Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
8: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
12: Ik ben Karin. Ik ben een Groninger malleboom. En ik woon in Purmerend.
13: Ik ben Ron uit Egmond aan Zee.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is bijna 2:30. Momenteel in Castricum is het 13 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Bij de politie zijn de afgelopen 2 maanden 9 meldingen binnengekomen van anti-homo-geweld tegen bezoekers van het cruisegebied De Oeverlanden. Dat gebied in Amsterdam staat bekend als ontmoetingsplek voor homoseksuele mannen. Die meldingen variëren van schelden en spugen tot belaging en mishandeling. De verhalen van de slachtoffers komen overeen. De mannen die het gebied bezoeken worden lastiggevallen door jonge jongens die in groepjes van 3 tot 8 personen opereren. Politie controleert nu extra in het gebied en afgelopen weekend zijn ook 5 mensen aangehouden. Bij een zeer grote brand in een datacenter in Almere komt en kwam veel rook vrij en daarom heeft een deel van het Gooi ook een NL-alert ontvangen. De NL-alert is verstuurd aan mensen in Huizen, Blaricum, Laren en het noordelijkste puntje van Hilversum. Inwoners die last hebben van de rook wordt dan geadviseerd om ramen en deuren vooral gesloten te houden. De stewardess van KLM is in het ziekenhuis opgenomen. Je hoorde dat eerder al vanwege een mogelijke besmetting met het Hantavirus. De vrouw uit Haarlem ligt nu geïsoleerd in het AMC in Amsterdam. Ze heeft milde klachten. De stewardess is in Johannesburg, dus in Zuid-Afrika, in contact geweest met de Nederlandse vrouw die een dag later aan het virus overleed. En zo'n 60 mensen die mogelijk contact hebben gehad met die vrouw zijn nu in beeld bij de GGD voor bron- en contactonderzoek. Ali B. moet 3 jaar de cel in. Dat is de uitkomst van het hoger beroep in zijn zedenzaak. Het Hof veroordeelt Ali B. voor 2 verkrachtingen. Van zangeres Ellen ten Damme in Marokko en van zangeres Naomi op een schrijverskamp in Heilo. De straf werd vanochtend als volgt gemotiveerd.
15: De verdachte heeft met zijn handelen de lichamelijke en seksuele grenzen van beide vrouwen ernstig geschonden. Hij heeft uitsluitend gehandeld vanuit zijn eigen seksuele behoeften en geen moment rekening gehouden met de slachtoffers.
1: Ja, ook wordt Ali B. kwalijk genomen dat hij altijd heeft ontkend. Hij was zelf niet bij het vonnis aanwezig, maar heeft dus wel laten weten in cassatie te gaan. Zijn advocaat zegt dat Ali B. teleurgesteld is, maar uiterst strijdbaar. Ja, die celstraf van 3 jaar is 1 jaar hoger dan de celstraf die hij in 2024 kreeg bij de rechter. En een laatste berichtje even buiten onze provincie. Opmerkelijk. Weet je wat handdoekje leggen is?
0: Nou.
1: Vakantie? Je had het over vakantie.
0: Oh ja, zeker. Dat is, doe je vaak toch 's ochtends als je een all-inclusive resort hebt. Dan moet je natuurlijk er snel bij zijn.
1: Ja,
0: hè, bij je
1: bedje.
0: Nee, afschuwelijk. Nee.
1: Nou, een reisorganisatie moet een Duitse toerist een schadevergoeding van meer dan 900 euro betalen.
0: Kaching.
1: Na klachten over bezette lichtstoelen. Ja, het lukte de man steeds maar niet zijn hele vakantie lang om een stoel te bemachtigen. Doordat andere gasten steeds renden voor dat handdoekje leggen. En nou, de man is op vakantie in Kos en hij zegt: ik was elke dag 20 minuten kwijt aan het zoeken naar een lichtstoel. Ook als ik om 6 uur opstond in de ochtend lukte het hem niet om een stoel te bemachtigen. Zijn kinderen waren dus min of meer gedwongen om op de grond te liggen.
0: Wat een verschrikking.
1: Hij klaagde de reisorganisatie aan omdat die het reserveringssysteem met handdoeken toestond. Nou, een heel gedoe. Uiteindelijk krijgt hij dus een schadevergoeding.
0: Ja, ik heb dit nooit begrepen. Je bent op vakantie. Waarom zou je dan in Godesnaam om 7 uur 's ochtends nog eerder? Want zo'n zwembad gaat open om 1 uur of 7. Staan ze allemaal in de rij om zo snel mogelijk een handdoek erop te... om vervolgens dan nog 3 uur in bed te liggen.
1: Ja. Ja,
0: ik heb dat nooit... Ik vind dat zo... Er zijn genoeg
1: hotels. Terwijl jij wel een type bent die niet zo snel op de grond gaat liggen, denk ik.
0: Dat ga ik ook zeker niet doen. Nee, dus het eindstand, ik lig er dus niet. Nee, ja, ik zit op een... Maar nee, dit vond ik altijd verschrikkelijk. En je hebt ook heel veel resorts, daar halen ze het gewoon weg. Hè? Dus als ze zien dat er niemand zit, dan worden je handdoeken worden bij elkaar geraapt. En dan kun je het wel lekker uitzoeken. En dat vind ik terecht. Houd toch even op, joh.
1: Ja, dat vind ik ook goed. Wij waren ook in Griekenland ooit en toen ontmoeten we mensen. En die... Ja, wij zijn om 6 uur opgestaan. Voor jullie hebben we ook een handdoekje neergelegd. Toen waren we helemaal in verlegenheid.
0: Ik zou graag van mensen willen weten die dit wel doen, wat de beweegredenen
1: zijn.
0: Nou, dat
1: ze lekker
0: doen.
1: Comfortabel kunnen.
0: Ja, precies. Of kijk, ik vind het excuus omdat iedereen het doet. Anders heb ik geen plek, vind ik geen excuus. Nee. Dan doe je er dus aan mee.
1: Ja.
0: Dit is,
1: eens, typisch
0: Nederlanders, want we gaan niet in de supermarkt rij staan als er 3 rijen in de kassen staat en willen de 4e erbij hebben, want anders krijgen we het mandje gratis. Maar op skivakantie staan we 1/2 uur te wachten voor de lift. Maakt niet uit dan, hè.
1: Zo is dat.
0: Echt als volk, ja.
1: De heer heeft vreemde kostgangers.
0: Heel goed gezegd.
1: Meer nieuws in de app en op nanieuws.nl.
0: Dankjewel. Dan het weer met Jan Visser. Goedemiddag.
16: Goedemiddag, Nick. Vanmiddag schijnt de zon, maar er zijn ook wat wolken. Stapelwolken die wat uitspreiden. Het blijft droog, met temperaturen tussen 14 en 17 graden. De wind waait zwak tot matig uit het noordoosten. Morgen een oostenwind, verder droog, periode met zon en iets hogere temperaturen.

0: Solalism bij NH met de Runaway Train.
1: NH. Goedemiddag.
2: Rondje van het huis.
1: Rondje van het huis.
0: Het moment om mee te stemmen in het rondje van het huis. Ik heb twee liedjes voor je uitgekozen. Keuze A en een keuze B. Mijn vraag aan jou is zo meteen, wat wil je liever horen? Meestemmen via 088 850 51 52 voor keuze A. Jennifer Lopez met Ain't It Funny. Lieve keuze B kan ook kiezen voor James Morrison met Beautiful Life. Oké, twee fantastische liedjes. Aan jou de vraag, wat wil jij horen? Stem mee. 088 850 51 52 voor keuze A. Jennifer Lopez met Ain't It Funny. Keuze B. James Morrison met Beautiful Life. 088 850 51 52. Is dit Michael Jackson, Wanna Be Starting?

0: liedje geworden, hè? René Vroger, Waylon bij NH, hoe de liefde gaat. Tippie, kan je stemmen, hè? Moet je doen, hè? Volgende week donderdag is het zover. De NH Top 100 gaan we uitzenden. We hebben jou nodig, jouw stem. Vul die stemlijst in. nhnieuws.nl/top100 en maak deze lijst compleet.
1: NH. Goedemiddag.
2: Rondje van het huis.
1: Rondje van het huis.
0: Nou, dankjewel voor het meestemmen. Twee liedjes, keuze A, Jennifer Lopez. 1 dit Funny en keuze B, James Morrison met Beautiful Life.
1: Rondje van het huis.
2: Alle stemmen. Zijn geteld.
0: Lekker zomers. 80% kiest voor keuze A. Jennifer Lopez hoor je bij NH.

0: zaterdag.
1: Helemaal NH.
2: Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
1: Helemaal NH.
3: NH.
1: Artiesten uit Noord-Holland.
3: Uit Noord-Holland.
4: Het wordt vandaag mijn
2: Nick Velderman. Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
1: Artiesten uit Noord-Holland.
3: Uit Noord-Holland.
1: Muziek gemaakt op Noord-Hollandse bodem.
2: Helemaal NH. Helemaal
1: NH.
2: Zaterdag.
5: Van 5 tot 7.
2: Op de radio.
6: Bij NH.
7: De legendarische musical Foxtrot komt naar u toe. Met liedjes van Annie M. G. Schmid en Harry Banning. Een sprankelend verhaal vol humor, glamour en verrassende actualiteit. Met Gerry van der Kleij, William Spaai en vele anderen. Boek nu op delamar.nl.
8: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Norenkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
9: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
10: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
11: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst. Je vindt ons in Enkhuizen.
13: Ik ben Wil Erens de Brave en woon in Amsterdam in de mooie Transvaalbuurt.
14: Ik ben Erik en ik woon in de buurt van een markt en een niet zo gedempte gracht in Zaandam.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Er is 3 uur belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Krijg je van Barbara Mulder. Goedemiddag.
16: Goedemiddag. 4 minderjarigen worden er gezocht voor een beroving en mishandeling op station Castricum. Bij een zeer grote brand in een datacenter in Almere komt en kwam veel rook vrij. En daarom heeft een deel van het Gooi vanmiddag ook een NL-alert ontvangen. En homoseksuele mannen bij de oeverlanden in Amsterdam zijn de laatste tijd steeds vaker slachtoffer van geweld. De politie controleert extra in het gebied. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
17: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De natuurbrand op een militair oefenterrein vorige week bij het Harde was waarschijnlijk het gevolg van een oefening met springstof, blijkt uit onderzoek van de marechaussee naar de brand. Waarschijnlijk zijn na de ontploffing gloeiende deeltjes in de natuur terechtgekomen. Op dronebeelden is volgens de marechaussee te zien hoe op verschillende plekken brand ontstond na de explosie. Al snel ontstond een grote vuurzee. Volgens de marechaussee zijn er geen strafbare feiten gepleegd. De grote brand in een datacenter in Almere heeft ook veel gevolgen voor bedrijven en instellingen die daar servers hebben staan. Zo zegt de Universiteit Utrecht dat er problemen zijn met applicaties en met de website. Ook Infomedics, de organisatie die rekeningen stuurt namens zorgaanbieders, heeft problemen. Ook de systemen van meerdere huisartspraktijken en apothekers in het land liggen plat. De verwachting is dat zij de rest van de dag niet te bereiken zijn. Vanwege de rookontwikkeling door de brand in het datacenter is rond Almere een NL-alert verstuurd. Peter Gillis moet voor belastingfraude 18 maanden de cel in, waarvan 6 voorwaardelijk. Ook moet hij boetes betalen van in totaal ruim 1,3 miljoen euro. Gillis, camping-eigenaar en realityster, stond ook terecht voor mishandeling van zijn ex. Daarvoor kreeg hij een taakstraf van 60 uur. In een dorp in Vlaanderen dreigen huizen onder water te lopen door een lek bij een groentebedrijf. Er zit een gat in een waterbassin met 60 miljoen liter. Dat zijn ongeveer 24 Olympische zwembaden vol. Het lek ontstond even voor de middag en is volgens de hulpdienst nog niet onder controle. Bij 2 huizen in het dorp Ardooien stroomt al water naar binnen. De brandweer probeert de miljoenen liters water om te leiden naar een gracht in de buurt van de Vlaamse plaats. Het weer, zon en stapelwolken, het blijft op de meeste plaatsen droog en het is 14 tot 17 graden. Ook morgen flink wat zon, maar in de middag ook stapelwolken en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is een uittip.
18: In het lange hemelvaartweekend van 14 tot en met 17 mei is het Ambachtenfestival in het Enkhuizer Zuiderzeemuseum. Geniet in het levendige Zuiderzeedorp van alle demonstraties en optredens. Ga voor meer info en tickets naar zuiderzeemuseum.nl.
0: Dit was een uittip.
3: Wij zijn Medipoint.
6: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
19: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
6: En voor de sta-opstoel van Toon.
20: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
6: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
3: Medipoint.
6: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
21: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en de Italiaanse herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
3: Medipoint.
6: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
22: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
23: Pap, die moeten we hebben!
22: Yes, gewonnen! Score jouw buitenkans op
24: onlineveilingmeester.nl. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
25: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
24: Onlineveilingmeester.nl.
26: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
27: Ik krijg een vakantiebroertje.
28: Huh?
27: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan wij spelen en zwemmen.
28: Cool, wil ik ook.
29: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
30: Europakinderhulp.nl.

0: Diana Spyro bij en haar met Material Lover. Ach, lekker om even bij weg te dromen, toch zo? Ben je klaar voor de verjaardagskalender van vandaag?
1: Goedemiddag.
2: De verjaardagskalender.
0: Er staat maar één iemand op, dat is Hendrik uit Amsterdam. Die is vandaag jarig. Nou, Hendrik, hartstikke gefeliciteerd. 68 jaar geworden. Speciaal vandaag voor jou het toetertje, Hendrik. Zit je er klaar voor? Want hier komt hij. Toetertje van Hendrik.
3: Van harte
2: gefeliciteerd.
0: Zet jezelf ook op de kalender 088 850 51 52 of even mailen naar goeiemiddag@nhradio.nl.

0: Shaboozy bij NH met de Barsong.
1: 19 toe. 19 toe. 19 toe. 19 toen.
2: 19 toen.
0: Terug naar het jaar 1982. Zo had je toen de tijd in de bioscoop E.T.
3: E.T. Home phone.
0: Alles van Steven Spielberg is wel goed, toch? Ja. Nou, mocht je nou de radio weer wagen zetten op 7 mei 1982, heb je die kunnen missen. Ze scoren en niet. Man at Work hoor je bij

0: Wedel. Het is ondertussen bijna 3:30. De hoofdtijd voor het nieuws uit Noord-Holland. Bar, goedemiddag.
1: Ik hoorde mezelf even
0: Ja, daar
1: niet.
0: Ben je. Dag,
1: jullie
0: goedemiddag.
1: Wel?
0: Nee, ik hoorde je lijf uiteindelijk. Dag Bar, goedemiddag.
1: Hé, hey, goedemiddag.
0: Hi.
1: Je hoort zo meteen meer over dat veelbesproken Hanta-virus... en de beruchte KLM-vlucht.
2: Hemelvaartsdag.
3: De top 100 van Noord-Holland.
2: Je kan nu stemmen.
3: NA-nieuws.nl/top100.
4: Hallo, Mulder, Theo Mulder. U weet wel van Bangarage Amstelveen. Wij zijn KGM-dealer. En nu zijn het diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Action Hybrid. Een SUV-design met een premium uitstraling. Hybrid aandrijflijn, goede prestaties, laag verbruik en toekomstgericht. Rijklaar vanaf 46,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
5: Bevlogen, professioneel en persoonlijk. Tandartspraktijk Slotervaart. Voor jong en oud. Alle specialisaties in huis met holistische werkwijze. Spoed, zelfde dag geholpen. Ook open in avonduren en weekenden. Kijk op slotervaarttandartsen.nl.
4: De Hybrid Action Premium SUV is ongelooflijk veel auto voor het geld. Alles, maar werkelijk alles zit erin. Kijk op bandgarage.nl.
6: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
7: Oh, wat betekent dat voor mij?
6: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
7: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
6: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post... en pas dit aan in je online bankomgeving.
7: En moet ik verder nog ergens op letten?
6: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
8: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een magazijnmedewerker.
9: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
10: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
9: Voor pallets van 100 kilo?
10: Zie je dat als een kans? Train die core, mensen.
11: Tijd voor gesponsorde vacatures.
8: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet... maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed... en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
12: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland met Baconnet vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
13: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app... en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
14: Ik ben Frank en kom uit Amsterdam Watergasmeer.

0: Het is 3:30 momenteel. In Andijk is het 13 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Bemanningsleden van de KLM-vlucht, waar de Nederlandse vrouw die aan het hantavirus is overleden kort aan boord was, is na de vlucht ook weer op andere vluchten ingezet. Maar toen KLM hoorde van de ernst van de situatie, is het betreffende cabinepersoneel direct teruggehaald voor monitoring door de GGD. Dat zegt de voorzitter van het cabinepersoneelvakbond, FVNC. KLM heeft geen risico willen nemen, zegt de voorzitter. Hij vindt het goed dat de maatschappij er zorgvuldig mee is omgegaan. Ja, vanochtend werd bekend dat een stewardess van KLM op dit moment wordt getest op het hantavirus. Zij ligt in isolatie in het AMC in Amsterdam. Zij heeft contact gehad met die vrouw die inmiddels is overleden. Bij de politie zijn de afgelopen 2 maanden 9 meldingen binnengekomen van anti-homo-geweld tegen bezoekers van het gebied de Oeverlanden. Dat gebied staat bekend als ontmoetingsplek voor homoseksuele mannen. De meldingen variëren van schelden en spugen tot belaging en mishandeling. De verhalen van de slachtoffers komen er één overeen en de mannen die het gebied bezoeken worden lastiggevallen door zeer jonge jongens. Politie voert nu extra controles uit in het gebied. Dit weekend werden er al 5 mensen aangehouden. En bij een zeer grote brand in een datacenter in Almere is heel erg veel rook vrijgekomen. En daarom heeft een deel van het Gooi vanmiddag ook een NL-alert ontvangen. Dat NL-alert is verstuurd aan mensen in Huizen, Blaricum, Laren en het noordelijkste puntje van Hilversum. Inwoners werd en wordt geadviseerd ramen en deuren gesloten te houden als je last hebt van de rook. En Ali B. moet 3 jaar de cel in. Dat is de uitkomst van het hoger beroep in zijn zedenzaak. Het hof veroordeelt Ali B. voor 2 verkrachtingen. Van zangeres Ellen ten Damme in Marokko en van zangeres Naomi op een schrijverskamp in Heilo. De straf werd als volgt gemotiveerd vanochtend.
2: De verdachte heeft met zijn handelen de lichamelijke en seksuele grenzen van beide vrouwen ernstig geschonden. Hij heeft uitsluitend gehandeld vanuit zijn eigen seksuele behoeften en geen moment rekening gehouden met de slachtoffers.
1: Nou, Ali B. zelf was er niet bij aanwezig, maar hij heeft wel direct laten weten dat hij in cassatie gaat. Ja, de celstraf van 3 jaar is 1 jaar hoger dan de celstraf die hij in 2024 kreeg bij de rechter. Nou, hij gaat dus in cassatie en Bart Svier, zijn advocaat, vertelt hoe Ali B. erin staat.
3: Strijdbaar, gewoon heel erg strijdbaar. Hij zit echt heel erg oneens met deze veroordeling. En hij wil het tot aan het einde uitvechten.
1: En dat zei zijn advocaat Bart Svier. Ja, Naomi, een van de slachtoffers in de zaak rond Ali B., die schuift vanavond aan bij RTL Tonight van Umberto Tan om voor het eerst haar verhaal te doen. Laatste berichtje, de organisatie van het Eurovisie Songfestival geeft voor het eerst in lange tijd een deelnemer toestemming om live op het podium een instrument te bespelen.
0: Oh.
1: Normaal mag dat niet, omdat het technisch veel te veel gedoe blijkt te zijn.
0: Ja, want iedereen
1: tijdens zo'n live show. Ja, dan moet je alle instrumenten weer inpluggen en afstemmen. Ja. Maar voor deze violisten uit Finland wordt een uitzondering gemaakt. Je hoort na een aantal seconden die violisten. Hoorde je de violist?
0: Sorry, nee, ik hoorde heel veel herrie, maar geen violist. Zat er een violist in?
1: Ja, dat was zeker wel te horen. Oh. Let goed op.
0: Oh ja, sorry, nog een keertje.
1: Je hoort het niet meteen, maar na een paar seconden.
0: Ja, kom maar. Ja.
1: Ik geef toe. Je moet wel goed opletten tussen deze herrie, tussen aanhalingstekens.
0: Nou ja, dat valt wel mee. Maar je hoort inderdaad, ik ben benieuwd hoe ze dit live gaan doen.
1: Ik vind het wel mooi, die viool.
0: Ja.
1: Toch?
0: Halve viool. Ja, we zijn zeker met je eens. Ik ben heel benieuwd hoe dit gaat straks.
1: Nou ja, dat wordt dus live gedaan.
0: Ik ben benieuwd.
1: Nou, we gaan het volgen. Meer nieuws in de app en op nanieuws.nl.
0: Weet je wel, Bar. Het weer dan met Jan Visser. Jan, goedemiddag.
4: Hoi, goedemiddag Nick. Vanmiddag schijnt de zon, maar er zijn ook wat wolken, stapelwolken die wat uitspreiden. Het blijft droog, met temperaturen tussen 14 en 17 graden. De wind waait zwak tot matig uit het noordoosten. Morgen een oostenwind, verder droog, periode met zon en iets hogere temperaturen.

0: Janet Jackson, Together Again bij NH.
1: NH.
2: NH. Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Laatste rondje van het huis van deze week. Lekker meestemmen zometeen via 088 850 51 52. Ik heb twee liedjes voor je uitgekozen. Keuze A en een keuze B. We vragen jou eens dan, wat wil je liever horen? Stemmen dus voor keuze A. The Weather Girls, It's Raining Men. Of toch liever keuze B, kan je ook opstemmen. Dat is Queen met Somebody to Love.

Oké, dat zijn ze. Ja, de twee liedjes waarop je mag gaan stemmen. Wat wil jij liever horen? Belangrijk dat je meestemt. Goed ook 088-850-51-52 voor die keuze A. The Weather Girls, It's Raining Men. Of kies je voor die keuze B. Queen, Somebody to Love. Doe mee, hè. Stip Bloem.

0: Born bij NH met Fever Dream. Zo meteen naar 4 uur tijd voor vandaag de dag met Nicola Duijs.
1: NH.
2: NH.
1: Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Eerste uitslag, keuze A, The Weather Girls, It's Raining Men. En keuze B, Queen, Somebody to Love.
2: Rondje van het huis.
3: Alle stemmen. Alle stemmen. Zijn geteld.
0: Dikke meerderheid, 90%, kiest voor keuze B, Queen. Yeah.

0: Vanavond Over de Top met Maarten en Jelmer.
1: Deze week komen we erachter wie de winnaar is van de talentenjacht The Voice of Holland.
2: In Over de Top vieren we daarop de grootste, spectaculairste en meest iconische stemmen die we kennen.
1: Dan denk ik toch meteen aan natuurlijk The Voice.
2: Ja, en die band kan zo hoog als Mariah Carey.
1: Ja, of Mart Hoogkamer met zijn gouden strotje.
0: Vanavond Over de Top van 7 tot 9 hier.
2: Och, wat een vocaal genot.
1: Heerlijk.
3: De legendarische musical Foxtrot komt naar u toe. Met liedjes van Annie M. G. Schmid en Harry Banning. Een sprankelend verhaal vol humor, glamour en verrassende actualiteit. Met Gerry van der Klei, William Spaai en vele anderen. Boek nu op delamar.nl.
4: Vroege vogels, opgelet. Ben jij aankomende week lekker vroeg uit de veren en shop je tussen 8 en 10 uur 's ochtends bij Kema Vlees, dan profiteer je van 10% korting op je gehele winkelmand. Met uitzondering op de al lopende kortingen en reclames.
5: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van Westen Keukens uit Heer Hugo Waard alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
6: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
7: Lekker soepel je bed uit blijven komen? Probeer dan Vitepro. Vitepro helpt je om spieren soepel te houden met het ingrediënt vitamine D. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95 en bestel op vitepro.nl.
8: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
9: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
7: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
11: Hoi, ik ben Carolijn en ik woon op de prachtige Kalfjeslaan tussen Amsterdam en Amstelveen.
12: Dit is Jim in de leukste helft van Assendelft.
13: Ik ben Gree uit prachtstad Alkmaar.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
15: Het is 4 uur, het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Dat krijg je van Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
16: Goedemiddag, ja. Zo is het. De provincie Noord-Holland gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van een rechter over een nieuwe milieuvergunning voor het racecircuit van Zandvoort. Het Landelijk Advocatennetwerk Gewelds- en Zedenslachtoffers toont waardering voor de slachtoffers die in de Ali B-zaak naar voren zijn gestapt. Dat vereist moed, zeggen de advocaten. En bij een zeer grote brand in een datacenter in Almere komt en kwam veel rook vrij, en daarom heeft een deel van het Gooi ook een NL-alert ontvangen. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
17: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De natuurbrand op een militair oefenterrein vorige week bij het Harde was waarschijnlijk het gevolg van een oefening met springstof, blijkt uit onderzoek van de marechaussee naar de brand. Waarschijnlijk zijn na de ontploffing gloeiende deeltjes in de natuur terechtgekomen. Op dronebeelden is volgens de marechaussee te zien hoe op verschillende plekken brand ontstond na de explosie. Al snel ontstond een grote vuurzee. Volgens de marechaussee zijn er geen strafbare feiten gepleegd. De grote brand in een datacenter in Almere heeft ook veel gevolgen voor bedrijven en instellingen die daar servers hebben staan. Zo zegt de Universiteit Utrecht dat er problemen zijn met applicaties en met de website. Ook Infomedics, de organisatie die rekeningen stuurt namens zorgaanbieders, heeft problemen. Ook de systemen van meerdere huisartspraktijken en apothekers in het land liggen plat. De verwachting is dat zij de rest van de dag niet te bereiken zijn. Vanwege de rookontwikkeling door de brand in het datacenter is rond Almere een NL-alert verstuurd. Peter Gillis moet voor belastingfraude 18 maanden de cel in, waarvan 6 voorwaardelijk. Ook moet hij boetes betalen van in totaal ruim €1,3 miljoen. Gillis, camping-eigenaar en realityster, stond ook terecht voor mishandeling van zijn ex. Daarvoor kreeg hij een taakstraf van 60 uur. In een dorp in Vlaanderen dreigen huizen onder water te lopen door een lek bij een groentebedrijf. Er zit een gat in een waterbassin met 60 miljoen liter. Dat zijn ongeveer 24 Olympische zwembaden vol. Het lek ontstond even voor de middag en is volgens de hulpdienst nog niet onder controle. Bij twee huizen in het dorp Ardooien stroomt al water naar binnen. De brandweer probeert de miljoenen liters water om te leiden naar een gracht in de buurt van de Vlaamse plaats. Het weer, zon en stapelwolken, het blijft op de meeste plaatsen droog en het is 14 tot 17 graden. Ook morgen flink wat zon, maar in de middag ook stapelwolken en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Ja, de situatie op de weg, die krijg je zoals altijd van Jelmer Vlot. Jelmer, waar staat het vast?
18: Het begint langzaam drukker te worden. Ik heb drie files op dit moment. De A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Hoofddorp en knooppunt Burgerveen. 6 minuten vertraging, 8 minuten vertraging op de A7 Zaanstad richting Hoorn. Tussen Zaandam en Purmerend Zuid. En dan de N207 Hillegom richting Alphen aan de Rijn. Tussen de aansluiting met de A4 en afrit Nieuweveen. 6 minuten vertraging.
15: Sterkte als je vaststaat.
4: Vroege Vogels, opgelet.
19: Ben jij aankomende week lekker vroeg uit de veren en shop je tussen 8 en 10 uur 's ochtends bij Kema Vlees, dan profiteer je van 10% korting op je gehele winkelmand. Met uitzonderingen op de al lopende kortingen en reclames.
20: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
21: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin, sparen en beleggen, slim geregeld.
22: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
23: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
22: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
24: Ik krijg een vakantiebroertje.
25: Huh?
24: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
25: Cool, wil ik ook.
26: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
27: EuropaKinderhulp.nl.
28: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
29: Oh yeah.
28: Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
30: Vandaag de dag.
31: Met Nicola Ruijs.

0: willen invallen. Dat is gisteren. Heel graag.
1: Nicola, hartstikke leuk dat je er weer bent.
0: Ja, en Jelmer, jij bent er ook natuurlijk.
2: Ik ben er ook, ja. De schimmel zit gewoon weer op de stoel.
0: Ja, mijn steun en toeverlaat. En Barbara, die is er natuurlijk ook bij.
3: Goedemiddag.
0: Wat een gezelligheid, jongens.
3: Ja, zeker. Ja,
0: en dan ga ik dus nu van de gezelligheid naar wat er allemaal gebeurd is op deze dag. Ja, 1945. Duitsland gaf zich officieel over. Dat is natuurlijk mooi, maar het is ook die dag dat die schietpartij op de Dam was. Duitse soldaten hadden zich verschanseld in een grote club en zijn gaan schieten omdat ze boos waren omdat de Nederlanders de bevrijding aan het vieren waren. 22 mensen kwamen daarbij om het leven. Ja, en de dag van vandaag, 2026, Ali B. werd veroordeeld tot 3 jaar cel voor 2 verkrachtingen. Dat is bewezen. Het is ook nog eens de dag dat er meer nieuws naar buiten komt over het Hanta-virus. Daarover horen we later meer van onze verslaggever. Dat is behoorlijk wat, hè, Barbara? Er gebeurt veel.
3: Ja, absoluut. En dat Hanta-virus, dat is ook nog voor heel veel mensen een beetje onduidelijk. Toch?
0: Ja.
3: En een beetje beangstigend.
0: Ja. Iedereen denkt, krijgen we weer een corona-gebeuren?
3: Ja, het brengt wel herinneringen terug aan het coronavirus.
2: Ja.
3: Maar dat hoeft niet zo te zijn.
2: Zo snel zal het misschien nog niet gaan.
0: Laten we
2: hopen. Ik stuur het eventjes in die abyss.
0: Ik zie het aan je.
2: Zo.
0: Hij stuurt alles.
2: Weg, Hanta-virus.
0: Komt helemaal goed. Gaan we dat zo dadelijk natuurlijk over hebben. En we hebben ook gewoon leuke dingen.
2: Echt, echt waar.
0: Straks bijvoorbeeld meer over 10 markante vrouwen.
3: Hoi, dat is altijd leuk, hè?
0: Dat is fantastisch. Dus als je dat wil weten, leuk nieuws. Lekker blijven luisteren hier, hè? Lijkt me gezellig.

0: Dinner Party, Niall Horan.
1: Zo spreek ik het goed uit, weet ik.
0: Niall.
1: Er staat Niall Horan. Nou, hartstikke leuk.
0: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
1: Ja, ik ga gewoon maar in het Nederlands, denk ik beter. Amsterdam, daar gaan we het eens over hebben. Is natuurlijk de stad van de grachten en de musea. Maar wist je dat het ook de plek is van vrouwen die hun eigen pad durfden te kiezen? En morgenochtend kun je letterlijk in hun voetsporen treden. Gids Yvonne Kroon neemt je mee op een 2 uur durende ontdekkingstocht. En dan moet je denken aan de strijdbare Wilhelmina Drucker tot de eigenzinnige fotografe Mies Merkelbach. Een wandeling langs

0: 10 markante vrouwen. Yvonne, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, de eerste vraag natuurlijk, hè. Waarom een wandeling langs 10 markante dames?
1: Nou, omdat het... Weet je, het gaat er gewoon om dat vrouwen ook een plek krijgen en hebben in de geschiedenis. Ze hebben een belangrijke rol gespeeld. Mm-hmm. En die wordt eigenlijk nu nog veel te weinig gezien. Dus ik probeer die meer zichtbaar te maken.
0: Nou, is dat zo?
1: Ja, dat is echt zo. Okay. Als je ziet wat vrouwen in de geschiedenis bereikt hebben, dan is dat, dan kun je zeggen, dat is net zoveel als mannen. Maar voor mannen is meer aandacht geweest, zeg maar, om die rol te kenbaar te maken. Denk maar aan het Rembrandtplein bijvoorbeeld. Ja. Of het Thorbeckeplein.
0: Ja, is wel waar wat je zegt. En dat terwijl Amsterdam toch echt de bakermat was van dames die zichzelf konden ontplooien daar eigenlijk, hè?
1: Zeker, zeker. Denk maar aan het vrouwenkiesrecht.
0: Ja, oh, dat is allemaal daar ontstaan.
1: Ja.
0: Ja, wat goed.
1: Ja.
0: En over de dames gesproken, wat is nou de meest beroemde die wij kennen? Waar je ook aandacht aan besteedt natuurlijk.
1: Als ze heel beroemd is, dan besteed ik er juist iets minder aandacht aan, omdat ze dan al zo bekend is. Maar veel mensen zeggen tegen mij, oh, maar dat is Aletta Jacobs.
0: Ja.
1: Weet je, daar ga ik natuurlijk over hebben. Dus, maar tegenwoordig probeer ik meer te kijken van die vrouwen die net daarnaast staan, of daar iets achter, om die juist de ruimte te geven. Zoals je al zegt, Mies Merkelbach, die heeft Wilhelmina op de foto gezet, Fien de Lamar, allerlei andere beroemde persoonlijkheden, die zijn bij haar op de foto gegaan.
2: En als je nou eentje van deze 10 vrouwen mocht kiezen, welke maakt dan op jou het meeste indruk?
1: Dat is Kill Your Darlings, hè. Even kijken, dan zou ik toch zeggen Wilhelmina Drucker.
2: En waarom?
1: Omdat zij de andere vrouwen die gingen meer voor het kiesrecht. Hè? Een aantal andere vrouwen gingen meer voor het kiesrecht. En zij ging meer voor allemaal gelijke rechten op alle gebieden. Tussen mannen en vrouwen. En daar is ze echt heel erg volhardend in geweest. Ze werd ook wel IJzeren Wilhelmina genoemd. En wat een ander er ook vond of overdacht of over zij. Zij bleef volharden in... gelijke rechten voor op alle gebieden.
0: Ja,
1: en
0: morgen,
1: dat vind ik heel dapper.
0: Morgen die wandeling natuurlijk. Waar komen we allemaal uit? Waar komen we langs?
1: We beginnen op het Rokin.
0: Ja.
1: En dan lopen we zo via de Vijzelgracht naar de nieuwe... naar die kunststraat. Hoe heet die ook alweer? Waar al die galerietjes zitten, waar je bij het Rijksmuseum uitkomt.
0: Ja. Hoe heet dat ding?
2: Museumplein. Ja.
0: wat zeg jij, Barbara?
3: Ik dacht de Gouden Bocht.
1: Nou ja, we wandelen ook zeg maar bijna in de Gouden Bocht.
0: Ja.
1: Nee, maar het is net een straat met allemaal galeries. En nu kan ik natuurlijk niet op de naam komen.
0: Ik ook niet, maar dat maakt ook niet uit.
1: Dwars door de grachtengordel en dan kom je bij de Prinsengracht. Dan kom je bij het Leidseplein. En dan zo via de grachtengordel weer terug. En dan komen we zelfs onderweg, is er een hele mooie sticker geplakt op het woord Herengracht. En daar is Dames van Gracht van gemaakt.
0: Natuurlijk.
1: Heel leuk. En dan naar het Spuien en dan terug naar het Rokin.
0: Ja, en hoe laat begint het allemaal?
1: 9:45.
0: 9:45, is er nog plek?
1: Ja, er zijn nog 4 plaatsjes.
0: En dan ben ik heel benieuwd, hoe kom je aan die kaarten? Waar moet je naartoe? Hoe werkt dat?
1: Als je naar kroontours.nl gaat...
0: Ja?
1: Dan zie je in mijn agenda, kun je daarvoor kaarten kopen.
0: Nou, dat gaat helemaal
1: goed
0: komen.
1: Bij de Volksuniversiteit van Almere.
0: Nou, top. Yvonne Kroon, dankjewel. Ontzettend veel plezier morgen. En we spreken je ongetwijfeld later nog een keertje.

Baby Don't Change Your Mind, Gladys Knight en The Pips. Ja, ik ga ze een beetje schelden. Vond het wel leuk. Bijvoorbeeld, kijk uit je doppen, blinden. Loop eens door, lui varken. Of andere teksten die geroepen worden naar kinderen, de trainer of de scheidsrechter tijdens het voetbal. Toeschouwers die bij amateurclubs langs de lijn staan misdragen zich steeds vaker, blijkt uit onderzoek. En wij vragen vandaag, in hoeverre vind jij dat schreeuwend aanmoedigen langs de lijn moet kunnen? Dus wat mag wel, wat mag niet? Laat het ons weten. Praat mee door te bellen of te appen naar 088-850-5152. Dus in hoeverre vind jij dat schreeuwend aanmoedigen langs de lijn moet kunnen? We horen het heel graag van je.

0: Uitvaartsdag.
1: De top 100 van Noord-Holland.
0: Je kan nu stemmen.
2: nanieuws.nl/top100.
3: Jan verhuurde zijn pandje. Hartstikke aardige huurder. Betaalde netjes tot de politie binnenviel. Pandje dicht, centjes weg, naam in de krant. Niet elke huurder is wie die lijkt. Herkende signalen van drugscriminaliteit. Ga naar pvona.nl.
4: De legendarische musical Foxtrot komt naar u toe. Met liedjes van Annie M. G. Schmid en Harry Banning. Een sprankelend verhaal vol humor, glamour en verrassende actualiteit. Met Gerry van der Kleij, William Spaai en vele anderen. Boek nu op delamar.nl.
5: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
6: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
7: Ik krijg een vakantiebroertje.
8: Huh?
7: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
8: Cool, wil ik ook.
9: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin, juist nu.
10: EuropaKinderhulp.nl.
11: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
12: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op Pearl.nl.
11: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
13: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
14: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
13: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
15: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
16: Ik ben Heiko uit het druisende Velsen Noord.
17: Wij zijn Lois Leen.
18: En wij komen uit Amsterdam.

0: 15 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Voorafgaand aan de nationale herdenking op 4 mei waren er geen aanwijzingen dat het Nationaal Monument op de Dam zou worden beklad. Dat zei burgemeester Halsema vandaag in antwoord op vragen vanuit de gemeenteraad. Om te vragen of de beveiliging rond het monument adequaat was, zei de burgemeester dat die hoog en buitengewoon grondig was. Ze wees er trouwens op dat op en rond de Dam continu wordt gesurveilleerd door de politie en dat er ook 24/7 cameratoezicht is. In Grotebroek is vanmiddag een schietpartij geweest. Er zijn geen gewonden gevallen. Politie heeft wel iemand aangehouden. Wat zijn rol is geweest, moet nog worden onderzocht. Schietpartij was kort na drieën. Meerdere agenten met kogelwerende vesten kwamen op de melding af. Bemanningsleden van de KLM-vlucht, waar de Nederlandse vrouw die aan het hantavirus is overleden kort aan boord was, is na de vlucht ook alweer op andere vluchten ingezet. Maar toen KLM hoorde van de ernst van de situatie, is het cabinepersoneel direct teruggehaald voor monitoring door de GGD. Dat zegt de voorzitter van de vakbond voor cabinepersoneel. Vanochtend werd bekend dat een stewardess van KLM uit Haarlem wordt getest op het hantavirus. Ze ligt op dit moment in isolatie in het AMC in Amsterdam. Zij was in Johannesburg in contact gekomen met een Nederlandse vrouw die een dag later overleed aan het virus. En het gaat nog een aantal uur duren voordat de brand in een datacenter in Almere onder controle is en het pand ook uiteindelijk kan worden vrijgegeven. Dat zegt de eigenaar van het centrum. Bij de zeer grote brand is veel rook vrijgekomen en daarom heeft een deel van het Gooi ook een NL Alert ontvangen. Is verstuurd aan mensen in Huizen, Blarikum en Laren en het noordelijkste puntje van Hilversum. Mensen die last hadden van de rook werd geadviseerd om ramen en deuren te sluiten. Laatste berichtje, fatbikes worden mogelijk verboden in bijna 30 gemeenten in Noord-Holland. Of in Nederland, moet ik zeggen. Dat blijkt allemaal uit een rondvraag van het ANP onder alle gemeenten. In 2 gemeenten zijn de plannen er al, namelijk in Enschede en Amsterdam. In Enschede zijn fatbikes dit jaar sinds maart verboden in het winkelgebied. En vanaf maandag 11 mei, let op, dat is aankomende maandag, zijn fatbikes niet langer welkom in het Vondelpark in Amsterdam.
0: Maandag is dat.
1: Ja.
0: Ja, denk je dat het gehandhaafd gaat worden? Dat het überhaupt een succes gaat worden?
1: Ja, ze hebben al een soort voorperiode gedaan. Heel veel fabrikanten zijn slim. Hè. Die hebben eenzelfde soort fatbike naar buiten gebracht, maar dat heet dan de skinny bike.
0: Echt met gewone wieltjes.
1: Ja, maar wel met een soort power en uitstraling van die fatbike. Dus het is een interessante kwestie.
0: Ja.
1: Ik weet het niet. Ik denk wel dat er gecontroleerd gaat worden.
0: Dat
1: denk je niet?
0: Ook. Ja, ik denk het ook. Maar er zijn ook weer rechtszaken aangespannen. Zeker tegen Enschede. Dat het discriminatie is. Dat sommige fietsen wel mogen en andere niet. Dus dat loopt ook nog. En dan krijg je jurisprudentie natuurlijk. Dus heel benieuwd.
1: Ja, het laatste woord is er vast nog niet over gezegd.
0: Zeer zeker niet.
1: Meer nieuws in de app en op nanieuws.nl.
0: Barbara, dank je wel. Het weer, dat krijg je zoals altijd van Jan Visser. Jan, goedemiddag.
2: Vanmiddag schijnt de zon, maar er zijn ook wat wolken. Stapelwolken die wat uitspreiden. Het blijft droog, met temperaturen tussen 14 en 17 graden. De wind waait zwak tot matig uit het noordoosten. Morgen een oostenwind, verder droog, periode met zon en iets hogere temperaturen.
0: Ja, en tenslotte de situatie op de weg. Jelmer.
3: Het is nog niet gigadruk te noemen. Ik heb 3 files voor je. De A7, Zaanstad richting Hoorn. Tussen Zaandam en Purmerend, 9 minuten vertraging. 5 minuten op de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Bad Hoeverdorp en knooppunt Velzen. En de laatste, de A10, knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt Koenplein. Tussen Amsterdam over Amstel en Amsterdam Slotenvaart, 8 minuten vertraging.
0: Heel veel sterkte als je stilstaat.

0: Lionel Richie, Dancing on the Ceiling.
1: Dit is NH. Vandaag de dag.
0: Ja, ik zei het net al eventjes. Hè. Toeschouwers bij amateurclubs van voetbal misdragen zich steeds vaker. Wij vragen vandaag in hoeverre vind jij dat schreeuwend aanmoedigen langs de lijn moet kunnen. Je kan nog steeds van ons meepraten. Stuur een berichtje of bel eventjes naar 088-850-5152. De appjes die binnen zijn gekomen. Bijvoorbeeld Jan, die zegt fanatiek aanmoedigen moet kunnen. Maar zodra het persoonlijk of intimiderend wordt, dan ben je verkeerd bezig.
2: En Sharon die zegt, aanmoedigen vind ik prima, maar schelden op scheidsrechters of kinderen moet echt keihard aangepakt worden.
0: Het is ook best wel asociaal, vind je niet?
2: Het is ongelooflijk. Ik snap dit niet, hoor.
0: Nee.
2: Ik ben opgegroeid naast een voetbalveld.
0: Ja.
2: En daar zag je wel eens wat ouders voorbij trappelen natuurlijk. En je hoort nog wel eens wat. Nou, ik weet ook niet wat die mensen drinken voordat ze naar hun kind gaan kijken. Volgens mij is dat gewoon pure wodka of zo, want er komt een geluid uit.
0: Ja. Ja, en dan zijn er
2: ongekend.
0: Er zijn sommige clubs die zijn het gewoon zat. Ja. Dat snap ik. Die nemen dan maatregelen omdat het echt de spuigaten uitloopt. Zoals bijvoorbeeld AFC Eiburg, voorzitter Jelani Isaacs. Die heb ik aan de telefoon. Goedemiddag.
3: Goedemiddag, goedemiddag.
0: Ja, jullie hebben zogenaamde velddienstouders ingezet, hè? Velddienstouders, wat doen die?
3: Klopt. Ja, dus we hebben drie velden. En ja. De velddienstouders die houden eigenlijk met een groepje van drie. Die velden, daar lopen ze langs en spreken toeschouwers die misschien net met iets te veel passie aan het aanmoedigen zijn, die spreken ze aan. En ze zorgen ervoor dat er respect wordt omgegaan met de bijvoorbeeld de scheidsrechters en de grensrechters.
0: Ja, want de ouders die misdroegen zich stevig. Heb je voorbeelden? Hoe ging dat?
3: Nou, ik denk dat het algemene voorbeeld is dat sommige ouders misschien vergeten zijn dat ze bij een amateurwedstrijd van hun tienjarige kind zitten te kijken. En denken dat ze in de Champions League finale terecht zijn gekomen. En eigenlijk elke beslissing die op het veld gemaakt wordt waar ze het niet mee eens zijn, daar gelijk hun eigen visie of commentaar op denken te kunnen geven. En dat gebeurde, dat gebeurt eigenlijk nog steeds wel. Maar het gebeurde echt heel veel voordat we de velddienstouders zijn gaan inzetten. En waar het vandaan komt, geen idee. Voetbal is een passievol spelletje, denk ik.
0: Ja.
3: En mensen denken dat ze daarin dan alles ook kunnen maken.
2: En maar jij noemde het net passie. Is het toch ook niet gewoon asociaal?
3: Nou, ik weet niet of als je die mensen zeg maar van het voetbalveld zou weghalen en je zou met ze lekker op het terras gaan zitten, of ze zich dan hetzelfde gedragen. En er is iets waardoor zij denken dat het daar wel geoorloofd is. En of het nou het slechte voorbeeld is wat voortkomt uit stadions, of omdat ze zelf opgegroeid zijn zonder dat er iets van gezegd werd, dat weet ik niet. Maar het valt wel op dat het langs het veld meer voorkomt dan bijvoorbeeld langs de roeibaan, zeg maar.
0: Ja, jullie hebben dus die velddienstouders ingezet. Is het nu klaar dan met dat asociaal aanmoedigen, schreeuwen en verwensingen eruit gooien?
3: Nou, ik weet niet of het klaar is. Het is in ieder geval afgenomen, omdat we in gesprek kunnen. En we weten ook hoe we deze mensen kunnen aanspreken en hoe we ze eigenlijk kunnen feedback kunnen geven genoeg dat ze of hun passie verder gaan uiten in de kantine onder genot van een chocomel. Hoe we ze kunnen motiveren om toch positief te blijven coachen. Want dat is bij ons de norm, positief coachen.
0: Mm-hmm.
3: Dus het heeft echt wel een verandering teweeg gebracht, maar het komt uiteraard nog steeds wel eens voor.
0: Ja.
3: En op het moment dat het voorkomt, dan moeten we er gewoon bij zijn.
0: Ja, nou, dat hebben jullie goed gedaan. Ik hoop dat het nog beter gaat worden en dat andere clubs een voorbeeld aan jullie nemen. Jelani Isaacs van AFC Eiburg, dankjewel voor je tijd.
3: Heel graag gedaan. Succes vanmiddag nog.
0: Dankjewel. Ja, en Jelmer, dan zijn er ook nog reacties gekomen via de app, via de telefoon.
2: Zeker. Jelle die zegt bijvoorbeeld, aanmoedigen langs de lijn moet kunnen, mits in alle redelijkheid. Geen scheldwoorden zoals lesbische gymschoen.
0: Lesbische gymschoen?
2: Lesbische gymschoen.
0: Oké. Okay.
2: Wat ik wel een leuk vond, was een spreekkoordje. Hi-ha, honden, honden linker achterpoot. Nou, ik heb dit appje even niet gelezen voordat ik het mocht ging lezen.
0: Nou, lesbische gymschoen die eruit hangt. Ja, ik ga hem onthouden, zeker. Ja, en we hebben, als het goed is, ook iemand aan de telefoon.
2: Dat is Gerrit.
0: Ja, eens even kijken. Waar zit je, Gerrit? Zit jij hier? Hallo?
4: Hallo, ik ben Gerrit.
0: Hoi, Gerrit. Wat is jouw mening hierover?
3: Nou, weet je wat mij een beetje opvalt? Waarom is het bij voetbal dat het daar zo uit de hand kan lopen, maar bij andere sporten, waarom gebeurt het daar niet zo? Of wordt het dus daar veel minder uitbelicht?
0: Ja, ik weet het niet. Misschien is dat wel omdat die supporters op tv en online komen, dat er weer rellen zijn of zo. Of het is juist dat voetbalmensen wat meer passie hebben dan de hockeyouders of zo. Ik weet ook niet. Wat vind jij daarvan, Jommer?
2: Wat ik daarvan vind?
0: Ja, wat denk jij? Waarom is dat?
2: Ik heb op tennis gezeten en ik wil nu niet alle sporten met elkaar vergelijken, hoor. Maar bij tennis gebeurt het niet. Nee. Bij tennis heb je ook hele strenge regels dat als er iemand begint met het puntspelen, moet je gewoon echt je mond houden. Maar ik geloof ook dat mensen er minder zin in hebben. Dus het is denk ik een cultuur. En nu wil ik niet een hele cultuur zwart maken, maar ik vind
0: moet
2: wel,
0: ook niet.
2: Mensen moeten zich gewoon gedragen.
0: Ja, ik heb op hockey gezeten als echte kakker. En daar hoorde je af en toe van, hey, Remy, ben je alleen op de wereld afspelen? Dat is ongeveer het enige wat je hoorde. Dus, ja, Gerrit, heb jij zelf gespeeld ergens, gevoetbald, gehockeyd, getennist, gedart?
3: Nee, ik heb al een sport gedaan. Ik heb zelf 4 jaar tijdens mijn MAVO-tijd op wedstrijdstemmen gezeten. En daar merkte ik ook dat de supporters aan de kant ook wel echt heel enthousiast waren. En ook wel echt meeleven hadden. De passie, maar dan was het gewoon echt je aanmoedigen, echt je toejuichen. En er werd eigenlijk gewoon, er werd geen onvertogen woord, werd daar dus gesproken. Ja. Later ben ik gaan BMX'en, ben ik gaan mountainbiken en ben ik gaan skaten. En dan meer hobbymatig. Ja, tegenwoordig zit ik helemaal in de muziek natuurlijk.
0: Ja, dat is beter, dan moet je schreeuwen bij muziek.
3: Ja, maar ik denk waar de voetbalsupporters dus misschien wel een beetje een voorbeeld aan kunnen gaan nemen. Kijk eens naar American Football. Moet je eens kijken naar die supporters. Dan heb je wel twee teams, twee kampen, maar uiteindelijk gaan ze wel samen een gezamenlijk biertje drinken.
0: Ja, dat spel ligt zo vaak stil. Die hebben gewoon tijd om lekker te barbecuen met z'n tweeën natuurlijk. Daar op die tribune.
2: Maar Taylor Swift nog even langs als je geluk hebt.
0: Bijvoorbeeld. Dankjewel voor je mening, Gerrit. En iedereen die heeft geappt natuurlijk. En gebeld. Dus wat kunnen we concluderen eigenlijk?
2: We doen nog eventjes geen conclusie. We gaan nog eventjes naar een plaatje. En daarna gaan we nog iemand bellen. En dan geven we een conclusie.
0: Och, nou, zo gaat het dus allemaal gebeuren.

0: zaterdag. Bluff, of zoals Henk van Dorp zou zeggen vroeger, de formatie Blof.
1: Dit is NH.
2: Ken je dat toch?
0: De dag. Vroeger had je Barend en van Dorp, een beetje de voorloper van Vandaag in Sight. Ja. En daar moest Frits Barend, die zei altijd, Henk, wat gaan we doen? Dus muziek, helemaal uit Zeeland, de formatie Blof. Hij zei alles verkeerd. Uit Den Haag, direct.
2: Maar welk jaar was dat?
0: 1998 tot 2000 nog wat. Voor de echte oude mensen zoals ik.
2: En toen geboren. Dus toen zat ik niet naar de formatie Blof te luisteren.
0: Daarom zie jij er zo jong uit, omdat je dat ook bent. Kijk.
2: Mysterie opgelost.
0: Alles maakt gewoon is duidelijk nu. Hey, we zijn over oplossingen gesproken. We zijn natuurlijk druk bezig met onze peiling eigenlijk. Hè? Van wat vinden we er nou van dat er zo geschreeuwd wordt langs de amateurvoetbalvelden?
2: Ja, dat wordt steeds erger, nog steeds. En Anja die zegt, het lijkt erop dat ze boos zijn op andere dingen in hun leven en het dan lekker uit kunnen gooien.
0: Oh ja.
2: En Leslie, die, vind ik op zich.
0: Ja, dat zou best kunnen. Ja.
2: Best wel een heel goed idee. Of niet per se een goed idee, maar je snapt wat ik bedoel.
0: Ja, ik snap je.
2: En Wesley die zegt, passie hoort bij voetbal. Een trainer of ouder die enthousiast coach, daar is niks mis mee.
0: Oké, zolang het bij enthousiast
2: zo is het. Blijft.
0: Ja, dan heb ik ook Rinette aan de telefoon. Rinette, goedemiddag.
3: Hey, goedemiddag.
0: Nou, wat is jouw mening hierover?
3: Nou, aanmoedigen is iets wat dus positief bedoeld is.
0: Ja.
3: Als je gaat schelden, ik ga het even grof zeggen. Nou, grof valt van mee misschien. Dus
0: doe maar.
3: Hou je kop dicht. Als je beter kan, ga er zelf staan. Maar hou je kop dicht. Kom op, aanmoedigen. Ik kan wel niet meer liegen.
0: Ja, op zich wel. Maar zelf te gaan staan is wel lastig, hè?
3: Nou, dan moeten ze hun kop houden, want ze kunnen het dus niet.
0: Ja, in principe is dat waar. Maar ik denk dat wel vaker wordt geprobeerd. Maar mensen houden de kop gewoon niet. Die zijn allemaal zo passievol, laat ik het dan maar zo zeggen. Dat ze gewoon blijven schreeuwen. Ja, ik noem het maar even zo. Ik wil eigenlijk gewoon asociale horken, wil ik zeggen. Maar dat kan niet.
3: Vind ik wel. En zeker als het om kinderen gaat. Je haalt ze letterlijk onderuit.
0: Ja. Of je
3: vandaan.
2: Ja, en jij vroeg net naar een conclusie, Nicola.
0: Ja, wat is de conclusie, denk je?
2: Dit is de conclusie.
0: De conclusie.
2: De conclusie luid. Is de conclusie van Rinette. Als je het beter kan, moet je er lekker gaan staan. En anders moet je lekker je kop dicht houden.
0: Nou, ik had het niet beter kunnen zeggen zelf. Ik ga gewoon nooit meer schreeuwen bij het voetbalveld.
2: Goed zo.
0: Ik ben ook nooit bij een voetbalveld. Dus heel
2: ook
0: makkelijk om dat zo te zeggen. Rinette, dank je wel. En iedereen die heeft geappt, gereageerd, ook vreselijk bedankt. Morgen weer een. Nee, maandag weer een.
2: Maandag weer een. Ja.

0: 25 jaar na de nieuwjaarsbrand in Volendam blijft die nacht voelbaar. De podcast Het Meisje op de Brancard raakte een snaar, ook bij hulpverleners.
1: Op een meter afstand van mij glijden die wieltjes van die brancard onderuit. Slachtoffer rolt op de grond en ik sta daarbij.
0: Dit jaar is er voor het eerst de dag van de hulpverleners van Volendam. Dinsdag hoor je bij NH een speciale thema-uitzending. Vanaf 7 uur spreekt Bart Slim met agenten, met brandweerlieden en met vrijwilligers die erbij waren. Verhalen die nog altijd doorwerken. Dinsdag bij NH.
2: De Graaf Mobiliteit. Uw specialist in mobiliteit en welzijn. Van rollator, scootmobiel tot brommobiel. In onze showrooms nemen wij de tijd om u goed te adviseren, zodat u bij de aankoop, maar ook het onderhoud, altijd op onze service kunt rekenen. De Graaf Mobiliteit en Welzijn. Kijk op degraafmobiliteit.nl.
3: Deze maand actiemaand bij meubelstoffeerderij Scholtens. Alle meubelstoffen uit eigen collectie van €50, nu voor €10 per meter. Kijk alvast op meubelstoffeerderijscholtens.nl. Meubelstoffeerderij Scholtens. Uw meubelen, onze passie.
4: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
5: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06 272 60222.
4: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
6: Het hele jaar door een mooi groen gazon. En nooit meer maaien, sproeien, bemesten en onkruid verwijderen. Te mooi om waar te zijn. Nee hoor, niet met kunstgras van Zwartgroen uit Andijk. Zwartgroen, de tuin- en buitenspecialist voor particulier en professional. Kijk op zwartgroen.nl.
7: Bevlogen, professioneel en persoonlijk. Tandartspraktijk Slotervaart. Voor jong en oud. Alle specialisaties in huis met holistische werkwijze. Spoed, zelfde dag geholpen. Ook open in avonturen en weekenden. Kijk op slotervaarttandartsen.nl.
8: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
9: Ebink betaalt u de hoogste prijs voor oud goud en is het beste adres voor vintage sieraden. Burgemeester Nielenplein 34, Heemskerk.
10: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
12: Pelidien verhuisd van Heemstede naar Krukjes in de Haarlemmermeer. Superleuk!
13: Ik ben Martijn met EI en kom uit het mooie Hilversum, Kerkelande.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
15: Het is exact 5 uur. Dit is het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. En dat krijg je van Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
16: Goedemiddag. Een 19-jarige Amsterdammer is in Spanje aangehouden voor een schietpartij in Amsterdam op Koningsdag. De provincie Noord-Holland gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter over een nieuwe milieuvergunning voor het racecircuit van Zandvoort. En het Landelijk Advocatennetwerk Gewelds- en Zedenslachtoffers toont waardering voor de slachtoffers die in de Ali B-zaak naar voren zijn gestapt. Dat vereist moed, zeggen de advocaten. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
17: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De opvarende van het cruiseschip de Hondius, die is opgenomen in het Radboud in Nijmegen, is besmet met het Hantavirus. Dat is bevestigd met een test door het RIVM. Het ziekenhuis zegt dat de patiënt in isolatie ligt om verspreiding van het virus te voorkomen. Op het cruiseschip waar een uitbraak van het virus is, zijn inmiddels 5 besmettingen vastgesteld. Nog eens 3 mensen aan boord zijn vermoedelijk besmet, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Drie andere mensen zijn eraan overleden, onder wie twee Nederlanders. De grote brand vorige week bij het Harde is waarschijnlijk veroorzaakt bij een militaire oefening. Volgens de marechaussee ontplofte een mijn. Daarna ontstond op verschillende plaatsen brand. Volgens de marechaussee zijn er geen strafbare feiten gepleegd. Het onderzoek naar andere branden bij militaire oefenterreinen loopt nog. In Australië zijn drie vrouwelijke Syriëgangers opgepakt die samen met hun kinderen waren teruggekeerd. De vrouwen verlieten twee weken geleden een detentiekamp in Syrië. Ze werden bij aankomst op de luchthavens van Sydney en Melbourne direct gearresteerd. De vrouwen worden beschuldigd van allerlei misdrijven, waaronder slavenhandel en lidmaatschap van een terreurorganisatie. Ze kunnen jarenlange celstraffen krijgen. De kinderen van de Syriëgangers worden opgenomen in een speciaal reïntegratieprogramma van de Australische overheid. Het Nederlands elftal speelt vlak voor het WK begint nog een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. De wedstrijd wordt gespeeld in New York en het publiek is niet welkom. Oezbekistan debuteert deze zomer op het WK. Het toernooi begint voor Oranje op 14 juni met een wedstrijd tegen Japan. En verder speelt Nederland in de groepsfase tegen Zweden en Tunesië. Dan het weer. Vanavond blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 6. Morgen veel zon, maar later in de middag ook wolken. Het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Kijken we meteen eventjes naar de situatie op de wegen in Noord-Holland. Jelmer, hoe gaat het ermee?
18: Het is redelijk rustig. Ik heb drie files. De eerste de A7, Zaanstad richting Hoorn. Tussen Zaandam en Purmerend Zuid, 6 minuten vertraging. Ook 6 minuten op de A9, Diemen richting Amstelveen. Tussen Amsterdam Zuidoost en Amstelveen. En dan de A10, knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt Koenplein. Tussen Amsterdam Over Amstel en Amsterdam Slotervaart, 9 minuten vertraging.
19: Dit is een uittip.
20: In het lange hemelvaartweekend van 14 tot en met 17 mei is het Ambachtenfestival in het Enkhuizer Zuiderzeemuseum. Geniet in het levendige Zuiderzeedorp van alle demonstraties en optredens. Ga voor meer info en tickets naar zuiderzeemuseum.nl.
21: Dit was een uittip.
22: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
23: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
24: Wij zijn Medipoint.
25: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
26: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
25: En voor de sta-opstoel van Toon.
27: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
25: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
28: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
29: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met bouwgarant.
28: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
30: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
31: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
32: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
33: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
34: Vandaag de dag.
35: Met Nicola Ruijs.

0: Don't stop Fleetwood Mac. Nee, we stoppen ook nog lang niet. Het is namelijk uurtje nummer 2 van vandaag. De dag. Kijk maar.
1: NH met vandaag de dag.
0: Kijk, dat zeg ik dus. Hè?
2: Goed van jou.
0: Ja, hè?
2: Ja, ik, zeker.
0: Echt trots. Ik vind het ook wel heel leuk. Ik heb geen idee wat ik aan het doen ben, maar volgens mij lukt het een beetje.
2: Ik vind het enig, wil je ook nog weten wat je dan het aankomende uur gaat doen?
0: Dat lijkt me hartstikke leuk, ja.
2: Dat is echt heel veel spannend.
0: Kan ik
2: namelijk
0: dat ook ergens lezen, of niet?
2: Nee, okay. Ik ga het voorlezen.
0: Okay.
2: Straks krijgen we namelijk het laatste sportnieuws. Oh, en dat gaat over de keeper van FC Volendam, want daar is namelijk iets mee. En we horen straks meer over het Hanta-virus.
0: Ik vind het nu al interessant.
2: Goed.
0: Ja, en er zijn nog veel meer dingen natuurlijk. Bijvoorbeeld, als je wel eens met de tram bij de Amsterdamse Nicolaas Beetstraat uitstapt, dan ken je het waarschijnlijk wel. Sterren der Zee. Sterren der Zee. Zeg jij dat wat, Jammer?
2: Ik moet heel eerlijk zeggen, kijk, luister.

0: Sterren der Zee hoopt Kira van Overeem dit te voorkomen. En we hebben er natuurlijk even aan de lijn. Kira, goedemiddag.
1: Hoi, goedemiddag.
0: Ah, daar ben je, gelukkig. Ja, heel veel mensen kennen de winkel natuurlijk niet. Neem ons eens mee. Is het zo'n ouderwets leuk boekenwinkeltje, zoals je het in de film ziet?
1: Ja, misschien zou je het wel zo kunnen omschrijven. Ja, het is heel knus. Overal waar je kijkt zie je alleen maar boeken. Tweedehands boeken. En ja, precies zoals uit een film inderdaad. Het is een hele mooie plek.
0: Ja, en jouw opa, die is er ooit mee begonnen. Wanneer heeft hij dat gedaan?
1: Ja, hij was eerst kunstenaar.
0: Ja.
1: En uiteindelijk kon hij geen geld meer verdienen via zijn kunst. Dus is hij zijn boeken gaan verkopen. En dat is wat we sindsdien nog steeds doen. Dus alle boeken die we binnenkrijgen zijn ook niet ingekocht. We krijgen alle boeken.
0: Oh.
1: Ja, het is een soort levende buurtorganisatie waarbij er boeken komen van de buurtbewoners en we die dan weer aan de buurtbewoners teruggeven.
0: Dat is wel heel stom dat dat moet verdwijnen natuurlijk dan, hè?
1: Ja.
0: Ja, het is wel zonde. Dus wij gaan proberen om het te houden. Maar ik ben eventjes benieuwd dan van jouw opa, die is helaas overleden. Maar heb jij zijn taak daar dan overgenomen? Sta jij daar de hele week?
1: Nee, ik sta er iedere zondag.
0: Oké.
1: Okay. Maar er werken sowieso al andere vrijwilligers die dat nog steeds doen. Waardoor we nog steeds 6 dagen in de week open kunnen blijven.
0: Ja, ja, en we willen natuurlijk met z'n allen voorkomen dat jullie eruit moeten. Hoe gaan we dat doen?
1: We zijn bezig met een petitie. Want de huur dreigt drastisch omhoog te gaan.
0: Ja.
1: En we willen dat graag laag houden.
0: Dat snap ik.
1: We zijn bezig met een petitie. Die kun je vinden als je gewoon Behoud Sterren der Zee petitie opzoekt.
0: Behoud Sterren der Zee petitie in Google en dan krijg je dat vanzelf. En denk je dat gaat lukken, eerlijk?
1: Ja, het is spannend. We hebben al contact met de gemeente. Op 29 mei gaan we een soort evenement houden waarbij er schrijvers en dichters langskomen in de hoop dat de gemeente overtuigd raakt van onze buurtfunctie. En het Parool is al langs geweest. Dus het is allemaal heel spannend, maar er worden wel daadwerkelijk dingen gedaan. Er worden wel stappen gezet.
0: Ja. Dus met z'n allen nu naar Behoud Sterren der Zee de petitie opzoeken. En dan hopen we dat gewoon de fantastische boekwinkel daar mag blijven. Kira, ik dank je hartelijk en laat ons even weten hoe het gaat allemaal. Goed?
1: Ja, zou ik doen.
0: Dank je wel en een hele fijne dag verder.

0: sterrenensemble hoor. David Guetta, Teddy Swims en Tones and I. Gone, gone, gone. Vandaag de dag. Ja, het is donderdag vandaag de dag. En dan gaan we het over de sport hebben. En dat doen we met onze verslaggever Stefan Brandhorst. Vandaag een bericht op onze site over de keeper van FC Volendam. Want daar is iets mee. Stefan, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag Nicola.
0: Ja, wat is er aan de hand met de keeper van FC Volendam?
1: Ja, dat willen we allemaal weten. Die is geblesseerd geraakt afgelopen weekend. En die komt dit seizoen niet meer in actie. Dat is het nieuws van vandaag. Kane van Oevelen heeft een enkelblessure opgelopen.
0: Oh.
1: Dat gebeurde in die wedstrijd tegen Heerenveen. En de trainer Rick Kruijs die schrok er ook wel van dat van Oevelen in die wedstrijd per brancard van het veld af moest.
2: Ja, met veel pijn eigenlijk zelf ook. Ten eerste voor hem, maar ten tweede voor ons. Het ziet er niet goed uit. En dat is heel vervelend, want het is een belangrijke jongen voor ons. Maar het is ook een hartstikke goede jongen. Hoe het precies is, weet ik niet. Ik heb de beelden gezien, dat zag er niet goed uit. Hopelijk valt het mee.
0: Nou ja, dat was trainer Rick Kruijs. Hoe gaat het op dit moment met Van Oevelen?
1: Ja, hij heeft dus een scan ondergaan, maar ja, vanwege bevrijdingsdag liet de uitslag nog even op zich wachten. Dus vanochtend kon de club pas melden dat hij voorlopig uit de roulatie is, dat hij dit seizoen niet meer in actie komt. Maar ja, dit seizoen duurt nog maar 2 wedstrijden in de Eredivisie. Ja, dat is natuurlijk wel een flinke aderlating, want Van Oevelen is toch wel echt een van de sterkhouders bij dit FC Volendam.
0: Ja, want hoe goed is hij? Hoe belangrijk is hij voor de ploeg?
1: Nou ja, heel belangrijk. Van Oevelen is pas 22 jaar, is nog jong, zeker voor een keeper, maar heeft zich echt wel bewezen hoor, als een uitstekende keeper in de Eredivisie. Als je de statistieken er ook op naslaat, dan is hij degene met de meeste reddingen, liefst 149.
0: Zo.
1: Dat is echt wel wat, daarmee staat hij, ja, dat is aardig wat, daarmee staat hij op 1 en toch echt wel met een afstandje. Tel maar uit, dat is voor Volendam natuurlijk wel balen dat hij de belangrijke wedstrijden moet missen. Maar ook voor hemzelf, want het zou zomaar kunnen zijn dat dit hem misschien wel een transfer in de zomer kost. Hij zou namelijk wel een stapje hogerop kunnen maken. Ajax was zelfs geïnteresseerd in hem. Vorig jaar al verklapte zijn vader toen. Maar ja, dat heeft hij toen bewust afgeslagen om meer minuten te kunnen maken. Alleen is wel de vraag ja, wat dit daarmee gaat doen. En ja, of die hele zomer dan ook in het geding gaat komen. Want we weten niet precies hoe lang hij eruit is.
0: Ja, voor hem is het natuurlijk heel erg. Maar voor de club, voor FC Volendam ook. Hoe gaan ze dat opvangen?
1: Nou, ze hebben gelukkig nog wel wat keepers achter de hand. Dat betekent,
0: dat
1: betekent alleen wel dat ze een hele onervaren keeper de laatste wedstrijden onder de lat moeten zetten. Roy Steur maakte afgelopen weekend zijn debuut in de Eredivisie nadat Van Oevelen van het veld ging. En die Steur, ja, die staat dus voor een lastige klus. Al geeft hij wel toe dat hij niet bepaald last heeft van spanning.
3: Ja, maar dat is niet spannend. Dat is gezonde spanning, maar dat is leuk. Want hier doe je het voor uiteindelijk als voetballer zijnde. En er komen 2 prachtige potjes aan. 2 hele belangrijke potjes. Dus ja, alleen maar leuk als je die mee mag doen.
0: Maar ja, en die potjes, hoe zien die wedstrijden eruit van FC Volendam?
1: Ja, die zijn wel heel belangrijk hoor. Eerst komende zondag 16:45 tegen Excelsior.
0: Ja.
1: Directe concurrent. En dan volgende week zondag op de laatste speelronde de Vissersderby tegen Telstar.
0: Oh.
1: Ook een directe concurrent. Ja, Volendam staat nu 16e, dus ze moeten nog aan de bak. Want anders dan wordt het play-offs, promotie, degradatie. En dan zou het zomaar kunnen zijn dat ze er uiteindelijk alsnog uitvliegen.
0: Mm.
1: Dus voor Volendam alles nog om voor te spelen, maar wel hele mooie weken.
0: Hele mooie weken en ik hoop voor Van Oevelen dat het snel beter met hem gaat. Stefan, dankjewel. We blijven het allemaal volgen.

0: Hemelvaartsdag.
1: De top 100 van Noord-Holland.
0: Je kan nu stemmen.
1: NA-nieuws.nl/top100.
2: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op vangoghenrembrandtinamsterdam.nl.
3: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Wat mij rust geeft? Even naar buiten, frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
6: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
7: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
6: Ja, werkt wel.
7: Social deal, deals die je niet mag missen.
8: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
9: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
7: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
10: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
11: Ik ben Ans en woon in het gezellige Amstelveen... en luister iedere dag naar jullie.
12: Thuis in heel
13: Het is 5:30 in Westwoud, is het 15 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
14: Goedemiddag. Politie heeft een 19-jarige Amsterdammer aangehouden... voor een schietpartij op Koningsdag in de Staatsliedenbuurt. Daarbij raakte een 26-jarige man zwaar gewond. Ja, de verdachte werd een dag na Koningsdag al in Spanje opgepakt... maar dat is nu pas bekendgemaakt. Hij zit daar nog vast in afwachting van uitlevering aan Nederland. Politie onderzoekt de zaak en denkt dat er mogelijk een ruzie aan vooraf ging. Je hoorde het eerder al, fatbikes worden mogelijk verboden in bijna 30 gemeenten. Dat blijkt uit een rondvraag van het ANP onder alle gemeenten in Nederland. In 2 gemeenten zijn die plannen er al, in Enschede en Amsterdam. Ja, vanaf aankomende maandag zijn fatbikes bijvoorbeeld niet langer welkom in het Vondelpark in Amsterdam. Voorafgaand aan de nationale herdenking op 4 mei waren er geen aanwijzingen... dat het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam zou worden beklad... Dat zei burgemeester Halsema vanmiddag in antwoord op vragen vanuit de gemeenteraad. Of de vraag of de beveiliging rond het monument adequaat was... zei ze dat hij hoog en buitengewoon grondig was. En dat is hij altijd. Er is bijvoorbeeld ook 24/7 cameratoezicht daar. In Grotebroek is vanmiddag een schietpartij geweest. Er zijn geen gewonden gevallen. Politie heeft wel iemand aangehouden. Die schietpartij was vlak na 3 vanmiddag... Meerdere agenten met kogelwerende vesten kwamen op de melding af. Wat de rol is geweest van degene die is aangehouden, dat wordt nog onderzocht. Een laatste berichtje: bij een controversiële conferentie op de Vrije Universiteit in Amsterdam is vandaag een hoogleraar in het gezicht geslagen door een andere hoogleraar. Dat schrijft het Parool. Ja, ook werd een docent bedreigd door een bezoeker die wilde hem de zaal uitslepen. De bijeenkomst over internationaal recht en Gaza zorgde eerder al voor ophef. De geslagen VU-hoogleraar bevestigt het incident aan het Parool. Hij wil niet met naam in de krant, maar zijn naam is wel bekend bij de redactie. Nou, de universiteit was vandaag nog niet bereikbaar voor commentaar, schrijft de krant. Ja, het is natuurlijk een heftig onderwerp. Ja. En dan lopen de emoties of de gemoederen soms ook heel hoog op. Maar dat de ene hoogleraar de andere slaat, dat hoor je ook niet zo vaak.
15: Lijkt wel voetbal.
14: Nou, maar dan wel in... in de kleinere vorm.
13: Ja, zeker. Nou ja, nooit goedkoop dat ze eruit komen met z'n allen.
14: Dat hoop ik ook. Meer nieuws in de app en op nanieuws.nl.
13: Barbara, dankjewel. En het weer, daarvoor gaan we naar onze eigen Jan Visser. Jan, goedemiddag.
0: Nicola, goedemiddag.
13: Zo, wat was het vandaag voor een dagje? Volgens mij hier in Hilversum was zonnig.
0: Ja, nou, we zijn begonnen met veel zon vanochtend. Ja. Later ontstond er niet overal, hoor. Want bijvoorbeeld in het noorden van de provincie en ook in het grootste deel van West-Friesland is het redelijk zonnig gebleven. Maar op andere plaatsen ontstonden stapelwolken die wat gingen uitsmeren. Dus het raakte wat meer bewolkt hier en daar. En dat is nog steeds wel het geval. En die wolken zullen vanavond oplossen. Het werd overigens wel op veel plaatsen een graad of 16 tot 17. Dus wat hogere temperaturen dan de laatste dagen. Nou, vanavond verdwijnt dus die bewolking. Komende nacht is het ook helder. Het koelt weer flink af. Lokaal kan het zeker in de duingebieden wel naar een 2, 3 graden gaan. Ook al vorst op de grond.
13: Ja, want ik zag het inderdaad vanmorgen toen ik wakker werd. Zag ik dus gewoon dat op een dakje dat er gewoon ijs lag.
0: Ja, dat is een koude nacht. Ja. Inherent aan die droge polaire lucht natuurlijk. Mm-hmm. Waar we mee te maken hebben. Niet vreemd hoor, in mei. Zeker niet bijzonder. Denk aan de ijsheilige natuurlijk. Ja. Al is dat niet altijd zo. Maar goed, zo was het afgelopen nacht. En de komende nacht is ook nog wel fris. En morgen overdag dan hebben we weer veel zon. En de temperatuur komt een fractie hoger uit. 17 tot 18 graden. Op enkele plaats misschien nog iets hoger. En de wind die waait meest matig uit het oosten. Nou, ook zaterdag is het mooi weer. In die zin droog. Periode met zon. En middagtemperaturen tot plaatselijk 19 à 20 graden. Op zondag gaat de temperatuur waarschijnlijk wat naar beneden. Omdat de wind wat meer noord tot noordoost wordt. Verder wat wolkenvelden. Maar op de meeste plaatsen wel droog. Ook af en toe zon. En ja, vanaf maandag dan is het toch wel een enige tijd wat wat koel, zeg maar. Mm-hmm. En temperaturen onder normaal. En met name midden volgende week zijn er ook neerslagkansen.
13: Ja, en Jan, de langere termijn, bijvoorbeeld de weken daarna, kan je een beetje kijken welke kant het op zou gaan? Of,
0: nou ja, ik denk dat het voorlopig de Hemelvaartsweek, want daar hebben we het volgende week over natuurlijk, met het Hemelvaartsweekend, dat die wat koeler zullen verlopen. Ja. Hmm. En daar verderop, ja, dat wordt allemaal nog wat nog wat een beetje koffiedier kijken.
13: Nou, we gaan het zien. En zoals ik eigenlijk altijd zeg, we hebben het er maar mee te doen.
0: Zo is het, ja.
13: Jan, dankjewel en tot zometeen nog maar een keertje.
0: Ja hoor.
13: Ja, en het verkeer, dat is natuurlijk ook een dingetje hier in Noord-Holland. Vooral als er files staan. En staan die er, Jelmer?
12: Er staan er 11 in totaal. En ik noem even de langste drie. De eerste, de A9, Diemen richting Amstelveen. Tussen Amsterdam-Bijlmermeer en Amstelveen, 8 minuten vertraging. 11 minuten op de A10, knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt Koenplein. Tussen afrit Watergraafsmeer en Amsterdam-Slotervaart. En dan gaan we nog even richting de N-wegen, de N201. Uit Hoorn richting Hilversum, tussen Vinkeveen en de aansluiting met de A2. 9 minuten vertraging.
13: Sterkte!

0: The Lonesome Loser, The Little River Band.
1: Vandaag de dag.
0: Ja, vandaag de dag. Het zou je niet ontgaan zijn als jij de hele dag luistert naar ons. Een stewardess uit Haarlem is in het ziekenhuis opgenomen met symptomen van het hantavirus. De vrouw was in Johannesburg in Zuid-Afrika in contact gekomen met een 69-jarige Nederlandse vrouw die een dag later aan het virus zou overlijden. De stewardess heeft milde klachten en ligt in isolatie in het Amsterdam UMC en daar wordt ze nu getest. Daar gaan we even verder over praten met onze Schiphol-expert Eline Boshuizen. Eline, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, is het gek hè, dat ik nu ineens van die corona-vibes krijg? Het lijkt allemaal hetzelfde een beetje.
2: Nou, die vergelijking die hoor ik vandaag inderdaad wel veel voorbij komen, hoor. Zeker onder ons, hè. Dus gek is het zeker niet. Maar deskundigen benadrukken wel dat het echt een heel ander virus is. Het gaat om de Andes variant van het hantavirus. En die is veel minder besmettelijk dan corona. Ja, overdracht van mens op mens kan wel, maar ja, eigenlijk alleen bij heel nauw contact. Maar tegelijkertijd nemen artsen het ook wel weer heel serieus, omdat deze variant behoorlijk gevaarlijk kan zijn, hè. Bij ernstige besmetting overlijdt ongeveer 1 op de 3 patiënten. Zo. En er bestaat op dit moment geen vaccin tegen. Dus ja, artsen zeggen daarom ook, ja, alert zijn ja, maar op dit moment is er geen reden voor paniek.
0: Ja, maar laten we even teruggaan naar het begin ervan. De herkomst van het virus. De bron die komt van dat cruiseschip, de Hondius, hè?
2: Ja, klopt. Ja, het gaat om een Nederlands expeditieschip, de Hondius, van rederij Oceanwide Expeditions. Ja, aan boord werden meerdere mensen ziek tijdens een cruise die vanuit Zuid-Amerika vertrok. Ja, inmiddels zijn 3 mensen overleden, onder wie ook een Nederlands echtpaar. Vermoedelijk gaat het dus om die Andes variant van het hantavirus waar ze mee zijn besmet.
0: Ja, de eerste evacuatievlucht is gisteravond aangekomen op Schiphol. Hoe gaat zo'n vlucht dan, Eline? Ik ben benieuwd. Het is niet met allemaal toeristen aan boord en dan lekker via de douane terug, denk ik zo.
2: Nee, absoluut niet. Nee, het is echt zo'n medische evacuatievlucht. En dat gebeurt dan onder strenge veiligheidsmaatregelen. Ja, het is eigenlijk een soort ambulancevlucht. De patiënten worden geïsoleerd vervoerd. Medisch personeel draagt dan geen beschermende kleding. Ja, en op Schiphol staat dan alles klaar om mensen direct over te brengen naar gespecialiseerde de ziekenhuizen. Dus ja, het toestel wordt dan ook vaak apart afgehandeld. Dus niet gewoon bij de reguliere gates tussen de vakantiegangers inderdaad.
0: Nee, dat lijkt me ook. En eventjes gewoon tussendoor. Hoe maken ze zo'n ding schoon dan van binnen? Want dat kan natuurlijk niet zijn dat er nog virusresten zitten.
2: Nee, dat weet ik niet. Dat zal vast heel grondig gebeuren, maar eerlijk gezegd weet ik dat niet. Nee
0: oké. Ja, ik was in één keer schoot me dat er binnen, maar dat zullen ze ongetwijfeld goed doen. Ja, ik zag op de foto's qua goed dingen doen ook een soort luchtdichte buis, laat ik het maar noemen, waar de patiënten in komen te liggen. Wat is dat dan?
2: Ja, nee, geen idee. Over dat hele stukje van het medische en het hele in quarantaine. Of heb je het over in het ziekenhuis? Waar heb jij het over?
0: Ja, daar, ja.
2: Ah, ja, want er is ook een stewardess besmet geraakt. Hè? En
0: die
2: ligt momenteel dus in het Amsterdam UMC. Ja, want een van de Nederlanders die is overleden, dat is een vrouw van 69, die is korte tijd aan boord geweest van een KLM-vliegtuig in Johannesburg op 25 april. Ja, en vanwege die gezondheidstoestand van de passagier op dat moment heeft de crew toen besloten om haar niet mee te nemen. Maar die stewardess is dus in contact geweest met die passagier en zij kreeg later milde verschijnselen. Ja, en daarom ligt zij nu in het Amsterdam UMC. En het schijnt dat ze echt in hele complete isolatie ligt. Dus ja, dat, hoewel het helemaal nog niet zeker is dat ze daadwerkelijk het hantavirus heeft. Hè, want je zei het net ook al, ze wordt nog getest. Mm-hmm. Neemt het ziekenhuis wel de maximale voorzorgsmaatregelen. Dus ja, dat is dan wel vergelijkbaar, denk ik, met de corona-maatregelen. Dus met schorten, met handschoenen en mondkapjes, inderdaad.
0: Ja, en dan, dat is dus protocol in het ziekenhuis. Maar ik neem aan dat de luchtvaartmaatschappij zelf, KLM, ook een protocol heeft. Weet jij toevallig hoe dat allemaal gaat dan nu in zo'n situatie?
2: Nou, KLM volgt de richtlijnen van het RIVM en de GGD. En ja, uit voorzorg worden alle passagiers die aan boord zaten van deze vlucht geïnformeerd door de GGD. Kennemerland is dat. En 60 van die passagiers die in de buurt zaten van die besmette passagier, die worden nu onderzocht.
0: Okay.
2: Ja, en ook de crew. Want ja, weet je, de crew heeft contact met elkaar natuurlijk onderling. Die staan lekker te kletsen met elkaar in de galley. Ondertussen zijn ze te kort aan het werk. Maar ook de crew wordt gemonitord. Dus dat is heel belangrijk.
0: Maken
2: maar
0: ze zich zorgen?
2: Het is het... Ik sprak met de voorzitter van de VNC. Dat is de vakbond voor cabinepersoneel. En die zegt dat er eigenlijk vooralsnog niet heel veel zorgen zijn. KLM schijnt het personeel wel goed op de hoogte te houden. Wij hebben heel weinig nog gehoord van KLM. Maar sprak ook de pilotenvakbond. En ook daar zijn niet echt zorgen. Maar goed, het houdt iedereen bezig.
0: Ja, en dat
2: ik
0: is
2: zou
0: het ook.
2: Zelf ook... Ja, weet je, je bent toch wel heel benieuwd. En wat je net ook zei, iedereen denkt dan toch een beetje aan corona. Ja. Dus ook al probeert iedereen het ja, wel even van hem allemaal met beide benen op de grond. En er is niks aan de hand nog. En we houden het in de gaten. Geen paniek. Tuurlijk speelt dit. Maar ja, de bonden en het personeel die volgen die ontwikkelingen dus ook echt op de voet.
0: Ja, weet jij als laatste eigenlijk hoe het nu met de stewardess gaat die in het ziekenhuis ligt? Of is dat een beetje in nevelen gehuld?
2: Nou, ze heeft milde klachten.
0: Ja.
2: En ja, het schijnt dus echt ook tot nu toe daarbij te blijven. Dus het lijkt wel aardig goed met haar te gaan, hoop ik. Ja, we hebben niet de bevestiging gekregen dat ze het dus niet heeft.
0: Mm-hmm.
2: Ze schijnt dat later vandaag te horen. Dus ja, laten we hopen dat ze het gewoon niet heeft.
0: Dat
2: zou geweldig nieuws zijn.
0: Inderdaad, daar ben ik het helemaal mee eens. Eline, hou jij ons op de hoogte als er nieuwe ontwikkelingen zijn?
2: Absoluut.
0: Dankjewel. Wens ik jou een hele fijne avond.
2: Hetzelfde. Fijne avond.

0: Totally Natural. Crowded House bij NH. Je luistert nog altijd naar Vandaag de Dag. En het is nog niet voorbij natuurlijk, hè, hier.
1: Het is nog niet voorbij. We gaan straks gewoon lekker op zoek naar een dagplaatje.
0: Een dagplaatje. En dat is dan altijd een beetje de bedoeling, dat dat dagplaatje te maken heeft met iets wat in het nieuws was vandaag.
1: Klopt, inderdaad. En jij bent even de sportverslaggever.
0: Oké.
1: Dus jij gaat eventjes vertellen wat ik doe. Nou, ik pak nu...
0: Hij pakt de handdoek. De handdoek neemt hij mee. Hij heeft de handdoek boven zijn hoofd. Legt de handdoek over een strandbedje neer. En draait zich om en loopt weer weg.
1: Nee.
0: Hij gaat toch zitten.
1: Ja.
0: Ja, het ging toch eigenlijk om hetgene dat ze wegliepen. Dat ze trok.
1: Oh ja, shit.
0: Ja, jongen.
1: Shit.
0: Maar het maakt nee, natuurlijk maar... over dat verhaal dat in Griekenland.
2: Moet hij niet rennen? Ja.
0: Ja, eigenlijk moet hij dat doen.
1: Oh, moet ik rennen?
0: Ja, doe eens.
2: Met handdoek.
0: Dat is echt mooi. Met koptelefoon op. Goed. Ontzettend leuk voor de luisteraars. Kijkers hebben er wat aan.
2: Ik hoop het.
0: Ja, nee, maar het gaat natuurlijk over dat verhaal. Er was een Duits gezin wat in een Griekenland op vakantie was. En die hebben dat hotel aangeklaagd. Omdat daar steeds mensen waren die midden in de nacht ongeveer die handdoeken op een strandbedje legden. Waardoor zij er niet konden zitten en hun hele vakantie verpest was. Kregen ze €1000 schadevergoeding.
1: Zeker. Nou, daarover straks meer, maar je mag alvast na gaan denken over plaatjes, over zwembad zwemmen en als je het echt heel goed wil doen, een handdoek.
0: Oh, heerlijk. Nou, als je het weet, stuur het even door. 088 58 51 52.

0: 25 jaar na de nieuwjaarsbrand in Volendam blijft die nacht voelbaar. De podcast Het meisje op de brancard raakte een snaar, ook bij hulpverleners.
1: Op een meter afstand van mij glijden die wieltjes van die brancard onderuit. Slachtoffer rolt op de grond en ik sta daarbij.
0: Dit jaar is er voor het eerst de dag van de hulpverleners van Volendam. Dinsdag hoor je bij NH een speciale thema-uitzending. Vanaf 7 uur spreekt Bart Slim met agenten, met brandweerlieden en met vrijwilligers die erbij waren. Verhalen die nog altijd doorwerken. Dinsdag bij NH.
2: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven, van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
3: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
4: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
5: De legendarische musical Foxtrot komt naar u toe. Met liedjes van Annie M. G. Schmid en Harry Banning. Een sprankelend verhaal vol humor, glamour en verrassende actualiteit. Met Gerry van der Klei, William Spaai en vele anderen. Boek nu op delamar.nl.
6: Bevlogen, professioneel en persoonlijk. Tandartspraktijk Slotervaart. Voor jong en oud. Alle specialisaties in huis met holistische werkwijze. Spoed, zelfde dag geholpen. Ook open in avonturen en weekenden. Kijk op slotervaarttandartsen.nl.
7: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
9: Ik ben José uit Alkmaar.
10: Ik ben Pieter uit Kastrikum.
11: Ik ben Hanneke en ik kom uit Slodorp.
12: Mijn naam is Joop en ik kom uit Amstelveen.
13: Ik ben Jeremy en ik kom uit Zaandam.
14: Ik ben Michaela en ik kom uit Egmond aan Zee.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 6:01. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Dat krijg je van Barbara Mulder. Barbara, goedenavond.
16: Goedenavond. Het Landelijk Advocatennetwerk Gewelds- en Zedenslachtoffers toont waardering voor de slachtoffers die in de Ali B-zaak naar voren zijn gestapt. Dat vereist moed, zeggen de advocaten. Een 19-jarige Amsterdammer is in Spanje aangehouden voor een schietpartij in Amsterdam op Koningsdag. En de provincie Noord-Holland gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter over een nieuwe milieuvergunning voor het racecircuit van Zandvoort. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
17: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Ook de opvarende van de hondjes die gisteravond is opgenomen in het LUMC in Leiden is besmet met het hantavirus. Eerder werd bekend dat een andere opvarende die in Nijmegen ligt het hantavirus heeft. De patiënten liggen in isolatie om verspreiding van het virus te voorkomen. Op het cruiseschip waar een uitbraak van het virus is zijn inmiddels 5 besmettingen vastgesteld. Nog eens 3 mensen aan boord zijn vermoedelijk besmet, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. En 3 andere mensen zijn eraan overleden, onder wie 2 Nederlanders. De brandweer heeft nog een paar uur nodig om de brand in een datacenter in Almere onder controle te krijgen. Dat zegt het bedrijf achter het datacentrum tegen Omroep Flevoland. Volgens de brandweer is de brand ontstaan op de plek waar de noodstroomvoorziening staat. De brandweer probeert de onderdelen van het gebouw waar de computerservers staan zoveel mogelijk te sparen. Toch zijn er verschillende bedrijven en instellingen die problemen hebben gemeld met sites en de bereikbaarheid. Zij draaien op servers van het datacenter. In Australië zijn 3 vrouwelijke Syriëgangers opgepakt die samen met hun kinderen waren teruggekeerd. De vrouwen verlieten 2 weken geleden een detentiekamp in Syrië. Ze werden bij aankomst op de luchthavens van Sydney en Melbourne direct gearresteerd. De vrouwen worden beschuldigd van allerlei misdrijven, waaronder slavenhandel en lidmaatschap van een terroristische organisatie. Ze kunnen jarenlange celstraffen krijgen. De 5e etappe van de Vuelta Feminina is gewonnen door de Nederlandse wielrenster Mischa Bredewold. Aan Belgische ploeggenote Lotte Kopecky werd 2e. Zij was gisteren nog de ritwinnaar en behoudt de rode leiderstrui. En de Italiaanse Letizia Paternoster eindigde als 3e. Dan het weer. Het blijft vanavond droog. Vannacht koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen veel zon, maar in de middag ook bewolking. Het wordt dan 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: En de situatie op de Noord-Hollandse wegen, die krijg je van onze eigen Jelmer.
18: Zeker, er staan op dit moment 7 files en ik noem even langs 3. De eerste, de A5 Hoofddorp richting Amsterdam. Tussen Amsterdam-Westpoort en de aansluiting met de A10, 9 minuten vertraging. 6 minuten vertraging op de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Bad Hoeverdorp en knooppunt Rotterpolderplein. Dan de A10, knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt Koenplein. Tussen afrit Watergraafsmeer en Amsterdam-Slotervaart. Daar doe je ruis 9 minuten langer.
19: Hallo, Mulder, Theo Mulder. U weet wel van Bangarage Amstelveen. Wij zijn KGM-dealer. En nu zijn er diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Taurus Hybrid. Met een zeer geavanceerde hybridtechniek. Waarbij de benzinemotor vooral dient als generator voor de accu. Goede prestaties, laag verbruik en toekomstgericht. Rijklaar vanaf 39,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bangarage.nl.
20: De Graaf Mobiliteit. Uw specialist in mobiliteit en welzijn. Van rollator, scootmobiel tot brommobiel. In onze showrooms nemen wij de tijd om u goed te adviseren. Zodat u bij de aankoop, maar ook het onderhoud, altijd op onze service kunt rekenen. De Graaf Mobiliteit en Welzijn. Kijk op degraafmobiliteit.nl.
19: Hallo Mulder, Theo Mulder. Wilt u misschien wel een echte stationwagen? Nou, die hebben we toevallig van KGM. Stoere stations voor een goede prijs. Kijk op bandgarage.nl.
21: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
22: Wij zijn Medipoint.
23: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
24: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
23: En voor de aangepaste fiets van Maria.
25: En zo kan ik er weer op uit.
23: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
26: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
23: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
27: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
28: Voor het maaien van je gras.
27: Voor het reinigen van je terras.
28: Voor het snoeien van je haag.
27: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926.
29: Stihl, sterk werk.
30: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
27: Ontdek alle Stihl deals bij jouw Stihl dealer.
29: Stihl, sterk werk.
30: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Bij een 2-jarig abonnement ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
31: Vandaag de dag
32: met Nicola Ruijs.

0: Want maar je bent van alles aan het doen. Stefan, goedemiddag.
1: Graag goedemiddag.
0: Ja, wat doe je allemaal?
1: Ja, we zijn met Koken met Kok een nieuwe serie aan het opnemen.
0: Leuk.
1: En er is dus deze zaterdag geen uitzending van natuurlijk Noord-Holland. Maar die ben ik wel aan het opnemen en voorbereiden. Gisteravond bijvoorbeeld stond ik in het tot een uur of 10 s'avonds in de duinen. De Amsterdamse waterleiding duinen. Op zoek naar kikkertjes en padjes.
0: Oh,
1: en
0: leuk.
1: Ondertussen kom je natuurlijk weer herten tegen. En nou, een prachtig licht. Het was een prachtige zonsondergang. Je hoorde de nachtegaal. Gehoord. Nu zijn we in Bergen bezig met Koken met Kok. Gaan we straks wat lekkers in elkaar draaien. Maar het valt mij nu vooral op. Hoe, zeker, ik weet niet of jij hier. Sta jij wel eens op voor dag en dauw?
0: Ja, zeker, zeker.
1: Dat je dan de vogeltjes zo.
0: Ja, je hoort niks
1: hoort
0: anders.
1: Kletteren.
0: Alleen maar heel veel vogeltjes, inderdaad. En vooral hoe kleiner ze zijn, des te harder ze schreeuwen. Viel me op.
1: Ja, ja, inderdaad, winterkoninkjes zijn klein, die maken een kabaal. Nou, nachtegalen, dat zijn vogeltjes, die zijn kleiner dan je hand. Nou, dat gaat de godganse nacht door. Hè. Ik heb wel eens op een camping gestaan, had ik er 3 om mijn tent heen. Nou, het horen en zien vergaat je echt. Je kan heel goed begrijpen, ik heb wel eens gehoord dat er vroeger in Utrecht, en dan hebben we het over 1500, zo daaromtrent, dat er een politieverordening was, dat het verboden was om 's nachts in de binnentuinen met een kruisboog op nachtegalen te schieten.
0: Oh, dat deed iedereen vanwege die herrie.
1: Vanwege die, ja, het is wel heel leuk. En er is nu van alles gaande. Je ziet de vogeltjes, ik heb nestkastjes in mijn tuin, de vogeltjes af en aan vliegen. Want zelfs zaadetende vogeltjes, die zijn nu rupsjes en vliegjes en spinnetjes aan het vangen. Want die jonkies die net uit het ei komen, die eten insecten. Die zijn, dat is heel eiwitrijk voedsel. Daar groeien die beestjes ontzettend van. Die kom je niet aan met een zaadje en een blaadje.
0: Nee.
1: Die moeten echt insectjes hebben.
0: Lekkere dikke rupsen.
1: En aan de lopende band. Ja, rupsjes, nou ja, afhankelijk van het bekje natuurlijk. Bijvoorbeeld die hele kleine stippelmotrupsjes. Dat zijn rupsjes, je kent misschien wel van die struiken.
0: Ja.
1: Die soms ineens helemaal ingepakt zijn in een soort...
0: In een soort spinnenrag, als het ware, zijde eigenlijk, ja.
1: Nou, vooral die van de Eonimus, een kardinaalsbus, dat is een bepaald type struik. Die hebben een bepaald type stippelmotje, wat daarbij hoort. En die doen dat. En dat is eigenlijk om de rupsjes onder andere te beschermen. Want die zijn heel klein. Dat is precies een goed maatje voor bijvoorbeeld koolmeesjes.
0: Ah.
1: Nou, die vliegen af en aan. Maar ook grotere vogels zijn nu natuurlijk druk in de weer. Ik reed door Noord-Holland. Ik zag bij het Alkmaarder Uitgeestermeer, boven een rietkraag, zag ik een kiekendief. Dat is zo'n soort buizerdachtige vogel.
0: Ja.
1: Hij is iets slanker. Heeft een wat bredere spanwijdte, wat grotere spanwijdte. Een typische Noord-Hollandse rietvogel. Dat nest is ook in het riet, dat rust op omgebogen en gebroken rietstengels.
0: Ja.
1: En dat vrouwtje van die kiekendief, die verdraagt eigenlijk niet dat het mannetje daar ook is, ook op land. Misschien omdat ze denkt, dan zakken we met z'n allen door de vloer. Dat weet ik niet. Maar dat mannetje, die vangt wel prooien voor de jongen en het vrouwtje. En wat hij dan doet, die komt met bijvoorbeeld een muis aangevlogen.
0: Ja.
1: En die geeft een bepaald signaal af. Dan stijgt dat vrouwtje op van het nest en die neemt midden in de lucht die prooi van dat mannetje over.
0: Oh, echt, joh?
1: En, de vogelaars noemen dat een prooioverdracht. En de een die kantelt een beetje met de pootjes naar boven en die kan zo die prooi oppikken van dat mannetje. Dat mannetje gaat meteen weer er vandoor om nieuwe muizen te vangen. En het vrouwtje keert met prooien al terug naar het nest, waar ze het of zelf opeet, of aan de jongen voert.
0: Ja, wat dat betreft is dit toch wel de mooiste tijd van het jaar, hè, om in de natuur te zijn.
1: Je ziet van alles. De vogeltjes zijn natuurlijk op z'n mooist, want het is, bij heel veel vogels blijft het niet bij één nestje.
0: Nee.
1: Er komt nog een nestje.
0: Oh, echt? Dat wist ik niet.
1: Misschien wel nog een nestje. IJsvogeltjes, meesjes, veel van die kleine vogeltjes. Als het gunstig is, hè, genoeg voedsel.
0: Ja.
1: Niet te koud, niet te warm.
0: Dus als ik nu nog een nestkastje ophang thuis, dan is de kans er dat er dit jaar nog eentje in komt.
1: Zeker hoor, koolmeesjes. Want zo'n koolmeesje die legt ook soms wel 10 of 12 eitjes.
0: Nee joh.
1: En dat 2 of 3 keer per jaar.
0: Kijk, dat wist ik dus helemaal niet. Ik leer zoveel hier. Wat leuk.
1: Ja.

0: Ja, en dat geeft wel aan dat het wel, dat het natuurlijk vooral ook weer voer is voor heel veel andere beestjes. Hè? Ja. Want als je je voorstelt, een koolmeesje die 36 jongen heeft, en die hebben volgend jaar ook weer 36 jongen, ja, het jaar erop.
1: Dat gaat
0: dan
1: heel hard.
0: Dan braken de takken af van de bomen vanwege de zwaarte van de hoeveelheid koolmeesjes die erop zouden zitten. Precies. Nou, dat zien we dus niet. En datzelfde geldt voor vlinders. De rupsjes zijn voor de vogeltjes. De vogeltjes zijn weer voor roofvogels. En muizen worden weer voor valken en hermelijnen en allerlei andere beestjes. Dus het is één grote...
1: Ja, uiteindelijk vreten wij als mensen alles op. Hè? En dat ga jij dan samen met Pieter maken in Koken met Kok.
0: Ja, precies.
1: Om even een mooie brug te maken. Ja, ik kan echt de hele dag met je doorkletsen hierover. Maar we moeten helaas door. Dus ben jij binnenkort nog te zien en te horen?
0: Met een paar weken dan zijn we weer terug. Maar natuurlijk Noord-Holland, dat meldt ik ook weer in de aanstaande uitzending. Als Patricia er weer is. Of bij jou, als jij er zit. Maar een paar weken lekker voorbereiden. En dan zijn we er gewoon weer met natuurlijk Noord-Holland. En Koken met Kok in het najaar.
1: Heerlijk, kan niet wachten. Stefan Roest, dankjewel voor je tijd. En veel plezier nog vandaag in de natuur. Jongens, moet ik toch op een goed knopje drukken natuurlijk.

0: Ruben Heijn, It Feels Right.
1: Vandaag de dag.
0: Dagplaat. Ja, het is tijd voor de dagplaat. We gaan op zoek naar een plaatje dat goed past bij de dag van vandaag. En daardoor hebben we even naar het nieuws gekeken. En er was toch wel weer een bijzonder verhaal, toch?
2: Zeker, toeristen met handdoekjes. Nou, die krijgen dit keer wat geld terug. Een Duitse toerist die heeft namelijk een schadevergoeding van ruim 900 euro gekregen nadat hij naast dat bedje spot pieste. Want iedere ochtend ging hij met zijn laken naar beneden, maar er lagen al andere lakentjes. En nou, hij
0: heeft die filmpjes wel eens gezien?
2: Ja.
0: Dat de race gaat beginnen.
2: Oh,
0: zo sneu.
2: Ongelooflijk.
0: Volwassen mannen.
2: En die dan helemaal zo gaan rennen en mensen opzij duwen. Nou, het is misschien een beetje als ouders langs de lijn. Iedereen lijkt een beetje zijn sociale antennes te verliezen.
0: Het worden totale moloten.
2: Het worden allemaal totale moloten. En rennen maar. Nou goed, hij kon niet van een strandbedje genieten. En hij vond dat zo erg. Want hij zei, om 6:00 ochtends liep ik er al. En om 6:00 ochtends had ik al geen bedje. 20 minuten heb ik per dag gezocht. Nou, hij heeft het hoger opgezocht. En nu moet dat vakantiepark dus een boete betalen van 900 euro.
0: Nou, is best lekker. Kan je weer een weekje van naar een ander resort.
2: Nou, ik had eventjes gekeken hoeveel heeft hij dan betaald voor dit resort. En het was dus met een gezin van 4 voor een week 7500 euro.
0: Op geld.
2: Dat vind ik zeker. Het zal natuurlijk all-inclusive zijn. Maar ik vond het een heel hoop geld.
0: Dus en zoveel geld voor zo'n ding waar dat soort mensen komen.
2: Nou, dat vond ik dus ook wel een beetje interessant. Want ik dacht, als er dan al niet bedjes genoeg zijn, voor dat geld zou je ook gewoon een eigen zwembad ergens kunnen regelen.
0: Ik wou net zeggen.
2: Toch?
0: Huur een grote villa, moet je alleen wel zelf koken. Dat is het enige. Maar wij gaan op zoek naar plaatjes over zwembaden, zwemmen, of als je het echt heel goed wil doen, dan over handdoeken. Ik weet niet of de nummers zijn echt over handdoeken.
2: Nou,
0: maar
2: ik heb ze niet per se gevonden.
0: Nee.
2: Zijn we aardig vandaag of zijn we niet zo aardig?
0: Nee, ik ben heel aardig.
2: Oké, nou dan mag het misschien ook wel over water.
0: Wat mij betreft mag dat wel. Dus Waterfalls bijvoorbeeld van TLC.
2: Goed.
0: Zouden we nu gaan draaien, maar ik ben even kijken. Zwemmen, ja, er is wat mij betreft maar één plaatje over zwemmen. Dat is deze. Dit, Mart Hoogkamer, ik ga zwemmen in Bacardi Lemon. Dus die kan je ook nog aanvragen als je
2: dat wil. Dat mag. Maar ik kwam met apple juice van Teddy
0: Swim.

0: plaats. Wel een lekker nummer natuurlijk. Hè?
1: Dit is ongelooflijk. Sorry, ja. Maar iedere keer als ik hem hoor, dan denk ik helemaal... Yeah, we gaan ervoor. Ik vind het zo lekker. Ja, goed, 088 850 51 52. Plaatjes over zwembaden, zwemmen en handdoeken en misschien water.
0: Water, ja. Doe ons tevreden maken daarmee. Hè? Stuur lekker alles wat je wil. 088 850 51 52.

0: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
1: Vroege vogels, opgelet. Ben jij aankomende week lekker vroeg uit de veren en shop je tussen 8 en 10 uur 's ochtends bij Kema Vlees? Dan profiteer je van 10% korting op je gehele winkelmand. Met uitzondering op de al lopende kortingen en reclames.
2: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.

0: 20 miljoen! Dat is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.

0: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
3: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
4: Hey, bedankt.
5: Merci.
3: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
6: Ik ben Joris uit Aardenhout.
7: Ik ben Paulien en ik kom uit Hilversum.
8: Ik ben Isha en ik kom uit Diemen-Zuid.
9: Thuis in heel
10: Het is 6:30, precies. In Ursem is het 14 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Barbara, goedenavond.
11: Goedenavond. De ravage is enorm na een plofkraak op een tabaks- en boekwinkel in Amsterdam-West. De hele gevel is weggeblazen. Vannacht werden omwonenden wakker door twee harde knallen. Een van de omwonenden heeft de twee daders kunnen filmen. Op beelden is te zien dat ze op een scooter springen en hard wegrijden. Ze zijn nog steeds spoorloos. Omwonenden zijn boos en ongerust dat dit plaatsvond in een woonwijk. Ali B. moet 3 jaar de gevangenis in. Dat is de uitkomst van het hoger beroep in zijn zedenzaak. Het Hof veroordeelt Ali B. voor 2 verkrachtingen... van zangeres Ellen ten Damme in Marokko... en van zangeres Naomi op een schrijverskamp in Heilo. De straf werd als het volgt gemotiveerd vanochtend.
12: De verdachte heeft met zijn handelen... de lichamelijke en seksuele grenzen van beide vrouwen ernstig geschonden. Hij heeft uitsluitend gehandeld vanuit zijn eigen seksuele behoeften... en geen moment rekening gehouden met de slachtoffers.
11: En ook wordt Ali B. kwalijk genomen dat hij altijd heeft ontkend. Hij was zelf niet bij het vonnis aanwezig, maar hij gaat dus wel in cassatie. De celstraf van 3 jaar is 1 jaar hoger... dan de celstraf die hij in 2024 kreeg bij de rechter. Je hoort zijn advocaat Bart Zwier, die vertelt hoe Ali er vandaag in staat.
13: Strijdbaar, gewoon heel erg strijdbaar. Hij zit echt heel erg oneens met deze veroordeling. En hij wil het tot aan het einde uitvechten.
11: En dat zei advocaat Bart Zwier. Naomi, een van de slachtoffers in de zaak... Ja, die schuift vanavond aan bij RTL Tonight van Umberto Tan... om voor het eerst haar verhaal te doen.
10: Denk je trouwens dat hij erop kan lachen als je hem nu aanspreekt met Tralie B?
11: Oeps, nou, vandaag niet, denk ik.
10: Nee, oké, okay. Nee, dan ga ik dat niet doen.
11: Misschien
10: nee.
11: Over 10 jaar.
10: Dan zal ik het niet zeggen.
11: Heel goed.
10: Nee, okay.
11: Ja, dan heeft de politie een 19-jarige man uit Amsterdam aangehouden... voor de schietpartij op Koningsdag in de Staatsliedenbuurt. Een 26-jarige man raakte daarbij zwaar gewond. Ja, de verdachte werd al een dag na Koningsdag opgepakt in Spanje... maar dat is nu pas bekendgemaakt. Hij zit nog in Spanje in afwachting van uitlevering aan Nederland. En de grote lekkage van een vat met ammoniak op een Diemens bedrijventerrein... heeft vandaag urenlang voor stankoverlast gezorgd in de wijde omgeving. Tientallen brandweerlieden waren de hele ochtend druk bezig... om de giftige vloeistof op te ruimen. Bij dat lek is uiteindelijk niemand gewond geraakt. Bouwvakker Sander zegt erover... we roken meteen in ontzettend heftige lucht. Zo sterk dat we gingen rennen. Een collega van hem omschrijft de lucht als een rotte eierlucht.
10: Bah,
11: ja.
10: Ja, goor.
11: Dat is vies. We sluiten nog af met iets lekkers.
10: Ook
11: namelijk
10: leuk.
11: Chipsmerk Cheetos. Ja, het is wel jammer. Die haalt de iconische Nibbit Rings uit het assortiment.
10: Ja, ik las
11: Jij
10: dat.
11: Kan dat, denk ik, weten.
10: Ja.
11: Dat zijn van die leuke chipjes die je vroeger als kind dan vaak om je vingers deed.
10: Of je deed of je er een drogveter er doorheen.
11: En dan werd het een tractatie.
10: Ja, ze nemen al onze hobby's af.
11: Ja, dat brengt dus heel veel teweeg bij van allerlei mensen.
10: Ik ben daar nooit zo van dat soort nostalgische dingen. Maar ik vind het echt jammer. Ik eet zo best veel.
11: Ja.
10: Doe je die staafjes erbij, dan kun je die erin doen, heb je een haltertje.
11: Ja, hey. Dus je kunt er van alles mee doen. Ja. Op sociale media stromen de reacties binnen van mensen die dus heel weemoedig zijn.
10: Snap ik.
11: En die vinden dat dit niet moet verdwijnen, deze chips.
10: Het kan ook zijn dat het gewoon een hele slimme marketingactie is. Want ze komen nu onwijs in het nieuws en dan zeggen ze, nee, we houden het toch, deze legende.
11: En dan zo zet je het opnieuw op de kaart.
10: Slim.
11: Dat zou ook heel goed kunnen. Daar dacht ik ook aan.
10: Ja.
11: Nou, hoe dan ook, meer nieuws in de app en op nanieuws.nl.
10: Barbara, dankjewel. En voor het weer gaan we naar Jan Visser.
14: Vanavond is het op veel plaatsen zonnig en de bewolking die er nog hangt lost op. De nacht verloopt helder. Morgen droog, vrij veel zon en een middagtemperatuur op veel plaatsen van zo'n 17 tot 18 graden. In het noorden van de provincie zijn de temperaturen iets lager. De wind is meest matig en waait uit het oosten. Op zaterdag eveneens droog weer, geregeld zon en nog iets hogere temperaturen, lokaal een graad of 20.
10: En de situatie op de Noord-Hollandse wegen tenslotte, die krijg je van onze Jelmer.
4: Nog twee vertragingen, allebei op de A10. De eerste knooppunt Watergasmeer richting knooppunt Koenplein, 6 minuten. En de andere knooppunt Watergasmeer richting knooppunt de Nieuwe Meer, ook 6 minuten.
10: Sterkte als je erin staat.

0: Teardrops, ook een soort water, hè?
1: Absoluut.
0: Als dagplaatje, maar niet precies de tranen, het water wat je wil.
1: Nou, ik denk wel dat die man behoorlijk veel traantjes heeft gelaten toen hij daar weer met zijn handdoekje onder zijn arm over dat allemaal bezette plekjes.
0: En zo komt alles toch weer bij elkaar.
2: Vandaag de dag.
0: Dagplaat. Ja, want we hebben het natuurlijk over de dagplaat, waarin we op zoek waren naar een plaat over ja, water, zwemmen, handdoeken, strand, noem het maar een beetje op. En er is best wel wat binnengekomen.
1: Ja, allemaal naar aanleiding van die Duitse toerist die een schadevergoeding heeft gekregen van ruim 900 euro... omdat hij dus geen handdoeken op zijn bedje kon leggen. Nou, Honey, die trapt af met Simon & Garfunkel.

0: blijft een fantastisch mooi nummer. Hè?
1: Mooi, hè?
0: Van de twee grootheden. Ja, dan hebben wij een populaire. Dat is van Wil, Hans, Emiel en Paulien. Die zeggen Don Rosenbaum, Swimming into Deep Water. I'm

0: Je wordt er in elk geval heel lekker vrolijk van, hè?
1: Het is een soort halve country.
0: Ja.
1: En dan Swimming into Deep Water, maar dan is hij toch een woestijn. Dus dat gaat helemaal niet goed hier.
0: Dat lukt gewoon niet. Ik zie het inderdaad. Ze komen eruit.
1: Gerrit die zegt, doe mij maar Sabrina Boys, Boys, Boys. En dan denk je, boys. Maar ja, die clip die is natuurlijk bij het zwembad opgenomen.
0: In een veel te klein bikinietje.
1: Ja.
0: Ja, heerlijk. Ik zie hem ook meteen weer voor me, dat dansende bikinietje. Ik weet niet precies waarom ik dat nou heb.
1: Nou, dat denk ik wel.
0: Ik ook. Gauw door naar Emiel, die heeft gezegd Fire on the Water.

0: gedaan.
1: Van Laos.
0: Van Laos. Kijk, dan gaan we lekker even pompen.
1: Gooi hem even hard aan. Kom op. Springen. Komt ie. Drop die beat. Ja, lekker.
0: Heerlijk.
1: Nee, nou, dat is wel een hele goeie.
0: We moeten door. Peter, die zegt, Lent, die op mij sunshine. En had hij over nagedacht, want hij zegt, ja, de beste man die kan nu natuurlijk niet meer in de zon liggen.
1: Oh.

0: Sowieso wel een lekker nummer eigenlijk. Dat heb ik veel te lang niet gehoord.
1: Nou, dat zei hij nou ook.
0: Nou, dankjewel. Dus
1: dat is
0: Peter.
1: Toevallig.
0: Ja, maar dat is dan niet degene die we in zijn geheel gaan draaien. Dat is een andere plaat geworden. En jij weet precies welke
1: het is. Ik weet precies welke het is geworden. We kiezen vandaag voor de Dire Straits bij Twisting by the Pool. Dankzij Marjan, Lisette, Marja en Lucia.
0: Sorry, dat was te vroeg.
1: Dat geeft helemaal niks.

0: Duncan Lawrence met zijn tweede hit eigenlijk naast na Arcade, hè, waar dit Songfestival mee won.
1: Ja, het is muziek.
0: Mooie plaat, vind ik. En jij vindt het muziek.
2: Dit was Vandaag de Dag op NH.
0: Ja, hij heeft heel veel mooie muziek gemaakt. En deze.
1: En deze.
0: Ja, goed. We gaan eventjes een beetje kijken wat er vandaag al gebeurd is op deze mooie zender. Nou, dit is de dag dat het spreekwoord: de wereld is een pijpkaneel. Ieder zuigt eraan en krijgt zijn deel. Tot een nogal verhitte discussie leidde in de ontbijttafel. Want Anne, ja, die snapte er echt helemaal niks van.
3: Ik weet niet eens hoe het eruit ziet. Hoe werkt dit nou?
4: Je hebt toch wel eens een beetje kaneel gekocht in een winkel? Dan kun je toch wel eens in zo'n klein stukje krijgen?
3: Dat is toch niet wat er aan de bomen zit?
4: Dat zeg jij net. Dat is de bast van een boom die eraf haalt. Dat is wat kaneel is.
3: Dat rol
4: je
3: op.
4: Ja, wat dacht je dan dat kaneel was? Wat dacht je dat kaneel was?
0: Ja. En trouwens,
4: Anne, wat dacht je dat kaneel was? Nu zeggen.
3: Ik dacht dat het gewoon bestond.
0: Oh, heerlijk. Zo lekker. Vanaf 6 uur morgenochtend zijn ze er weer. En vanaf 12 uur, June. Ja, in June tot 2 ging het over kaantjes. En June had weer geen idee wat dat was. Maar gelukkig regen het reacties van luisteraars. Waaronder een belletje van Vin. En hij wist wel wat het was.
5: Dat is uitgebakken spek.
6: Oh, nou ja, ik wist het echt niet.
5: Ja, dat is zo oud al.
6: Ja, maar ja, zo oud zijn we niet. Maar nu weten we dankzij jou wat kaantjes zijn.
5: Ja, dat is spek. En je doet het door de boerenkool en zo ook. Lekker spekjes erbij.
6: Oh, heerlijk. Nou, we slaan het even op. Maar we weten voor nu en altijd wat kaantjes zijn.
0: Ja, dan zeggen ze dat je niks aan hebt om radio te luisteren. Dat is mega leerzaam.
1: Dat is super vet leerzaam.
0: Wij weten wat kaneel is nu en kaantjes.
1: En kaantjes.
0: Wij weten ook wat je moet zeggen tegen schreeuwende supporters langs de lijn. We hadden het namelijk over die ouders die zich niet kunnen inhouden terwijl ze naar een voetballende kinderen kijken. Ja, ze staan namelijk steeds vaker schreeuwend langs de lijn. En Rinette, die maakte er korte metten mee.
7: Als je gaat schelden, ik ga het even grof zeggen, nou grof van mening misschien. Dus als je hou je kop dicht, als je beter kan, ga er zelf staan. Maar hou je kop dicht, kom op.
0: Als je het beter kan, ga er
1: zelf staan.
0: Dat geldt ook voor de mensen die klagen over mijn prestaties hier. Doet helemaal niemand, trouwens.
1: Doet helemaal niemand.
0: Nee. Nou, hey, morgen dan gaat onze Samantha naar het Amsterdamse Lyceum. Daar hebben ze nu speciale planten in de ruimtes gezet die eindexamenkandidaten tot rust zouden moeten brengen. Ik ben wel benieuwd welke planten dat zijn. Ja, ik ken wel een plant waar je een beetje rustig van wordt. Maar die moet je eerst drogen en oproken, inderdaad. Nou, maar dat zal dit niet zijn, toch?
1: Dat zou ik echt niet aanraden, want dan word je allesbehalve rustig van. Wat een vreselijke ervaring is dat.
0: Oh, ik heb dat de laatste keer gedaan in 1992.
1: Nou,
0: serieus,
1: ook al jaren geleden. Ik vond het rustig. Ik word er niet rustig van.
0: Ja, oké, nou, heel duidelijk. Nou, dat gaan we ook niet doen. Ja, volgens mij zit het erop nu voor ons hier.
1: Nou, het zit er wel een beetje op, maar je moet niet uitschakelen, hoor. Want,
0: het wordt nu pas echt leuk.
1: Nou, dat wil ik niet zeggen. Ik blijf lekker zitten en ik wacht nog eventjes op mijn wederhelft Maarten Faber.
0: Gaan jullie allemaal doen?
1: We gaan echt leuke dingen doen. We gaan de grootste stemmen van de wereld draaien. Echt, het is morgen. Is het zover de finale van The Voice of Holland. En wij dachten, nou weet je wat wij dan doen? Echt de grootste stemmen die de wereld ooit gekend heeft.
0: Eens even denken, wie zullen we dan hebben? Ja,
1: als je nu dingen gaat opnoemen die
0: ik
1: dus niet in de lijst staan,
0: moet het niet
1: weggeven
0: natuurlijk. De grootste stemmen van de wereld. Nou, dat vind ik, jij hebt ook de grootste stemmen van de wereld.
1: Whitney Houston bijvoorbeeld, staat erin.
0: Freddie Mercury.
1: Ja, kijk, staat erin.
0: Dan houden we er
1: dat
0: wel
1: soort
0: over op.
1: Stemmen.
0: Helemaal fantastisch. Nou, dan denk ik dat we er voor dit programma een einde aan gaan breien. Ik hoop dat Patricia maandag weer terug is. En zo niet, nou, misschien ben ik er dan, misschien iemand anders. We gaan het allemaal meemaken. Alvast een heel lekker weekend. En tot de volgende keer maar weer.

0: tekst en uitleg.
1: Mariana Aparicio speelt in films, in series en op het toneel won ze al een keer een Theodor voor haar rol in De Jaren. Nu staat ze in het stuk Nachtschade. Mariana Aparicio is de gast.
2: Zondag van 10 tot 12.
0: Tekst en uitleg.
2: Met Jos Heremans.
3: Bij NH.
4: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
5: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
6: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
7: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
8: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
9: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert WST-keukens uit Krommenie alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
10: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
11: Jan verhuurde zijn pandje. Hartstikke aardige huurder. Betaalde netjes tot de politie binnenviel. Pandje dicht, centjes weg, naam in de krant. Niet elke huurder is wie die lijkt. Herkende signalen van drugscriminaliteit. Ga naar pvona.nl.
12: Ik ben Ronald en ik kom uit Wormer.
13: Ik ben Ramon Besseling en ik kom uit Grotebroek.
14: Ik ben Lisan en ik kom uit Horen.
15: Ik ben Jaap en ik kom uit het schitterende Oosterlee.
16: Ik ben Thomas en ik kom uit de haven van Horen.
17: Thuis in heel Noord-Holland.
18: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Universiteit Utrecht blijft morgen de hele dag dicht vanwege de brand in het datacenter in Almere. Daardoor werken de digitale systemen en toegangspassen voor de universiteitsgebouwen niet. Medewerkers en studenten kunnen hierdoor werk- en studieruimtes niet in. Ook andere bedrijven en instellingen hebben last van technische problemen doordat ze draaien op servers van het datacenter in Almere. De brand is nog altijd niet onder controle. Volgens de brandweer is het vuur ontstaan op de plek waar de noodstroomvoorziening staat. Ook de opvarende van de Hondius die gisteravond in het LUMC in Leiden is opgenomen is besmet met het hantavirus. Eerder vanmiddag werd ook bekend dat een andere opvarende die in Nijmegen ligt het hantavirus heeft. De patiënten liggen in isolatie om verspreiding van het virus te voorkomen. Op het cruiseschip waar een uitbraak van het virus is zijn inmiddels 5 besmettingen vastgesteld. Nog eens 3 mensen aan boord zijn vermoedelijk besmet, zegt Wereldgezondheidsorganisatie WHO. En 3 mensen zijn eraan overleden, onder wie 2 Nederlanders. Peter Gillis moet voor belastingfraude 18 maanden de cel in, waarvan 6 voorwaardelijk. Ook moet hij boetes betalen van ruim 1,3 miljoen euro. De uitspraak was wel schrikken, zei Gillis na afloop.
19: En een half jaar zitten, ja, ik vind het nogal een veroordeling.
20: 12 maanden zitten.
19: Nou, weet je wat?
21: Ja, 18, waarvan 6
19: 12, ja. Nou, goed mijn best doen en dan...
20: Hoe kwam dat binnen bij je?
19: Ja, heftig, hè. Dus...
18: Gillis, camping-eigenaar en realityster, stond ook terecht voor mishandeling van zijn ex en daarvoor kreeg hij een taakstraf van 60 uur. De 5e etappe van de Vuelta Feminina is gewonnen door de Nederlandse wielrenster Misha Bredewold en haar Belgische ploeggenote Lotte Kopecky werd 2e. En dan nog het weer. Het blijft vanavond droog. Vannacht koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen veel zon, maar in de middag ook bewolking. En dan wordt het 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Over de top. Met Jelmer Vlot en...

0: wegluisteraar.
1: Het was AHA met de bizar hoge noten. Je hoorde Take On Me. Nou, jammer dat je me toch even gelijk weer beledigt. Ik vond het hartstikke goed.
0: Ja, oké.
1: Welkom, lieve mensen, bij de Over de Top. Het is de meest onsamenhangende muzieklijst die alle kanten uitschiet, maar één ding gemeen heeft, en dat is het thema van de week.
0: Ja, want morgen is namelijk de finale van de bekendste talentenjacht van Nederland. Dan heb ik het natuurlijk over The Voice of Holland. En voor ons reden genoeg om vanavond met liedjes te komen van echte voices. Dus simpele popliedjes ga je vandaag dan ook niet horen. Verwacht nummers waar ziel en zaligheid in is gelegd. En we serveren extreem hoge noten, zoals jou maar net al deed, of hele diepe lagen.
2: Kan ik ook, hoor.
0: Het is een lijst vol powerhouses en artiesten die bekend staan om hun stem.
1: Ja, stuk voor stuk nummers die je verwacht bij een finale van The Voice of Holland, zodat alle stoelen van de coaches omver worden geblazen en dus ook omdraaien. Liedjes die normale mensen eigenlijk niet anders dan hartstikke vals meezingen. En dan vraag ik me gelijk iets af. Hoe zit het met jouw zangtalent?
0: Nou, ik kan totaal niet zingen. Oh. Maar ik vind het heerlijk om te doen. Mm. En wat ik dus heel vaak doe is bijvoorbeeld bloed, zweet en tranen. Of zij gelooft in mij.
1: Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk.
0: Ja, Gladys Grace, afscheid. Vooruit volle borst meezingen in de douche. En op een of andere manier klinkt het in de douche dan voor jezelf best wel goed.
1: Klopt.
0: Toch?
1: Ja. Klopt.
0: Nou, ik heb dat vroeger wel eens opgenomen. Want ik denk, nou, dit is baanbrekend. Dit moet de mensheid niet horen. Dit wordt mijn doorbraak.
1: En dan luister je terug en dan denk je, wat is dit
0: God,
1: toch een mishandeling?
0: Als een kat aan het janken is. Dus nee, ik kan niet zingen. Kan jij zingen? Ja, ik heb net een beetje gehoord.
1: Zingen. Ja, ik wou net zeggen, wat is dit van domme vraag? Ik heb net gehoord. Ik ben een ongelooflijk talent dat ik nog niet naast in 1-1 aan met mensen als Whitney Houston wordt genoemd, is natuurlijk eigenlijk schandalig. Ik vind dat ik prachtig kan zingen.
0: Ja?
1: Ik vind het, verder vind het helemaal
0: nou ja,
1: niemand.
0: Je moet zelf als eerste in geloven, hè? Dan de rest nog. Ja, daar ligt dus natuurlijk de uitdaging.
1: Dankjewel weer, Maarten. Leuk dat je er bent.
0: Graag gedaan. Leuk dat jij er bent. Ja, laat het ons ook weten. Dus deel je muzikale verhalen met ons. En dat mag ook zijn als je bijvoorbeeld in een koor zit, of sta je bij karaoke vooraan om mee te zingen, of heb je juist een jeugdtrauma overgehouden aan zingen op school. Stuur ons een appje, bel ons of spreek iets in. En dat kan via 088-850-51-52. En dan gaan we nu door met een vrouw. En ik moet altijd heel eerlijk bekennen, als zij zingt, ik vind het wel mooi, maar ergens denk ik ook, moet ik het helemaal serieus nemen?
1: Wat?
0: Ja, ik vind het een beetje, ik denk, is dit eigenlijk misschien niet een grapje? Nou ja, luister maar, het is Kate Bush met Wuthering Heights.
1: Ja, dat is echt heel erg wat je zegt. Ja, je hebt het gewoon over Kate Bush. Oh, echt schandalig ben jij.

0: 25 jaar na de nieuwjaarsbrand in Volendam blijft die nacht voelbaar. De podcast Het meisje op de brancard raakte een snaar, ook bij hulpverleners.
1: Op een meter afstand van mij glijden die wieltjes van die brancard onderuit. Slachtoffer rolt op de grond en ik sta daarbij.
0: Dit jaar is er voor het eerst de dag van de hulpverleners van Volendam. Dinsdag hoor je bij NH een speciale thema-uitzending. Vanaf 7 uur spreekt Bart Slim met agenten, met brandweerlieden en met vrijwilligers die erbij waren. Verhalen die nog altijd doorwerken. Dinsdag bij

0: Holland.
1: Hoi, ik ben Rianne en ik kom uit Egmond aan Zee.
2: Ik ben Marco Heering, Amsterdam.
3: Ik ben Aria uit Hoofddorp.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 12 uur.
6: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Op verschillende plekken in Iran zijn explosies gehoord. Onder meer in Teheran en enkele havensteden is de luchtafweer geactiveerd. Maar het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Iraanse media melden dat het Iraanse eiland Qasem is aangevallen. Ook zou de VS een tanker hebben aangevallen, waarna Iran 3 Amerikaanse marineschepen zou hebben beschoten. De VS heeft niet gereageerd. Een verslaggever van Fox News zegt dat de VS 2 Iraanse havens heeft gebombardeerd. Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. In het partijkantoor van D66, waar de afgelopen avond een vuurwerkbom naar binnen werd gegooid, was een bijeenkomst van de Jonge Democraten bezig. Er waren ongeveer 30 mensen in het gebouw, vlakbij het Binnenhof. De voorzitter van de Jonge Democraten spreekt van een bizar harde knal. Volgens haar raakt dit soort geweld de hele democratie. Een uur na de aanslag werd een verdachte aangehouden. De man die vorige maand in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken is aan de beterende hand. Hij mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten, zegt de gemeente. De man zit in een rolstoel omdat hij geen benen heeft. Hij werd in brand gestoken bij een supermarkt in Utrecht, vermoedelijk na een ruzie. 2 verdachten blijven voorlopig vastzitten. Het leven van de man werd gered door 7 omstanders die hem uit zijn rolstoel trokken en op de grond legden. Zij zijn vandaag bedankt door burgemeester Dijksma en de politie. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Beide ploegen maakten hun nederlaag van vorige week meer dan goed. Aston Villa won met 4-0 van Nottingham Forest en Freiburg versloeg Braga met 3-1. De finale van de Conference League gaat tussen Crystal Palace en Rayo Vallecano, die net als vorige week wonnen van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog. Minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig. Later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek Mix.

0: Hemelvaartsdag bij NH.
1: De top 100 van Noord-Holland.
0: Stem nu.
2: Ga naar nhnieuws.nl/top100.
1: Stem op jouw favoriete band of artiest.
3: De top 100 van Noord-Holland.
0: Hemelvaartsdag bij NH. Je kan nu stemmen.
1: nhnieuws.nl/top100.

0: ik ben Tini uit Amsterdam-Noord.
1: Ik ben Erik van der Hof en ik kom uit het land van Leegwater.
2: Ik ben Ans en woon in het gezellige Amstelveen. En luister iedere dag naar jullie. Thuis in heel
3: Het is 1 uur.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden. De afgelopen uren waren er verschillende aanvallen over en weer rond de straat van Hormuz. Amerika zegt dat Iran zonder aanleiding aanvallen deed. Iran zegt dat de VS als eerste een tanker aanviel. Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Volgens president Trump is dat nog steeds van kracht. Van verschillende kanten wordt de aanslag op het partijkantoor van D66 veroordeeld. Het gebouw raakte afgelopen avond licht beschadigd toen er een vuurwerkbom door de brievenbus werd gegooid. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Premier Jette noemt het een laffe daad van intimidatie. GroenLinks-PvdA-leider Klaver spreekt van een regelrechte aanval op onze democratie en rechtsstaat. Ook andere oppositiepartijen spreken hun afschuw uit, onder wie Gidi Markussauer. Hij wenst D66 sterkte. Tientallen vrouwen die zijn misbruikt door de Egyptische zakenman Mohammed Al-Fayed hebben een schadevergoeding gekregen. Dat zegt het Britse warenhuis Harrods, waarvan Al-Fayed decennia lang directeur was. De Egyptenaar overleed in 2023 en is nooit voor misbruik vervolgd, ondanks meerdere beschuldigingen. Na zijn dood beloofde het warenhuis de slachtoffers te compenseren. Ze kunnen maximaal €460.000 krijgen. Er zijn nu 75 vergoedingen uitgekeerd en nog 200 claims zijn in behandeling. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Beide ploegen maakten hun nederlaag van vorige week meer dan goed. Aston Villa won met 4-0 van Nottingham Forest. En Freiburg versloeg Braga met 3-1. De finale van de Conference League gaat tussen Crystal Palace en Rayo Vallecano, die net als vorige week wonnen van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
6: De NH Muziekmix.

0: ontbijttafel.
1: Wat dacht jij dat kaneel was?
2: Ja. En trouwens...
1: Anne, wat dacht jij dat kaneel was? Nu zeggen.
3: Ik dacht dat het gewoon bestond.
1: Geen spel tussen te krijgen.
0: Elke werkdag van 6 tot 10. Bij NH.

0: Ik ben Sverre uit Medemblik.
1: Ik ben Nico uit Alkmaar.
2: Ik ben Ursula en ik woon hier in de Bijlmer.
3: Ik ben Peter uit Haarlem.
4: Ik ben Gina en ik kom uit Amsterdam, Oud-Zuid. Thuis in heel
5: Het is 2:00.
6: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon zijn gisteren zeker 12 mensen gedood, meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. Woensdag had Israël al een aanval op de hoofdstad Beirut gedaan, waarbij een commandant van Hezbollah werd gedood. Het was de eerste aanval op Beirut sinds vorige maand het staakt het vuren van kracht werd. Israël zegt steeds te reageren op schendingen door Hezbollah. Volgende week gaan vertegenwoordigers van Libanon en Israël weer in Washington praten over vrede. Verschillende bedrijven en organisaties hebben problemen door de brand gisteren in een datacenter in Almere. Onder meer het CBS, vervoersbedrijf Transdev en de Universiteit Utrecht maken gebruik van het datacenter. Bij de brand in Almere zijn geen computerservers verloren gegaan, maar wel een deel van de stroomvoorziening. Daardoor ligt de apparatuur stil. De Universiteit Utrecht is daarom vandaag gesloten. De brand in Almere was gisteravond onder controle. De schade is groot. De man die vorige maand in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken is aan de beterende hand. Hij mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten, zegt de gemeente. De rolstoel van de man die geen benen heeft werd in brand gestoken bij een supermarkt in Utrecht, vermoedelijk na een ruzie. Twee verdachten blijven voorlopig vastzitten. Het leven van de man werd gered door 7 omstanders die hem uit zijn rolstoel trokken en op de grond legden. Zij zijn vandaag bedankt door burgemeester Dijksma en de politie. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Die schakelden in de halve finales Nottingham Forest en Braga uit. Voor de finale van de Conference League hebben Crystal Palace en Rayo Vallecano zich geplaatst, ten koste van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek Mix.